0: met verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport, onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dus het glipte door zijn vingers en Chubby Checker scoorde met het nummer. En uiteindelijk stapte hij uit de groep. Dus het was zijn groep, Henk Ballard en de Midnighters. En hij ging voor een solo carrière in 1966. En dat was ook het moment dat zijn grootste fan, James Brown, Henk Ballard benaderde met het verzoek zich aan te sluiten bij de James Brown Review, waarin ook toen de tijd actief waren Bobby Byrd, James Crawford, Lynn Callens, Vicky Anderson en nog enkele anderen. Gedurende de jaren 60, 70 en 80 produceerde de toen weergaloze James Brown enkele prachtige albums voor Henk Ballard. Midden jaren 80 formeerde Ballard nogmaals de Midnighters, voor een groot deel bestaande toen uit vrouwen. In 1990 werd Henk Ballard's naam geplaatst in de Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles, gezien zijn verdiensten als vernieuwer in de rhythm and blues muziekstroming. Na een lijdensweg van enkele jaren door toedoen van keelkanker overlijdt Henk Ballard op 2 maart 2003 in bijzijn van zijn familie en kinderen is hij toen rustig ingeslapen in zijn huis in Californië. En vergeet u niet, Henk Ballard was de mentor van Godfather James Brown. En Henk Ballard was een meesterdanser, een meesterlijke danser. En de ouderen onder ons, je had, rock and roll is nog steeds bekend, je had de Watusi. En in 1957 ontstond ook een andere danserage en dat was de Continental. Usabete? De Continental. En de Continental, dat had deze Henk Ballard ook gecreëerd. Hij had het afgetapt van Afrikanen. Hij had een film gezien en dan zag hij dus, er is een traditie in Afrika dat Afrikanen dus van de ene plaats naar tientallen kilometers lopen en op een bepaalde manier liepen, vond hij dat hij toen een dans heeft gecreëerd. De Continental Walk, ik kan me nog herinneren. Taki Fossi na den dansie met de Chimboy, Youngboy en Damashi, Fademan, den Biguan bedans, de Continental Walk. En deze Henk Ballard was ook de creator. Hij is een topper geworden als James Brown, maar hij heeft heel veel vernieuwingen aangebracht.
1: Mr. Ballard, may I help you with something?
2: Showtime! Yeah!

you gonna get respect? Vraagt Henk Beller zich af. Asaka Jineng, rasgenoot of in Apoku DC. Velen hebben hem kwalijk genomen. Wat hij zingt eigenlijk is van... How you gonna get respect if Inouang Yeshen Vwaka Likva Yude? Henk Beller zingt dat pura san ne ede. Dus dat binnen de street, zat hem aan de street. Pura ne ede aan de Yusani. Puren. Henk Beller, caught in the spotlight and down memory lane.

prachtig geluid van Hank Ballard. Which Way Should I Turn? Uit 1974. Bijgestaan door de JB's.

0: En tot besluit wat betreft Henk Bellert wil ik u toch laten horen wat eigenlijk die Continental was als het gaat om muziekstijl.
1: You've seen a new look and you've heard a new sound.

Tom Bell en Linda Creed. Lead vocals, Iron Love en Russell Tompkins Jr., die stylistics. En het volgende nummer brengt me terug, brengt me echt terug, midden eind jaren 90. En mijn advies, als een vrouw gekrenkt is, teleurstellingen moet verwerken, als je kan, geef een luisterend oor. Wie is je nou maasma, wie is je nou oemasma? Dit nummer, als ik hem onder ogen krijg, of ik draai hem niet vaak, maar soms heb ik de behoefte. Omdat het me aan iemand doet denken die er niet meer is. En ze wilde me bepaalde dingen vertellen, maar later nam ik mezelf kwalijk dat ik niet genoeg aandacht aan haar verhaal had besteed. Uno bij Abu Hassani, maar als vrienden. En ze had me toen gevraagd van Henk, ik hoor een nummer, kan je kijken als je de single voor me kan vinden? En dat is dit nummer dat ik nu ga afdraaien. Het was ook een gigantisch hit in Amerika, Engeland, Tony Rich Project. Nobody knows it but me. Down memory lane, memories, good, the bad ones. Check this one out, check it out, check it out. Fills my heart with a lot of sadness tonight, tonight.

Εδώ έστεντά μου άρκετο ουφερά. Αλλά σύλλεν φρύρε μου χωρίστε. Wasn't too ailing. Wasn't too ailing. En volgens mij had ze het nooit verwerkt dat haar tweelingpaar er niet meer was. Ze was overleden. En in mij zag ze een gewillig oor om te luisteren. Maar ja, I'll take the blame anyway. Maar het vervult me telkens weer met een naar gevoel. En toen ik weer contact probeerde te maken met deze bewuste vrouw, kreeg ik te horen dat ze overleden was. Arthur Connolly, I'll Take the Blame. 1968.

Van 1963 ga ik nu naar het jaar 1995. Hij is er niet meer. Het is voor velen niet te vatten dat hij er niet meer is. Maar zijn muziek heeft heel wat prachtige muziek voor ons achtergelaten. En dit album dat ik nu in de CD-speler heb, die zal de geschiedenis ingaan als een best verkochte album. Zijn familie heeft niet zo lang terug een platina album mogen ontvangen van de maatschappij. Luistert u naar de man himself. It's a crazy world, crazy, crazy world. 1995, Lou Kid, Dubai.

Toen ik deze man voor de eerste keer zag optreden, was een promotietour in een kleine hal van de Rai. Was afgehuurd door Amy Bofema, platenmaatschappij. En wij die bij platenwinkels werkten, die kregen kaarten, gratis kaarten om te gaan. Vanaf de eerste dag dat ik hem daar zo zag staan, optreden, voor mij was hij niet de hoofdact. Ik vond de jonge man die die Hammond-orgel speelde, die was voor mij de topper. En ik zal u vertellen, brie benoan to drimon, migo baywan Hammond-orgel. Mi boan plea Hammond-orgel toe. Maar sang aboybe meknanga orgel, a kleur sa aboybe ji. Maar toen hij later terugkwam, de tweede keer dat hij naar Nederland kwam, trad hij op in Paradiso. En dat was volgens mij de eerste keer dat hij voor het groot publiek optrad. Ben ik ook geweest, maar later zag ik die jongeman niet meer. Die was de bandleider en ik vond het zo jammer. Maar ja, Noah Orgel dan gewoon in een berghok. Je bent bij een orgel met nak. Ik ga de jongen. Ah, nog een nummer uit dit album. Reap What You Sow. Nou, never relent. Kuneti, kuneti, kuneti, kuneti, kuneti.

0: Enkele dagen na de moord op Lucky Dubé heb ik hem toen belicht. Toen was het op de dinsdagavond, dacht ik, in het All Comes Down to Love, via zeker Sloterdijk. Gekeken als ik die. Ik heb die teksten nog, ik heb alles. Heb ik nog en. Ik denk dat ik hem weer ga belichten, want in die tussentijd is er heel wat nieuwe informatie over zijn leven naar buiten gebracht. En ik hoop dat ik binnenkort hem weer zal belichten in een uitzending in Down Memory Lane. En Nat King Cole. Nat King Cole. En ik heb al een tijdje een nummer. U kent het zeker, de oudere luisteraars kennen zeker Non Dimenticar van Nat King Cole. Populair geweest ook in Suriname, ook in Italië, Italiaanse tekst. Maar men heeft een demo vrijgegeven van dit nummer, dus een alternatieve take, waarin duidelijk te horen is dat de producer, de arrangeur, Nat King Cole, corrigeert zijn tongval als het gaat om Italiaans. Luistert u naar het prachtige Non Dimenticar, alternatief take zoals de platenmensen het benoemen dus.
1: In other words, you're going to hold the two ALs over then. Say ciao, no.
2: Say ci separo, say ciao lontano. Say ciao, lontano. Ready, stand by.
1: All right, you tying them over.
2: Say ciao,
1: say, you want to say ciao, long.
2: Say ciao, lontano.
1: Say ciao, long, okay.
2: Correctamente.
1: Whatever you say, Luigi.
2: They're bringing the cover down of Cole Italiano in a couple of minutes. Stand by.
1: Bring some pizza. Ready?
2: Try that on the break in Roma. Stand by. Master 19,893, take four.

Non-Dimenticar, Nat King Cole was dat, uit 1959. Twee jaar later, 61. Tom.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Prachtig mooi, deze van Cat Stevens, Morning Has Broken. Artima Foude Foutang, andermaal. Rap Engel is de naam, maar dat had u net al gehoord. En ik ben uw gastheer, TNO. Tot nader orde, zolang de uitzending vandaag duurt. Ik heb het overgenomen van de heer Van Gom, de directeur van Maart Radio. Norman Van Gom, dank u wel voor weer uw informatieblok voor deze zaterdagochtend. Fijn vind ik het altijd om bij u te zijn. En ik hoop dat, dat dit gevoel gedeeld wordt. Dat u dat ook vindt. Gisteravond voor de sportliefhebbers. Ronald Koeman is de eerste wedstrijd van een serie wedstrijden die nog moeten komen in het kader van de EEK. Europese kampioenschappen. Ingaan en heeft dus het met succes gestaard. 4-0. 4-0 was het. Er is heel veel te doen geweest voor deze wedstrijd. Vooral wanneer het gaat om bepaalde oranje spelers zoals Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum heeft het heel zwaar gehad dat ze een interview hij heeft een interview afgelegd die dochter van een van die rijke Nederlanders op de Nederlandse televisie. En hij is een eerlijke jongen. Gini Wijnaldum is transparant, is eerlijk. Ja. Solutie in a grand apodisie. Nou, hij moest het ontgelden. Op X, voormalige Twitter, hebben ze niets van hem heel gelaten. Gelukkig dat deze Saranan Boys ontzettend sterke mensen zijn. We zijn sterk. We leren langzaam maar zeker onze lessen. Gisteren heeft Gini Wijnaldum na lange tijd weer verdienstelijk gespeeld, vind ik. En heeft een doelpunt gemaakt waar het uiteindelijk ook om gaat binnen het voetballen, is dat je moet winnen. En om te winnen moet je doelpunten maken, want als je niet scoort, dan ga je niet winnen. Nou, hij heeft zich verdienstelijk gemaakt. Hij heeft een doelpunt gemaakt. En hij heeft gejuicht, alsof hij wil zeggen, easy. Zie je wel? Easy. Dus niks aan de hand. De critici, ja, de mensen die zoveel commentaar hebben op Gini, die zaten natuurlijk te nagelbijten. Ze zijn boos, want als je iemand haat, als je iemand niet mag, als je iemand niet gunt, als je iemand liever ziet gaan dan komen, dan ben je niet blij met positieve prestaties van die persoon. Het liefst zou je hebben dat de persoon alleen maar fouten aan elkaar rijgt en dat de persoon zichzelf de verdoemenis in werkt. Dus ik kan me voorstellen dat de anti-Gini Wijnaldum gasten, de anti-buitenlanders in het Nederlands nationaal elftal, dat ze echt nagelbijtend zaten te kijken naar de verrichtingen van Oranje gisteren. Chapeau Gini, je hebt het weer geflikt. Maar ze hebben Gini dus met rust gelaten en zijn ze naar Gakpo gegaan. Alhoewel ik vind dat ze een beetje gelijk hebben, moet je dingen in een breder perspectief zien. If me sabi taki mi de in wang. In een 16 meter zone of in een 11 meter gebied voor een tegenstander met playbal en misschien ook de man, de achterhoede enzovoort. Nou, die grappen niet, die zijn net scheermessen. Dan kies ik ervoor om de hoogste prioriteit te geven aan mijn eigen veiligheid. Anouari Kiri. Dus, Gakpo. De ina gebied, maar met een combinatie naar Memphis Depay. Memphis Depay moet je goed kunnen begrijpen.
is razendsnel met zijn voeten, geeft ingewikkelde passes. Je moet erop berekend zijn enzovoorts. Nou, dat is zijn stijl. Hij kijkt naar die kant, hij geeft die pas naar daar. Hij rent naar die kant, hij geeft die pas naar daar. Dat kan hij gewoon. Nou goed, die Gakpo of de ingewikkelde pasjes. Gakpo begrijpt het, ontvangt die bal. Maar ziet ook van, ik moet kiezen voor mijn eigen veiligheid een beetje. Dus hij ziet die verdediger een verdedigende actie uitvoeren. Hij laat het niet volledig op zich uitgevoerd worden. Dus hij jompo, trouwens refagron, doeleka maar raking en zo. Ja, gelooft u me, Nederland doet alsof de dingen die ze over deze actie geschreven hebben, de Nederlandse pers, beschamend moment van Nederlands elftal gaat wereld over, dubbele punt, tussen aanhalingstekens, vieze actie, uitroepteken. Je denkt dat nou een vijand voor Nederland, nou een man van tegenpartij die mij bedoel. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken hoor. Ik vind het in ieder geval, deze mensen, het chauvinisme. Ah, Jezus Christus. Trouwens, Max Verstappen, die laat weer zien, 2024, hij laat zien dat hij is de man. Hij is gewoon de man. En dan kun je zeggen, hij heeft een betere auto dan Lewis Hamilton, maar hij neemt ook meer risico. Hij rijdt gewoon beter dan iedereen. Hij rijdt beter. Als je het nou wil erkennen, ja of nee. Ik ben van Lewis Hamilton. Maar dat respect wat ik heb voor Max Verstappen, wauw, is immens. Die bewondering, onvoorstelbaar. Hij rijdt kundig. Hij is the man. Hij is formidabel. Dit ook, wat nu gaat volgen. De Cosmo Stars. Met Cosmos Kazeko Loco uit 1985 alweer. Lekkere Satramante. Of naar Satrabagana.

Oké. Het is zaterdagmiddag. Het is 2:05. En het is, dit is de Cosmo Stars uit de oude doos 1985. Cosmo Stars Kaseko Loco. Zo heette deze 12-inch maxi-single, was het, no? Of zoiets. Het lijkt zo lang geleden.

one way or another. En de mensen die, die daar sari, de mensen die in verdriet gedompeld zijn, omdat ze een dierbare verloren hebben, ook sterkte, maar vooral gecondoleerd. Gecondoleerd en sterkte aan u aan, en aan een ieder die een heugelijk feit te vieren heeft vandaag van harte gefeliciteerd. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera voor u. En laat mij u zeggen, Archie Mang, dat ja, de Telegraaf kopt vandaag. Suriname ziet na oliemiljarden ook rijkdom uit gaswinning. Gouden gordel voor de Surinaamse kust. We weten dat alle ogen van de wereld, alhoewel ze doen alsof ze niet kijken, maar de ogen die, van de wereld zijn wel behoorlijk op Suriname gericht vandaag de dag. Omdat Suriname ook daarbij dus die gouden gordel behoort. Dat is de kust voor Guyana en Suriname, de Guyana's, zoals men het vroeger noemde. Dat weet de regering in Suriname ook, de regering in Santokki-Brunswijk. Men is niet lauw. Men weet ook dat er ontzettend grote voorraden gas en oil voorkomen in dat gebied van Suriname. En dat niet alleen, maar ook andere rijkdommen. Goud, water. Ga zo maar door. En het zal niet lang duren. Echt niet lang duren, Archie Mang. Voordat het zich zal uitbetalen, deze rijkdommen. Anno liep langer. Nog 5 jaar, dan denk ik dat Suriname mag meedoen met die grote jongens. Die olieproducerende guys. Die zullen dus daar zich gaan vestigen. En dat zal de bevolking van Suriname met razenschreden vooruit gaan. Althans qua populatie, hè? Qua groei, qua grootte. We weten al, die tory met die Mennonieten, als je de berichtgeving uit Suriname mag geloven, is van de baan. De Mennonieten, ze komen niet meer. Die tory is van de baan. Waar heb jij geslapen? Nou ja, het heeft in de publiek. De president heeft aangegeven, heeft gezegd in een persconferentie. Dat verhaal van de Mennonieten gaat niet door. Het is van de baan. De Mennonieten krijgen geen grond om hun eigen samenleving, een eigen ding te gaan doen op Surinaams grondgebied. Dus wat dat betreft, we zullen zo meteen proberen, als wij met Suriname contact kunnen maken, om te vragen hoe dat zit. Maar wat actueel is nu op dit moment, ik spring eventjes hoor, Artima, is in diezelfde boom, maar toch wel van de hak naar de tak. Gisteravond hebt u gezien dat de wereld is opgeschrikt geworden door een aanval van terroristen helemaal in het hart van Moskou. Terroristen hebben daar een theater aangevallen en beschoten. Er waren 6200 mensen in die zaal, een concert aan het volgen, zo'n popconcert. En terroristen zijn naar binnen gedrongen en hebben lukraak om zich heen geschoten. 60 doden, minimaal 60 doden en 115 gewonden. Dat is de oogst van deze kwaadaardigen. Nou, 6 mannen zijn voorlopig aangehouden door de overheid daar.
door de politie. Zes mannen en IS, Islamitische Staat, schijnt, let op mijn woordkeus, maar schijnt deze actie te claimen. Ze hebben gezegd dat, dus IS zegt, het, we hebben het gedaan en ons doel is bereikt, want we wilden chaos en weet ik veel wat, wilden we spreiden en dat doel is bereikt. Maar de vraag is, Artiman, jij brief je dan? Ano hebi de mama hebi die IS? Gelooft u dat het daadwerkelijk IS is? Allerlei deskundigen komen op de televisie, anderen betwijfelen het. Anderen zeggen dat het mensen uit Tsjetsjenistan zijn. Anderen zeggen dat het te maken heeft met Pakistan. Allerlei complottheorieën, allerlei filosofieën, allerlei ideeën. Feit is dat de Russen een verschrikkelijke klap hebben gehad gisteren. Een groep terroristen hebben aangetoond dat ze Poetin diep in zijn hart kunnen raken. Want Atoridisi wrak Poetin. Sommige mensen zeggen dat het dat Poetin dat gebeuren zal gaan gebruiken om die oorlog met Oekraïne om het te verhevigen. Maar ja, Mr. Nosabiara, ik weet het ook niet meer. Ik weet alleen maar dat als je kijkt naar de wereld is verdeeld in 7 werelddelen. Wie deze wereld in die werelddelen verdeeld heeft, weet ik niet. Maar u weet het wel. En op deze, al deze werelddelen zijn er mensen. En ze hebben die mensen gecategoriseerd in zwarte mensen, rode mensen, gele mensen, witte mensen en enzovoorts, Britanga, bruine mensen toe. Hebben ze deze mensen genoemd. En ze vinden, de Afrikanen, die zijn de zwarte mensen, de Amerikanen van oorsprong, hè? De Amerikanen van oorsprong, die zijn de rode mensen. De Europeanen, die zijn de witte mensen. De Aziaten, die zijn de gele mensen. Teyuluku, sumai porgorontapu. Denkt u er maar over na. Wie maakt er een potje van? Ja, ik krijg mailtjes binnen. De Wahibengi Russia. Natuurlijk, de Wahibengi IS zult u bedoelen. Ik weet niet wie het voor wie wil hebben. Wat ik wel weet is dat Poetin had een bron nodig, gevaarlijk. En Isabtaki, de wat tigri atebron, amorbeter in ogen en beerti, want yo chis probleem. Maar mi wat juatori na satrabakan na dizi. Volgens mij juatori dat hij ook wat draai wat poku. We gaan even terug naar de muziek, lieve luisteraars. Nogmaals gefeliciteerd, Oranje, met jullie winst van gisteren. Ik heb Virgil van Dijk na lange tijd weer gezien. Ik vond hem soeverein, magistraal daar in de achterhoede van Oranje. In tegenstelling tot deze man die ik niet vertrouw, die Pierre van Hooijdonk. Ik vertrouw hem voor geen meter. Die is echt zo'n roodmuts, die Pierre van Hooijdonk. Met een zogenaamde
kundigheden, deskundigen. Samen met die pers. Die pers ertoe. Allemaal komen ze echt zo uit de koker van Snorri, zou je haast denken. Ik vertrouw ze niet. Maar goed, Davy Simons moest het, als het aan Van Hooijdonk ligt en dat soort gasten, dan krijgt hij dit. Het is een oproep voor Oranje. Terwijl hij oogstrelend, naar mijn mening, voetbal levert. Koeman heeft voor een andere soort elftal gekozen gisteren. Ze hebben het goed gedaan. Eerste elf was dit geweldig. Volgens de voetbal Bobo's, de voetbaldeskundige. Tweede helft was beter. Feit is dat ze hebben gewonnen. Ik heb na lange tijd Dumfries ook gezien. Helaas. Ja, tweede helft. Te kort. Om ze kunnen te laten tonen, te laten zien. Maar ik heb genoten. Morgen, dan hebben we in Almere Suriname tegen, ik dacht, Costa Rica, als het goed is. Met de nieuwe bondscoach van Suriname, Stanley Menso. En de uitspraak van deze bondscoach is: Suriname plaatst zich voor het WK-voetbal. Als het niet vandaag is, dan toch morgen. Talent genoeg en toch plaatst Suriname zich maar niet voor het WK. Zondag, morgen dus, oefent het nationaal team van bondscoach Stanley Menso op de bank in Almere tegen Martinique. Daar Martinique, Archiman. Dat is het land. Het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico lonkt. En laten we hopen dat na zoveel moeite het ons eindelijk zal lukken om ons te plaatsen als nacho voor tenminste één wereldkampioenschap. Wat ik zeker weet is dat Ifabigo om pokoe door bij de wereldkampioen. Dit is nogmaals de formatie Cosmo Stars met Kizamale.

0: En ik ben van plan om u lekker te maken met een paar sweet toys, maar dat ga ik doen pas als u aangeeft dat u dat wel fijn vindt om een beetje te lachen, een paar sweet toys te praten op deze Satrabagadna. Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken, u kent hem, hè? Dat is WhatsApp. Marita belt mij. Ik moet zo meteen opnemen. Hou even aan. Telefoonnummer van de studio is 06132-08601.
1: Ik ga nu Big December. Big December. Hoe de poussako.

Kamalama style. Groetjes in de richting van alle trouwe luisteraars van Maat Radio. De Stomvoetoes, de vertrouwelingen, de luisteraars die heel stil thuis lekker zitten te genieten van wat wij hun te bieden hebben. Maar ook de mensen in de verre landen, de mensen in het buitenland die luisteren naar Maat Radio. Hun enige connectie nog met Suriname. En van harte gegroet waar u zich ook mogen bevinden vanuit de alle kleuren studio's van Maat Radio in het kasteel.

Ik heb je net al gezegd, we kunnen met elkaar, wat doe je Torio, Taktorio en Lafoepje en zo. Ik heb je telefoonnummer doorgegeven, want we hebben eindelijk, ja, we hebben telefoon in het kasteel 0613-208-601. Ik herhaal 0613-208-601. Niet zo moeilijk. Schrijf hem op en dan kunt u bellen. Dan kunnen we een beetje Tori praten, een beetje lachen. We letten op de tijd, hè? 15 minuten voor 2. En ja, goed, ik wacht op uw telefoontje. Hoi! Opa Tempo! Tempo!

Wamambe waka da mamite mati amamite mati tok e mati tak un pego amanta ke ya me mina note du me ko eriptunso engele na na atori di si ko luka yuru saude no ayuru chatu moju atori dalak moju moju atori dis johnson de mama abraga wan tracei. Dankjewel jongens van de formatie Cosmo Stars. Uit de oude doos hebben we dus diep gegraaid in die oude doos. Da upura diskalok tu. Kizamale. Vraagt u me niet wat het betekent. In elk geval. Me sitapa a hoes. Van de mei danza awasa. Ja, dat waren nog eens tijden. Mooie tijden. Wa telefoon bego, wa man bel ju wa suitori mi lafu. Amata kiere ma misref no wa koina uitzende fu jatori ara. Ra, dus me jiatori da jusa jides ma tori. En a tori be apte maken na dede. Wa tori fu dede sang. Mamino, Lukuno, mino onthoua tori so snel. Dus misschien kunt u bellen en die tori zelf vertellen. Dat is toch veel leuker, dat is veel fijner. Maar mijn brie, mijn brie, want hoor ik bafu. Efu dagu. Pupu. Naini tigri fesi. Asacha wande de. Usaptak dagu nanga tigri be de beste matito. Dagu nanga tigri. De ma be de beste mati. Dus tigre aksi dagu takio, mat dagu yo. Yanga libisma yo. Fa yanga libisma. Fa seta tori dati. Dagu teji tigre takio, tong. Laulau tori nestaka ma bas. Amina bas tok. Mesi taki a konkrute bariko luku suma wabi, suma ikarunu. Halo, Mart Radio. Halo. Even kijken, beller, wat doe ik verkeerd? Ik doe niets verkeerd volgens mij. U belt en ik draai. U zou nu in de uitzending moeten zijn. Hoort u mij? Hoort u mij, meneer? Nee, deze beller die schijnt mij niet te horen. Blijft u nog even aan de telefoon? Ik zet even een kleine pokoe op en dan kan ik even checken waar die tori hier verkeerd gaat. Blijft u aan de telefoon? Of hebt u... Oh nee, deze beller heeft opgehangen. Het is waarschijnlijk de beller die ons die tori had gegeven daarnet. En waarom ik hem niet in de uitzending krijg, is mij een raadsel. Ik neem weer op. Maart Radio, goedendag. Hoort u mij? Beller, hoort u mij? Waarschijnlijk niet, want ik hoor u ook niet. Blijft u aan de telefoon, beller. Blijft u aan de telefoon.

0: Ay, Jeremy. Aló, Jorge, ¿ma?
1: Este, o a piste,

0: eram aderent de atât de bădule. Deci de rând am aderent la gură și ați mi-o atacat. S-o am făcut un gură. Abum, abum, putam, bum.
1: Dank je wel. Dede na Agwenti, dede na Mati. Dat i, dat mi, mi baya suma ina, eh, ina yampa ne isi tao. Da Mati, Mati wan tak dede, eh. Ibe sabi, o amas, amas, si snel yon amas, eh. Anga telefon bu snel yon amas, ne me krap yon. Me tegi, elak. Oye. Makut, uyerek ba dede na Mati. Dus if een man je praat dat je gaat dede om met afspraken, dan je mag het vergeten. Het, de dood heeft geen vrienden. Dit is de formatie Sabaku Internet.

We duiken straks het tweede uur in van deze Satrabagana. En nou, na dit uur is het afgelopen, maar het radio blijft u gezellig bezighouden met heerlijke muziek natuurlijk, dat weet u toch? Woei!

Groetjes Almere. Ja, volgende week lijkt mij beter hoor. Volgende week lijkt mij het beste, echt waar. Dan lukt het me zeker. Trawitje. Oei. Te wedo. Dibri pai mayo pai te nyan di dibri nyan nyamba. Ipi, pi, pi, pi, pi, pi, suma fiarti de. Als u wilt dat ik door moet gaan op het internet, kunt u bellen en dan kan ik het vragen. Is dat mijn telefoonnummer? Het is 06-1320-8601-06-132-08-601.

Ik heb nog 1 minuut te gaan. Gaat u snel bellen. Ik wil nog 1 beller voordat het afgelopen is. 0613208601.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.

Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Glenn Snow.
1: Oh, mi mama me quiere, mi papa me baro, mi tata me lleme.
0: High class Kaseko from Suriname. We zijn in gesprek, lieve luisteraars, met milieuactivist uit Suriname, de heer Erland Sleur. De heer Erland Sleur, die ons in ieder geval bijpraat over de situatie met betrekking tot bijvoorbeeld de Mennonieten in Suriname. Heeft net heel breedvoerig uitgelegd wat voor mensen deze mensen zijn. En eigenlijk dat deze mensen ergens in gestonken zijn in Suriname, vanwege het feit dat mensen die namens hun zaken gingen doen, niet langs de juiste kanalen, langs de juiste wegen zich hebben bewogen om de belangen van de Mennonieten in Suriname te behartigen, waardoor het volk in Suriname zich verzet heeft tegen de komst van deze mensen in grote getalen. En zouden grote lappen grond krijgen, ter beschikking krijgen om landbouw te bedrijven. En ik kan u één ding verzekeren, met gevaar voor eigen leven, deze meneer Sleur. Als je komt aan Suriname, milieu, Surinaams grondgebied, Surinaams wateren, Surinaams bos. Daar heb je deze man. daar heb je echt een kwaaie aan deze Erland Sleur, die dan niet ervoor terugdeinst om zijn nek uit te steken om te voorkomen dat mensen inderdaad Suriname pijn doen, vooral wanneer het gaat om milieu in eerste instantie, het milieu in Suriname, en in tweede instantie de wereld. En we weten al dat vanwege slordig omgang met het milieu in de wereld, in West-Europa, Oost-Europa, Zuid-Europa, Noord-Europa, Afrika, Azië, noem maar op, er sprake is van klimaatveranderingen. Zodanige klimaatveranderingen dat gebieden waar er nooit overstromingen waren, vandaag de dag er wel overstromingen zijn. Erland Sleur heeft net ook al uitgelegd hoe dat nou precies zit met de transpiratie van het oerwoud, van het bos. Dat het daar absoluut helemaal vervelend, verkeerd mee is gesteld. En waardoor in Bolivia onder andere, waar Mennonieten bezig zijn, sprake is dus van overstroming tegenwoordig, puur vanwege het feit dat grote lappen bos, grote gebieden bos zijn leeggekapt. Het is bijna woestijn geworden. Alleen deze gebieden worden gebruikt om soja en mais te planten voor West-Europa, Amerika en andere delen van de wereld. En dat mag niet in Suriname gebeuren. En in ieder geval zet de heer Sleur zich in om ons milieu zo goed mogelijk te houden. Ik heb het al gezegd, met gevaar voor eigen leven. Maar we blijven hopen en duimen, bidden en kijken dat hem niets overkomt. Ik heb hem weer onder de knop als het goed is, heer Sleur. En wees welkom in het tweede deel van ons programma. U hoort mij nog steeds?
2: Ja, ik hoor u heel goed.
0: Mooi zo.
2: Hoort u mij?
0: Ik hoor u luid en duidelijk, dank u, meneer Sleur. Ik heb net aangegeven dat er sprake is van een beetje bedrog. De Mennonieten, die zijn hun geld kwijt. Die zijn nu een beetje te einde raad, een beetje radeloos. Weet u wat er gaat? U bent nu in Suriname, neem ik aan?
2: Ik ben nu gewoon in Paramaribo, ja.
0: In Paramaribo.
2: Ik wil voor het zover gaat, vragen.
0: Ja.
2: Het oorwoord wat je net hield was goed. Alleen ik wil even aanvullen dat het vooral om die grote droogte gaat.
0: Droogte?
2: Er was 3-4 jaar was een hele grote, is er een grote droogte in Bolivia.
0: Oh ja.
2: En dat is nu, in de afgelopen 3 weken, is dat afgewisseld geworden.

0: met grote overstromingen.
1: Precies.
0: En het gaat vooral om die droogte die ook gevolgen heeft voor de hele biodiversiteit. We hebben die vreselijke gevolgen van bosbranden gezien in grote delen van de Amazone. In Chili, waar een hele stad is afgebrand door die grote bosbranden.
2: Ja.
0: Maar ook andere delen krijg je dus die grote bosbranden. En ja, dat is eigenlijk het meest kwalijke. Dat er ook overstromingen zijn. Dat ik zie dat meer als een... vernietigend. Het kan vernietigen, het kan heel veel vernietigen. Maar vooral die vreselijke droogte, dat is echt desastreus voor de biodiversiteit. Want hele bossen gaan op in rook. En ja, moeten we vooral op passen.
1: Meneer Sleur, Elan, ten aanzien daarvan heb ik toch een vraag, want tijdens je afwezigheid, en ik vind het geweldig dat je dat zegt, dan spring ik maar gelijk daarop. Tijdens je afwezigheid is er ook sprake geweest van een hele grote brand in Suriname, in Nikeri, waarbij scholen dicht moesten. Een week lang of twee weken lang. Ik weet niet eens als die brand ondertussen is hoe dat zit. Men sprak zelf van gevaar voor de volksgezondheid. Dat er een heleboel dingen vrijkwamen. Je sprak net over biodiversiteit. Dat heeft er ook onder geleden, want nog nooit heeft Suriname eigenlijk zo'n gigantische, vooral dat gebied niet, brand meegemaakt. Heb je er wat van meegekregen? Hoe is het nu gesteld daarmee?
0: Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel van meegekregen, want ik weet niet of de meeste branden in Nikeri te maken hebben met de rijstbouw. Het verbranden van rijstvelden na de oogst, het verbranden van de kaf. Het gaat om heel veel kaf dat vrijkomt bij het pellen van de rijst. Dat wordt in de fik gestoken. Dat heel veel rook.
1: Maar dit was en, bos, hè? Dit was bos. Dit was natuurgebied.
0: Oh, dat, ik zei eerlijk gezegd, ik ben daar niet zo van op de hoogte. Waar ik wel van op de hoogte ben, is dat heel veel rivieren in ons binnenland nagenoeg zijn drooggevallen. En boven Suriname. En die droogte die houdt al bijna 7 maanden aan.
1: Wow.
0: Het regent wel hier en daar een beetje, maar bij lange na niet genoeg om de rivieren weer voldoende te vullen.
1: Oh ja.
0: En ja, dat is zeer zorgwekkend.
1: Ik wil graag met u, ik wil graag naar Suriname namens Maart Radio om met u naar het, hoe moet ik het noemen, te gaan kijken, want... Ik weet wel dat er sprake was van een fenomeen dat een deel van de Marowijnenrivier, zo'n machtige rivier, zodanig leeg was gevallen dat je over de rivierbedding kon lopen. Dat is 3 maanden geleden.
0: Er is niet veel veranderd, heb ik begrepen.
1: Wauw. Ik hoop dat als ik er ben dat wij dat kunnen gaan zien, zodat ik er ooggetuigenverslag van kan maken. Maar goed, dus... De rivieren in Suriname vallen droog. Suriname leidt ook onder de klimatologische omstandigheden, verandering van het klimaat in de wereld.
0: Ik wil wel een opmerking maken. Wij hier in de kustvlakte merken daar niet direct zoveel van. Het regent wel een stuk minder dan normaal. We hebben een regentijd hier achter de rug. Maar het heeft bij lange na niet geregend zoals het normaal doet.
1: Ja.
0: Wij krijgen veel wormvorming uit de oceaan, dat via die Noordoostpassage binnenkomt. Ja. Maar verder naar het binnenland zijn de mensen daar meer aangewezen op wormvorming veroorzaakt door de bomen. En dat is dus een stuk minder. Er is, het lijkt alsof de grond daar zodanig uitgedroogd is dat die bomen niet voldoende wolken afgeven, althans veroorzaken. Dat is die transpiratie van die bomen, die heel veel vocht verliezen in de middag door de bladeren. En dat lijkt allemaal stukken minder. Ik moet wel toegeven dat toen ik terugvloog vanuit Brazilië, dat ik heel veel bewolking heb gezien. Maar soms kan je heel veel bewolking zien, maar valt er niet uit wat eruit zou moeten vallen of het drijft weer verder.
1: Ja.
0: En ik heb dat ook eerder gezegd van die meneer Cornelius, met wie ik een mooi gesprek heb gehad, gehoord. Hij zegt, al 3-4 jaar hebben ze geen echte regen meer gehad, afgezien van een beetje in januari en februari.
1: Wat?
0: En ik heb, dus hij zei van, hij kijkt soms naar het land en hij ziet die wolken aankomen, maar het lijkt net alsof die wolken om hun landbouwgebieden heen gaan. Dus ik heb dat ook een beetje aangegrepen om duidelijk te maken, dit zijn allerlei signalen die wij van bovenuit krijgen, van dat er iets goed mis is. Deze mensen zijn godsvrezend, ze geloven sterk in God. Ik geloof ook in een hogere kracht, ik noem het een beetje anders. Maar ik zeg gewoon, wij krijgen allerlei duidelijke signalen, waarschuwingen, dat er iets mis is en dat wij moeten veranderen.
1: Ja.
0: En een goede man, die heeft, ik heb hem heel veel informatie gegeven over hetgeen wat wij aan het doen zijn met deze planeet. De gevolgen daardoor. En ik denk dat ik ze misschien zo ver zou kunnen krijgen dat zij hun mentaliteit, hun gedrag, om zo sterk te ontbossen, kan veranderen in het herstellen van bossen.
1: Ja,
0: goed, dat is een verhaal voor later. Ik wilde wel aangeven dat in de tijd van Evo Morales, dat is de eerste inheemse president van Bolivia.
1: Ja.
0: Dat was begin van dit millennium, 2005, zo 2006.
1: Mm-hmm.
0: Heeft hij geprobeerd om die Mennonieten het land uit te zetten, want ze veroorzaken heel veel problemen. Hun landgebouwgebieden die trekken al het water uit rivieren weg. Je ziet gewoon rivieren letterlijk droogvallen nadat zij dus de landbouwgebieden van die Mennonieten zijn gepasseerd.
1: Die zo.
0: Rivieren zijn gewoon droge woestijnvlaktes geworden.
1: Zo.
0: Al het water geabsorbeerd door of genomen door die landbouwgebieden voor hun irrigatie.
1: Ja.
0: En er blijft letterlijk niks over van die rivier en vooral die inheemse gemeenschappen, die zitten met de gebakken peren. Ze hebben geen regen meer, ze hebben geen rivieren meer, ze hebben geen vis meer waar ze zo zwaar afhankelijk van zijn, want die rivieren zijn gewoon woestijnen geworden. Dus hij heeft geprobeerd om die Mennonieten het land uit te krijgen. En ik heb met een oud medewerker van de regering, de heer Pablo Solon, heb ik gesproken en hij heeft gezegd van ja, het kwam uit op het drama. Want toen hij dus de mensen het land uit wilde zetten, begonnen die mensen zich aan elkaar vast te grijpen, begonnen te huilen. Het was een heel groot drama. Ze hebben de Duitse regering toen ingeschakeld, de ambassadeur. En die begon natuurlijk de Boliviaanse regering te beschuldigen van mensenrechten schendingen en zo. En ja, meneer Morales was daar zeer gevoelig voor. Maar dus uiteindelijk kon hij niks doen. En die waarschuwing wil ik ook geven aan onze regering. Dat als je eenmaal deze mensen binnenlaat, dat je ze niet meer eruit krijgt.
1: Ja.
0: Want ze gaan uiteindelijk ook de Duitse regering die hun die de zaken voor ze regelt. Want overal waar ze zijn en ze hebben problemen, halen zij de Duitse regering erbij.
1: Ja.
0: En die lijkt wel zeer sterke overredingskrachten te hebben om jou als land eigenlijk te laten stoppen met dit soort maatregelen. Dus ik wil even duidelijk maken aan president Santoki, dat als jij de Mennonieten binnenlaat en het gaat niet goed en jij wil ze uiteindelijk het land weer uitzetten, dat het je nooit gaat lukken. Je gaat van mensenrechten schendingen beschuldigd worden, je gaat dit en dat. Je moet die mensen gaan compenseren voor hetgeen wat zij allemaal hebben uitgegeven en geïnvesteerd. Dus ja, dat je zegt dat je een pilot gaat beginnen, dat is klinkklare onzin. Maar goed, ik denk dat we op de goede weg zijn om nu te zeggen van dat het project is ingetrokken. Alleen, ik ben nog een beetje bedacht van het gaat niet alleen om Mennonieten uit Bolivia. Het blijkt dus dat er ook Mennonieten uit Mexico en Belize hier aanwezig zijn. En met hun heb ik het contact nog niet gehad.
1: Okay.
0: Dus ik moet even gaan kijken van hoe zit het met deze mensen.
1: Worden
0: ze toegelaten? Hebben ze op een of andere manier grond toegekregen? Want we weten van dat de president

0: zeggen, maar ondertussen gebeuren er allerlei andere zaken op de achtergrond.
1: Ja, zeker, zeker. Dat zijn we gewend van deze president. Ja, zeg meneer Sleur, terwijl u daar uw nek uitsteekt om duidelijkheid over de Mennonieten in Suriname, de komst van hun in ieder geval aan ons te bieden, zijn er ook andere dingen aan het gebeuren. U heeft het net ook al gehad over dus de regens en het klimaat en zo. Ik heb begrepen dat een van de stranden waar we heel erg zuinig op zijn in Suriname, weer door de natuur de zee neemt het Braamspunt. Ik heb begrepen dat de zee Braamspunt weer opslokt. Is dat waar? Wat is er waar van? Kunt u ons een beetje duidelijkheid verschaffen over dat fenomeen?
0: Ja, Zand Braamspunt is een landtong, een soort schiereiland bij de monding van de Suriname rivier. Het bestaat er al honderden jaren, maar het verandert elke keer. Dat noemt men de morfologie van de kustlijn. Onze hele kustlijn die verandert constant, maar we zien de afgelopen jaren zeer zorgwekkende situaties waarbij eigenlijk alle zandstranden waar de zeeschepen op komen, van Matatica, wat meer dan 20 kilometer, misschien wel 40 kilometer was, tot en met het deel van nu Braamspunt, dat het eigenlijk allemaal aan het wegspoelen is. Van Matatica is er alleen maar nog modder over. Braamspunt heeft de laatste tijd heel veel zand verloren. En zoveel zelfs dat eigenlijk de zee bij elke vloed over het schiereiland stroomt. Dus als de schildpadden komen leggen, dan hebben zij geen droge nesten meer. Dus de nesten zullen zeker dit jaar bijna allemaal gaan verrotten als er nesten worden gemaakt. Ik geloof wel van dat er misschien hier en daar wat verschuivingen zijn van het strand. Het is heel erg smal geworden. Maar ik weet niet zeker of het helemaal weg zal gaan. Ik hoop het niet, want het is al honderden jaren en we weten dat klimaatverandering heel veel invloed heeft op de zeestromingen, op de hoogte van de oceaan, want ook de ijskappen zijn aan het smelten. En in hoeverre dit het gevolg is van deze oorzaken van het stijgen van de zeespiegel en het veranderen van de zeestromingen, maar natuurlijk ook orkanen die in het verleden heel veel schade hebben aangericht aan onze kustlijn. Wij hebben niet direct orkanen hier, maar de gevolgen van de orkanen 300, 400 kilometer verderop, maken van zeer grote golven, heeft een grote impact op de mangrovenbossen.
1: Ja.
0: De mangrovenbossen worden echt letterlijk weggeslagen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het met eigen ogen gezien. En als die bomen ook nog een keertje gaan drijven doordat ze zijn weggeslagen, zijn ze ook weer een gevaar voor andere mangrovenbossen. Want die losgeslagen bomen, die worden gewoon elke keer weer tegen de bestaande mangrovenbossen die nog over zijn gebleven, er tegenaan gebeurt. Dus die golf die neemt zo'n boomstam en die gooit het tegen de rest van die mangroven. Dus het is een vreselijke, ik wil bijna zeggen, een slagveld van de mangroven die heel veel bomen verliest op die manier. Jonge bomen, maar ook de oudere bomen. En het is een hele, het is een proces wat wij eigenlijk niet goed meer in beeld hebben. Toen de Nederlanders hier waren, hebben ze heel veel informatie verzameld over de zeestroming, over de kustmorfologie, de manier hoe de kust verandert. Die is dynamisch, die is niet constant. Maar doordat wij bijna geen cijfers meer hebben, blijft het een beetje natte vingerwerk om te zeggen van ja, het komt door klimaatverandering, of het komt door veranderde zeestromingen, of dus het is jammer dat wij die informatie niet meer hebben, ook over de regenval in ons binnenland.
1: Ja.
0: Vroeger hadden we honderden

0: locaties waar neerslag en noem maar op temperatuur gemeten werd.
1: Ja.
0: Maar het zijn nu nog maar een paar tientallen plekken.
1: Ja.
0: En zonder die informatie kunnen wij heel moeilijk de gevolgen, de oorzaken, maar ook de cijfers. Zonder die cijfers is het heel moeilijk om die informatie goed naar buiten te brengen van het is het geval van minder neerslag of noem maar op.
1: Ja.
0: Dus ik heb er eigenlijk geen antwoord meer op. En onze regering lijkt het belang hiervan niet te snappen dat al deze meetstations die er vroeger waren, dat die weer hersteld moeten worden om een beeld te krijgen van wat de gevolgen zijn voor ons binnenland.
1: Misschien zullen programma's als deze bij Maarten Radio en ik hoop dat ze ook worden overgenomen door andere radiostations die getrokken zijn uit de Surinaamse lijst. Hè? Dat zij ook aandacht besteden aan deze ontwikkelingen en dat dan de regering zich geroepen voelt om inderdaad, zoals u net hebt opgeroepen, deze grondstations of hoe noem je dat, onderzoekstations of meetstations weer nieuw leven in te blazen, meneer Erlandsleur. Tot slot wil ik toch wel van u weten, een van de meest gehate dingen tijdens de regering Bouterse, maar ook tijdens andere regeringen, zijn die dingen die drijven de fabrieken op onze wateren in onze binnenland, in het achterland. Hoe noem je die dingen? Die scallions. Hoe zit het nou daarmee? Want het is oorverdovend stil.
0: Ra, als het stil is, dan weet je dat het niet goed gaat. Hier in Suriname, als het oorverdovend stil is, dan weet je dat het niet goed gaat.
1: Ja.
0: Het gaat gewoon, dus al die scallions zijn er nog steeds. Men is nog steeds volop aan het werken met die scallions. Men werkt nog steeds volop met cyanide. Het is erger geworden. De goudwinning, het is vernietigend. Het is totaal vernietigend. Alleen onze journalisten, die hebben vaak niet het vermogen om naar het binnenland te gaan, om dit soort dingen te verslaan. En ik zei eerlijk gezegd, ik begin er een beetje moe van te worden om als enigste nog die informatie te geven, want het kost mij ook handenvol geld.
1: Klopt.
0: Om hier naar het binnenland te gaan, beelden te maken en noem maar op. Er zijn af en toe kreeg je wat beelden van mensen die toevallig overvliegen, maar onze regering, u blijkt daar meester in te zijn om gewoon te doen wat zij willen.
1: Ja.
0: En wat ik heel erg hypocriet vind, zijn de uitlatingen van het ministerie van NH, natuurlijke hulpbronnen, dat zij zich zorgen maken over onze drinkwaterbronnen. Zij zijn degene die al die goudwinning met kwik en met cyanide toelaten. Zij zijn degene die dit allemaal faciliteren. En zij zijn de laatste die zouden moeten schreeuwen van dat zij zich zorgen maken over onze drinkwaterbronnen. Als je weet van al deze activiteiten, onze rivieren, onze kreken en noem maar op, aan het vergiftigen zijn, aan het vervuilen zijn en de vissen ook aan het uitroeien zijn, vooral die cyanide. Dus ja, het is heel erg hypocriet, heel erg krom, dat je van zo'n ministerie, dat natuurlijk ook verantwoordelijk is voor het ministerie van Water, de instanties van SWM, dat zij zich op zo'n manier uiten, terwijl ze weten dat ze zelfs verantwoordelijk zijn voor die rotzooi die daar allemaal problemen veroorzaken.
1: Ja. Als u zelf moedeloos wordt van de ontwikkelingen daar, vooral omdat mensen die in de regering zitten hun eigen belangen moeten beschermen en zij zijn meestal de sterke spelers die zorgen voor die ellende in het achterland, dan kunt u zich voorstellen dat ik helemaal...
0: Dat is de politiek die men hier speelt.
1: Ja.
0: Hij heeft het ook zo vaak over carbon credits. We gaan vergoedingen krijgen voor onze bossen. Ik denk dat de minister van Rom, minister Dassai, wel goed het probeert te doen. Hij heeft ook laatst in de DNA een negatief advies gegeven over de komst van de Mennonieten.
1: Ja.
0: Ze zijn bezig met die milieuwetten. Maar

0: Bosbeheer, het ministerie van NH, dat daar dus hele kwalijke zaken daar binnen gebeuren.
1: Ja, tot slot, meneer Ellen Sleur, tot slot. Suriname staat bekend. National Geographic Channel, die is vaak in Suriname geweest om programma's te maken. Bij Nikeri daar, bij ons welbekende Biggie Pang. Als ik hoor hoe men omgaat met ons milieu, scallions hier, scallions daar, kwik, cyanide, bij goudwinning, ga zo maar door. Droogvallen van rivieren, dan wil men grote bruggen bouwen die niet noodzakelijk zijn om vasteland te verbinden tussen elkaar, Suriname en Guyana. Hoe zit het nou eigenlijk met ons natuurgebied Biggie Pang?
0: Ja, ik heb er even geen aandacht aan kunnen besteden. Ik weet wel dat er een gigantische droogte daar was.
1: Okay.
0: Het is nog nooit gelopen sinds mensenheugen is voorgekomen dat het gebied zo droog was.
1: So.
0: Ik zag gewoon dat het gebied wat altijd onder water staat, dat de klei gewoon was gaan scheuren.
1: Wow.
0: Maar het blijkt dus ook door mensen, deels door menselijk gedrag. Er zijn gebeurd waarbij dijken zijn doorgestoken. Maar ik neem aan dat dat maar een deel is van het probleem. De grote droogtes die zijn daar ook grotendeel verantwoordelijk voor.
1: Oké. Okay.
0: Het ecotourisme, de visserij, alles gaat daar zwaar onder lijden. En het is triest. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het er nu voor staat.
1: Oké. Okay.
0: Het kan best zijn dat het wel weer wat water heeft, maar als we zien wat er afgelopen maanden is gebeurd, hoe droog Biggie Pang stond, een natuurgebied, dat de voeding voor vissen, vogels, de kraamkamers voor vissen en ook voor vogels,
1: ja,
0: is,
1: ja,
0: duizenden vissen, vogels en noem maar op, de rode ibissen, de flamingo's. Ja, die dieren gaan op een gegeven moment wegtrekken. En ook daar gaat het ecotourisme zwaar onder lijden. Want mensen willen natuurlijk het prachtige wetland, het moerasgebied, willen ze graag bezoeken om deze prachtige dieren te zien.
1: Ja.
0: En ja, als het ervoor gaat komen, dan ben ik bang dat het een woestenij gaat worden.
1: Erg vind ik dat. Dank u wel, meneer Erland Sleur, voordat ik u echt voor vandaag echt definitief ga groeten, wil ik toch van u weten, Probios, hoe zit het daarmee? Want dit doet u allemaal puur uit liefde voor uw land. U wordt niet langs overheidswegen ondersteund en gaat zomaar door. Maar godzijdank.
0: Ik wil het ook niet. Maar op het moment dat je geld van overheid
1: Okay.
0: Van grote bedrijven gaat krijgen, dan word je eigenlijk ook binnen een bepaald stramien gebracht. Je mag niet meer vrij praten. En dat is onze grote kracht, onze onafhankelijkheid. Dus we willen wel graag donaties, maar liever van individuele mensen in de vorm van dat zij beseffen van hoe belangrijk het is, het werk wat wij hier doen. Ik zeg wij, want ik ben ook afhankelijk van heel veel vrijwilligers, zoals we laatst op Braamspunt een grote schoonmaak hebben gehad. Maar ook voor andere zaken. Ik probeer ook op school. Ik was laatst op de Milo school, de Salvador school in Paramaribo Noord, waar ik een lezing heb gegeven voor van 45 Milo
1: Wauw, geweldig.
0: En, ja. Ik merk wel dat er grote behoefte hier aan is. Maar ja, we hebben ook een budget nodig daarvoor om dat zover te krijgen.
1: Ja.
0: Naar het binnenland gaan, dat kost heel veel geld. Ik rijd met een kapotte auto constant rond. Dus inderdaad, als wij wat meer hulp kunnen krijgen, dan zijn wij daar ook heel erg blij mee. We zijn ook bezig een laboratorium op te zetten. We hebben een groot deel van het laboratorium al. Want wij willen natuurlijk graag ook onafhankelijk ons eigen onderzoek kunnen doen.
1: Ja.
0: Niet het gevoel krijgen dat we onze monsters ergens naartoe brengen. En dat hetzelfde laboratorium misschien weer banden met de regering of met andere multinationals, waardoor je niet een eerlijk beeld krijgt van wat men heeft gemeten.
1: Ja.

0: Daarmee zijn we allemaal bezig. We proberen een gezin groter te worden. Alleen daarvoor hebben we geld nodig. En als mensen bereid zijn om ons werk te ondersteunen, dan kunnen zij onze website bezoeken: www.probios.org. Je kunt doneren op onze rekeningen. Ook de rekening van Nina Jurne, mijn partner, die in Nederland wordt ter beschikking gesteld. Omdat het namelijk heel veel geld kost om geld direct van Nederland naar Suriname over te maken.
1: Klopt.
0: 22 euro. En dan is een groot deel van de donatie eigenlijk verdampt voordat het hier aankomt.
1: Ja.
0: Dus daarom willen wij, daarom hebben we de, haar rekening ter beschikking gesteld.
1: Heel goed, heel slim.
0: Zij is altijd heel erg behulpzaam om mij met dit soort dingen te helpen.
1: Fantastisch.
0: Dus ja, zoek je onze website maar.
1: Fantastisch.
0: www.probios.org.
1: Nogmaals?
0: www.probios.org. O-R-G.
1: Oké.
0: Okay. Maar ja, als je ons googelt, als je gewoon Probios googelt, dan zie je dat meteen komen hoor. Want er. En ook als je de naam Probios googelt en mijn naam, dan zal je de vele activiteiten ook zien waarmee we bezig zijn. Want we zijn vaak in het nieuws, we brengen heel vaak. Dus helaas, het is vooral rommel wat we naar buiten moeten brengen. Maar het is nodig dat wij weten wat er gebeurt in ons land.
1: Oké. Nou, meneer Ellensleur, blijft u alstublieft het goede werk doen, maar blijf vooral ook letten. Wij helpen daar ook op letten, op uw gezondheid, want we kunnen u niet missen. Suriname is u dankbaar voor wat u voor het land doet. Bij een volgend gesprek hopen we dat we kunnen praten over de gezondheidszorg in het binnenland met betrekking tot het gebruik van kwikkelcyanide, de kinderen die daar geboren worden, de zwangere vrouwen, de miskramen en alle andere toestanden. Voor nu ga ik u bedanken. En,
0: heel erg bedankt, Ra. Jullie zijn heel belangrijk in het doorgeven van de informatie. Dat is heel erg belangrijk. Dus hartelijk dank vanuit mijn hart.
1: Dank u vriendelijk. Een hele mooie dag, meneer Erlan Sleur. Tamboen.
0: Groetjes.
1: Dag en groetjes aan Nina Jurna, alstublieft.
0: Dank u wel.
1: Oh, dag, dag. Aldus Rappengel, voor Maart Radio een gesprek met Erlan Sleur, de held, de milieuactivist in Suriname, die ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen met betrekking tot het milieu in Sweet Tisranang. Dit is Cojunte Latinos, Fruduatra.

0: me kijken, laat me kijken als ik nu in de uitzending.
1: Ja.
0: Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u luid en duidelijk, ja, meneer Pengel.
0: Oké. Nou,
1: luid en duidelijk.
0: Ik hoor u ook. U bent live in de uitzending. Dank u wel. Het was een test, Aartjeman. Omdat ik toch wilde onderzoeken waarom zaken niet zo gingen zoals wij ze bedoeld hadden. En dank u wel voor het bellen, hoor.
1: Graag gedaan. Oké. Tot de volgende keer, hoor.
0: Dag. Ja. Het is gelukt. Ons telefoon doet het.

Het is nu precies 14 minuten voor 4. Op deze Satrabagana. Groente Latina serie Jerica Winti de Tissi. Hahaha, Frodo Watra!

0: sensation hier op deze sensational station of the nation. Glenn Snow met sensation.
1: Timmy ook toe aan Lolo Show.

delle Smart Radio. Of this is a trabaganna. Met Glenn Snow. Uit de CD Sensation, of het is de formatie Sensation. De CD was Jonge Boy, no? Zet het no? Zet het no?

0: Maar suite bakken naar een maanting moet je drapen te Howard. Een lekkere suite maanting hoor Howard. Ilse, Rosanna.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Aswin, Gerrit, Rochelle, Foude Foutang, je geniet voor de pokoe, maar hoor, mimofo, dat kan geniet go door.

Uy. Opa, tempo. Boye broko swetalen e de viri nati. Oi.

Hallo Almere, Patricia. Dag Sandam. Rotterdam, Breda, Fawakadrave. Hoe is het daar in Breda?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Sting con Dry. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Zaterdag.
1: Mamako.
0: Met Master Prado.
1: Mama.
0: Ay boy, wat een, ay migado jongen. Leven de oude tijden. Ay Master Prado. Hij deed onze Essenboom een beetje vergeten. Deze Master Prado. Amma, die is best zingelijk. Ay, een Essenboom, jaren.

We zijn een beetje in de mood met muziek van Jonge Bala uit de oude doos. Na Ling Nomu Natimi Bam samen met Jonge Bala. Lang vervlogen tijden in Suriname. Maar laat me u even snel vertellen dat een tas vol explosieven is gevonden bij de woning van die loodgieter. U weet toch, ik weet niet wat ze met deze man van doen hebben. Zoveel aanslagen plegen op zijn huis, hij moest verhuizen. Deze loodgieter heeft echt iets uitgevreten als je het mij vraagt. In ieder geval, vrijwilligers die meededen aan een opschoonactie in Vlaardingen hebben een boodschaptas of een boodschappentas vol met explosieven aangetroffen in de buurt van het huis van een bedreigde loodgieter. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ter plekke om hier orde op zaken te stellen. Atori vreemd jaar aan een loodgieter die zie. Eeuwig de mij pot bom na, maar ook zo lang de soort vrouw dat hij Amas moest doen ook. Maar goed, Poetin, aanslag is barbaarse daad. Alle daders opgepakt. De Russische president Vladimir Poetin heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de aanslag op het muziekcentrum Krokus City Hall. Krokus City Hall in Krasnogorsk, even buiten Moskou. Op de Russische tv noemt hij de aanval een barbaarse terroristische daad. En het dodental is ondertussen opgelopen tot 113 volgens het onderzoeksbureau van de Russische overheid. Nadat het zaterdagochtend nog 115 doden waren gemeld. Reddingswerkers zoeken nog volop naar lichamen tussen het puin in het muziekcentrum Krokus City Hall in Krasnogorsk, even buiten Moskou, waar aanvallers vrijdagavond binnenvielen. Saritori, echt waar. In Nederland bestaat de kans om het noorderlicht te zien boven Nederland. De komende dagen is de kans heel groot dat het noorderlicht zichtbaar is vanuit Nederland. Er wordt een krachtige zonnevlam verwacht die waarschijnlijk maandagavond in contact komt met de atmosfeer. Het moet niet bewolkt zijn, dan kunt u het noorderlicht zien. Wegwe, Nanga Master Prado, Nanga Bam. Een suite groet in de richting van de vrienden van mij in Suriname. Howard, Howie, Fawakami Matti. En Pater natuurlijk, Fawaka Pater. Odi Odi vanuit koud Amsterdam. Het is niet echt bibberend koud, maar het is toch wel koud hoor. Het is niet zo lekker zoals het in Suriname is. In ieder geval, Uteka Odi, Uteka Dei, Uteka Blessie.

Uw poermalbeere. Het is ondertussen avond geworden, hè? Dus we gaan door, ik niks op sa. Luca Juro, daarna 1:01. Dus, uw poermalbeere. Uw poermalbeere. Haha, jongen, bala.

Al dus maar ze praten samen met Bem, met Sabana. Lekker. Ik heb het al gezegd, Amazi, Iwani, Noani, Yabif, Denki, Lieve Hugo Tjinzo en natuurlijk ook Iwan Esseboom. Want Steen toch had een style. Kort geduurd voordat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Deze jonge man van Jong Bala, Master Prado, liet hij zich noemen Modo Boyso. Met een muziek waar de jeugd echt ontzettend op afging, ontzettend van hield. Casico Masters is het volgende nummer wat wij voor u gaan afdraaien. Sancho Nakimi. Ja, Sancho Nakimi. Lekker. Dit is Maart Radio op deze zaterdagavond. Woei, Kogwe. Hallo, Rosanna.

0: This Kulima is a gentle Kulima.
1: Ik heb begrepen dat u de hele tijd een beetje afgestemd was op deze zender, maar u kreeg voorgeschoteld zachte muziek. En nu zijn we weer terug met wat sfeerbrengende muziek, wat onstuimige muziek in de uitzending. En de mensen die ver weg wonen in andere delen van de wereld en toch die connectie hebben, die combat-connectie met Suriname bedoel ik via Maart Radio, met Baru en Sweet Conini. En mijn lieve, lieve Rosanna, mijn schatje, met je dodelijke lach, welkom. Meneer Overman, mevrouw Overman, Patricia, een engel op aarde, ook een aangename luisterstemming toegewenst. Mevrouw Jasroen uit Suriname, one sweet netty, sweet bagana, one sweet day.

airo sana mi lobiere. Okay, well, up a tempo. Up a tempo. Miss Creton, dance make me see. Dance make me see, no? Zoals jij alleen dat kan. Elsa, je nou sap dans Biggie Pocuera. Volgens mij niet, hoor.

Vinti, mi boy. Even een lookboom. Weet maar, dan zou ik ook die zabar. Wooi, ik heb wind gekregen. Ik wil patat met mayonaise.

De zon schijnt, het is nog middag, maar ik hou rekening met de tijd waarop we deze zullen herhalen. En dus zeg ik ook avond. Die flexie toch, flexie?

Tante Riek. Tante Riek. Deze is ook voor u, hoor. Ik heb u al gezegd, Ilse, mevrouw Adams, mi besoin chier dans sa pocodici. Ai, ai.

Master Prado, genieten jullie van deze muziek? Speciaal voor u aan elkaar geregen via deze zender, Maart Radio. En ik had u toch gezegd, Poetin zou toch wel wat zeggen. En wat denk je, de Russische president Vladimir Poetin heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de aanslag op het... 107.9 Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Tinc on Dry. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
2: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984 geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Dit is Maat Radio met heerlijke Sadra Netti Poku. Itapa Sadra Bagan Nadisi. Dit is na Errol Burger na Exmo Staatsbaya. Tate.
4: Errol. Ik kon je de mij wachten nu, jong.

Dat is dan gezellig, no? Maar dwars door die gezelligheid heen kan ik u vertellen, Artie man, dat zondag 7 april de konde, 7 april zondag, dat we op een geweldige boekpresentatie van onze eigen professor Tjuni. Professor Tjuni die gaat een houden voor ons, voor alle luisteraars van Maatradio, maar voornamelijk ook alle Surinamers in het bijzonder, maar alle Nederlanders en mensen in de wereld in het algemeen. Eerste boek over de geschiedenis van Afro-Surinamers, dus de Maaksak Mopa Afrika Gwe Nasranang. Professor Tjuni schreef van boeken daarover en zondag 7 april dan gaat hij daarover een lezing houden hier in het Zand Kasteel Bijlmerplein 888 van 4 uur tot 6 uur. U bent van harte welkom. Onthoud het, schrijf het op, pak je agenda. Zondag 7 april, professor Tjuni met het eerste boek over de Afro-Surinamers in Sranang. Het is interessant, hij gaat het presenteren. Het begint om 4 uur en het gaat tot 8 uur door in het Zandkasteel, Bermplein 888. Zeg het voort.

Maar het is, u mag tot 8 uur blijven, maar die lezing die duurt tot 6 uur. Voor alle duidelijkheid is het 4 tot 6, maar u mag tot 8 uur blijven. Het is een groot gebouw, hoor. Ik zie je zondag hier in het Zandkasteel.

We zijn weer terug bij u in de huiskamer waar u zich ook mogen bevinden. Na Trobby en in welk land u ook bent. Trobby Nodé. Dit is de Sensational Station of the Nation, Maart Radio. Het station dat zorgt ervoor dat volkeren bij elkaar komen wanneer ze getrokken zijn uit de Surinaamse klei. En dus samen een natie gaan vormen. Iemand vraagt. Hebben wij een Israëlische ambassade in Suriname? Ik weet het niet, maar mensen maken zich druk over wat de Israëlieten doen met de Palestijnen. Vandaag hebben ze weer 170 Palestijnen vermoord. En dat is niet fijn. In ieder geval heeft Biden de Israëlieten laten weten dat als zij doorgaan met hun voorbereidingen en hun plannen om Gaza aan te vallen, dat ze in een isolement zullen geraken. Die waarschuwing is een serieuze, zegt Biden tegen Netanyahu. Master Prado, je pot me boy.

Errol Burger. Di saat jari uang kaya manga vertalen ba. Een suite groet in de richting van de heer Henk Wit. En natuurlijk ook Aukie Dr. Phil Wit. Odi, odi, hè?

0: Het ding met...
1: En dat soort dingen gebeuren plotseling is hij. De man wacht toch van mij, draai me mooi pokoe. Mijn mama taki je je kan. Mijn papa taki tuk. Ja, dat is aan mij te komen. Het is een gezellige zaterdagmiddag. En... Minosapsapsa, maar de man jazz me pokoe, jongen. De man jazz me pokoe. Zo aanvaarlijk mooi zoet pokoe. Tras maar dansen, de sweaty, alle de mindri, de natty. Ze zijn nat van kop tot teen, zo. Ja, hoe lekker ze dansen. Tek blow. Mijn drink was sweet ginger beer, jongens, no de. Sweetie! Ik geniet van ginger beer, meteen, eerlijk. Het is zo lekker. En als hij had me toch dat asmaf minoja baya. Asmaf minoja. En het rijmt ook nog. Asmaf minoja baya misrosana. Mi bo dansen en dan me horen zo. Dan me poko zo. Dan me dansen ik mopo zo. Dan ben ik mopo. Dan haar mi voeten zo. Potar lok toe. Dan. Hé, hey, jere no. Koga archa poko jara. Want mijn aftijdu ala sambo doe.

Groetjes en de rechten van de familie Piquet, familie Vient, familie Spier, Foude Foutang, familie Loswijk met Barua Odiara, Foude Famiri, Bidi Famiri, Alazanego, Mooi Tori. Steven Pengel, hoe gaat het ermee, man? Lekkere groetjes vanuit de heerlijke studio's van Maarten Radio in het kast.

Roche. Ook aan jou denken we op deze mooie pokunetti, hoor. Opa tempo. Boom. Sabatori fab chiman di ope ede luka lok tu tok mi jo atori di bakan nagba. Ama luku gwa lok tu yarama berenjeng. Amima. Kotwe twati bodut.

Mauke, i dasif tru Maureen anga Sandra. Jullie hebben gereageerd. Jullie dasif man ook bij te morgen kon. Hoor blo, morgen kon we tekip go drinken wat sandu. Go drinken wat sandu, drinken wat orchade. Even wat wapje ginger beer, even wat bi. En het is niet erg als je niets in huis hebt. Tekip wapje zeven geesten. Even vast aan de amandelgeest me bedoel. Baya no tek zeven geesteren. Taka mit. Je bent kwa san chiris. Nee, amandelgeest. Een beetje amandelgeest. Twee druppeltjes van een beetje amandel. Of één druppel. In een glas met wat water. Ik tekip je sucru. Ik draai draaien. Ik tekip je asanse. Ja, volgens mij tijd je de na sweet

Suite Sanje, drink ik ba. En nee, waman mekip chi ginger biri ama nodig wa los makon boys aan heb zagen aan tapu ama nodig wa los makon op visite mensen de Hollandse mensen dan maar de smape drinken ginger biri de stagiaire beetje ginger biri kon in een bier type aan mij libi dus die mensen hadden kennis gemaakt met gemberbier dan man nou vindt dat hij ook met ginger biri ook toe. Ja, dan ma meki ginger beer, maar ama bai fasaneng Laos ama bai dan ma grita Laos mooi quincente meki pot ginger beer, ama tesi dat nou zeg het proeft niet als die ene die maar wat heb ik nou verkeerd gedaan meki onderzoek pen. Ja, maar bel wat matifeng, wat is er aan matifeng? Hoe zit het nou met ginger beer, man? Zo. Weet je wat? Om het op smaak te brengen. Annoletori. Moet je een van die vruchten. Ik had je die naam verteld. Ja, maar die gele. Amatak, ja. Oh ja, die van madame. Amatak, juist ja. Madame Jeannette, dan moet je eentjes, je moet eentje persen en erbij. Maar als je mag, meteen brandweer en asco te gaan naar biertje, dan ben je bijna maar hier dus maar. Bam, Master Blaster, of Master Prado bedoel ik. Super jong Ubala. Sap takoen heb ik me nou zaak, me nou doen, no one sweet story moro.

ay, Elsa, el lafte, ay, el lo atrás no miscat. Groetjes, familie Dollard in Suriname, familie Blackman, familie Pengel, familie Pinas, Fou de Foutang, de Baro die Moppo in Amsterdam. Alla Sif Grontapus Ranamande en de Archa Station. Maar met me jou aan Nyonsu, aan Nyonsu, met me jou atori, aprespari tori van Station DC. Tire manteng, althans, alla dewe verteru nu abra sang musmeka Station Distang. Sang musmeki na Station Distang. Wel, ano da furu, ano da biji, ano de neipi, a da uno. Uno de artimang funa station disi, na uno mumeka tang. Da fa umdu dati. Aha, yere, u abi tu marchi. Waf den, miokardi uno uno de. De mandis ne kari, de ne yaji. Mau abden fanodu. Dati na Rabo Bank. Rabobank, wins pef grond tapuye libi. If you fintaki mart radio, e potio, mart radio mutang, dan ano furu bung mana bung furu. Ye go, da ye diyu bani, if na Rabo bani, if una ING, na obdrakti, yes, potom tisani tapa rekening nummer tek pen na papier sesi. Rekening nummer na NL 48 Rabo, dat na die Rabo Bank. Rabo 01 0 28 17 251. Is hij nou?

50 INGB 000 603 7880. De namen van Stichting Multiculturele Communicatie, je verstaan? MCC toch? Multiculturele Communicatie, Maart. Dan, dat je zet u kon, dat we zet u kon, dat we zet u schrijf kon. En wat aan u en wat ze trouwen, alle twee kon kring. Want, about de one sanjara, je liba Zwitserland, no zo, Sweko, Zweden, zo boem, no zo, je libi na Jorku, efu Miami, dan, je libi dat pe want u tentiari, da yanga, alla sanifsra nan kaba abesa hebi mart radio we sorgu dati dat ne pesa sesi waka gona epoku dosu nomo ipusa knopo cham idorokba mart radio is setu kon we gaan terug naar de muziek. Bam en Master Prado meets super jongubala uit de CD alleen uit 1987.

Moneyboy. En voor de mensen die net zijn ingeschakeld, zondag 7 april, zondag 7 april, zet het in je agenda. Vanaf 4 uur tot 6 uur hebben we hier een boekbespreking, boekpresentatie bedoel ik te zeggen, met professor Chuni. Professor Chuni gaat hier zijn boek presenteren, het eerste boek over de geschiedenis van Afro-Surinamers in Zranang. En de geschiedenis van Afro-Surinamers na 1963, zo heet het. Dus zondag 7 april hier in het Zandkasteel, professor Chuni met zijn boekpresentatie. Het eerste boek over de geschiedenis van Afro-Surinamers, hun geschiedenis na 1863. U hoort het goed. U bent van harte welkom en laat mij u vertellen. Het boek wordt ter plekke met 5 euro korting verkocht. Hè? 5 euro korting voor de eerste aantal mensen die hier komen. Alle mensen eigenlijk die hier een boek willen kopen na de boekpresentatie. Die betalen 5 euro minder. Dus je kiest 5 euro korting. En het is belangrijk. Ik hoop dat u hier... Alhoewel. Maar ja. Ik hoop dat u allemaal komt. Maar... voor de 500 en 600, maar dat we praten toe. Dus hou daar een beetje rekening mee. U kunt op die dag pinnen, maar u kunt ook contant betalen. Dus voor de mensen die dus niet met contant geld op zak rondlopen, no problem. Uw pinpasje doet het hier ook helemaal goed. Het is belangrijk. Het begint om 4 uur en eindigt om 6 uur in het Zandkasteel. Bijlmerplein 888, dus 888. U bent van harte welkom. U kunt zich ook aanmelden. En daar hebben we dus de volgende aanmeldnummers voor. Via maart kunt u zich aanmelden. Als u dus die boekbespreking wil bijwonen. Het telefoonnummer is 020. Of de telefoonnummers zijn... 020 67 99

6, 6, 5. Ik herhaal, 020. 6, 7, 9, 9, 6, 6, 5. Of via ons WhatsApp-nummer 06 132 0 86 0 1. Komt u vroeg? Want de mensen die vroeg komen, die vinden natuurlijk de beste zitplaatsen. En de zitplaatsen die zijn beperkt. Staanplaatsen, Lainovo, maar ze doen precies dat beperkt op tussen. Dus u komt vroeg weer, hè? U not dan laat die. Als dat bij die 4 euro, dan kan je 5 euro. Als het niet anders kan, weer begrijp, dan kan het niet anders. Maar als het even kan, dan kan je half 4. Dat je de optijd in na precies.

0: Een heerlijke groet in de richting van meneer Creton.
1: Ja.
0: Goedendag, meneer Burleson. En voor Cabrada Banasi.

Maart Radio is echt bezig hoor. Maart Radio is bezig om er in elk geval voor te zorgen dat cultuur hoog in het vaandel gedemonstreerd wordt hier in Nederland, in Amsterdam. In het bijzonder, want wang wang wortu nangapoku. Wawa wortu nangapoku, dat nou een activiteit zijn ekomitio, Johnson de ook toe, want is heb het ook van de matak. En toen was het woord. Wama wortu nangapoku. Mooi no. Wa wortu nangawampoku. Zo mim takke. Wa wortu nangawampoku. Stichting Midemiafo organiseert met ondersteuning van Maart Radio een poëziemiddag / avond in huiselijke sfeer. Ja, in huiselijke sfeer gaan we dus een mooie avond voor u organiseren. Avond, middag, op zondag 21 april. Zet het in je agenda. Zondag 21 april de Conde 2024 Sobu. Dan hebben wij, althans Stichting Midemia voor een poëziemiddag, avond, in huiselijke sfeer. De inloop, 5 euro baganna. Inloop vanaf 5 uur en eindtijd is 10 euro netti. Nog attack maart neer doen notti. Cultuur hoogstaand. De presentatie van die avond, Rapengel en Carmen Marcus. Zondag 21 april, middenna presi. En een presentatie, together na een missie Carmen Marcus. Moteki tapu unu oteka tapu rekening. Wa wortu nanga wampoku.

zo, Karin. Ja. En smadi o debei zo takanga unu den smado chara wortu leki la toya de vlucht Regina Wortel, Carmen Marcus, Henna Huisraad, Helga Boutersen. Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker, ADB, ja. Helga Boutersen, Gelda Dannerag, Gelda Dannerag, Tjaar bijvoorbeeld, de Psokop Salom Fugot op een heertra level, een higher level. Hoe kom ik aan mee, hoe kon Artie, hoe kon Luku, hoe kon Genita D, dat die Eveline Wilsing van Nene vertelt. Uno saben, daukong, ukong, 21, zondag 21 april. De heer Cairo Romeo Grot en Victor Sams. Dat is zo'n greep uit Akoba, Abachi, voor Aladdis Massau de Ade. Er is een kleine bijdrage. Amtilek die bijdrage. Nyang Ode, Dringi Ode en Tori. Wat man tak nog als revie ontspannen sfeer. De locatie is Maart Radio Scholengemeenschap De Ster in Zuidoost. Het adres is Woudrichemstraat nummer 8, 1107 NG in Amsterdam. En Kolegev Midovrigit Noti. Het is bereikbaar met bus 47 en de metro. Jere, metro je sakana eindhalte geen. Amakritje te, dat je sakagwa grond toch? Dat je beni links letanu. Dat je waka langa langa. Ine koti ne beni je waka langa langa. Dus steek me op uit aan metro station naar geen. Je bent links, dat je waka langa langa. Deze toekang aan scoren. Dat want dat je wakker om 100 meter, 150 meter zo ongeveer. Je wakker langer, langer. Je zou scoren schrijven even zien. Bam! Je wakker go let dat pade. Je kon in. Kom ik aan gezelligheid mee op zondag 21 april. De konde. En hem. Kool, ik heb me nog vergeten. Not notie. If you want sap moro, wil je meer informatie? Je kan gewoon naar info@radiomaart.nl, maar je kunt ook naar 06-34-77-3060. Ja, dus dat we niet dappen. En dan vergeet je, u tjaar u mati kompe familie, baranga sa de birti, u ka tja ook toe, u ka tja even wan heer Marokko, Turkije, u ka tjaari, heer Antille. Alle apprecie bigite, dus Libisma, komen jullie massaal. Het wordt een hele, hele gezellige zondagmiddagavond. Zondag 21 april. Spoken words. Wa wortu, nanga wa pokoe.

Het is gezellig op de radio. Het is smart radio. Wat zijn deze maar voor je beetje daar? Er is maar bij kost des revie, maar dat is ook bij kost, want kinderen speelden overal en de kinderen gingen bij elkaar over de vloer. Te bijdjes maar op trobi, ptineren, hoeps, biswara wordt u excuus. Pitani, kleine kinderen bemoeien niet. Te bijdjes maar trobi, maar dat de bijdjes maar bij bedenk alles zo techniek, like van de betaal de hoofddoeken voor tak naar des revie. Zo hadden ze ook andere manieren om met elkaar te praten. Dus wat vrouw. Nanga buurvrouw Betistrobi, dat vrouw speciaal toe gogo suko aan dagu e kwetje. Dan vrouw na dumore kreti, te aben ta de aan, de bijzis met tak feisi de da de aan, dus ta de aan, dan e kara dagu, da fei denk a kara dagu, yo beest. Akara dag, yo beest. Dus zodra ze ati brok, nanga abi vrouw feng. Zo martoli ze ati bro nanga abi vrouw. Abi vrouw no de lo doti. Ati, het is ati brok. Want hij is sukutrobi toch. Ik heb de sukutrobi is maar dat. Ik heb wantu. Da, ja, tang. Tang, pere dago de. Adagu de letra per, adagu dofe sribi aver faya. Pede dagu de, je mag hem dan zeggen, yo beest! Bide je ook een artje, man. Yo beest, yo! Da, atrami vrouw nu, kon Lucas aan kong, da, adati, da de ptje, tak, mama, altijd roep bivrouw die hond hoor, dan ligt die hond vlak daar, boy. Daar roept ze die hond heel, heel hard, want de ptje zijn aan het luid. Heel hard. Later, je moet niet luisteren. Ja, nee, ik luister niet, maar ik hoor. Dan zegt ze, yo beest, yo. Ja, maar we hebben ook eentje toch? Hebben we een hond? Ja, maar ja, ik heb het vandaag van oma Alwin gehad. Ja, hebt je, maar hoe heet die? Ja, maar, yo hoer. Dus, ja, hebt je, oh, heet die zo, yo hoor. Dan moet ik, ja, maar je naaf karadago. Je hoeft hem niet te roepen. Ik zal hem roepen, ik ben van Oudu tegen me. Dan mis ik haar. Dat lijkt van mijn vrouw op een maten, mevrouw bij de weer aan. Ja, yo beest! Ja, dat raad mijn vrouw. Tang! Yo hoor! Jij hebt de bivrouw de scootrobi. Maar je vecht je dan meer taki. Nee, bivrouw. Na dagoef me mijn carrière. Zij zo te ja dago. Attak ja Alwin Jimwang. Nee, Alwin tijd die met ik mijn carrière hoor. Nee, je mijn carrière, yo hoor. Jij hebt aan. Baya, desmaf disteng. Maar mevrouw, ik moet een biertje, dus meneer Safatori Wakagomorovara. We gaan door met de heerlijke muziek op deze fantastische maartavond of maartdag, maartmuziekdag. Geniet je ervan. Oh, Daumadino Wanimi Sapikaganda.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Louima, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
1: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst. Een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben. De vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
2: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede. Maar deze vrede is de vrede die God kan geven. En die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
1: Inderdaad, dat is het. De vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten. Maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin, heeft een eigen woning, voelt zich veilig, in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten

0: We zeggen omstandigheden, deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren. Is een vrede die in onze diepste is.
1: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
0: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
1: Zeker.
0: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezinnen, dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en het hele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten en wij horen hier dagelijks elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
1: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
0: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
2: Mijn naam is Vitgever Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven zeg maar uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon. Weet je? En ik was toen een minderjarige. Hè? Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachten. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk, ik zeg het gewoon eerlijk, ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen, gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk, ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hey, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd. Hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
0: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Fiti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
1: Ja, ja.
0: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, hij kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij vertelt, hij had niks om te doen.
1: Ja.
0: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
1: Ja, deze aanstaande zondag is een gelegenheid, pastoor. Is een gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fiti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fiti op een dag heeft gedaan, de stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij persoonlijk is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
0: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond.
1: Ja.
0: In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
1: Ja, zeker.
0: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bieden. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus. God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Die wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot. En onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen.

0: zelfs God zal mij niet willen hebben, dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
1: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
0: Hij kijkt naar ons met liefde.
1: Ja.
0: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fiti zegt hij werd behandeld als een hond. Dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde. En hij roept ons. Daarom zullen wij de dienst houden. In Amsterdam-Oost. Borneostraat nummer 40. Dichtbij Timorsplein, Javasplein. En Maidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10 uur 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
1: Ja, in Amsterdam-West, aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
0: Dan is goed. Maak je hart klaar, wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heere, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan door de radio heen, mijn Heer. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank. Dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde en de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00 speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst.

0: Amsterdam Oosten aan de Borneostraat nummer 40, dichtbij Timorplein, Javasplein en ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23 en bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
0: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om een nieuw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart, die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent. En zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

80 jaar, anno 80 de. En anno somar was ma etapu a big jaari disi. Nanga a genade fugado. Wam bigi misi etapu aiti tenti jaari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt ons

geliefde Sisa Mathilda, 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Mathilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Mathilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Mathilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen Biggie Vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de Biggie Smas in Suriname. Een Biggie Sma Day, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt. Waar u zich ook bevindt, want Sisa Mathilda live fans. De na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 603 7880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020 471 4291 of op telefoonnummer 06 40 95 3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Maart bedanken u alvast.

Hallo, lieve luisteraars, Smart Radio, Norman op straat. Bribrasa voor de Votang. Alles goed? Nou, met mij prima. We horen zo. Mart op straat, de zoveelste aflevering. Een programma zonder vaste zendtijd. En het kan anytime binnen in uw huiskamer, op uw werk, in uw auto. Of waar u zich ook mag bevinden, doordringen. Het is een programma waarbij ik probeer, middels dingen die mij opvallen in de media, op straat of binnen de Surinaamse cultuur, maar ook andere culturen, bespreekbaar maken. En dat u kan tikkelijk gewoon denken, wat overdenking. En als u het aardig of geschikt vindt, dat je comment neemt op, je reageert neemt op, met zijn eigen bijdrage. Je pikje me dan, tap je fassie, tap je travassie, dan ga je eigen telefoon. Dat kan. Dat is de tijd waarin we nu leven. Ik heb het u al zo vaker gezegd dat uw mobiele telefoon eigenlijk al een radiostation is. Het is een communicatiemiddel. Een middel waarbij u uw gevoelens, uw boodschap, uw inzichten, maar ook je creativiteit met anderen mag delen. Daar is een mobiele telefoon voor geschikt, zeer geschikt zelfs. Je kan ook de wereld ingaan, hè, met je mobiele telefoon. Oké, genoeg over dat. En vandaag heb ik gedacht over een historisch besef van Surinamers, Afro, in elk geval is hij. Ik zeg niet dat anno de of anno boom, maar het kan beter. Sowieso. Want hoe loopt dat over voorsting? If you meet Tusranamang, de mij tak over Wansan Samsat idee, if a derde one komt erbij, atore guetena voorsting. Let u maar goed op. Wanneer Surinamers bij elkaar zijn, Afro in dit geval, dan mino sabef na vanwege akatibo, dat we verlang gobaka na ating fufosi. We praten graag over vroeger en niet over nu. Weliswaar, we takipjes over nu, maar we go graag terug naar nostalgie. Dingen die al gepasseerd zijn. Wat de traditie voor uno ook toen af voor tak mi bigi moro you. Dan je vier is verheven omdat die apjari moromi. Terwijl te je apjari moromi eigenlijk idee cross bij moromi naar onze passie, egwe. Maar we zijn er trots op. Mi bigi moro you, mi shisong, fos you. Als aan het play, nou minder. We schimpen ermee. We kook dat we stellen aan naast aan dat je leeftijd bigi moro doof mee. Leuk, dat mag. Want inderdaad, je hebt levenservaringen moro mee. Maar lange ouderdom weet u ook wat er op u afkomt. U verliest op een gegeven moment de realiteit, de waarheid, vergeetachtigheid, ziekie, alles aan ik kon erbij. Dus je mag ermee schimpen, maar in principe wilt u ook jong blijven. In elke oren, voor altijd, wat op straat is de jonge heren of de jonge dames. Ben je tak tak zang, look of van manjes aan oren of me, of aan look van vrouwjes, met in bedden aan meeting. Dus ergens, you ewang verlang voor ko jong obaka. Maar goed, dat is een andere theorie. Maar waar ik u wil meenemen in een historisch besef, waar ik aangeef dat het beter of anders kan, is dat we gaan naar het museum. Hoe dan kom je niet naar die? Wie ik ben, heb ik een saf met een slaver naar het museum, zou ik konden. En of dan, zou ik doen een slaver naar het museum. Zou ik gaan lukken daarbij. Luisteraars, de Luku Nederland, Holland, de
și faceți mandat echipului Alassane.

0: toche oso de ete nanga alare san sabe ap fosi dey ni. Nostalgie, misheya, de kibri san jagavalek. De goluku de misheya mdiana Amsterdam, stedelijk aan de trouwen. Soms mij op een privé musea. Daarmee heren, want toen brengen ze af met kroetuk, wat ik, nee, aan mevrouw Samson, of zo voor musea, de kan bromen. Want haar vrouw dat bij opslaven toe. Mijn lafu, zo lees je, mijn sari, nou aan zitten gelijk. Historisch besef nog de, hoe nou aan Tjibrisani uit het verleden. Hoe net dikie. Sterker nog, mijn afgoed om ze verhaal. Mijn tegen eerlijk dat ik na 41 jaar zijn markt heb bestaan. Als mijn accidents maar voor elkaar want de programmamakers hoe voor ze die mij, mij de zeker dat de nedoro tien. Want een historisch besef no de Roy Risti, de Sousa, alle man dat gue, jongens, maar net ook morgen overdenk. Dan min net ook eten over de radioprogrammamakers voor zijn naam. De ons al die boro kapaka, Gerald Webers, Raymond Power. Wallo, bijna mij ook elkaar neem, maar even mijn bijna aan Juan Ruud Mengro, dat naam mijn bijna voorbeeld. Ruud Mengro, aan ons aan play in One People, aan play aan Rolf Norman. Dat bureau kon aan radio ABC, SRS, hebben de omroepleider dat bij ook toe. Is een grote geweest. Dan net ik het over Charles Hering. Wallo! Hoe zat de Rudy de Bruin, Harold Braam? Heeft mijn bieding naar aan de Noordwijkba. Aan de Noordwijkba. Roy Hupsel, man, met beter niet stop. Rudy Cromwell, Wilfred Leonarens, Karg, Cyril Karg. Lidja Emanuels, mijn karmoren nog. Ik moet ophouden, want de ne lai. Maar we denken niet meer aan ze. Het is voorbij, is weggewezen, klaar. Historisch besef nog de en als aan dat die nog een beetje saai voor ziet, archiefmateriaal voor ze schrijf ik dan maar dat nog de. Banti no Chibri, San Figigwe, in een man draait terug voor Lucas het fout, de bemekking ook vaarlijk de bede. Materiaal las gue, historisch besef, no de. Molly ben eventjes ja, omdat hij juru door of aan metro, dan moet kieren hoor ja, maar dit is het begin van een onderwerp, gebrek aan historisch besef. Het kan beter, ade wel, maar het kan komoro beter. Meko, wat heb je zette? We gaan morgen varen ten aten. Oké.
1: Nou moet je eigenlijk
0: Mart op straat. Een programma zonder vaste zendtijd. Daar luistert u naar. Ik moet verder gaan met het noemen van een paar namen, want het is niet eerlijk dat met Karning van Sma die er niet meer zijn. Ik moet ook kunnen noemen een Harold Biervliet, die is er nog. Glenn Truideman. En zo zijn er een paar die er niet meer zijn. En meestal vinden we nostalgie, dus die sommige mensen die er niet meer zijn, hebben we een beetje meer waardering voor. Dus dat is het ook oké. Ik moet ook andere namen noemen. Carla Landsberg, John Marcus, Percy Esaias, Armand Wezer, Henk van Vliet, Moro de. En als ik daarmee begin, dan krijg ik weer het gevoel van zie je, eigenlijk moet Mart hierin gaan investeren in een Surinaams radio en tv media museum. A money dat je van bede, hoe ben op een sommel langer. Waarbij familieleden ook helpen op zoek gaan naar het fantastisch verleden van hun dierbaren. Want zij hebben kinderen gemaakt. Raymond Smit, programma, Music for Broken Hearts en nog een paar. Laatst heb

een bijdrage uitgezonden. En het is er nog, waarbij we de oude radiomakers, nostalgie dus, hebben besproken en de luisteraars gevraagd om namen te noemen. En toen kwamen er heel wat namen, dus wat de deli zoemus herhalen en bakka. Ik ben op straat. En dat is typisch de bedoeling van het programma, waarbij je auto langs rijdt rijden. Iemand horen praten op de achtergrond, het geblaf van een hond misschien, een motorfiets. Alles kan je horen tijdens het programma Maart op straat. Oké. En het onderwerp vandaag is gebrek aan historisch besef. Ik moet dat punt blijven houden, want anders dwalen we af. Historisch besef begint met het feit dat de begraafplaatsen in Suriname verwaarloosd zijn. Oude gebouwen staan leeg en brokkelen af. Niemand, zelfs de overheid, denkt er niet aan om te herstellen. Cultureel erfgoed. Elasque. Is er iemand die mij kan vertellen waar er een winkel is waar ze antiek verkopen in Suriname of in Nederland? Surinaamse antiek spullen. Vosting, Storo, Jarusu, Storo. Een winkel die is zeer antiek. U kent de programma's zoals Tussen Kunst en Kitsch, waar mensen allerlei historische producten uit het verleden brengen om te laten schatten. Hoe noemen die mensen weer? U weet wel wat ik bedoel. Dat zijn mensen die kunnen inschatten hoe oud zo'n voorwerp is en hoe waardevol het ook is. Historisch besef, luisteraars, van Volksano Abdati Lassi. If you no man karabaka neem voor je pananga, je grandma, en in de sapere geboren of per de salen doe in de Libi, die de bede, dan je ook. Toen nou een lasmang naar zo'n oma. We moeten weten waar we vandaan komen. En we moeten het verleden en het werk dat in het verleden is gedaan koesteren. En herwaarderen. Om de tegenwoordige tijd en de toekomst tegemoet te gaan. Dat is de bedoeling van dit programma. Weten waar we vandaan komen. Weten wat we hebben doorstaan. En kijk wat we nu kunnen. En let daarbij met vier een tegenslag en een verlies ook toe. Een versnippering onder de verschillende mediaorganisaties. Zang, ja, de Mayepi. Die witman is weer in ons midden. En die houdt ervan om te laten zien van nee, nou of de netroon bij jouw, allemaal een tramp, tjim, tjim, tjim, met praatding, verdeel en heers. Met ja, dis, dis, met ja, dat, dat. En trouwens, de van plan voor dat keer, met koi naar studio voor Mart, kom met programma, met jura studio voor Mart, met Mart komoren bij en met mijn programma daarbij. Zodat dat studio apparatuur kan tjentje ook toe. Nee. Aan een man, aan een de historisch besef. Bondru konawang, meksan grokomoro bijgileksabe de. Dat is er niet. Te weinig dan, komt dat en voorzichtig. Aan de, maar te weinig. Oké, historisch besef. Ja, mijn aftego zou lastigba, omdat hij beseft dat me de. Gaat u rondkijken in Zuidoost. Wie nu de winkels beheren. Goluku gaan ze af. Kapsalon, Dissi, eetwinkel, Dissi, restaurant, Dati, Afrika, Pakistan. Sterker nog, mijn ogen gaat het op. Maar ik moet het zeggen. Veel van onze Surinaamse restaurants worden op de achtergrond gerund door Pakistanse managers met Surinaams personeel. Kok Surinaams, achtergrond, kassa en rinkel, amoni, en goinasaka. Voor die meneer uit Pakistan, India of welk ander land dan ook. De chimpje sandati is sorgo
die achteruitgang. Eigenlijk had Mart Radio 41 jaar jong, met Fredrik Taka woord oud, 41 jaar jong had minimaal een miljoen op onze rekening moeten staan. Alleen maar ingezameld door donateurs, tonfoetus en mensen die geloven en vertrouwen in de zaak dat het groter moet gaan worden. Minimaal een miljoen. 41 jaar langer. Anode. Vertrouwen. Node. Angst. Wantrouwen. Tagere. Moni dat dit op haar rekening. Tevi denk je is normen. En wat te trouwen. Spoorloos. Dit is de fini. Zo bekrompen. En zo intensief. En diep geworteld. Is. Wantrouwen. Kon Karen. In Nanning. Zo openlijk. Gelukkig moet ik blij zijn met de kleine mensen die het proberen, een klein beetje. Een aantal nobigi, maar die marken en die hoop voor Godoro in het proces. Want het moet komen en het gaat komen, dat ik kan verzekeren. Ook kom, links of rechtsom, een gebouw Odoro. En het liefst, want dat moet u weten. Het liefst zelf opgezet door ons. Eigen middelen, morokratie. Want u weet het. U heeft gezien wat er in Sierra Leone gebeurt. Sierra Leone, een en andere bolle jas is daar. En Nederland zorgt goed aan het Europees Hof. Stop aan ontwikkelingshulp. Omdat Wambolo Jos de inakonreza de suku. Dat de rest van volk kan vira slag toe. Ik hoef u niet te zeggen wat met Suriname is gebeurd als Nederlandse zin niet krijgt. Dat heer volk kan gaan naar de verdoemenis als het aan hun ligt. Maar we willen die hebben, die meneer Bouterse. We hebben hem nodig. En Sumano Oroko mee of hierin. En onschuldige mensen die gaan ook mee in na verdoemenis, omdat ze één man nodig hebben. Hetzelfde gebeurt nu ook in Afrika. Sierra Leone en Bolojos willen ze hebben. En Nederland waaronder Sorgu, Taka Europees Hof, Tapa Heer Miljoen Project voor dingen, ontwikkelingsproject, ontwikkelingshulp. Dat is wanneer je afhankelijk bent van mensen, zei het ik jou. En volgens mij kan Sierra Leone niets terug doen. De man zei oké, dat je niet kies me olie. Je niet kies een goud of me moro. Je niet kies niks voor me moro. Ik weet niet wat ze hebben. Ze zijn afhankelijk dus. En uno liep mart toen ze langer in dat positie die ze PO afhankelijk. Toen ze voor trafactoren. Je kan zorgen dat je een verandering dat hij heeft je pompo. Heeft je ati, dit op de juiste pressie, dat je beseft dat ik neem hem steun naar organisatie die snow. Want mijn archieding, mijn lopding en met iets gedegen informatie, ontspanning en zo lees mijn lafu en mijn sari toe. De mijn archieding. Maar mijn lid mijn radio en dende. 41 jaar lang. Luisteraars, historisch besef. Mine takano de. Maar het kan beter. We moeten langzaam maar zeker gaan beseffen dat wat wij hebben vastgehouden moet worden. En als het even kan overgedragen wordt aan de andere generatie. Zoals de Joodse organisaties dat ook doen. Lastig, heel vervelend om steeds weer voorbeelden van anderen te moeten nemen. Maar trafas na de, mi moest zo runo. Tak trasma e luk de wel. Dus wansan dena unu. Samus tjentjino. Er zijn nog veel meer voorbeelden hoor. Misagodoro tapuang tralesi nang amoro onderwerpen over gebrek aan historisch besef. Maar wat is belangrijk wang en mebribi tranga.
Tranga, hoe tranga je naar dat die? Dat zolang we Libi den Berpe, Penesmasa leveren een mooie bijdrage in Nakondre, don dat we zo verwaarloosd aan vooruitgang. O duur op tien zo, moro lang Alexa Obewani. In Lukuja, van den Berpe ziet eruit en in de Trakondre bij Alibi Ego. Ze worden onderhouden. En sterker nog, de dwingen de familie voor onderhouding. En zo zijn er ook andere dingen die een rol spelen in de ontwikkeling voor UNO in Sernang. En ja, vooruitgang. Ook al, want meneer Bribi dat Suriname het nooit gaat redden. Dus maar dat zou betekenen dat hij toch afdelen of de moro. De gwe, maar ze nee gwete. En one day, inderdaad, ook komboen. Maar ik begin aan jou. Zij dragen over ook toe met de chain view. Dan oplossing daar passie. Ik vond het weer fijn om met u van gedachten te wisselen. Ik heb u al eerder gezegd dat het programma wordt gemaakt met de bedoeling om u eventjes te prikkelen. En om te reageren op hetgeen er wordt gezegd. Deze en vele andere uitzendingen, afleveringen van het programma Maart op Straat, zullen binnenkort te vinden zijn op een YouTube-kanaal. Dat u kan reageren schriftelijk, maar het liefst mondeling op hetgeen u heeft gehoord. En ik breng het soms ook in Isranantongo, zo duidelijk mogelijk als het kan. Maar natuurlijk weet ik dat sommige mensen dat niet kunnen in Isranantongo, maar ze begrijpen boemboesa met taki en kunnen het uitstekend in het Nederlands weerleggen. Dat mag ook, in dat spel. Luisteraars, de materialismaka. Ayuru door of migo wasi. Kies misrevi. Dan wiki tamara mante en baka. Omdat misabi. Tak ano miwa wande. Ano miwa wande. Ano miwa wande. Moye long to me. Mano miwa wande. Tá bom.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pest is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimmering.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
5: We zijn er weer, Oedebaka.
6: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit Geldershoofd 80. Uitstappen halte Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roylinger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleonelinger op 06-810-84101.
5: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampu. Regie Fred Gels.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Goedemiddag, welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. Ik neem over van Tori Echatori. En die hebben u bezig gehouden met allerlei tories, allerlei verhalen waar u om hebt moeten lachen, zo lees je. Sommige dingen hebt u genoteerd, zoals de een mooie boskopoe daar tussen. Maar satire dit toe. Dus ze hebben u aardig bezig gehouden. En ze zijn er weer over 2 weken. Goed, ik zit hier aan tafel om met u van gedachten te wisselen over allerlei tories. Luisteraars, waarom ik vandaag hier in de studio zit, speciaal omdat ik een bijzondere studiogast heb ook. En haar naam is Heliante Landbrug. Ze was er al. Is een paar keer of 1 keer al in de uitzending geweest. En we hebben vandaag een bijzonderheid. We hebben haar speciaal gevraagd om erbij te zijn, omdat Mart Radio heeft gezegd: Loko, Alasma, Anasrevi, Alafinga, Nolanga, Awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd: van oké, okay, we nog alibat 80 jaar is zo. En we moesten doen, Sani, en Sisa Matilda.

0: is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we looken voor dwing, Sayojere, Sayoshi en PU bijdragen kan dit erbij. Dat sowieso, maar dat hoor je straks. Raymond is ook in de studio. Raymond is eerder vandaag gekomen, want hij begint officieel om...
1: 6 uur.
0: 6 uur. Maar vandaag, 1 keer in de maand, begint hij eerder. Vandaag begint hij om 5. Dat is straks neemt hij het van mij over. Maar in dit uurtje heb ik mevrouw Heliante uitgenodigd om u een mooi verhaal voor te houden namens Mart. Dag mevrouw Heliante, hoe gaat het met u?
2: Goed, heel goed meneer Norman.
0: Ja.
2: Goedemiddag, hoort u mij?
0: Je mag gewoon zeggen Norman. Oké, de meeste mensen zeggen meneer Norman, maar jij bent Heliante.
2: Ja.
0: Dus dat is mooi. Maar je bent hier niet zomaar.
2: Nee, dat klopt helemaal. Als eerst wil ik u, of ik mag hier zeggen, ik wil jou bedanken dat ik de gelegenheid krijg om bij Mart te mogen zijn. En vandaag samen met u het programma te mogen verzorgen. Ik groet alle luisteraars waar ze zich ook mogen bevinden. Ik ben Heliante Landbrug en ik ben hier in verband met de Bigiari van Sisa Matilda.
0: Mooi. Heel mooi op speciaal verzoek van Mart.
2: Yes.
0: Waarom doe je het graag voor Sisa Matilda? Want je hebt in de eerste aflevering van jou, de eerste uitzending, heb je gezegd hoe je bij Mart terecht bent gekomen en wat je op formaat wil betekenen en wat Sisa Matilda voor jou heeft betekend.
2: Yes.
0: Daarom moet ik mee dan aan Heliante. Dat was dit jaar in de studio.
2: Dat klopt helemaal, want ik behoor tot de categorie stille luisteraars. En wat ik vorige keer heb verteld is dat ik al jaren, zeker zo'n 25 jaar... een stille luisteraar ben van Mart. En in de beginjaren heb ik heel veel steun ervaren van Mart en met name Sisa Matilda. Zij verzorgde toen een programma in de ochtend en ik was een jonge vrouw van in de 20. En ik zag het niet meer zitten. Ik ben dipchi radeloos. Ik moest doen als jonge studenten met een kind. Dan ben ik Arki Sisa Matilda. En dat gaf me iedere dag weer een bemoediging. Ik ben Jere Sisa Matilda, want die naar radio. Meneer Vierboom. Dat was echt mijn motor voor de dag. Hè?
0: Ja, heel goed. Oké, en je hebt er gevolgd.
2: Ik heb er gevolgd. Mm. Ja, ik heb er gevolgd jarenlang. Op een gegeven moment, dan gaat het weer beter. En Libis Makba, wanneer het weer beter gaat, dan je vergiti. Peekmoppo en wat je toen heeft geholpen. Dus, maar toen het weer beter ging met mij, jaren later, en ik, volwassen vrouw, stabiel. Wat lees je met Arki Mart Radio Bakka? Toen hoorde ik een aflevering van Rufus op de zondag. Gado Wortu na de Brede voor Libi, dat programma. Hè?
0: Gado Wortu na Brede Givi.
2: Of Brede Givi, dank u wel. Ja. Gado, we moeten even opschrijven.
0: Je bent in de buurt, naar richting, Aboerrichting.
2: Gado Wortu na?
0: Brede Givi.
2: Na Brede Givi. Ja, kijk, dit is ook weer een van de dingen waarin Sisa Matilda mij enorm geholpen heeft, gestimuleerd heeft voor begin taxeranantongo.
0: Hmm.
2: Want in het begin vond ik het lastig. Taxen zo saranantongo en zo. Dus ik vond het een beetje lastig. Want ik bedoel, ik ben nou een saranantvrouw. Ik ben geboren in Suriname.
0: Ja.
2: Maar u weet hoe dat gaat. Je spreekt Nederlands met je ouders. Dus dankzij Sisa Matilda, ago ontwikkel. Ja.
0: Nee, dat is mooi. Ja. Hoe breed je, want je tak is mooi.
2: Dus no, dit soort. Eigenlijk, als dit een programma is, een eerbetoon aan Sisa Matilda. Af en toe moet je takipje Saranantongo ook toe.
0: Sisa Matilda, altijd takking. Takkere, mi loop Hollands, maar mi loop mi Saranantongo moro. Dus heeft nou een eerbetoon aan Sisa Matilda dan Saranantongo komt voorin.
2: Vind ik wel, ja. Dat toen moest tak Saranantongo. Tim de man kom uit, dan ben schakel over. Ja. Dus dat.
0: Nee, goed. Luisteraars, inderdaad, Mart Radio, Luku, binnen een organisatie, wie wat doet en hoe lang. Want Sisa Matilda moet gezegd worden.
2: Ja.
0: Bijna min een materde jaar, die lang aan dit jaar. Het zal tussen de 25 en 30 jaar zijn. Dat had hij maar, we gaan het uitzoeken.
2: Ja.
0: Maar ze is de hele tijd bij Mart, en dat weet u ook. Jusa Arki, jullie trouwe luisteraars, de stoofvoeten voor maar. De Sabitaxisa Matilda is onmiskenbaar. Alhoewel, we hebben geconstateerd dat mijn heren voor hele jante, want heer jante volgt de maand en zonde maand. En dat een heren was stilte. Een heren dat ik roefens nog de. Want de meneer Sande Janono in het gebouw. John Poco of de zonde maand. Je hebt hem net gezien, hè?
2: Is dat die meneer?
0: Dat is die meneer Henk, heet die.
1: Albert Zoon.
0: Ja, en je vond dat hij het goed heeft gedaan, hè?
2: Ja, hij heeft het heel goed gedaan. Ja, klopt.
0: Hij heeft het goed gedaan, heeft Roefens vervangen op een zondag.
2: Ja.
0: Maar daarna...
2: werd het hem te vroeg.
0: Wordt het hem te vroeg, ja. Hij zei, luister nou.
2: Andere verplichtingen,
0: oké. Maar hij heeft het goed gedaan.
2: Absoluut.
0: Je hebt geluisterd.
2: Ik heb geluisterd. En ik ben een stille luisteraar, maar wel een kritische luisteraar.
0: Mooi.
2: Ja.
0: En nu zitten we 2 weken al zonder Sisa Matilda.
2: Dat klopt. En ze wordt gemist. Ik hoor het van alle kanten. We missen de bemoediging in de ochtend.
0: Dus we gaan een beroep doen op 2 van de... Eentje woont aan de overkant. En die zit tegenover jou.
2: Oh, die zit tegenover mij.
0: Hij woont vlak hier.
2: Meneer Dalvoer.
3: Ja.
2: Nou, bij deze. Dus een oproep aan u.
0: Zo, en je hebt gezegd tegen mij, tussendoor...
2: Ja.
0: Van je bent bereid om Roefens desnoods bij te staan of op te vangen. Aolo, Agat, hè? Ja. Wil je opvullen.
2: Ja.
0: Maar moet er iemand zijn die techniek doet?
2: Ja, dat heb ik gezegd. Ja. Ik spring in het diepe. En ik heb gezegd, ik kom zelf uit Almere. Maar er zijn zoveel trouwe luisteraars. Mm. En ik zelf draag het programma een warm hart toe. Maar ik ben geen technicus.
0: Mm.
2: Dus vandaar dat ik heb gezegd, als u iemand heeft, dan ben ik bereid om mijn medewerking daaraan te verlenen.
0: Je komt als geroepen.
2: Nou.
0: Want beide zijn hier. Ik heb hier gewoon afspraak nadenken.
3: En hij is loyaal naar Radio Markt.
2: Zo, kijk eens aan. Ja. En ik ben ook loyaal. Al ben ik een stille luisteraar. Maar eigenlijk niet schrijf naar Wanf. Dit is toch voor toe maar toe.
0: Zo.
2: Dus heren, ik stel me beschikbaar.
0: Wie of wie?
3: Okay. Nou, ik kan wel de techniek doen, maar het probleem is 11 uur moet ik in... ik moet niks.
0: Maar
3: 11 uur begint de EBG-kerk, die EG Kerkje werkt.
0: Ja, het programma duurt tot 10 uur.
3: Tot 10 uur?
2: Ja, 10 uur max.
3: Hij begint al te lachen, want hij voelt dat hij hoeft daar niet meer bij te springen.
2: Nou, 1 keer u en 1 keer die andere meneer. Ja, toch?
3: Om de week.
2: Ja.
3: Totdat Roefens terug is.
2: Totdat Roefens terug is, ja.
0: Wie begint aanstaande?
3: Ik ga beginnen.
2: Nou, kijk, geregeld. Probleem. Sisa Matilda wordt dat probleem de voel los op. Dus bij deze.
0: Mooi zo.
1: Daarvoor zijn we om elkaar... natuurlijk te ondersteunen.
0: Ja.
1: Zodat de markt groter wordt.
3: Ja.
2: Zo is dat.
0: Ja.
3: Zijn lovende woorden van u, meneer Henk.
1: Maar, ik draag een warm hart van markt.
3: Ja. Oké, okay, hoe warm? Ja.
1: Heel warm.
3: Heel warm. Ja, nou.
0: Ik heb nog pas in huis. Toch meneer een microfoon voor je boom weer tegen. Eet je dat een microfoon dat nooit boom.
1: Oh.
0: En ik hoor je ver weg. Maar volgens mij ligt het niet aan die... Hij doet het niet goed. Of?
1: Nee.
0: Hij doet het niet. Een microfoon schrijft naar boe. Op horen, want hij hoort wat spoto. Ja, nee, het is niet daar. Dat is koptelefoon. Maar een microfoon schrijft hij. Als je op 4 gaat zitten, dan heb je een betere situatie. Ja, toch? Ja. En ik heb je overvallen, want je bent boodschappen gaan halen van Maart, no?
4: Ja, ik moest eventjes wat boodschappen voor Marita doen.
0: Oké.
4: Okay. En dus ik heb ze... Maar ik hoor mezelf niet echt... Nee.
0: Nee, maar goed.
4: Maar ja, in ieder geval... ik moest eventjes wat boodschappen voor... voor Marita halen, dus die heb ik gebracht. En daarom zeg ik tegen Ray van, ik draag een heel warm hart van Mark.
0: Ja.
4: Dus.
0: Goed.
3: Dus mensen zullen heel blij mee zijn om dat te horen.
0: Goed voorbeeld gaat volgen. Yoshi, trouwens. Want daarvoor doet ook veel hier.
4: Ja, ja, ja.
0: In Eshita Presse, Brinkie.
4: Nou, ik merk het wel.
0: Presse, Brinkie, zo lees je maar goed. Oké. Wat we gaan doen, we maken toes programma's, een serie programma's. Natuurlijk ook op de zondag, maar ook op de maandag. Omtrent Sisa Matilda. O Lucusa Sisa Matilda. Beweeg zijn een veroorzaak binnen in een community voor UNO. En een appel aan. En dat yes. weet Heliante.
2: Absoluut.
0: Je hebt wat diehard fans van Sista Mathilde kunnen opsporen. Tangen, ja. En hoe zat ik dan de? Dus Yende. Wat kan je voor zo iemand doen? Sisa Mathilda is in Suriname, pendel, hè? Geniet van pensioen. Jarenlang is ze bezig geweest in Huize Lydia. Veel georganiseerd. Volgens mij is ze ook een lintje gehad.
2: Ja, een lintje. En
0: van wat was aan doen?
2: Timmy, het lintje zegt ze, no, ik corrigeer je. Aan een lintje, een koninklijke onderscheiding.
3: Zo. No.
2: Een koninklijke onderscheiding heeft ze zeker gehad.
0: Ja.
2: En Sisa Mathilda is iemand die, Norman zei het al, 30 jaar plus bij Radio Mart betrokken. 25 jaar bij Huize Lydia betrokken. En daarnaast heel veel gedaan, ook binnen de kerkelijke gemeenschap. Voor mensen, heel veel gedaan. In ieder geval voor de gemeenschap.
3: Okay.
2: En ze wordt 27 oktober 80 jaar. Dus dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ik ben enorm blij dat Norman als Edemang Ambrabassi van Mart heeft gezegd, dit laten we niet voorbij gaan. We gaan een reeks programma's maken ter eerbetoon van Sisa Mathilda tot en met 27 oktober. En op diverse manieren willen we dat gaan invullen. Maar vandaag luiden we het in.
0: Juist,
2: om de mensen een beetje warm te maken. Ja.
0: Precies.
2: Okay.
0: En ik weet dat Sisa Mathilda dan loopt diamant.
2: Nee.
0: En een wanwa auto. En een wanwa osso toe. Wat voor mij heeft ze al verblijf daarbij. Misa precies aan ongeveer. En een go toe. Hoe naaf go bij go boy. En dat Sisa Mathilda, kijk, we hebben een koude armband voor ik gekocht.
3: Ik zou bij drinken voor een boei.
2: Ik kies wel drinken.
0: Ja. Maar zeker, dat gaan we anders aan
3: laten.
0: Dus door Luku zijn de tastbaar zodanig. Want ik weet dat ze in Suriname ook actief is. Hè?
2: Absoluut.
0: En je hebt zwaar naar toe.
2: Ja, ze is daar actief. Ik weet dat ze... volgens mij was het vorig jaar. Heeft ze samen met mevrouw Yvonne... Macandro, Dorade, die ben de bezig Nanga, iets voor kinderen op Sunny Point was ze ook bij betrokken. En nu heeft ze gezegd, ik wil iets doen voor de ouderen. I want to give back to the community. Ze is altijd een community persoon. Ze wil iets terug doen in plaats van een feest voor haarzelf, om zichzelf in het spotje te zetten. Wil zij iets doen voor de ouderen in Suriname. Ter ere van haar 80ste verjaardag. En toen dachten wij, Norman en ik, hoe mooi zou dat zijn om al haar trouwe fans, de luisteraars, overal in de wereld waar ze zijn, om ze op te roepen om haar te zegenen met een gift. En dit zal ze dan kunnen benutten, inzetten voor de ouderen in Suriname. Ja, dus dit is niet afkomstig van Sisa Mathilda. No sabasan die zee, want weet, Sisa Mathilda houdt niet zo van een heleboel drukte om zichzelf. Maar Ambrabassi fu martak no, uno kameka de disip sa zomaar. En dan gaan we het op deze manier proberen te doen, samen met de trouwe luisteraars van Mart Radio.
4: Oké.
0: Mooi.
4: Ja, mooi.
0: Mooi, dus de luisteraars hebben hier panjanyoense jono.
2: Ja.
0: Sisa Mathilda, wanneer 27?
2: 27 oktober wordt Sisa Mathilda 80 jaar. En wij doen daarom een beroep op u, op de luisteraars van Mart Radio en op iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt, om haar te zegenen met een speciale gift. En elke gift, groot of klein, helpt om deze wens werkelijkheid te maken. Dus Sisa Mathilda gwentgi uno, maar no uno oji ing.
0: Oké. Wat er gaat gebeuren, er komt een speciale bekendmaking, een oproep. We spreken in Mekomboskopu. Zou het draaien, herhalen, want toelezen met alle gegevens, alle precies zijn, je kan leveren om bijdragen ook toe aan. En we gaan er memoreren middels interviews van andere mensen die gaan
2: Absoluut.
0: Vertellen. Tak over en tak sa adu en van de ben Sisa Mathilda want na vroeg om maand en te donderdag maand en volgens mij hebben de fossie. Dat is wiki, en wiki heer konderen. Nee, echt.
2: Ja.
0: We hebben wiki vroeg. Volgens mij was het om 7 uur al, hè?
2: Ja, da, heel vroeg.
0: Daar kom in. Ja. Maar ook zondag.
2: Ja.
0: Dus Sisa Matilda. Oh, look hoe we doen. Hoe bezig ik ben. Ik sabi dat ik de luisteraars zo maar heb je denken.
2: Ja.
0: Van wat kunnen we tastbaar doen voor deze Biji Gramissie.
2: Ja.
0: 80 jaar.
2: 80 jaar.
0: Ja, dat is mooi. In het Romein zomaar.
2: Nee, nou, genade voor Sisa Matilda. Moet ik naar genade, naar genade voor God. Informeerder, in creator, in maker, in schepper. Dat is mijn mentor, hè. Mijn Arkem. Mijn Arkem Sisa Matilda, 25 jaar. Dus nu kan ik met recht zeggen, zij is mijn mentor. Altijd mijn betaki. Mijn one mentor in mijn liefde. Alles maar op one mentor van Nodu.
0: Mm.
2: Maar later pas mijn kont erachter dat ik ben abba mentor keba via maart, door maart.
0: Ja.
2: En daarom ben ik ook erg benieuwd of er mensen zijn net zoals ik die bemoedigd zijn door Sisa Matilda. Stille luisteraars, in een jere ding. Maar ze hebben heel veel kracht geput uit haar bemoediging. Daar ben ik ook benieuwd naar of waar die mensen zijn of die mensen er zijn.
0: Ja, bij deze hebben we ze alle opgeroepen. Luisteraars, komt u maar in. Wanneer u de naam hoort, Sisa Matilda, wat gaat er door u heen? Geeft u ons alvast een voorproefje.
2: Yes.
0: 020-471-4291. De rest gaat nog komen. Lexamitak, ik ben al een serie programma's voor Mickey. Pioniere award aan Ning Sisa Matilda Furu.
2: Yes.
0: We gaan proberen haar ook waar dan ook in de uitzending te krijgen voor Verteri. Bakadi, tide niet hè?
2: Nee.
0: Vandaag niet?
2: Nee.
0: Want ook Sisa Boskop, dat kan niet. Kan niet meer Furu, dat maat radio, tide saipsa. Maar dat hoort ze straks. Dalfour, heb je er, herken je er Sisa Matilda?
3: Ik heb er wel eens gezien.
0: Ja.
3: En mijn broertje die kent haar heel goed.
0: Okay.
3: Ik heb een broertje wonen daar op de Nieuwmarkt. Mm-hmm. Trouwens, goedemiddag trouwe luisteraars van Radio Markt. Mijn naam is Raymond Dalfour. En mijn broertje kent haar goed.
0: Okay.
3: Mijn moeder, zalig, mijn moeder heeft haar ook goed gekend.
2: Mm.
3: En ze had daar altijd activiteiten in Huizen Lydia daar in Zuid, Oud-Zuid.
2: Ja. Ja.
3: Ik weet niet of er nog daar het een en ander plaatsvindt. Dat weten wij niet.
2: Volgens mij niet meer.
3: Of de plek ook zeg maar vakant is voor wie dan ook.
2: Het is nu een buurthuis,
3: het is een buurthuis. Huis van de Wijk.
2: Zo heet het nu, Huis van de Wijk. Maar toen Sisa Matilda actief was, was het echt een plek waar er heel veel werd ondernomen, activiteiten. Ik weet zelf ook nog dat de kerk, de Rots, die was ook daar, hè?
0: Ja.
2: De Rots. Lydia.
0: Klopt.
2: Ja, ja.
0: Oh, daar noem je een naam.
2: De Rots apostel Hart.
0: Oswald Hart,
2: ja.
0: Die kunnen we ook gaan benaderen. Want
2: absoluut.
0: Via Matilda ook ons op Oswald Hart.
2: Ja, daar zat ik toevallig vandaag aan te denken. Om hem ook te benaderen, ja.
0: We hebben een beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
5: Goedemiddag, met Anne.
0: Dag mevrouw Anne.
5: Ik ken Sisa Matilda heel goed. Maar ze kent mij van mijn tweede naam. Dus ja, ik had er eigenlijk moeten zeggen dat ik ook Anne heet. Maar ze kent me, dus ze hoort me misschien ook op de radio. Maar ze kent me van Dalivia. Mm. Mijn naam Dalivia. Ja, dus ik had er nooit gezegd dat mijn eerste naam Anne is.
0: Mm.
5: Ja, maar ik ken haar van Huis Lydia. Het is een heel groot organisatietalent. Ze heeft daar jarenlang gewerkt. En ze organiseerde ook kerstdiners.
0: Juist.
5: En op de zondag had ze ook, geloof ik, weet niet of het één keer in de maand was, had ze ook een gitarist en zo, een klein bandje. En ik heb dat een aantal keren wel bezocht. Het was heel gezellig. Ja. En ik heb ook kennis gemaakt met haar zusje. Ze was toen in Nederland met twee kinderen. In Leante. En die is wel teruggegaan. Maar ik weet dat mevrouw Sisa Matilda heel bevlogen is. En ik heb zondag was ik vroeg op. Een maand geleden of zo. Of twee maanden. Toen heb ik haar ook op de radio gehoord. Ze heeft ook een dienst, hè?
0: Ja, klopt.
5: Ja, dus ze heeft een hele krachtige stem, hè?
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Dus je herkent haar stem meteen ook. Ja. Nee, maar ik heb een goed contact gehad altijd met haar. Ik kwam er een tijd geleden tegen bij de Ecoplaza voor de deur. Ze reed nog steeds fietsen, dus heel actief. Toen hebben we ook een praatje gemaakt. Maar het is goed.
0: Dank u.
5: Ik zal me aanbevolen.
0: Mooi zo, mooi.
5: Ja, is goed.
0: U hoort het wel. Ja hoor.
5: Ja,
0: dank u wel.
5: Ja,
0: Sisa Mathilda had een zwak voor kinderen ook, hè?
2: Ja.
0: Hebben ontferming absoluut. Over kinderen, van Jeroen over kinderen, mm-hmm. die zien dat, dan komt ze in actie.
3: Yes.
0: En hebben kwekje toe. Hoe noem je ze? Adopteren, no?
3: Pleegkinderen.
0: Pleegkinderen, ja. Pleeg.
2: Kweekkinderen. Kwekje ching.
0: U bent erin. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag, Mart.
6: Ja, goedemiddag. Ik spreek met SD.
0: Dag, meneer SD.
6: Ja, jullie hebben het over adopteren. Nou, je kan mij ook wel zo...
0: Nee, je bent te groot, zetten.
6: Nou, nee, ja, want het verhaal wat ik nu ga vertellen, dat kan je wel zeggen. Want Sisa Mathilda had een vrouwenclubje op de clubje, ouderenclubje, laat ik het zo zeggen.
0: Mm.
6: Ze stond ook open, dus dat clubje stond eigenlijk ook open voor mannen, maar die waren er niet zoveel. Maar mijn partner, die zat in die club. En ik weet nog, ik ging veel rijden voor ze, toch? Die dames er naartoe brengen en witter. En ik werd op een gegeven moment, ja, mijn verjaardag kwam eraan. En toen kwam Sisa Mathilda op het idee van, nou, je doet zoveel voor ons al. Mogen wij voor je koken op je verjaardag?
0: Hmm.
6: Dus met de hele vrouwenclub.
2: Zo.
6: En ik mocht mijn verjaardag daar bij Huize Lydia vieren. Van de...
2: Wow.
6: Nou, dus ik hoefde geen zaal. Ze hebben het hele eten verzorgd en noem maar op, al die dames. Ja, dan kon ik er natuurlijk niet aan ontlopen om al die dames ook uit te nodigen. Nou ja, dan was de zaal aardig vol. Maar dat was ook Sisa Mathilda.
0: Ja.
6: Je hoort bij ons. Terwijl ik eigenlijk, ja, Norma weet het, ik was een hosselaar, ik was een snodder. Dus ik rij en ze betaalden me netjes, maar toch hoorde ik erbij. En dat vond ik echt wel, dat vind ik echt wel een pluspunt.
0: Top hoor, Heliante maakt aantekeningen.
2: Ja, tikje, zeker. Sikje
0: in
2: ja.
0: Heel mooi.
2: Heel mooi vind ik dat.
0: Dat je dit vertelt. En ze wordt 80 en we gaan wat verder doen. En dan is hij niet erbij. Sowieso.
6: Ja, daar zal ik er zeker bij zijn.
0: Ja.
6: Maar ze is nu niet in het land.
0: Nee, ze is nu niet in het land. Nee.
6: Ze heeft nog gelijk ook hoor.
0: Lekker, waarom?
6: Lekker warm zitten. Nou, gelijk. Waarom erbij zitten?
0: Nee, ze pendelt.
6: Ja, je weet ook niet van tevoren dat het nog zo mooi weer zou zijn. Deze periode dus.
0: Ja.
6: Maar ze heeft groot gelijk. Lekker genieten van de rust.
0: Mm-hmm.
6: Ja?
0: Mooi.
6: Nee, is goed.
2: Dank
6: ik luister
2: wel.
6: Naar die uitzending. Mooie uitzending.
0: Ja, dank je. Oké, dag. Ja, luisteraars, we hebben het over Sisa Mathilda, die 80 jaar wordt, 27 oktober is straks.
2: Ja.
0: En in die tussentijd gaat Maarten een serie programma's voorbereiden waarbij wij u ook nodig zullen hebben om haar in beeld te brengen. Dus hoe noem ik haar deepzak we zo? En we hebben het al gezegd, Sisa Mathilda houdt niet van artsen schatten.
2: Nee.
0: Dat kan vaak, hebben apfosi, bij go to alles wat zijn, hebben abi. Wat dan ook zei, want dat jelly bij Abraha, en dat laat ik over naar jullie.
2: Ja, jelly bij Abraha, een maker, een creëerder, een schepper, een formeerder. Dat heb ik altijd van haar onthouden. En ze zegt, niets is van ons, alles is van hem. Ze zegt, wie zie kies wan bos broemtje, dat je teka broemtje, dat je op een kwal lokt, dat je tak papa, grand tangi die zijn, en miki zeg maar naar jou, naar jou abeng. Dus mijn volging boom. Dus ik wil ook aan de mensen vragen die haar een warm hart toedragen, maar misschien niet in de uitzending willen, maar toch iets willen betekenen op welke wijze dan ook, dan mogen ze ook mij contacten.
0: Dat is heel goed.
2: Ja.
0: Want daarom ben je hier. Eigenlijk.
2: Daarom ben ik
0: want
2: hier.
0: Want eigenlijk, abren pot giju. Oroko na jude na oroko.
2: Ik ben azet. Ik niet teka roko Sisa Mathilda Abra. Ze was 25 jaar lang hè, bij Huize Lydia. Je organiseert, je coördineert. Mm-hmm. Angadi Sandati.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk, mijn ding, taki geest abrakami.
0: Voor mensen die buiten de uitzending, want niet iedereen wil in de uitzending.
2: Yes,
0: maar ik weet dat Sisa Mathilda ook in haar groep dan, in die groep van Sisa Mathilda, had ze ook dames en ze konden goed koken en bakken ook hoor.
2: Ja.
0: Sweet koekoe, meneer Jan en koekoe dat morgen aan Maarten, jongen, sap, sap, sap. Zo, dus bij deze roep ik die groep ook op.
2: Ja.
0: Maar waar kunnen ze jou bereiken?
2: Dan kunnen ze mij bereiken op het telefoon.

0: dat zou ook een vraag zijn van mij.
1: Vergeten, ja,
2: weet je, Rellem, waar ze is geboren en waar is ze getogen in de tijden dat ze hier in Nederland was. En ook de tijden dat, waarbij blijkt dat ze nu in Suriname vertoeft, is er nog meer daarover te vertellen.
3: Dat moet nog komen.
1: Dat moet nog komen. Dat moet nog komen, ja. Want we moeten ook niet meteen alles prijsgeven. En ik zit hier als volger, als fan. Dus Samisa Bifusisa Matilda, ze was mijn mentor op afstand.
3: Ja.
1: En oh ja, maar dit verhaal heb ik nog niet verteld, wel de vorige keer. Mm. Hoe ben ik dan daadwerkelijk met Sisa Matilda in contact gekomen na 20 zoveel jaar. Ik luister dus een keer naar Mart Radio. Mi hiera stembaka, mi broeia. Mi tak, ik moet meteen naar Mart bellen.
2: Dat heeft u geraakt, zeg maar.
1: Nee, want zij heeft mij bemoedigd al die jaren. En na 20 jaar hoorde ik haar opeens weer. Mm-hmm. Ik kon het niet voorbij laten gaan. Ik heb meteen gebeld naar Mart. Ik kreeg Roeves aan de lijn. En die zei, dat is Sisa Matilda, maar ze is in Suriname. Dit hebben we al eerder opgenomen. Ik zeg, meneer, ik moet deze vrouw de nummer hebben. Dat ik dan mijn actie eerst, ja, heeft mijn magia nummer. Weet hoe dat gaat. Nou, dat mocht. Toen heb ik haar gebeld en ze zegt, over een paar weken ben ik in Nederland. Dat ook niet naar Kentucky, naar Dappermar. Maar dan, ik heb haar gezegd, ik wil u persoonlijk bedanken. Persoonlijk. Voor San Sisa Matilda betekent, give me, want if I know if Sisa Matilda, if I know if Gado, maar goed, Gado gebruik ik. Voor poor me uit a Dungru, den Dungru praxeri sami be abi als jonge vrouw, alleenstaande moeder met een kind. En ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Maar het waren geen positieve gedachten. En ik hoorde haar zeggen, kan de jude na osso, jude da osso no no de, i abi probleem, i no sap pef go, i no sap san fu do. Kar ak amaker, kar you maker, kar you formeder, kar you schepper, de tegen tak papa, mi no sap pe mim go, mi no sap sa mus do, ma lei mi chami, fu do sa mi mus do, of doro pe mus doro. Mi weer mi su, mi weer mi cross, mi pota baby no an kinderwagen, mi tak mego waka waka, ik zie wel wie ik tegenkom. Me mit wan wit mang dat ik kenki batra. Ama begin takanga mi te ama meneer luister, ik ben 23 jaar, mi kis wan begin oso jaso na noord, ma mi naam monif seta oso mi fu fervi en zo, weet je wel. Toen zegt hij, maar ben je Surinaams? Ja, weet je Surinaams te koken? Ik zeg, ja, ik doe mijn best. Luister, ik kom je helpen met je woning, maar heb ik iedere dag een bordje eten voor jou. Zo, echt waar, zo waar en God bestaat.
3: Zo mooi.
1: Aan meneer Jipmi, zit me vervi en zo, dat soort dingen. Zonder geld te vragen, zonder voel, Sisa Matilda, heb ik dat tjafrij postigheid kami. Alleen het bordje eten, iedere dag om 6 uur en dan stopt hij met het werk.
3: So.
1: Ja, meneer Rens, maar meneer Rens uit Amsterdam, Vogelbuurt. Big up, blessings, zoals Masaba, meneer Dissi. Waar Hollandse man gaan krullen. Ja.
3: Mooie getuigenis.
1: Yes,
3: mooie
1: grote getuigenis.
3: U bent erin. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
4: Ik ben meneer Eugène.
3: Dag meneer Eugène. Oh, dat is naar familie.
4: Ja, ik ben naar Rellem ook toe.
3: Ja.
4: Zit dat met heel dat mijn omhoepting?
3: Zo.
4: Ik ben geboren in Land van Dijk, dat was geboren ook toen. Loorstraat.
1: Okay. Oh, ja.
3: Loorstraat.
4: Ja. De ouderlijke huis is dat. Wat ik voor de rest had op 80, met op 89. Dus.
3: Oh, oké.
4: Okay. Dat is 3 jaar met op 90. Dus.
1: Zo.
4: Ja, dus, dat wil ik alleen zeggen.
3: Mooi.
1: Sterk geslacht, Rellem.
3: Ja, de Rellem steen.
4: Maar de Rellem zijn mensen die hard werken.
3: Ja, dat vooral.
4: Doorzetting. Ja. Ik ben 89, mijn visie. Mijn enorme sammy.
3: Ja, true.
4: Ik ben 60. Ik heb zelf altijd hier hard gewerkt. En ik was niet ik ben tevreden mens. Dat wil ik alleen zeggen. Oké,
3: okay, dank u wel.
1: Dank u wel.
3: Ja, en deze meneer Rellem, natuurlijk kennen we hem als een donateur van Mart Stoomvoeten. Dus hij van Jere, Rellem, met Rellem.
1: Ja, Rellem,
3: met
1: Rellem.
3: Daar doen we ook toe. We leveren een bijdrage ook toe, ja. Sisa Matilda, wat heeft ze nog meer gedaan voor met daarom roept de luisteraars op voor Jipmi. Want ze heeft zoveel gedaan. Dat ze heeft normaal onthouden alles aan morgen staat doen.
1: Renata Kerk was ze ook betrokken. Ja. En Victory Outreach ook toe. Mm. Outreachend werk doen, de verslaafde mensen.
3: Ja.
1: En ook met die meneer, hij is nu al overleden. Hij zong ook.

0: brother
1: Ollie Olomberg.
2: Stanko,
0: yeah.
2: Ski net toe dat die. U bent erin, welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag met Celeste.
2: Dag Celeste.
3: Als jullie het over Suzanne Mathilde praten, dan heb ik hetzelfde gevoel als die mevrouw die daar is. En zij de mij door Suzanne Mathilde, mij ben ik Arki Radio Maart. Want mijn wissap maart zo boem, mij ben Arki morgen voor botsen in het verleden. Ik woonde buiten de stad ook al een hele tijd. Daar heb ik aan tongen, daar voelde ik me zo prettig ermee. En Suzanne Mathilde had iets, ze was een hele simpele, toegankelijke vrouw. Anabe abi onderscheid voor, weet je, voor dies of dat, alles ma, abi de open die alles ma. Bijna zou je zeggen, ze, anabe veroordeel, hè. En één ding wat ik had gehoord, maar ik hoop dat die mevrouw het zelf gaat zeggen. Oh ja, en ik kwam vaak bij haar bij bijeenkomsten ook, om te zitten, weet je, gezelligheid en dat soort dingen. Dus ik ga ook mijn bijdrage doen voor haar, zeg ik ook. Maar ik wil wel één ding zeggen van iemand die, wat iemand, behalve dat wat deze mevrouw gezegd heeft. Eén mevrouw, ik ben niet vergeten, mevrouw Annabel, je zei een keertje, toen ze in het centrum werkte. Dan had ik alle die toestanden hebben met me. Ik kan geen tas van zo'n vast, maar dat heb ik hier is aan mijn deel dat ik pik en dat deed je een krak niet. Dat ze echt kon doorstaan. Dus deze vrouw gaf heel veel mensen een soort power, weet je. Ik ging net wat die mevrouw zei, if je don't, ik ging krak if je meeting, if je zou gewoon niet te gaan, ik denk aan don situatie, ik poer in naar don situatie. Ik vond haar altijd, ik vind haar een geweldige vrouw. Dat is het.
2: Yes, mooi hoor, mooi. Dankjewel. Dankjewel Celeste.
3: Yes.
2: Ja. En om loopboel aan woord was.
0: Ja.
2: Want u tak was dat, yes, aan de morgen.
0: Nee, dit is krachtig en genade voor Gado. Maar wat zo mooi is, waarom ik ook heel graag hierna wilde deelnemen, is dat wat ik gewend ben als uitvaartspreker ook, hè, is dat wanneer mensen overleden zijn, dat ze dan pas hun bloemen krijgen en dat je dan pas hoort hoe geweldig ze waren. En mitak nomi wan kinkasan dati, waar ik daar iets aan kan veranderen, is om mensen hun bloemen te geven wanneer ze nog leven. Mek den jere ook toe, sadin betekent giyu of giwan trawang. Hoe hebben ze het verschil gemaakt in iemands leven? En niet tas ma didik ba no ma jere mor of uno sabi van no ma jere mor. Maar in ieder geval, ze kan iets terugzeggen. Dus vandaar, nee, ano de was adete.
2: Steve
0: adete. Dan gaan we neem van begin man aan look toe.
2: Dat is bilang en betak. Atak me saptak, jullie dat nog door eten. Amina taktak me goe.
0: Taktak.
4: We hebben de naam net horen voorbij komen van mevrouw Belliot. Dat zei meneer Ischijnen. En is het ook de bedoeling dat u, wanneer wij, zeg maar, wanneer u bezig gaat zijn met het werk van mevrouw Mathilde, is het ook de bedoeling dat er ook een lijn loopt naar mevrouw Belliot die wellicht ons meer kan vertellen?
0: Dat zou heel mooi zijn. En daarom heb ik ook een aantal namen van mensen doorgekregen die ook dit soort verhalen hebben, net zoals ik. En het zou het heel mooi zijn als we die mensen zouden kunnen benaderen. En misschien dat ze iets willen inspreken of op welke wijze dan ook een bijdrage willen leveren. Natuurlijk vragen we voor een financiële bijdrage. Dat zou mooi zijn. Maar dit zijn de verhalen. Door deze verhalen te bundelen maakt het waardevol als iemand nog leeft om het te horen. Heeft Sisa Mathilde hier het om eens mij tak vrouw, je jeep me er, je poer me uit een doenro situatie. Hoe mooi is dat als je dat hoort en als je dat kan ontvangen? Ja. Dus ik zal zeker weten. Ik weet niet hoe ik deze mevrouw moet benaderen.
2: Dat is geen probleem.
4: Geen probleem. Dat gaat via de CEO.
0: Rechtstreeks contact. Ja, absoluut.
4: Ja, dat gaat via de CEO.
2: Prima. U bent erin. Welkom. Goeiedag.
5: Ja, sorry. Goedemiddag. Dames en heren.
0: Meneer Jan.
5: Mevrouw Mathilde was ook actief in de Rode Vrouwen.
2: Zo.
5: Van PvdA.
0: Oh.
5: Ze heeft daar een keer een herkenning gekregen, ring. Is dat eens ook belangrijk om te zeggen?
0: Oh, dat heb ik niet geweten.
2: Dat wordt opgeschreven, Jan. Wat weet je nog meer?
5: Nou ja, wat jullie al hebben verteld. Hoe ze actief was bij Lydia. En ze had ook een groep waar ze ook met

0: dames die gingen vaak naar Marokko of zo.
1: Oh ja,
2: ja, ja, ja, ja, was ik vergeten.
1: Ja, ja, ja, dat is ook gedaan.
0: Ja, ik ontmoette haar vaak, want ze woont in Nederland hier dicht bij mij. Dat is als ik naar de markt ging of op het werk ging bij ons Suriname, kwam ik haar vaak tegen. Hmm. Maar ik zit in Suriname en ik zit hier. Ik kwam er, ze woont, haar huis hier is volgens mij een Sarpeterbuurt.
1: Is het niet in de buurt van ons vereniging, ons Suriname,
0: ja,
1: daar in de buurt?
0: Sarpeterstraat, daar in de buurt.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dat is Kumbakoko voor ons Suriname. Ja, maar ze heeft veel verzet in haar actieve periode, zowel als programma's dat ze maakte en ook bij de Rode Vrouwen. Volgens mij heeft ze daarvoor ook gewerkt ergens, maar dat zal de familie wel weten.
1: Ja.
2: Ja, oh ja, ze vertelde een keer dat ze gewerkt heeft bij de HEMA. Dat verhaal heb ik trouwens gehoord jaren geleden op de radio. Dat ze in Nederland was en ze werkte bij de HEMA. Toen werd er een opmerking gemaakt. Daar heb je onze feestvarken, Mathilda.
1: Oh ja.
2: Maar dat ben begrijpen, uitdrukking, dat die onze feestvarken...
1: Vooral
2: als je al een beetje stevig bent, dan was het een varken. Dat ben beledigd mee.
0: Nee, maar die uitspraak zegt wat anders dan...
2: Totaal.
0: Begrepen.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Maar het is mooi dat ze nu in Suriname is en ik weet zeker... dat ze daar ook niet stil zal zitten.
1: Nee, ze is niet stil.
2: Absoluut,
1: ze is actief.
2: Niet.
1: Daarom moet ik elkaar programma die zien.
2: Ja.
1: Daarom.
0: We hopen dat ze daar ook haar kennis en kracht
1: sowieso
0: geeft.
2: Dat doet ze. Ja. Ze is zeer actief.
0: Okay, succes.
1: Dank je wel, Jan.
3: Oké.
0: Okay.
1: Maar je zegt, Heliante, ze is meer bezig met ouderen, no?
2: Ja, absoluut, okay. Ouderen. Want ze draagt eigenlijk niet alleen ouderen. Sisa Mathilda in Suriname is Sisa Mathilda in Nederland. Ze is betrokken bij de minder bedeelden, de kwetsbaren, mm-hmm. De wangsa. Ja, ze zegt, dit is mijn botak, de laspassie. Maar voor haar, no wans man, no laspassie. Er is altijd hoop. Ze zegt, zolang ik je blo, zolang ik je libi, jippie de. En dat zijn echt de dingen, ja, waar je gewoon blij van wordt en waar je... Ja, het raakt mij iedere keer weer als ik zie dat een vrouw van die leeftijd nog steeds zo actief is en nog steeds zo begaan is met de minder bedeelde. Anie luku kleur, anie luku tak blakka witi poorti. Nee, heb jij hulp nodig of wat heb je nodig? Ik ben er. Ook al is het een luisterend oor, maakt niet uit. If nou een pretty nyang, tak mama... Je madeja, je boy tik wam chinsani. Je man afvoer weer, hè? Mm. Maar wam chinsani sabai wam sof. Echt een moeder.
1: Ja. Nee, ze heeft zich altijd bekommerd ook over dakloze zwervers, ja, op straat. Ze had dat tak voer op een uitzending.
2: Ja.
1: In een uitzending dan. Ja. Toen moest luku des ma, luku tek den, luku suma wam was kon kring of wat dan ook.
2: Ja.
1: Altijd bezig.
2: Altijd.
1: Dus dat is heel goed. Dus wie weet die, na actie die ze zou horen, gang. 27 oktober, 80 jaar, dan beginnen we zondag al. Zondag maand, hè, als je een programma op zondag is toegewijd aan Sisa Mathilda. Hij heeft je actie mee terug.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: En,
1: moet kunnen.
2: Moet kunnen. We moeten kijken hoe we dan vorm geven eraan. En als er een manier is om ook... dat zij de hoe heet het? Gado woord toe naar Bredegiwi. Ja, omdat ook...
1: Maar dan zal ze ook in de uitzending zijn, hoor.
2: Ja.
1: Om ik afbel voor Teriptje en zo. Want soms doe zo met z'n dat ik zeker inschrijven vergeten. Want hoe z'n z'n dat denk ik ook, hoor. En Sisa Mathilda is al jaren bezig. Vos Akona Mart was ze al sociaal-maatschappelijk bezig.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dus dan ben ik maar bezig. Ja. Jeppies maar. Continu. En sommige dingen zijn nou, een roeping.
2: Ja, het is echt een roeping. Het is gewoon
1: geroepen om het te doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: En mensen te activeren ook aan de loop te eerst doen, klagen. No, taya vrede je je. Hela team, taya vrede je heliaan team. Taya im, godu sem du, godu sagado karif du. En inderdaad.

0: gaat, dit is een getuigenis. Ik zit bij Mart Radio. Mm. Wie had dat gedacht?
1: Ja.
0: Een vrouw die niet sprak. Hè? En daarmee Arki, daarmee Fossimi Beheren Dening, dan hoor ik Danny Otis, Lero, Aladdin, daarmee Fantasie van de Smassassie de Ruit, daarmee dat. Ooit een dag zou ik ook graag in de radio, op de radio te horen willen zijn. Niet, dat heeft ze gezegd, neem tak, Charingi Gado, Tegi Gado, tak Gado, graag mi besawan doet dat, maar mi no sap van Gado, maar na juneng, yo sap van Modoro, en kijk, Midoro, ja. Dankjewel, Sisa Mathilda, voor de bemoediging.
1: Top hoor, heel mooi.
2: Ja, ja.
1: Luisteraars, we hebben het over Sisa Mathilda. Ze wordt 27 oktober 80 jaar en wij hebben gezegd, Maart Radio, dat Oene Libenso. Oluku, Sawodu en hoe de bezig ik ben, dat u kunt zeggen van luister, ik heb een bijdrage. Want Sisa Mathilda wil geen auto meer, met een herhaling. En dan een goud, en dan een diamant, en dan een osso. Artsen schatten, dat wil ze niet. Maar ik denk, heeft meer zo, misapties aan materiële en vader bezig in Sernang, dan een bijdrage. Een financiële injectie, zodat hij kan je en trouwen ook toe in Sernang. Dat weet ik zeker. Dat kan nog tekenen, je schrijf, dat
0: kan nog.
1: Of praten en bakken onder trouwen. En dat is een blessing.
0: Ja, ze wil een feest organiseren hè, voor de ouderen.
1: Voor de ouderen.
0: Dus dat gaat ze doen. Dat gaat ze doen. Ongeacht of Sandis bekong of niet, abo dwinkeba.
1: Ja.
0: En dan. Ze zou zeggen, aye takanga mi anga meneer Norman taki. Om ons doen aan die justitie aan Mathilda. Voor langawa anujing. Dus ik roep alle lieve luisteraars op waar ze zich ook mogen bevinden. Tak tewoyere aspotje met bankrekeningnummer. Om haar te zegenen. Abigiari die ze met een speciale gift. Voor het werk wat ze daar in Suriname voortzet. En een feest voor de ouderen. En niet hoe onbaatzuchtig is dat. Jufiari, you know, one feest die schreef je. Dat no. Dan moet organiseren one feest. Die den trouwen. Die no man. Want dit dat je weet zelf hoe dat gaat. Met ouderen in een instelling. Bejaardentehuis van die Cara depressie.
1: Ja.
0: En die kunnen eigenlijk niets. En zij zegt no. Oh, God, dat ik ook aan dringen aan het insma.
2: Ja.
0: Hoe mooi is dat?
1: Maar dit hoor je ook vaker hoor. Hè?
2: Ja.
1: Dat soms ben ik op een Holland of vier feest in een zorginstelling.
0: Ja, zorginstelling.
1: Die dingen aan verwending aan die of met kinderen. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11 missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn. Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
5: Hartje Pimmering.
4: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Dankbaar voor zijn leven en voor alles wat hij voor ons heeft betekend, vertrouwen wij hem toe aan de liefdevolle handen van onze Heer. Mijn lieve partner, onze lieve vader en geweldige opa is aan zijn laatste reis begonnen. Harold Stanley Seedorf, geboren te Paramaribo op 13 februari 1946, overleden te Enschede op 30 september 2026. Levenspartner van Joyce Seedorf Muchon, kinderen Lloyd, Lydia en Simon, Mireille en Paul, klein- en achterkleinkinderen. Correspondentieadres Kuipersdijk 60 32 75 12 CJ de Enschede. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 9 oktober in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1 te Amsterdam. U bent welkom vanaf 1:15, waarna de dienst om 1:30 aanvangt. Aansluitend vindt om 4:15 de crematieplechtigheid plaats in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de crematie bent u van harte welkom om samen met de familie de dag af te sluiten, herinneringen te delen en samen te zijn in Multicultureel Centrum à la Condre, Krimpertplein 5 te Amsterdam. Uw aanwezigheid en medeleven worden door ons zeer gewaardeerd.

80 jari, anno 80 dee. En anno somar was ma etapu abigi jari disi. Nanga a genade fugado. Wam bigi misi etapu aiti tenti jari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggiesmas in Suriname. Een biggiesmadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Matilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Matilda live fans, de naar China, de naar Dubai, de naar Marokko. Alla safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de seniorenburgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037880. Ik herhaal, ING Bank NL 54.

0 603 7 8 8 0. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Mart 020 471 4291 of op telefoonnummer 06 4095 3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Mart bedanken u

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Taki, ik vind dat ik dit nog heb gevoel. Lekwetisma. Je ziet dat ik aan de bron.
4: Kijk, laat me je uitvallen. Ik zei net die, denk je wel antibiotica. En plots heb ik zeer weer waar we je bromie. Dat is dat niet kan toch. En anders dan denk je voor je uit. Oh, tak, takkie. Juist. En we drie.
3: Ja, maar
4: we zijn hier op een kosmo. We zijn hier op een kosmo. Nou, wat is er niet doen, hè? Wat kan ik ook? Als je wist aan mij af en zit, dan ben ik in dat kosmo. Ik heb een foto. Ik heb een vriend. En ik ben er dan op kosmo in me. Dan heb ik nog meer over. We waren Glenn. Of een groep van Glenn. Of Dan.
3: Maar meneer Sanchez, maar wie stak aan je lekwam chimbrada? Want die biggie moro me.
4: Ja, klopt.
3: Ja, dus meneer Ambif takang aan je lekwam chimbrada. En wat smaak ze in mijn en aan je.
4: Ja.
3: Meneer Sanchez. Missie a situatie en missie dat a wantrouwen, luku a wantrouwen de. A de. U ap wan bepaalde wantrouwen go mit den datra na a verplegend personeel. Ja. Vanwege het feit dat u aba a overtuiging dat wit man na racist. Want dat is meer je taki.
4: A de, inderdaad.
3: Ja, maar luku, sami si dape, meneer Sanchez, sami si dape. Missie tu datra dape. Zijn eigenlijk, je ziet, ondanks het feit dat hij beschuldigd is en dat hij kwam toestaan zijn en van een blakada traka de jang en kies oorlog, maar misschien dat desma is boogie de ede en misschien dat desma, hoe dan ook, wie is voor zijn beschuldigd is, misschien dat respect bij de dape.
4: Okay.
3: Dus min of meer toen zie verstandig voor haar uitgomit ding, omdat min of meer ik min of meer zijn dape bij mij hebben gevoel. Tak desma wat doe je ook niet.
4: Luister.
3: Dus als een misaptaki wan gwaser nang.
4: En dat is wel. Laat me Eddie Alistair ook doen.
3: Ja, maar de omstandigheden vier, meneer Sanchez.
4: Ja.
3: Ik hoor rekenen dat desma nu tek de verantwoordelijkheid en de tak, meneer Sanchez, ga maar. En ik was aan die psa in een overleving, dan is ook iets voor neem.
4: Ja, klopt. Kan dus zo aan de. Maar man, ik ben hier niet van uitzenden, no. We brengen alle geheime groepen. Hoe kom we aan dit dossier? Dit dossier, dit, daarom ik accident die batterij. Met de kondas ook weer wat gaan doen. Met de kondas ook weer medische advocaat, raadvrouw of raadsman.
3: Ja, maar Arki, de pchief, dat bedien kon. Als dat bij de mogelijk dat heb je wat.

0: Meneer Sanchez, je hebt verstandige kinderen, Michidin.
1: Nou.
0: Ja, de Pjivia. No. Zijn verstandige kinderen.
1: Heren, ik dank je. Ja, ik ben er niet van zo de uitzending. Dank de Pjivia. Dat je niet groot. Pjivia, de weet van. Maar niet meer, de weet van. Dat is niet meer. Wat is van Taki? Dat is dat troe. Dat is zo dan de.
0: Meneer Sanchez. Meneer Sanchez, Arkie. Meneer Sanchez.
1: Ja, man.
0: If was San BD, San Bema do. For yep you. Me bo doing. My next Arkie, Meneer Sanchez. Meneer Sanchez, even. Omdat me want de Arkie man versta ook toe. Omdat me, if I be de one trasma, me bo poeren uit de uitzending.
1: Nee.
0: Maar mino aan poel je onbeliefd uit de uitzending.
1: Je
0: vindt dat mino aan je lekker libisch om te gaan schrijven, maar je hebt verstandige kinderen. Van de in staat, Arkie meneer Sanchez, je hebt verstandige kinderen. Van de in staat, awang, misschien dat toe groeperingen de in je familie. En want twee, want zijn dappé, spanning de. Maar meneer Sanchez, non meki aprati de na ina familie, you know, bigi man. Tja vrede kom onder dem ching. En probeer in elk geval voor lukus aan bongi you. Want if de man tik afrantwoord toe, dat zijn nog boom, doki sporning. Ik moet rekenen aan de situatie ook toe.
1: Ja.
0: Dus meneer Sanchez, me begi you. A begi me begi you.
1: Ja.
0: Terepje kon luki baka.
1: Aha.
0: Tja vrede kon, zodat rust kan de.
1: Ik kon dat je me kan je nek van familie, want ik heb je zei, je bent papa weer.
0: Ja, ja.
1: Voor ons zakje, dat je hier, dat me bedoel dat je zegt mee. No
0: afverstaan. Aan het true. Je nog gaat tegen de pietak die no afverstaan.
1: Tere call you the bay. Tere jere zo.
0: Mi be dappe mi jere se epsa.
1: Nee, ino jere. Want deso sa epsa. Be so go jepi.
0: Je maakt het me moeilijk.
1: Jere,
0: luko sa mo do. Mi denk tak tide aan het luk mi. Maar begin van wiki mis ik al luku je omdat mi feni nogmaals tak de tori voor jou na je privé.
1: Ja.
0: Aan het defan nodig voor tak de tori tap a radio. Dus meneer Sanchez.
1: Klop.
0: Moet ik al luku je baka dat mi.
1: Dan, at all this day call you here. I don't want all this. Oh no. Na wat ori vanaf de eke te vieren, zeven
0: dag. Ja, maar je kan tek atori dat die...
1: Stopping.
0: Je kan tek atori dat voor beschuldigden dat ras aan de bezig na you know. Voor lukken van jou beschadigden.
1: Mag ik je wat zeggen?
0: Ja.
1: Put mijn telefoonnummer, die afblieft. Mijn de bel mee, de makposuk mee.
0: Dat na de laatste stand zou ik bespreken, no. Ik kan roepen haar nummer in haar uitzending.
1: Ja.
0: De kan haar nummer. Dat is zomaar, want ze kan bel je.
1: Ja,
0: mis heb dat hier.
1: Nou,
0: mijn rekening is best hebben uit het hoofd. Maar hier nog, kom luken, kom wachten, kom luken. Mijn haar nummer morgen.
1: Maar kom voor dat Google.
0: Oké, Arkie meneer Sanchez. Want na... In een simor, maar vijf bel dan.
1: Ah?
0: Vijf bel aan nummer voor maat, want misap tak je brein niet. Via Google je bel?
1: Ja.
0: Oké, die is jong. Ja, nou, je bent handig.
1: Bro.
0: Je bent een handige kerel. Maar meneer Sanchez, ik ga door naar een uitzending.
1: Wat?
0: En een uitzending die is mijn normaal, maar ik ga uitzending die zie. If I go over your omstandigheden, omdat mi fini, mi no matak ala sanisang, mi si dape.
1: Begrijp.
0: Want mi no watcha you and your family ook to niet ko inwang in this credit.
1: Yere, wata, nana onewa, pefa ko da mi da stoos. Of Elsa, and they say the call of Hortense Grisbeure, make the call of Jerry.
0: Oké, soort afdeling nu de na OLVG na 6e eten.

0: etage toch?
1: Zesde etage wel.
0: Je hebt kamer 4 volgens mij.
1: Ik heb het. We moeten naar Nederland. Voor wie de Nederland. Nederland. Nietje. Holiday.
0: Misabi. Maar hier, mi abi Felipe en Jamane Sanchez, nou zo. Uitzending van mi abab.
1: Ja, misabi.
0: Dus mi taki grand aan je die kar kom, mi hoop dat hier mi steen. Mi hoop dat hier want to. De advies heeft mi, ik denk erover na voor look of tja vrede kun je naar familie.
1: Ja, is dat Sabi Breedje? Want ik ga zo zo voor. Break me. Dat we daar niet meer waren. Want ja, dat we daar hier hebben wel gaan vakantie. Dat we wel hier, we gaan hier een dag gaan journalist.
0: Ah, maar dat hier ook die meneer Sanchez.
1: Ja, oké, maar ik moet zo'n nummer niet doen, dat weet ik toch.
0: Ah, oké.
1: Oké.
0: Ah, dag.
1: Dag.
0: Ja, Arkie, man. Meneer Sanchez, ik ga kijken, ik praxeer dat hier. Ja, wat nu te bedappen, maar de omstandigheden zijn misschien. Dan zie ik dat ik eigenlijk met een buitenstander. En zie ik dat ik gewoon aan de samen de Sanchez. Uit de bron aan de Witman. We zijn uit het verleden. Maar uit die bron heb ik boemtien. Dus. Ik hoop dat alles aan zou ik aan boemtien, meneer Sanchez. We bellen naar de heer Ruben Farnold. De Tactori. Want ook toe de heer Jette. De heer Jette heeft een gedeelte of een vertegenwoordigers ontvangen uit de Maron gemeenschap. En affinifator dat Milan Ruben Farnold, Ocheentje Praxeri. We komen zo bij u terug.

0: Yeah, man. Chase those crazy bald heads out of town. The legendary Bobby Marley we have on the telephone. Niemand anders dan mijn goede vriend Ruben Farnold. Ruben, kom maar zoiets in maand, hè?
1: Goedemorgen. Maar ja, feest zijn weekend, feest zijn in die.
0: Doe me sweetie. Ik heb geen reden tot klagen. Ik heb... We hadden een prachtig feest. In Ookmeer. Er waren heel veel blijde mensen. Er is wel daarna... Wang was maar weer kolas, wang armband. En we zijn bezig, heel leuk, no. Voor ook aan zo goed, dat is maar finish aan het bakken.
1: Oké, ik kan die nummer tegen de kanten. Maar ik denk dat de luisteraars en natuurlijk kijkers ook doen een sweet body natuurlijk. Zou weer nog mooi dat direct meer mee raken van Street Talk. Blijf dat ik wel even. Nou, als we moeten die maar energie.
0: Misschien dat ik hier is meer zijn lang. Hier ben ik nog zo goed richting zijn lang. Maar oké, Ruben, minister-president Jetten ontvangt Marron-vertegenwoordiging. En het is bijzonder, omdat die heeft om aan Marron-gemeenschap. En het ging om Marron, vertegenwoordiger van de Marron-gemeenschappen uit Suriname, om te praten over verdere

0: invulling, omdat de excuses Mickey. Hoe kijk jij naar dit bezoek?
1: Oh, nee, ik vind het je weet dat ik helemaal niet blij ben met dit bezoek. Niet dat het niet goed is, dat ga ik van tevoren zeggen. Maar in Abrechtel, waar men zich wilde zijn, bij de maatschrijf Maron gemeenschappen. Dus de man dat de Maron kon onderhandelen, maar ik praat de man bij. En het feit dat die als slaveren die eerste leden toe zijn, over deel nu in toegroepen, ja toch, baart mij wel enorm veel zorgen. Ja toch? En nu je kiest waar Maron gemeenschap, ik wil dat Abra in zaak. En je hebt een tragedeel te voelen, ding. Bent een slaaf gemaakt die ook toe over Taki Abraden staat. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Wat natuurlijk heel gunstig is voor Suriname. En dan zie ik het in het kader van een aantal dingetjes die nu gebeuren. Hè? Dat de man die bezig is, splitsa heel slavernij, naar op. En de kans is ontstaan nadat de excuses zijn aangeboden. Ja toch? We hadden toen een regering die vond dat er een holistische benadering voor slavernijverleden naar de contractarbeiders gelijktijdig behandeld moest worden. En dat kon nooit. En Nederland heeft daar heel handig gebruik van gemaakt. En sinds die tijd ligt alles stil. En dat 2023 volgens mij de excuses bieden.
0: We zijn
1: nu 3 jaar verder. En als iemand me kan zeggen wat voor vooruitgang we hebben geboekt, dan is het in mijn ogen helemaal niet heel. En dat ik kon door afverdeeld heb, toch? Het is heerlijk als ik kan spelen in de taak voor een kolonisator. Je verstaat toch? Over een voormalige slavendrijf of takje van dit. Dan je speelt ze in de kaart, je mag aan de handen. En de machine is een kans. De man praat direct dat we kunnen gelijk ook de koning vrijpleiten uit haar ellende. Die zit er maar kan gewoon onderzoek. En in 3 jaar, waarvan niet zijn niet dat ik wat uren de kan die de man gaan antwoorden. Maar even maar schilder of niet. Met een uurtje de kan gaan antwoorden. Ja toch?
0: Ja.
1: Dan los er een man, ik kon dan los aan hoe geweldig het is en hoe goed het is. Je verstaat toch? Slavernij is niet goed te praten.
0: Oké, okay. Er is toch één ding wat ik opmerkelijk vind, Ruben. Is eigenlijk, if we look at de omstandigheden, no, dat we een groep, of tenminste een Maron gemeenschap, distanciering, voor de sma, zeg maar, de mensen uit de stad, toch? De maar distanciering voor een groep dat die of voor kiezen. Die de eigen route in Vego om haar slavernij verleden, is daarvoor een reden. En eigenlijk een reden, zei de Amaron gemeenschap, het is een route of een distanciering voor een groep uit de stad. Je hebt enigszins wat idee, zei de Mickey, de Maron gemeenschap, eigenlijk kies die de eigen route te Vego om haar slavernij verleden.
1: En nou, een idee, er zijn genoeg feiten waarom dat allemaal gebeurt, Glenn. Kijk, jij weet het, ik weet het, het is publiek geheim. In Suriname, ja toch? En dan moet je teruggaan naar Suriname, want in Nederland hebben we het niet zo sterk. Allemaal naar Sranamanja, weer Moxi. Maar in Suriname is dat heel sterk, waarbij de mensen die vinden dat ze van de stad zijn, zich het recht. Het recht hebben te bepalen wat er gaat gebeuren met mensen, zeg altijd, in het achterland van Suriname. En op het moment, zei Abba geval dat hij, dan kan je zien dat men niemand erbij betrekt om hun zaken te doen. Nu gaat de Maron gemeenschappen ervan uit van, we hebben in de tijd met de koning traktaten getekend, ja. Men heeft die traktaten nooit één dag behandeld, vanaf de onafhankelijkheid. Men heeft het echt apart gedaan. En dan vanuit het oogpunt vanuit de stad ga je zeggen, maar ja, het is één land. Maar het zijn allemaal dingen die bewust zijn gebeurd, waarbij er dus geen rekening is gehouden. Al 25 jaar lang is men bezig om de grondrechten van het binnenland in orde te brengen. En tot de dag van vandaag is het nog niet gelukt. Het gaat niet door het parlement.

0: niet raar dat mensen nu hun eigen stappen gaan ondernemen?
1: Ja.
0: En te meer, daar nu dus ook een ontwikkeling zich voordoet. Ja toch? Een ontwikkeling zich voordoet. Waarbij de Maron-gemeenschappen, ja, nu over heel veel geld beschikken. Ze zitten namelijk in de goudindustrie. Ze maken enorme sprongen voorwaarts. Op dit moment is de grootste groep leerlingen of studenten van de universiteit, die komen dus uit de Maron-gemeenschappen. Met andere woorden, men wordt mondiger, men wordt wijzer. En men is niet meer achtergesteld. En nog steeds, ja, anno 2026, hebben die mensen dus geen scholen. Alles wat ze willen doen, moeten ze naar de stad komen om het te bereiken. En dan krijg je die tweedeling van, men kijkt nooit naar ons om. Alles wat we willen doen, moeten we weggaan. Dus we gaan nu zelf onze bootjes proberen te doppen. En dat ligt dus heel sterk, ja, in de Maron-gemeenschappen.
1: Dus men, eigenlijk,
0: gemeenschappen hebben altijd overleefd, zelfstandig overleefd, tot de dag van vandaag.
1: Als ik goed naar je luister, Ruben, mm-hmm. zeg je van, want eigenlijk hoor ik de mensen van de stad hebben de mensen in het binnenland achtergesteld. Dat is wat ik je hoor zeggen enigszins. Die hebben die mensen achtergesteld. En de mensen hebben nu besloten, want je had het over die traktaten. Ze hebben besloten op basis van dat wat ze hadden aan afspraken met zeg maar de slavenbedrijver, hebben ze gezegd, we kiezen ervoor om niet met de mensen in de stad samen op te trekken, maar we gaan met de voormalige.
0: Niet ze kiezen ervoor, Glenn. Het is bewust, want men betrekt ze er niet bij.
1: Oké. Wat bedoel je precies? Ze zijn niet erbij betrokken. Wat bedoel je precies?
0: Neem nou, ja toch, bij de zaakjes die toen de tijd besproken zijn.
1: Uh-huh.
0: Ja toch? In plaats dat men gaat praten, ja, over, luister je goed, over de slavernij, praat men over het holistische van de contractarbeiders die meegenomen moesten worden. En daar is die scheuring al begonnen. Want we worden niet eens verteld.
1: Nee,
0: er is niet eens solidariteit of waardering van God. Die mensen hebben dus ook enorm ook gevochten. Want Glenn, de geschiedenis, ja, wat ik weet en wat verteld wordt, is heel groot, is heel verschillend. Men vocht om hun families terug te komen halen. Men zei steeds dat die mensen plantages aanvielen. En nee, men kwam om hun familie terug te halen. Dat heb ik geleerd van mijn mensen. Je moet ook opbraden aan Sadrapen, naar de WFT-gotekie. Maar aangezien is een dat we dus, die mensen waren rovers. Nog steeds zie ik mensen in Suriname posten van, lekker van de man wil voeren, zodat hij wat kan voeren, dat soort dingetjes. Die mensen wilden hun mensen bevrijden. En de afspraak was dat het door zou worden gevochten totdat alle mensen vrij waren. Men wilde Suriname bevrijden. En dat is nooit één dag beloond, ook door middel van die leugens van de geschiedenis. Als ik dus niet zelf op onderzoek was uitgegaan en als gevraagd ben, had ik ook aangenomen dat die mensen dus rovers waren en plantages beroofden. Hoe kan je plantages beroven als je daar wordt mishandeld en je komt daar om je mensen te bevrijden? En dat zijn die dingen. Dus je bent ook dan...
1: Maar even.
0: En we leren onze geschiedenis niet.
1: Ruben.
0: We leren het niet.
1: Ruben.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn verschillende verhalen.
0: Nee, er is maar één verhaal.
1: Nee, is niet waar.
0: Huh?
1: Er zijn verschillende verhalen.
0: Ja?
1: Jij hebt het over dat de mensen bevrijd zouden moeten worden en dat de Marons...
0: Waarvoor hebben die mensen gevochten?
1: Nee, maar even. Ruben, je moet me ook laten uitpraten, want anders kunnen we dat gesprek niet op de gezonde manier hebben. Want niet dat je verdedigt, maar ik heb ook informatie. Maar ik heb even een beller. Ik kom zo bij je. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemorgen meneer Glenn, de heer Marcel. Goedemorgen meneer Ruben.
1: Meneer Marcel, welkom.
2: Ik ben Arkie meneer Ruben, maar op een gegeven moment, meneer Ruben schreef het takkie. Die mensen zijn nu wijzer geworden, ze zijn geschoold. En dan zou ik verwachten dat ze dan een andere houding zouden toepassen naar de mensen uit de stad. Want dan, van deze Da no boon toch da but they want boons and no they want that a sans say no no then I want to know for deal take but to so a wit man sans say accidents ma co de maron I'm got maron coming up. Ah Buria so yeah I'm gonna far note. And mean the insan I'm gonna far note, eff neat. Ik dank u meneer Glenn.
1: Abu Marcel, ik heb je gehoord. Ja, meneer Marcel nu de eens naar Jury Ben. Wie ook toen de eens aan hier, hè?
0: Maar ik ben het ook eens met meneer Marcel schrift niet. Dus
1: oké. Nee, kijk, meneer Marcel zegt, de mensen zijn nu, vele Marons zijn hoog opgeleid. Dus we gaan ervan uit dat wij op zoek gaan naar intelligente oplossingen. Die moeten zorgen voor, zeg maar, cohesie onder de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Wij, de mensen in het binnenland en de mensen in de stad, zij zijn de nazaten van de tot slaaf gemaakte. En geen andere mensen.
0: Glenn, wat is Archimiboom? Niet kijk je dat vinden die mensen in Suriname niet. In Nederland zijn we eens met elkaar. In Nederland zijn we bezig met de slavernij. Maar in Suriname is dat niet zo. Dat is de fout die meneer Marcel ook maakt. Daarom is dat ook aan dat spreekt. In Suriname denkt men niet zo, is het niet zo. Het is zo klein. Ook aan dat mooi allemaal. In Suriname is de realiteit is dat van Samson en Taki slavernij was toch een wet. En dat leeft daarbij in Suriname.
1: Maar even laten we...
0: Hoeveel Surinamers zijn bezig met de-Afrikanisering, Glenn? Omdat ze niet...
1: Maar even, Ruben. Ruben, ik laten we even dicht blijven bij huis. Even dicht blijven bij huis. Je hebt het gehad over die traktaten.
0: Klopt.
1: Oké. Okay. Wat stond er in die traktaten?
0: Ja.
1: Wat stond er in die traktaten? Nee, want laten we ervan uitgaan. Ruben.
0: Mm-hmm.
1: We gaan ervan uit dat de traktaten. Die was een overeenkomst gesloten. Door de mensen in het binnenland en die witman. Punt.
0: Ja, klopt.
1: Okay. Ja, toch?
0: Vrede tussen die twee.
1: En de afspraken. De afspraken die er toen gemaakt zijn. Is dat if one of this must have been in a photo lowe, the map charing kom baka, you know up no one bewees, tak de man be chasma go baka. In a bewees dat he.
0: Well, no, this, that, moet we dat geloven?
1: En los daarvan, even nog Ruben, los daarvan, wanneer we praten over die traktaten, dan zien we in het gedrag, als het gaat om de gezagsdragers vanuit het binnenland, dat hun loyaliteit gaat naar die mensen die ons in slavernij hebben gezet.
0: En op basis waarvan zeg je dat?
1: Ter discussie is voor de mataki, onlangs een koning of een koningin, onlangs een koningshuis op afspraken.
0: Ja, dat is nu.
1: En nu? Ter nating.
0: Ten
1: nothing. En sterker nog, Ruben, ik zie trouwens ook in die hele verhoudingen die er zijn, dat eigenlijk, want je hebt het gezegd, de mensen in de stad, die hebben gedaan een achterstelling van die groep. En ik zie dat die groep nog steeds een bepaalde aversie heeft tegen de mensen in de stad. En ik hoor ze niet klagen over die witte mensen, hoor. Die witte mensen gaan vrij uit.
0: Glenn, nadat die witte mensen zijn weggegaan, terecht, de man mishandelde die man. Maar die man mishandelde die man naar foto toe.
1: Ja. Ja.
0: Maar die witte man bevond Allah toe. Foto naar een boeskoon, dus maar de boeskoon ja. Is vrij. De loven weer omdat de man bevond die man.
1: Ja.
0: Ja toch?
1: Mm-hmm.
0: Luister niet goed, ja? Dan ook die desmagwe. Ja toch? De man met de traktaat, ja? Die traktaat nog stel op door desmag die rota vrede. Ja toch? De man stellen op dat keer, ja, ook als grote vrede, maar de sma, unowani sma loge komoro na you, want unowani komoro biji. Ja toch?
1: Ja.
0: De man dat eerst grote vrede, je gi en je tiki.
1: Mm-hmm.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Oké. Dat was zeker een minder punt misschien nu, maar misschien op dat moment, ja, misschien op dat moment heeft men het anders beoordeeld, daar ga ik ook vanuit. Unobede derbij, Glenn, maar je kan het niet anders gaan uitleggen. Wat zeker is, is dat de stad Creole, ja,

0: zelf 2026 nooit het wel middelbaar schoolbouw in het binnenland. Tanga dieft die de. Ja toch? Waarvan zijn die mensen afhankelijk? Heeft de man bij een jaar moeten ze naar de stad komen, niks nog ontwikkeld. Dit maatregelen die altijd de 100 jaar deze regie. Nog steeds is maar moest branden in grond. Grenzen hebben gewoon een bepaalde precies. Eigenlijk in de middeleeuwen in het binnenland.
1: Maar dat is maar in foto, dus echt naar de fotomaan schuld, taki, dus maar in het binnenland Tanabaka.
0: Ja, oké, okay, maar
1: nee, nee, actie. Nee, is het een vraag, is een vraag. Is het de schuld, is het dus... Even. Ruben, is het de schuld van de mensen in de stad dat de binnenlandbewoners op achter staan?
0: 100%.
1: Is het schuld van de mensen in de stad? Eigenlijk, ik had bijna naar die smaïna foto op de maïs slaven,
0: nee. Nee, dat is...
1: Bijna, als schuld voor een wit man, bijna je poten nooit op de foto, man.
0: Nee, heb ik niet gedaan. Heb ik absoluut niet gedaan.
1: En aan de jouw, hè? Aan de jouw, want dat zie ik.
0: Wat je krijgt in Suriname, is dat men vooral, ja... En dan, zometeen mag je de Abrahuasa zeker eens, een witmangen creëren een situatie waarbij we leerrecht tegenover elkaar gaan staan. Dat naar de man kunst. Ja toch?
1: En dan lukt de man. Is mijn jury de neering?
0: Dat we leerrecht tegenover elkaar gaan
1: staan. Maar het is gelukt.
0: Ik wil vanuit de positie praten van ja, de trouw moet pas de Anwassen moeten samen met ons trekken. Na in Nederland ja, hoe allemaal een kies verstand dat kun je. Wat is er nou waar we niet zo glen? Ik ben 65 jaar glen. Uno bij deze. Die mikaal op de spreek. Ik dat allemaal niet accepteren. Una srana man. Maar in srana anno deze glen.
1: Maar dan was aan no boon toch Ruben?
0: Wel no anno boon. Maar zo oké. Dat zo maar moest ik dat eerste stap no takago boon.
1: Arkino, lek samen tegen. Samen zie Ruben.
0: Dus maar actie want dat die wat regeling. Tak u kan ontwikkelen binnenland, tak u kan roken in de gebieden per wetang, ja, zijn dat nog maar regel vanuit de stad. Dat is wat moet regelen. Zo moet je uiteindelijk.
1: Arkino,
0: abinna. Ik moet zeggen, toch? Hoe dat iwa zit daar binnenland, toch?
1: Arki, kom hier weg. Arki, no. Pas. Arki.
0: We moeten niet praten.
1: Even Ruben.
0: Ja, Glenn, ik luister.
1: Pas, meneer Brunswijk heeft bekendgemaakt van de gezagsdragers in het binnenland. Het ik moet niet een serie aan binnenland. Anouama uit foto takeren. Pas een week of anderhalf geleden, Brunswijk met de inwa uitzending, pe ama e karning, pe ama e verteri tak de ma in het binnenland, een serie akonde sernang. Potsena in de uitverkoop. De binnenland gezagdragers het tek monifiseer akondre. Ano an foto man takere.
0: Ja.
1: Dus te je taki im sap taki lugu got even sep sadape.
0: Maar is dat een voorbeeld? Is er een corrupt? Is dat een voorbeeld?
1: Maar Mikado, meneer, het tak. Nee, Arki.
0: Dan kan dat niet takeren, ja. Is er een corrupt? En laten we daar niet over praten.
1: Oké, maar even.
0: De mentaliteit is ontwikkeld, dat allemaal met money, lang is er een.
1: Oké, even Ruben. Ruben, want is dat Sami Fen ook toe, Ruben? Is dat Sami Fen ook toe? Dan lijkt Van Brunswijk de bezig aan mijn abnono. Dat geeft maar 10 concessies voor bijna 200 hectare per mij te go to en noem maar op. En zodra je levert kritiek, dat is feit dat hij, want Unusabi van mij go om naar Akondre, of aan mij je vergiftig het binnenland ook toe, naar een goudwinning. Maar zodra je tak de toer dat hij eerste sanseure, en dat is heel opmerkelijk, dat ja. Maar fotoman discrimineren no, de stelu achter. Bijna omdat hij aan verhaal dat hij iemand de bezig voor vernietigen binnenland. Ik kan plegen misdaad, Godoro. Tegen zijn naam. Eigenlijk, Nassan, dat valt niet op. Maar ik ben een beller. U bent in de uitzending.
2: Ja, want ik ben een brada.
1: Brada, goedemorgen.

0: Goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, meneer Rick. En goedemorgen, luisteraars. Glenn, zijn er afbedeling voor de afroziening aan mijn Swabinga? De kona, premier Rutte, zijn er precies, zijn er een bereik?
0: Salomon bereik is dat het dossier vanuit de Marons wordt apart behandeld. Dus het dossier voor als slavernij dossier, de ma op een tra route, een tra agenda.
1: Oké, maar wat wil men dan precies apart behandeld hebben?
0: Ik denk dat de ma sabi dat bij de excuses zijn er middelen vrijgekomen. Mm-hmm. En ik denk dat de man natuurlijk ook de aanspraak ook toe naar Nederland if ik om de middelen dat hij. Ik denk eerlijk gezegd dat een beetje motivatie natuurlijk naar Amoni.
1: Oké, want eigenlijk Afro-Suriname is in Suriname. Als we nou van het binnenland uit het binnenland afkomstig zijn of uit de kust van Paramaribo. Ze zijn beide slachtoffers van de Nederlandse koloniale slavernij. Ze zijn allemaal op dezelfde manier zijn ze slachtoffer. Of ze nou in het binnenland zijn gewoond of in Paramaribo zijn gebleven onder de slavernij, ze zijn slachtoffers. Of ze nou een traktaat hebben getekend en daar zijn blijven wonen op basis van het traktaat, ze zijn nog steeds slachtoffer. Iedereen is slachtoffer van diezelfde koloniale overheid van die slavernijsysteem.
0: Dat klopt.
1: Slachtoffers.
0: Dat klopt.
1: En één ding dat er ook gebeurd is tijdens die slavernij, en volgens mij wordt dat over het hoofd gezien, in die gesprekken van jij en meneer Varnhout net, heb ik niet gehoord, is dat door dit slachtofferschap, dat ze slachtoffers zijn, heeft die overheid, ze tegen elkaar afgezet. Die korpszwartejagers, van vrijgemaakte slaven gaan vechten met die anderen in het binnenland. Met jullie gewoon mede-Afrikanen. Gaan met ze vechten. En dan brengt ze gevangen terug. En als we daarop inzoomen, jij meneer Varnhout en jij Glenn en ik, gewoon zoomen erop. Hoe lang heeft dat geduurd? Wat heeft dat allemaal gebracht tussen Afrikanen in Suriname? Wat is allemaal gebeurd? Je gaat die mensen aanvallen, jullie vechten, er vallen doden, er valt bloed, en jullie hebben gevangen terug, vrouwen vooral nemen gevangen, kinderen. Of je, toen de tijd, 200 jaar geleden, als je niet gevangen kan nemen, dood ze, kappen in handen, want zo staat het precies hoor, letterlijk staat in het beschrijving, kappen in rechterhand, maar kort het. Conserveren en brengen als bewijs terug naar Paramaribo dat je ze hebt gedood. Beseffen wij Suriname, Afro-Suriname, wat heeft gebeurd? Willen we erover praten? Om het op te lossen. En ook nog, en diezelfde Nederlandse overheid weer, 40 jaar geleden, 1986, we hebben hetzelfde weer gedaan in Nederland hier. Is die Binnenlandse oorlog uitgedokterd om te vechten tegen Boutersen. Weer die Afro-Surinamers tegen elkaar opzetten. Brunswijk gaat weer naar het binnenland, Brunswijk in het binnenland, die leger gaat daar en weer Afrikanen die elkaar uitnodigen. Hebben we daarover gezoomd? Hebben we daarover gepraat? Willen we dat oplossen? Ik doe dat gevloeid heeft. Willen we dat oplossen?
0: Maar Rick,
1: en nu blijft het zoom om die dingen op te lossen. Dan blijft het zo. Dan blijft het voor de hele tijd zo.
0: Juist. Maar Rick, ik ben blij dat je een aantal dingen aankaart. Want eigenlijk wat er bij mij dan even daag een beetje, is dat ik kijk even naar Brunswijk. En niet om Brunswijk als zondebok te beschuldigen. Maar we weten dat met die binnenlandse oorlog, dat er veel kapot is gemaakt. Ook economisch. Brunswijk heeft heel veel dingen gedaan.
1: Mensen zijn doorgegaan.
0: Juist, precies.
1: En eigenlijk,
0: met ondersteuning van de voormalige slavendrijver, is dat gebeurd.
1: Ja, maar wij nu, als we Suriname, wij moeten dat oplossen, wij moeten erover praten.
0: Precies.
1: Wij moeten tot clear en komen om klaar aan die.
0: Juist, maar wat gebeurt er nu, Rick? Want kijk, nu hoor ik Ruben zeggen van luister, die mensen hebben het recht om voor zichzelf op te komen. Want eigenlijk, wat Ruben zegt, achterstand naar een achterstelling, dat is de schuld van de mensen in de stad. Dus eigenlijk, daarmee zeg je bijna van wat Brunswijk gedaan heeft, ja, is te rechtvaardigen, want de mensen zijn achtergesteld. Het binnenland wordt vernietigd nu.
1: Omdat wij als Suriname, zoals ik het zie, we willen geen dingen oplossen tot de bodem. We willen het niet oplossen. We stampen in met een taboe. We blijven erop staan op die vrouw die het geld doet. We willen niet oplossen. We willen over praten. Maar hoe los je op? Het is meer een spiritueel ding dat opgelost moet worden.
2: Rick, het is toch geweldig dat we weten van een grote contractaat in 17 zoveel en tangen die de mannen glennen in VTT. Ja toch? Kan je voorstellen?
1: Dat is het dan. We zijn allemaal, als we nog de binnenland afkomen, zijn nog de Paramaribo zijn slachtoffers van hetzelfde systeem. Van hetzelfde.
0: Ja, maar het verschil in deze, Rick en Ruben, het verschil in deze, wat iedere keer wat ik te horen krijg, is dat mensen nog steeds boos zijn op die mensen in de stad. En dat er een soort van wraak of alsof Afotoma moest weer een boete kleed, wat Afotoma vernietigd is, maar in het binnenland.
1: Hoe heeft hij dat gedaan?
0: Nee, als ik luister naar Ruben, hè. En niet alleen Ruben.
1: Die Afro-Surinamers uit het binnenland vernietigen?
0: Nee, als ik luister naar de retoriek, is alsof de mensen in de stad hebben een misdaad gepleegd tegen de mensen in het binnenland. En dat moet. Nee, even Ruben. Anik moppen voor jou, Wang.
1: Maar wat is die misdaad precies dan?
0: Die misdaad is dat wat Ruben zegt. De mensen zijn achtergesteld en de mensen hebben dit en de mensen dat en een foto maar doen.
1: Maar je hebt hetzelfde probleem. Glenn, er is goed gevallen. De Asani voor de Moussou naar het binnenland. Dat is niet opgelost.
0: Maar dat bedoel ik dus eigenlijk. Wat er ook gebeurt, het moment dat mensen.
1: Achterstelling, Glenn. Het gaat niet om achterstelling van. Van onderwijs of zo. Nou, staan dat toen los op. Dus waar zit die oorlog voor? Hoe los je op? En uit de Brunswijk komt weer uit tweede overheen. Hoe los je op ook toen niet?
0: Abou Erik Grantanière, dat je ook jouw licht hebt laten schijnen over dit onderwerp. Ik ben blij ermee. Thank you.
1: Okay,
0: thank you. Ruben, ga je gaan, want je wilde wat zeggen, maar je kwam er niet tussen.
2: Ja, toch. Kijk, we moeten de rollen omdraaien, toch? Kijk, men zegt van. Ja, toch? Laten we in ieder geval beginnen door een aantal dingetjes te organiseren in Suriname. Ja? Eén daarvan is, zorg ervoor dat je regels maakt voor het binnenland, die dus voor iedereen gaan gelden. En dat zijn dan die grondrechten. Wordt dat gedaan? We gaan 20 jaar tijd en net niemand die er wat aan doet. Wat ga je krijgen, Glenn? Kijk me eerlijk, zij ook iets uiteindelijk. Draai weer rollen om. Met jullie overheidsregeling. Je hebt alles om het te regelen. Je hebt een parlement, je hebt een regering.
0: Maar Ruben.
2: Je wordt veroordeeld om het te regelen, Glenn, en je doet het niet. Dan zei ook iets uiteindelijk op de maatregel dat ik weer vier jaar is nog Camoro.
0: Arkino, dat aan een uitgangspunt, Ruben, is nou een drog. Is een drogreden. Nee, even. Is een drogreden voor zorgoogie energie. Als Hans niet klopt, Ruben. Even, maar ik heb een beller. Mag je dat horen? Want mijn verantwoord is interessant. Maar we hebben een beller. En het volgende uur gaan we gewoon door. Want ik vind het belangrijk dat wij het erover hebben. En misschien. Oké, ik neem even een beller. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen met Willy.
0: Hi Willy, welkom.
3: Ik ga er nog een schep bovenop doen. Die uitspraak van de OAS over het binnenland, hè, dus wat de mensen in het binnenland moet toekomen, daar heeft de OAS heeft weer voor een verdeeldheid, een verdere verdeeldheid gezorgd. Want je gaat nu mensen, en is de vraag ook nog, want iedereen begrijpt er iets anders onder, hoor, van wat die uitspraak van de OAS is. Is het een eigendom of is het, ik weet het zelf ook niet precies. Maar ze zijn weer bezig de gemeenschappen of de Surinamers te splitsen. En daarom, mijn mening is, de Surinaamse regering moet daar niet aan toegeven. Het is één volk. En iedereen heeft toegang tot ieder gebied. Want wat blijkt er nu te gebeuren, en is eigenlijk vanaf de jaren 80 al. Dus met die binnenlandse oorlog, die mensen zijn gevlucht naar de stad. Die mensen hebben zich op een of andere manier opgewerkt. En ze kopen eigendommen in de stad. Maar jij van de stad kan niet naar het binnenland gaan en daar bijvoorbeeld een huis opzetten of een bedrijfje beginnen. Het gaat niet. Maar kijk, dat is die verdeeldheid die er is en waar dus die OAS een enorme schep bovenop heeft gezet.
2: Meneer, luister je zelf wat je zegt. Mensen, ze kopen grond en bouwen iets in de stad. Als je naar het binnenland gaat en de wegen bewandelt en je koopt iets of je bracht het aan, mag je ook wat gaan doen. Maar je kan niet gaan halen waar mensen al zijn. En dat is het verschil. Dus goed praten en goed luisteren. Want die dingen die zijn er. En ik ga u een gek voorbeeld geven. Vraag één concessie aan in Ikeri. En het wordt direct afgewezen, want er moet alleen iets aan vragen. Met dat komen sap situaties niet gaan aan. Kijk, hier zitten wij en we kunnen discussiëren en praten. Maar in Suriname is de situatie anders.
0: Maar even Ruben. Ruben. Meneer Willy, omdat het nieuws ons gaat onderbreken, ik wil even een voorschot geven. Mm-hmm. Want dan gaan we het zo direct erover hebben. Als we vinden dat de mensen in het binnenland het voorrecht hebben om te beschikken over een aantal dingen, dan moeten ze dus, mogen ze dan ook gebruik maken van de middelen van de overheid die bedoeld zijn voor mensen in de stad. Dus we gaan het straks erover hebben. Dan ga ik het even beter uitleggen. Maar we moeten naar het nieuws. Dat je zo terug, Ruben.
2: Oké.
0: Oké.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: adi mi grandma ben feriari ano be wani biji barbari matoka oso be furu tena baka gadri iya arti mang upoche sarti baya si sama telda onse mediator motivator o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde ma abi wan pesrutu beji ataki e oso nabi furu tabaka gadra de dati ala densma dibo baby di bos bromti chajen na nga potwa lo moni na ini envelope fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati na tapu NL 54 INGB 00603 7880 tap neem voor stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voor doen sani na den senioren burgers voor afden bidisma ozofunu na inisranang iya zij leven lang hoera hoera zij leven lang hoera aziza Matilda you na finita tei ma je tai bigi boto na wa hipi pipi pipi hoere de suyere bon u pota moni na tapu NL 54 INGB 00060 37880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsis en Matilda. We go wayan. Hippie, hippie. Oké dan.
1: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimmeren.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: We zijn er weer, Udebaka.
7: Ja, Udebaka.
6: Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84-101.
7: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
4: Dat Mart Radio heeft gezegd, loco, alasma anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, okay, we nog alibat 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we loco voor dwing, zij jaren. Sayoshi en P.U. bijdragen kan dit erbij.
8: Arki Uma, Arki Man, Foude Foutang. Lero, Ebaru Wanshit Odi, Vanuit Sranang. Selek Fa Uye Rekba, Sisa Matilda, Sa Usabi Fu, Gado Wortu na Berede Jibi, Etap 80 jaar die 27 oktober zijn kom. Ano Wan Feis, Masa Awan Du Wel, Awa Organiseer Wan Sani, Jiden Bidis Majaso in Sranang, De Senyora Burger Sebung. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero Ebaru Wanshit Odi en we hopen dat ook Krakapis DC. Untambu.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij deze uitzending. En in het vorige uur sprak ik met Ruben en we kregen ook een aantal bellers. En ik zag dat in de pauze de telefoon roodgloeiend was. We hebben het over een bezoek van Maron gemeenschappen in Nederland of uit Suriname die hier in Nederland op gesprek zijn geweest bij een premier Rutte. En we hadden het daarover, want natuurlijk, sommige mensen zijn de mening toegedaan dat dat een tweedeling brengt als het gaat om die zwarte zaak. Want waarom moeten de Maron-gemeenschappen apart, terwijl we eigenlijk allemaal nazaten zijn van de tot slaafgemaakte? En waarom moeten de Maron-gemeenschappen apart worden ontvangen? Wat is er hier aan de hand? En die discussie die ronde uit in zeg maar gesprekken die gaan over dat de mensen in de stad het hebben over achterstelling heeft gezorgd dat de Maron-gemeenschap zeg maar achterbleef en dat zou de schuld zijn van de mensen uit de stad. En ik maakte ook de opmerking van ja, de witte man die gaat vrij uit als het gaat om de misdaad die is gepleegd. En de gesprekken die we hadden was dat er onderling verdeeldheid is. En volgens mij is de verdeeldheid ook niet alleen onder de mensen in de stad, in het binnenland. Maar als ik het goed begrijp, waren er ook spanningen tussen Okaners, Saramakaners, Aluko's en ook de mensen in het binnenland. En natuurlijk, mensen vragen zich af, had dat ook te maken met het verraad die er is gepleegd onderling? Want er waren traktaten getekend en mensen konden aan mensen weer leveren aan de slavendrijver. En heeft dat verleden zijn doorwerking in deze tijd en hoe kunnen wij werken aan zeg maar zaken die ervoor moeten zorgen dat bewustwording komt waardoor we op een andere manier met elkaar gaan. Dat is enigszins in een nutshell de discussie die er gevoerd wordt hier in dit programma op dit moment. Ruben, heb ik het goed doorgegeven?
1: Ja, heel goed, Glenn, heel goed, Glenn. Het is spannend vandaag.
0: Maar voordat ik met jou begin, heb ik toch even volgens mij andere bellen en ik zeg goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, heren, met Jan.
0: Jan, welkom in de uitzending.
2: Ik luister naar jullie, interessant, en ieder groep probeert, of vertegenwoordiger probeert aan te haken wat zich nu plaatsvindt naar aanleiding van het onderzoek van het koninklijk familie. Mijn mening is Suriname is door vier Europese landen gekoloniseerd. Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Nederland. Uiteindelijk is door de vrede van Breda Suriname een kolonie geweest van Nederland tot 1975. De Maron en de, hoe heet het, inheemse hebben tijdens de slavernij verzet gepleegd en ze hebben traktaten ondertekend als zijnde dat zij vrij mensen waren. Dat werd erkend door het bestuur in Suriname en Nederland. En die erkenning heeft geleid dat de inheemse en de Maron-gemeenschap zegt in 74, 75, wij erkennen, we zijn in verzet tegen de onafhankelijkheid, wij erkennen het niet. Ze hebben daar brieven geschreven naar de koning toen en dan naar de Nederlandse regering. En volgens die invalshoek zeggen de inheemse en in Suriname hier en de Maron-groepen hier en in Suriname, wij hebben zaken te doen niet met de Surinaamse overheid, maar met Nederland. En ten derde, ik ga afronden, zeggen ze Wij zijn niet door de mensen in Suriname, dus de stedelingen, maar door het bestuur in de stad zijn de mensen achtergehouden in het binnenland. Wat betreft onderwijs, gezondheidszorg. Men heeft het toen overgelaten aan de zending en missie. De overheid was heel zwak in het binnenland op die twee gebieden. Dus daar moeten we aan gaan denken waarom de Maron nu zegt hier, wij komen hier, de inheemsen zeggen dat ook hier en in Suriname, wij willen met de koning en de Nederlandse regering onderhandelen. Dus we moeten de geschiedenis analyseren en geen verwijten maken. Niet de
0: Even Jan, ja. Jan. Wij zijn hier niet om verwijten te maken, maar een verstandig mens weet dat er verdeeldheid komt het moment dat je met diegene die die misdaad gepleegd heeft, op basis van die verdeeldheid met hem wil gaan onderhandelen.
2: Ja.
0: Dat is alleen eens een voordeel. Dus we moeten niet doen alsof we bezig zijn elkaar uit te schelden. Nee, we bespreken dingen.
2: Niet wij, de groepen, de Maron in Suriname en hier, als je leest wat ze zeggen, straks komt de Maron Day. Dan zeggen ze, wij willen onderhandelen met de koning en de Nederlandse staat. Het kabinet, Jette. Dus we moeten, en in Suriname wordt gezegd, van wij zijn achtergesteld door het bestuur al die tijd in handen van Surinamers zelf. Maar niet door de bevolking van Suriname zijn ze onderdrukt. Dat zeggen de twee groepen.
0: Oké, okay, Jan, we hebben je gehoord. Dankjewel. Dankjewel, Jan, voor jouw bijdrage. Bedankt. Oké, okay. Ruben. Wat vind je van de stelling van Jan? En misschien wil je daarop reageren.
1: Ja, Jan, kijk, zoals je zelf ziet, hè. Jan is het ook mooi verwoord. Willy zei het ook, ja. Wat er gebeurt, is dat er continu, ja, systemen zijn gecreëerd om die verdeeldheid in stand te houden. Ja toch? Dat is constant gebeurd.
0: Maar wij doen er ook aan mee, Ruben.
1: Ja, dat net dat die toch wij zijn de veroorzaker. Nou, wij moeten het oplossen, hoor. Daarom zei je dat je moet die dingen regelen. Alleen dat er rust komt en dat je die dingen kan regelen. Want even nog zitten, gaat dit door blijven gaan tot mensen regelen.
0: Maar weet je, het nu op dit moment zou ik bijna willen zeggen, het gaat weer om geld. Maar we hebben een beller. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
3: Ja. En ik het?
0: Ja, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Gilmar Maknak.
0: Hey Gilmar, goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen trouwens, hoor, die meeluistert. Ik heb zitten meeluisteren naar jullie discussie over dat vraaggesprek ten aanzien van de Marons die naar Nederland zijn afgereisd om met Jette te praten. Prima, het is een goed recht. Maar als ik zo luister, dan heb ik ook mijn mening natuurlijk als ik naar jullie luister. En ik vind dat het hele probleem van de Maron, of hoe je het ook wil noemen, Maron, Afro-Surinamer en dergelijke, allemaal te maken heeft van afgelopen 50 jaar en misschien nog daarvoor met slecht leiderschap in Suriname. Als goed leiderschap was geweest in Suriname, dan hadden we op dit moment niet zo gesproken.

0: met elkaar naar aanleiding van zogenaamde 200 miljoen die ze ons als chicken feed toegooien. Die ze ons eigenlijk het als een soort van een pleistertje op de wonden willen leggen. Terwijl ze ons in feite nog 3 triljoen moeten gaan betalen. Ik vind dat als wij terugkijken naar de geschiedenis. Dat tijdens de bevrijding van de zogenaamde afschaffing slavernij. Waar de Engelsen al 50 jaar daarvoor dat hetzelfde hadden gedaan, maar de Nederlanders wilden er maar niet aan. Hebben ze nog die onbeschoftheid gehad, om het zo te zeggen, ja? Over die witman, de man doen aan Oenu, de man doen aan voorouders. Hebben ze die onbeschoftheid ook nog om te zeggen: jullie zijn wel vrij, maar jullie werken nog 10 jaar verplicht door. Maar dan, wat we er nog bij gaan doen is: alle slavenhouders. Die krijgen een compensatie van 300 gulden per slaaf, zo niet per voet, per arm, per oor. Als we maar wat kunnen aantonen aan de Nederlandse koninklijke staat, dat wij jullie als slaaf hadden gehad. Ze lieten op dat moment kleine meisjes, die nauwelijks volwassen, tenminste nog nauwelijks konden menstrueren. Die werden al heel gauw zwanger gemaakt om zoveel mogelijk slaaf te hebben, om zoveel mogelijk geld kunnen collecteren. En onze mensen, die hebben geen ene korrel zand gekregen. Dat vind ik een van de ergste dingen die zij ons hebben aangedaan. Daarnaast krijg je vervolgens die verloedering binnen die armoede, binnen die slavernij en het verdeel en heers gebeuren. En dan kwamen ook nog eens een keer die andere Aziaten erbij, ja, die een nog betere positie kregen dan de bevrijde slaven na 250 jaar. Als deze Nederlanders meteen na de slavernij hun oprechte excuses hadden aangeboden en oprechte vergiffenis hadden gevraagd, zoals de koning dat gedaan heeft en Mark Rutte dat gedaan hadden, en ze hadden het 1 jaar of 10 jaar daarna gedaan, dan hadden wij dit probleem niet op dit moment gehad met elkaar om te zitten bakkeleien, om chicken feed, om peanuts die ze ons toegooien. Begrijp je? En nu, wat hebben ze gedaan vervolgens? Mark Rutte doet toch zijn excuses, ondanks die rechtszaak die was geweest, dat kortgeding rechtszaak waar ik bij ben geweest, weet je nog, bij het Paleis van Justitie, om te voorkomen dat meneer Rutte zijn excuses zou aanbieden, is toch doorgegaan. En uiteindelijk heeft hij excuses aangeboden, zogenaamd oprecht, aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Wel, de nazaten van de tot slaaf gemaakte, dat zijn al die mensen die onze kleur hebben, of daarna andere kleurschakeringen hebben, of een voorouder hebben ergens uit Afrika. Dat zijn al die mensen die met diezelfde boot naar Suriname zijn gebracht. Dus hoe kan dan dat plotseling, je biedt de excuses aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte, en plotseling heb je 3 groepen. Dan heb je dan dus die fotoman. En dan heb je de binnenlandbewoners. En dan heb je in één keer de inheemse. Dus dit is eigenlijk iets waar iedereen op springt. Terwijl iedereen zou moeten zeggen eigenlijk: stik met je geld. Dat moet er gebeuren. En dan gaan we natuurlijk terug. En dan kom ik ga het nog kort houden. Dan kom ik even terug over die zaken die ik heb gehoord over Brunswijk. En wat hij allemaal doet in het binnenland. Klopt helemaal. Ja. Hij is medevernietiger van het binnenland. Dat mag 100% gezegd worden. Maar bedrijven als Yokohama en meneer Narendorp, blak allemaal ook toe, of wat ze allemaal niet zijn, zij vernietigen mee het binnenland. Niemand doet iets aan de ontwikkeling van Suriname, omdat wij altijd, zelf ik als kleinkind, te horen kreeg in Suriname: Abrabroki, Christopher Kersenstraat, Pimibetang, Pinan Pleangatjuka. Zo zijn we opgegroeid. En niemand kan dat ontkennen. Niemand kan zeggen dat dat niet zo gezegd is. En zo hebben wij wel stelselmatig, en je kan bijna zeggen institutioneel, hebben we deze mensen achtergesteld. En dat ze daardoor een vice versa wantrouwen tegen ons gekregen hebben, is meer dan normaal. En daarom moeten wij proberen elkaar goed te gaan begrijpen, maar over dit onderwerp moet vaker gesproken worden, maar op een positievere manier. En al dat verraad wat die witte mensen veroorzaakt hebben tussen al die groepen, ja, zo werkt oorlog, zo werkt slavernij. Zo werkt het in ieder kamp, in iedere natiekamp, of in Gaza of in Iran. Zo werkt het allemaal. Als we dat niet begrijpen, psychologisch gaan we elkaar nooit begrijpen. Dus eigenlijk, Mubrara Tambuantaki, ja, heb ik gezegd. Maar we moeten niet vergeten, het is een mindset. En die mindset kan je alleen maar te werk stellen als je bewustwording gaat toepassen. Als je je evangelie, niet de Bijbelse evangelie, je verhaal gaat vertellen aan onze kinderen. Leer onze kinderen waar ze vandaan gekomen zijn.
1: Ik weet niet of je me hoort, maar ik hoor je niet, hè. Ik hoor...
0: Hoor je me niet meer?
1: Maknak ook niet.
2: Oké.
1: Hallo?
2: Ruben, heb je Maknak helemaal niet gehoord? Of een gedeelte niet? Oké, Gilmar, dankjewel voor jouw bijdrage. Dankjewel voor je bijdrage. We hebben...
0: Hebben jullie me gehoord dan? Dat ik voor noppers lopen praten en dan...
2: Nee, maar de luisteraars hebben je gehoord. Ik heb je ook gehoord. En ik weet niet in hoeverre Ruben alles gehoord heeft. Ik denk niet dat hij alles gemist heeft.
1: Ik hoor je niet meer.
2: Ja, zie je? Dat probleem is nu. Maar is goed, Gilmar, dankjewel. Ik ga Ruben opnieuw bellen. En dan beginnen we opnieuw. Ja, luisteraars, technisch gaat het soms enigszins verkeerd hier. Ik zie dat de telefoon gaat en ik zeg goedemorgen.
3: Goedemorgen, Glenn. Ruben. Goed, Marta.
2: Marta, goedemorgen.
3: Ja, weet je, ik luister zo naar jullie met die discussie. En dan denk ik, ik ben het toch niet eens dat door de stadmensen, de binnenlandbewoners,
2: achtergesteld zijn.
3: Ja, wie in de stad is dan verantwoordelijk daarvoor? Want dat wil ik ook weten. Want de binnenlandbewoners, die zijn mensen die, totdat ze, tenminste ik praat over toen ik nog een kind was, woonde in Suriname jong, de mensen hebben hun cultuur behouden, wat de mensen in de stad niet hebben behouden vanwege de slavernij. Door wat hun zijn gevlucht, wat ze vertellen. Dus ze zijn geen slaaf geweest. Dus ik vraag me af, wie heeft wie benadeeld? En het waren ook heel ontwikkelde mensen. Trots dat ze in de binnenlanden woonden. Het zijn goed geschoolde mensen geweest. Dus ik ben het niet helemaal, eigenlijk helemaal niet mee eens. En wie gaan we nu hiervoor verantwoordelijk stellen? En die hele discussie bevalt me eigenlijk niet.
2: Die discussie bevalt je niet, Marta, maar we moeten die discussie wel voeren, want dat zijn de feiten en omstandigheden.
3: Ja, dat klopt wel. Dat klopt. Maar ik heb het misschien verkeerd uitgedrukt.
2: Ja. Misschien vind je het niet goed hoe die discussie wordt gevoerd, omdat je het niet eens bent met een aantal dingen. Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Dus vandaar dat ik denk, wie gaan we nu verantwoordelijk stellen voor dit? En wat is het kostenplaatje op den duur? En wie geeft dan een... Brunswijk het recht om de binnenlanden te vernietigen? Want, want als het ware, dan wordt het een beetje goed gepraat dat Brunswijk dan recht heeft om dingen te doen in het binnenland. Maar goed, misschien heb ik het verkeerd hoor. Maar...
2: Nee, maar we respecteren elke mening.
3: Ja, is goed. Ik ga verder naar jullie luisteren.
2: Oké, dankjewel voor je telefoontje.
3: Ja, ja.
2: Ik zie dat u bent me probeert te bereiken op mijn mobiele telefoon, maar mijn mobiele telefoon, als ik hem hier ook aansluit, doet hij het niet goed. Dus Ruben, ik ga je zo weer proberen te bellen met de vaste lijn. Alleen de lijnen zijn heel druk op dit moment. Ik heb een andere beller, ik zeg goedemorgen.
4: Goedemorgen, met
2: Regine. Hi Regine, welkom in de uitzending.
4: Ja hoor, dankjewel. Ik vind het zo jammer dat we nog steeds bezig zijn met een strijd tussen stadscreool en Maron. Ik vind het ontzettend jammer. We praten over iets van jaren geleden. Ik hoor meneer Ruben ook aangeven dat er nu zoveel ontwikkelde Marons in de stad lopen, dat ze de meerderheid vormen onder de Afro-Surinamers. Want ik vind dat Marons ook Afro-Surinamers zijn. Dan vraag ik me ook af, waarom het niet mogelijk is om de handen in één te slaan en een

0: weer goed in te zien dat er van buitenaf zoveel druk op de Afro-Surinaamse gemeenschap wordt gelegd, dat ze verdeeld kunnen blijven. Waarom zijn we niet zo wijs om dat een keertje in te zien en te stoppen met onszelf te verdelen? Dat is één. Twee, meneer Farnold, die gaf ook aan dat wij zelf niet naar elkaar toe kunnen groeien. Vind ik hoor, als ik zo'n woorden zo mag vertalen, omdat er verschil is in behandeling van woonplaatsen. Nou, dat het zo slecht gegaan is in het binnenland, ligt niet aan de stadsgriot, zal ik maar zeggen, zo lastig met die termen, maar gewoon aan de politiek. Er waren ook altijd politieke partijen die meeregeerden. Hebben zij zich dan niet hard genoeg gemaakt om het mensen in het binnenland vooruit te krijgen? Is dat ook niet een feit? Of is het alleen maar zo dat de politieke partijen waar dan de stadskriolen overwegend in zaten, ervoor gezorgd hebben dat het binnenland niet tot ontwikkeling is gekomen? Ik denk niet dat we met de vinger naar elkaar moeten wijzen. We moeten gewoon stoppen ermee en inzien dat we samen moeten optrekken en gewoon ervoor zorgen dat de hele Afro-Surinaamse gemeenschap vooruitkomt. Ik denk dat het enige is dat er nog rest. Al het andere moeten we maar bijleggen en stoppen ermee. Ik zou niet ontkennen dat er op een bepaalde manier gedacht wordt over Marons door vele stadskriolen. Niet allemaal, echt niet. Maar aan de andere kant is het ook zo dat ook Marons zijn eigen gedachten hebben gehad over de stadskriolen. Dat is ook weer een feit. Dus als we bij elkaar zitten en maar met de vinger naar elkaar wijzen, ja, jij kijkt meer op mij, die ander, jij kijkt ook meer op mij, maar komen we er nooit. Gewoon stoppen ermee. Tot slot wil ik zeggen, ik ben op Mongo opgegroeid en daar rond de gemeenschap, rond het gebied Mongo, woonden heel veel Marons. Op Mongo zelf ook. We hebben altijd fijn met elkaar samengeleefd. Dus het kan. Het kan gewoon. Het is een kwestie van je mindset. En daar moeten we aan gaan werken. En stoppen met die hele discussie en wijzen naar elkaar. Het is niet om aan te horen. Dat wou ik zeggen.
1: Dankjewel. Dankjewel, Regine, voor jouw bijdrage. Ik ga kijken als ik Ruben terug kan halen in deze uitzending. En ik zet even een pokoe en dan ga ik kijken als ik hem kan bellen met onze vaste lijn. Ruben.

0: We're gonna chase those crazy bullets out of town. The legendary Bobby Marley op deze donderdagochtend. En we hebben hem terug in de uitzending. Ik hoop dat je ons weer kan horen, Ruben.
1: Ik hoor je heel goed.
0: En ik denk ook, want ik is aan de mobiele telefoon. Heb je kunnen volgen een aantal dingen?
1: Ik heb zeker geluisterd, Glenn, en ik sta te popelen om maar dus te reageren natuurlijk. Omdat ik het is heel interessant. Maar Glenn, je weet, in onze voorbespreking hebben we gezegd dat we dit onderwerp gaan behandelen. En ik zei je toen dat we dus het zeker moeten behandelen, omdat er in Suriname iets gaande is. Dat ik nu pas in feite ga vertellen, omdat het dus veel erger is dan we denken, Glenn. Wat er nu gebeurt, is dat er een enorme blokvorming plaatsvindt van de partijen van de binnenlandbewoners. Ik weet niet of je dat al hebt gemerkt, of je die berichten volgt.
0: Ik heb begrepen dat de nieuwe voorzitter van de BEP de intentie heeft uitgesproken dat hij wil gaan samenwerken met de ABOP.
1: Oké dan, dus er komt een blok. En wij hebben het vermoeden dat ook een aantal politici van andere grote politieke partijen de verleiding niet gaan kunnen weerstaan om zich daarbij ook aan te sluiten. Dat vermoeden heb ik. Je weet, in Suriname loopt men gewoon over. Men heeft geen partijideologie daar. Men heeft partijvrienden en partijkennissen. En als het je dan goed uitkomt. En daar maak ik me wel zorgen over, Glenn, want dat is dan pas echt dat Suriname in tweeën gaat delen. Ja, maar we hebben de congres gesproken. Je weet dat altijd, we discussiëren, ik leg je dingen uit. Maar ik leg je ook de gevaren uit als bepaalde dingetjes gaan gebeuren. Dan zijn al die andere dingetjes die we nu bespreken, een beetje in mijn ogen ondergeschikt aan wat er zich nu zal voltrekken als deze partijen gaan bundelen. En het vermoeden wat ik heb dat ook andere politici van maar onze afkomst zich daaraan ook gaan aansluiten. Ja. Want ze hebben niet veel geld, ja, men heeft geld, men wil niet graag meer met de mensen in de stad samenwerken, ja, dus het baart me enorm veel zorgen. Het is nog een beetje koffiedik kijken, ik hoop dat het niet zo hard van stapel gaat zoals ik het zie, maar ik heb me...
0: Maar jij...
1: Wat er gaat gebeuren.
0: Kijk... Jij zegt iets wezenlijks en zo is eigenlijk die hele discussie op gang gekomen tussen ons en de luisteraars. Maar ik ga daar, jij maakt je daarover zorgen, ik natuurlijk ook, maar ik neem even een bel en misschien kan ik straks ook even uitleggen waarom het mij zorgen baart. Maar eerst de beller, een hele goede morgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen nogmaals met Willy. Ik heb... punt aangehaald waar jullie Ruben wel even een antwoord heeft gegeven, maar ik vind dat daar echt veel nadruk op gelegd moet worden. Het is weer die invloed van buitenaf dat heel groot kan worden of al heel groot is. En dat was met name die uitspraak die de OAS heeft gedaan over de mensen die in het binnenland wonen. Dat grondgebied van hun. Is het nou, als jullie daar ook een goede uitleg over kunnen geven van wat de OAS heeft gezegd. Want er bestaan verschillende gedachten daarover van het is eigendom of weet je, dat soort dingen. Maar... even terug te komen op wat Ruben heeft gezegd. Ik had het voorbeeld gegeven van nou, als jij naar het binnenland gaat en je wil daar iets opbouwen, je wil een huis afzetten of zo, dan gaat het niet. Het kan wel, maar niet makkelijk. Terwijl deze mensen die uit het binnenland, die naar de stad gaan en daar wel aan percelen kunnen komen. Dan heb ik het over de kleine mannen, ik heb het niet over gezagsdragers of zo, maar. Gewoon de gewone burger.
0: Ja, maar.
2: Als gewone burger naar het binnenland. Het lukt je van geen kanten.
0: Maar Willy, wat je daar zegt. Kijk, men zegt de mensen in het binnenland. Die moeten dus als het gaat om. Waar zij dus gevestigd zijn. Dat er aparte of bijzondere. Zaken geregeld moeten worden als het gaat om grondrechten en een aantal dingen. Maar die mensen in het binnenland hebben ook recht op een moneycarta. Die hebben ook recht als het gaat om subsidiëring van woningen. Kunnen ze ook daar zeg maar gebruik van maken. Dus alles wat voor de mensen van de stad geldt, geldt ook voor de mensen in het binnenland.
2: Ja, dus, klopt. Het klopt wat je zegt. Het moet ook zo
0: dus
2: zijn.
0: Waarom moet het, wanneer het om andere dingen gaat, dan moet het weer apart. Want dan hebben ze grondrechten en dan moet dit en dan moet dat.
1: Glenn, mag ik even daarop reageren?
0: Ja.
1: Kijk, die grondrechten zijn niet zomaar ontstaan. Zoals je weet is de OAS, en dat geldt voor alle Latijns-Amerikaanse landen, waar er Indianen zijn, dat het land van die mensen is. Die mensen zijn allemaal, ja, het land is van die mensen gestolen. Vandaar dat de OAS voor al die landen in Amerika, in Canada, daar zijn die mensen met miljarden zeg maar uitbetaald, hè, dat ze die mensen, hun land, ja, beschermen. Ga maar naar je

huis van iemand en ineens mag iemand niks meer doen, want je maakt regels. Vandaar dat de OAF. Dus wij moeten precies weten wat de achterliggende gedachten zijn

0: Amerika's is gebeurd, dat die mensen daar recht op hebben. En dat is toch meer dan terecht.
1: Is dat niet een koninkrijk binnen een koninkrijk creëren?
0: Je vertelt het verkeerd, het is die mensen in land. Wij zijn daar gaan zeuren. Het is niks een koninkrijk binnen een koninkrijk.
1: Ja, maar wij zijn daar.
0: Die mensen hebben alle hele lieve dag daar. Wij komen als gasten daar. Ieder ander mens, iedereen is daar naartoe gebracht. En dan gaan we regels voor die mensen maken dat die mensen worden beperkt. Vandaar dat die regels zijn gemaakt. Het is niet meer dan rechtvaardig.
1: Het wordt verkeerd vertaald.
0: Het wordt verkeerd uitgelegd. Daarom zeg je ook, men moet je uitleggen wat de redenen zijn waarom de OAS daarover gaat en de OAS landen verplicht dat te doen.
1: Ja, en hoe gaat de politiek daarmee om? Daar zitten die pijnpunten in.
0: De politiek in Suriname heeft die uitspraken in feite nooit uitgevoerd. Dus met andere woorden, ze hebben die uitspraken naast zich neergelegd. Daar komt het een beetje op neer. Men praat erover, het is steeds een vergadering en dat gaat jaren door. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn daar gaan, we zijn mensen komen aantrekken en dat is ons probleem. Je zegt het mooi, Willy, we moeten niet onderschatten wat witte mensen ons hebben aangedaan. Die mannen komen daar en zeggen dat ze land hebben ontdekt en je ziet mensen daar staan. Ik zei het ook een keertje, op Jamaica heb ik geleerd van de geschiedenis begint met de leugen. Onze geschiedenis van de Amerikaan begint met de leugen. Ja toch? Want je kan geen land ontdekken waar je mensen ziet. Je kan geen mensen ontdekken. Bestaat niet. En dat hebben we altijd geleerd op school. Daarom zeg ik altijd, we moeten onze geschiedenis ook beter bestuderen. Want we beginnen toch met de leugen. Ik kom in je huis binnen en ik zeg zo, ik heb die keuken ontdekt. Dat is mooi toch? Jullie aan elkaar, het kan niet. Maar omdat we dat hebben geleerd en eeuwenlang dat ons is ingeprent, dan denken we ook dat die mensen verkeerd zijn. En dat is wat jij altijd blijft zeggen van, hoe gaan we die witte mensen aanpakken die ons dit allemaal hebben aangedaan, dat we tot vandaag de dag met elkaar in de clinch liggen en er niet uit kunnen komen. Dat hebben ze heel slim gedaan.
2: Oké. Okay.
1: Oké.
2: Willy, bedankt ook voor je telefoontje.
1: Ja.
2: Dankjewel. Ik wil toch hebben even nog, Ruben, over de bundeling van de partijen in het binnenland. Want toen ik dat hoorde, de reden waarom ik me zorgen maakte, is ik hoor eerst de mensen vanuit het Brokopondo gebied. Ik hoor ze Brunswijk beschuldigen van hoe hij het binnenland daar vernietigt met goudwinning en een hoop aantal andere zaken die te maken hebben met een stukje grondroof. En vervolgens hoor ik dan eigenlijk vanuit het gebied komt de BEP en dan gaan ze samenwerken. Dus ik had het idee van, ze gaan zolang ze Brunswijk van een aantal dingen beschuldigen, gaan ze niet met hem samenwerken totdat dingen goed zijn opgelost. En nu,
0: Glenn, heb je goed naar me geluisterd? Ze hebben nu geld. Naar money. Ze plegen waarom.
2: Maar dat met Tijgi dus eigenlijk naar hebzucht. Ecuador. Naar hebzucht. Maar even, we hebben een beller. Een hele goede morgen.
3: Ai, goedemorgen Glenn, naar Ruben.
2: Ai Ilse, welkom.
3: Ai, Fafoen. Ruben, bedankt voor haar geschiedenis, hè. Maar, pardon, ons heb voor zo'n keba. Maar, aan meneer net ik dat deze mannen op rechten toe, Glenn. Voor de zogenaamde de binnenlandse mannen rechten. Nu, hij open ons aan Ruben is hoor, nu. Nou, een gevaar, ik kom niet toe. En deze man voelt ons aan denken, ze aan meneer voor Beb etaki. Dat deze man gebroken samen. Na tegen fotoman baka. Na verdelen eerst ik bij Doro. Ik begrijp toch, dus mijn opa deed het zelf, maar die mevrouw Matura Taki en die beelden zijn er aan een zomaar app. Nou, want hun distanis zelf poest de app dat kon adoro. En in een app dat die Ibab Santoki, Ibab Gayadin, Ibab mevrouw Matura, allemaal de geheime nummer, de paspoort nummer, de mevrouw Matura Taki, de buskondres, maar greedy en het zijn verbaasd en wat tikken binnenland. Voet dat die deze man, opa. Maar dit is mijn opportunie af foto, maar dit is maar in een foto, nou was, maar neem ik de moeilijk. Er wordt geen enkele zowel in de weg. En nooit meer te wan binnenlandse bewoners, go actie wan moet niet karten, maar niet gezegd, u krijgt het niet, want u bent van het binnenland.
0: Nee, ik weet niet of je me hoort, maar ik ben je weer kwijt, hoor. Ik ben jullie weer kwijt.
2: Oké. Okay. Wie ben je, hoort me niet, nou?
3: Glenn, ze legt niet zo uit.
0: Nu hoor ik het weer.
3: Glenn.
2: Oké, hij hoort het weer. Ga je gang, Ilse.
3: We moeten voorzichtig zijn, want nooit meer te de

0: Binnenlandse bewoners, familie, voorkomen dat u krijgt geen moneykaarten, want u bent van het binnenland. Dat wordt niet gezegd. Maar voor gooien naar binnenland, het is niet. Maar binnenland, aan de binnenlandse bewoners. Die mensen zijn niet gevlucht om het binnenland te gaan beschermen. Die mensen zijn gevlucht omdat die witte mensen wreed waren. Ik begrijp toch? En aan de Oenogosse namen we zijn gebracht. Natuurlijk weten wij dat het binnenland, het land, is van de inheemse. En daarnaast ook meteen de Afro-gemeenschap. De mensen van Afrikaanse afkomst. U begrijpt toch? Uno mag vergiet apis dat hij, want we ondergraven onze refie. En om meken duidelijk waarom. Na 300 jaar ben je dus maar onder. Gruwelijke, barre omstandigheden. Aan zomaar vee en takking. En vee en elkaar holocaust. Dit is het vreedste samit Ablakabuba. He, na dehumanisering voor Ablakaras en Yusuf Takinglen. Unom onderschat apis dat hij. Na 300 jaar de Katibo Densma. Dus na Densma bouw ze op Guyana ala hier ook ontreng Brazil. Na Blakaman bouwing. Ik begrijp. En die den kon de Tjaden Traras kon. De no giden Blakasma grong. De gi atraras grong. Dus abidi voorsprong dat dit ba. Dus na versta ons refi. Want if we denk we fight ons refi. Dat in de tussentijd dat trawe nyan faro. Alle intragroepen zijn bondro samen tegenover ons. Dus en we vinden jammer dat want de shit dat want ons aan negobo in a binnenland. Me brengen ze naar banti giegelen naar Ruben. Pe abbe amene nu nu een grama etaki. Na buskondres mij opo kirun. Ama etak letterlijk anno de foto man na de buskondre boi sa de pay e kirunu. Me no sabe fiki sa banti dat giegelen.
1: Na me no sheng. Ma mi sap wel.
0: Ino sheng dame kon senegi.
1: Ma mi sap wel taki. Wang Tusma, vooral kapting, Gramang, de Mambe, de Bezer. En verterrit ik naar Brunswijk en vernietig aan binnenland. Bakken dat Brunswijk komt, bakken voor leg desma uit.
0: Precies.
1: Tak eieren, no. Desma zei eieren, tak dat pe Gramang naar alle de soort man. Mi a beelden, mi a bewijs, tak de tek money en serie. A grondgebied. Dus de praxeer tak jongen. Azandis na. Wan complot.
0: En ja, aan de zomaar. Dus doen we sabisa weet dat paraat. Want eigenlijk, we bedoelen boemen, afverdeeld hebben we met een moro bigi. Want Brunswijk, ik contact over aan grama dat mi sabaman, mi bri asora, ma wan sandus, ama abnu wa haat teken. Maar want telegrama op opbaka etak na den buskondre boy, ik hierin, amantak letterlijk aan den foto mij meko moeilijk. Luko aan jong boy voor 90 jaar van befadu in awatra. Voor den scoutu je per redder man, den naka boy na bigi stong, asami tom kina also, asami desma fa benelan den king. Dat anatom pataloo getega pa. Dat inomasi u zo'n moro, bete u poto een foto tapak kisi dat u herinner aan manso. Dus u leek blak aan man fi, jompo redap kien boy, a man en fura, mei roko. Toch dat we naka man kiri, ton vun jompo suen pura man. U bakre, u non frigit den san dat i.
1: Ja, bon. Abon, Sisa Ilse, gratanjere voor uw bijdrage. En Sisa Ilse, ik geef aan taki, ondanks de man, etak negatief over de schrijfie. A blok moest vorm, want een blok tegen de mensen in de stad zijn. Met wie heb ik het genoegen? Want uw radio staat aan.
2: Ja, ik wil ook in mijn uitzending wat zeggen.
1: Ja, kunt u. Ja, u bent nu in de uitzending, we luisteren naar u.
2: Ja, mi arka is aan u, Glenn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom.
2: In of vindt dat eigenlijk de man kinky a wet tak likva a wet naar Holland ja tak strana in een man bij gromoro.
1: Kan die kan geven op je moro bu uitleg?
2: Dus luku ja zo naar Holland ja zo te bij wat zo naar zo bij in een bij agro in een man bij agro ja. Dat mij denk dat is strana die man kinky a wet dat man soort pas kijk niet alles gaat in één keer. Maar ik denk maar zoeken dat ik fout kan zitten aan die stak. Gro no man zeer moro, ik kan bouwen op zo'n wel tapa grong. Maar gro aan of you.
1: Ja, ja. Dat zou je mij beschermen, if de man doet dat hij?
2: Nou, dat zou je gebeuren. Dat tekst mij goed dikkie zomaar. Ik bek om mijn olo patna. Maar abap is dat is allemaal bij dit. We zijn maar wat dikke door ook dat rasie. Amma mag.
1: Dus zou je maar kan beschermen zijn lang?
2: Ja toch. Ook hij zei, maar beschermen wat mis je tak. Vooral als dat bedoel ik, maar tak, hij heeft 2000 hectare dan. Je kan maar even 150.000 hectare. Hoe kan dat? Maar dat, die meer als dat mis je tak zang.

0: Ruben, heb je die meneer gehoord?
1: Ja, ik heb hem gehoord, Kijk, er zijn al wet als ik het goed heb, maar pas wanneer je een mijnbouwvergunning hebt, ja toch? Kan je dus op zoek gaan naar Delft of wat je dus hebt aangevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar normaal is alles wat dus onder de grond zit in Suriname, is het eigendom van de staat. Maar ja. Natuurlijk mag je vragen om te werken, want je maakt ook deel uit van de staat, like Suriname. Vandaar dat je eerder dat dus die concessies niet worden mogen overgedragen naar alle de vormen, zeg maar dat nou wat er onderwerp bakken. Niet er naar alles aan vormen op je, dat je dat niet.
0: Tjuso, goedemorgen, we hebben nog een beller. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen heer, met Lisbeth.
0: Lisbeth, goedemorgen, welkom.
2: Ik heb gelet op de tijd, want ik heb een waslijst, maar ik zal me beperken, ik zal het kort houden. Want er is zoveel voorbij gekomen, de schuld van de mensen in de stad, dat de marons achtergesteld zijn. Nou, dat vind ik ook nogal wat hoor. Het heeft een uitgebreidere uitleg nodig, maar daar hebben we even geen tijd voor. Maar dat zijn overheden die misschien onbewust hoor, bepaalde dingen hebben verzaakt. En ik hoorde je zeggen, Glenn, die grondrechten het gebruiken als drogredenen. Nou, ik zal je zeggen, met zo'n uitspraak, een uitspraak van de OAS, dan kun je niet zeggen dat ze de grondrechten als drogredenen gebruiken. Want dat is dat wat er gebeurd is, toch? En kijk hoeveel overheden verzuimen om dat op te pakken. En die grondrechten, dat is gebaseerd. Het is niet zomaar. De mensen, kijk, Jan haalde de Vrede van Breda aan. Daar hebben we het over de 17e eeuw, hè. En zo misschien een eeuw later dat de mensen zich hebben afgezonderd, omdat ze strijd voerden tegen de plantagehouders. Maar dan moet je nagaan hoeveel generaties zich daar hebben gevestigd, hoe lang dat gaat over, ook weer over honderden jaren. Dus waar baseert zo'n rechtspraak zich op? Op dat gewoonterecht. Toch? En dat gewoonterecht is een even krachtige recht wat die mensen hebben. Dus als ze dat zeggen, vind ik dat geen drogredenen. Toch? En als wij dan zien, en weet je, elkaar verwijten maken, ja, dat wordt ook een beetje lastig, want we weten dat die dingen historisch bepaald zijn. Maar naarmate de tijd vordert, kan je niet zeggen van, ik hou me aan die dingen. Oké, ik wil heel veel meer zeggen, maar ik ga eindigen met, luister, Brunswijk, die kreeg die concessies ten tijde van Venetiaan. Dat was de bedoeling dat hij het binnenland ging ontwikkelen, hè. En niet om een heleboel rijkdom te vergaren. Natuurlijk kan je er beter van worden, maar dat was de bedoeling. Wat doet Brunswijk nu? Brunswijk gaat naar Nigeria om die rijksector daar een boete te geven. Kan je je voorstellen? Ja, we snappen zijn bedoelingen wel. Dat hij een van de meest ongeschoolde presidenten van Suriname wil worden. Maar in het binnenland hebben die mensen ook hun dingen meegenomen, die Hegrong Alisi. Waarom gaat hij dat niet ontwikkelen? Zo zie je maar weer, hè. Maar dat is echt schandalig wat hij gedaan heeft. Maar goed, zo zie je maar weer, gelet op de tijd, wil ik het hierbij laten.
0: Oké, okay. Ja? Dankjewel Lisbeth, ook voor jouw bijdrage. Weet je, zo net die tak was aan Ruben en eigenlijk Lisbeth accentueert, weet je, datgene weer met de voorbeelden die ze geeft van Oesaptaki, bijna alles aan inakondre, from. Dus eigenlijk, het is Suriname is heel ingewikkeld. Het is gecompliceerd. Ik vraag me echt af, Ruben, als we in staat zullen zijn om dat alles in Suriname te kunnen ordenen als het gaat om bevolkingspolitiek, grondrechten, wat dan ook. Denk jij dat we ooit in staat zullen zijn om ordening te brengen in al die dingen waar we het over hebben?
1: Nee. Op dit moment is men is, ik ga een keiharde nee zeggen. Misschien kan ik Lisbeth ook een beetje ondersteunen. Je weet, ik heb de vorige keer ook al gesproken over Nikeli van Brunswijk, dat zijn eigen mensen gewoon in de steek laat en ze liever ons plaatsen duiten. Maar er is nu nog iets erbij gekomen. We hebben ontdekt dat men rijst illegaal importeert vanuit Guyana. En dat is bij toeval ontdekt, hè, want die douanes hadden het gewoon ingeklaard. Men zag iets dat iets verkeerd ging, het overladen of zo, en toen is het gerapporteerd. En toen kwam men erachter dat er dus rijst illegaal Suriname wordt ingevoerd. Maar nog een vraag gekomen. Nikeri wordt zwaar gesubsidieerd met rijst, water, wakai-pompen, bij het opkopen van padi. Dus als die mannen dat ding goedkoper inkopen in Guyana, dan wil ik weten aan wie die bedragen allemaal worden uitbetaald.
0: Kan je dat zeggen? Ruben, ik moet het hierbij laten. Dank je wel. Ik groet ook aan ieder die geluisterd heeft en die geparticipeerd heeft. Mijn naam is Glenn Kortfried. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Odi, odi, mi bradak, bradak wa mi mba e baruno. Eme baruno odi ini anefu anana. Kedewa man, kedewa mpong. Ouk tuan bigi odi ina anefu den krak tina nga den maktifu anaturu. Den basifu aplane disi. En ouk tu me baruno odi in anefu den bigi smafu unu den four ouders. En spesuru tu de wan sabe nyama hebi eka tibo. Dalek fau yere inda yo arki wan programa fu arki atori en an in arki atori wet aku igi an Afrikaanse sma an sani dos trasani an ya une broadcast want ya no fo stations if you are yere over srana sani They have no for on stations did do that and yeah miteki Afrikaanse tori fukom broadcast brada nanga sisa yeah na lek fo sabi taki on uno Afrikaanse sma uno sabi u geschiedenis dus daar moeten we op zoek naar gaan En dan op Tunso Samisabi, nadat me praat nanga unu, sandena oso e arki arki a tori. Last mi ben abeng over, taki umus demoro plechtig gogo mi den bigis mafu unu. On den bigis madati effer din a tori en dati. In ieder geval, a tekel san tek unu bigis ma sabegui na akatibo. Na wan di dibrisani en tek dens ma. Want umus sabi tu takru krachti de jaso tapa planeet en oktu. Dek mo pof van trapresi kon jaso. En da waarschijnlijk diden si een uno Afrikaanse sma. Tak uno bede afhankelijk funo wa een kris ot volk tapa planeet disi. En taki uno bigisma ala presi fu a planeet disi. Den ben gokba. Dan wa een kris tra volk uno ben go. En dan ook die een den Europeaan kisa kans. Gogo me gonanga kanona. Dat ook toen aan die dibrisani. En dan een nanga de sanati den bigis mafu uno. Gogo poti in Noord nanga Zuid-Amerika. En dat den Kati bodens ma boon gruwelijk, brada nanga sisa. En ala den saan dati umus an sabi. En mi e denki taki asandis na wan jaru susani. Want efi luku alibisa u Afrikaanse sma be abi fos katibo. Vergeleken nanga dif den an Europeana. Dade ma be pina brada nanga sa deno be abi nyananga den soort saan dati. Da bu atifu unu four ouders dade yep densma mana no di denk ba yep densma da densma no go make an boto anga de wanda ti any be up no for africans sma bende ja ook to in europa dat de make card de more en na de mana ti ook to opo densma fja so ai En dat hij maakt misbruik voor Asandati. En dan zodoende den contact op Afrikaanse continent. Want de bereken dat aan ons spot goedoe zijn die lijn en drapen de vergelijken naar Europa. En dan heeft dat in plaats voor de Europeanen coactie netjes. Omstrens bepaalde zijn die. Nee, hebben ze niet gedaan. Den kijken af voor uno Afrikaanse sma wan no een keer volk voor ja zo no be abboto den no be abboto brada nga sisa en dan
na de moro yep densma fu de mek an a boto, ma de moro no ben sabi anga suma de bezig. De beri katak de be de bezig nanga bung atisma. Ne yor brada nga sisa, desma fu gaso sref den kitaki an a spot gudu anga koni mus de tapu a Afrikaanse continent. Dus diren gogo mek den boto. En dan en shitaki den oma kong nanga den soso anu. Fu gogo fet nanga de Afrikaanse sma wan afeti dat altijd de bolasi. Dus dan aden di diberi san de auto jaso na umindri. Volgens mina den dat fluister in de maiesi fu an fu de mango go mek boto anga fu so fu for sheep den bigis ma fu uno gogo poti in north na nga South America ambara nga sisa asanda santek u bigis ma noa enkri folak no mek so wan san me lek uno an bigis ma barada nga sisa demang auto katibo den bigis ma fu uno omdat de be wan auto an ya sap sani en dare Afrikaans as ma leer den fu sani brada nga sisa den tire de bon fur fu uno de auto in des ma bribi strukturo terwijl den be up next fu den sana den be abi. En daarom heb ik die Google luku als aan dat voeding, dat je ziet dat die demand ik wel een concept uit Afrika voor Google kom ik de

bistrukturu. Mar libisma no kamek wangado. Agado emek libisma. En asanda ti bon food fu uno no abi asanda dor bradanga sisa. War dor weta anga inden sani food en trasma. Sonder tak yu sabi tak na dens ref mek de igi sani. Want tapa Afrikaanse continent spiritualiteit belai. Abelai bradanga sisa. En dens madati beho rekening funogogo du bepaalde sani. Want net zo goed, uno Afrikaanse sma, ben kan een katibo de wetman. Maar, spiritualiteit voor uno, is soort uno tak uno, ben moest du den sandati. Dus de vigisma voor uno no du den sandati. Maar nu via den een bribistructuru sademan beko abjaso nu in Europa, na fudrape de agroen leg komopo, fukan katibo Afrikaanse sma. En dan een gelukkig tak den bigisma fu uno no kier den srefi, daarom mek minanga jude. Want ze konden dat hebben gedaan. Maar de no dwing gelukkig. No se minanga yu no bode. En omdat den du asandati, make me a broadcast den sani. Den e verdien asandati. De no du no wa ogri gugomit no wa enkri sma. Nasma du ogri tegen den. Dus wij hebben geen boter op onze kop, bradananga sisa. Maar nu, bon voor of de volk is aan de jaso, de meeste voeding kon ontstaan door Afrikaanse vrouwen. Want Afrikaanse vrouwen, den kan meki zowel uno black asma, maar dan maak ook toe den wit-wit-achtige sma en teleka deefti de jeshitaki den sma dat ik moppo uit Afrikaanse sma, uit Afrikaanse vrouwen. En den obe mananga afaya, dat den haar gwena trapresi onder andere na jain Europa, pepchin so kouru de, nee, si den smarat kontanja en na de smarati konde uiteindelijk de wit man sawe kaso bradanga sisa. En da de man be tanja so in Europa, maar de man be ap noa enkri noti. Anomi taka etaka san dati, maar de lermi tapu skoro ja. Tak desma be de hol bewoners dat wan taki desma no be ma mek oso terwijl oso ben dek batap Afrik in a Afrikaanse continent en koning krijke ben de drape dek beradanga sisa en dan ano wa enkri presi fu aplani disi trafol kube abdensa andati. Dus alle den sandati den kijken af hoe uno bigisma en dan de bewana sem santu en dan zodoende den kontapa idee futja Afrikaanse smak we in katibo de Afrikaanse smak ka yep den nanga omen soort sani maar if yo char den smak go in katibo. En nota bene asanatik mopo ook toe uit a bribistructuru sarema benko abi later. En asanatik de meekar het christendom. Maar te yusap yu egisani, da yusref kan shi, takina fa uit Afrikaanse concepten, de man go mek den sandati. En dat de man wit den sandati.
tidigare det taki over en of andra Jesus, men uno bet taki ba omtrent Heru. En Heru na förlossar för uno afrikanska sma. En där man konsi varskainlig den sandati, nesi den gomeki den egisani, en antide dei, fons mi omen langa yari Afrikaans ma an bekis leri foral baka akatibo dare bekis leri no fu den sems ma sandualo biswasan nanga den and that we got a colonial thing and in a colonial thing abaradanga sisa dan an eigenlijk de meeste zijn voor ono ook al lassie in atendati. En in zijn zo, dat heeft na 14 zoveel katibo bijging, dat die ook bij 18 zoveel, dat de meeste sma, zijn de een drapede, in Sranang, na in Sranang den geboren. Dus desmarati nou, nos ap next voor Afrika. En dan ook dat je man kon aan skoro ja zo. Maar dat is man ook leren over Afrika. De bel leren over Europa. En dan ook dat je man ook op een skoro ook toe. En dan na de skoro. In LR ook to next for you, Srefi. Je go leri over den sani bradanga sisa. En dan teleka deiftide asan deso. En misabitak jaren je meka moiti fu ane char den san dis fu unu waka. Mada anoden trasma. En dat nak den san dat broko gegeven moment na uno schrift begin nak den san fu uno broko ja dus na uno schrift begin nak den san fu u broko so omdat die demang en leer you tak you na next i dong i achterlijk en noem maar op de ma eko ook to nanga negativiteit omtrent a continent dati. Alla den soort verversan dati je kies ook to na skoro. En dami e denki taki danan den ten dati. Ino kan go tegi wans madrape de tak uno na Afrikaan. Dus am de moment dat no was manabe wan de wa Afrikaan. Want wel een soort negativiteit den en smakong liep uno in ni en dan nou wabif en kentje boven voor uno maar het is niet een makkelijk ik ben al 30 jaar bezig met dit Bradanga Sisa. Misab wel dat is a wantusma die wakame na nga mi maar ya nofosma die an ya die different tak mi verferi anga de wandati say de mekim taksan fudensma en no mar of dus wat des maar dat ook to na uno mi die het nog niet kan an geloven tak way back uno bendekba uba paleise koninkrijken allerlei zijn het bij het Afrikaanse continent en dan Fransman Engelsman de man go bombarderen allerlei zijn dat tapa Afrikaanse continent hè. Waardoor if you go no kan de na ruïnes Yoshi voeden en zijn dat die. Want de man had al die zijn dat broken aan de kanonen en voeden. Maar dan ook tegen geluk op Chimoro diepie, Bradanga Sisa.

De algo con lo que fue esta espiritualidad, dan yo eshi, dan no yo eshi tak para dan asisa, taki ana takru krahti con ya so tapu a planet ana DC, and ana den de ande sanat ap walo sort neng. Maar wat de bekende neemt is zijn de gevallen engelen. Maar wat houdt dat in, gevallen engelen? Na de dat in de takroekrachtie, zijn kon juist op een planeet die zie. En dat volgens mij kan ik denken ook toen aan een Afrikaanse sma, maar ze hadden niks aan ons. Dus dat de man gewoon aan trafvolk bakken. Die een kantjaar deed. En dat is ook gebeurd. En het is tot de dag van vandaag. Brada Nassisa. En dan uno Afrikaanse sma. Uno na den chief den creators. Sana den creators met uno rechtstreeks. Ano tak via via na den met uno. Vergeleken na nga boom voor. Trafolkus aan de ja. Want wel of denk mopo uit Afrikaanse vrouwen. Dus brada na nga sisa, vaak me lop tak asan disi, het is heel belangrijk tak uno mo sap de san disi. Wana door ano sabi den san dis fu uno, mek fa alles en iedereen kan kong dat hij zogenaamd in a leraar fu yo, hij zorgt je dit, hij zorgt je dat, maar het slaat nergens op, Brangasisa. Het slaat nergens op. Mij vind ik dat uno schrijven moest de onderwijzers voor uno. Uno kan met trouwen ik kon scoren uno. Terwijl de trouwen de schrijf moest gaan op zoek naar een geschiedenis. Lukulas wang een wang tentoonstelling mi bri ode of kan da ben ik ba over het oude Egypte dat de man een blakka den staan niet zo als u het hoort maar dat gewoon want u smakong dat de nak den staan panya want die vindt dat nee het zijn geen Afrikaanse mensen dus stel ik aan die heeft die de asan de ete Libisma, no one tak den sanati om dat fuseide. Te iluku het oude Egypte, brada da is je dat ano spot koni den bigisma fu uno ben koni, fu mek omen sort sani. En de moment dat die, ube die in kati wokba, die de man ko ontdek het oude Egypte, kom karen soma a nefu eng, vanuit Afrika naar Tamaré, want na den Grieken kon je aan en dat die. En dan een. En dat de man bigger ontken, wel een soort sani. Trouwen taki ja, dan Arabieren met den piramide. Europeanen taki na den godrape de, dat de met den piramide. En dat je komt naar Europa en te jongens op je geschiedenis, dan ga jij ook mee huppelen met hun. Dus dat want dat je huppelt mee naar alleen. Terwijl je huppelt naar de waarheid. En te je arki atori, wanneer je zegt dat je een broadcast. Oude bigis ma fu uno schuldig tak umuse tak den tori disi. Dus tewan brada of sisa etak den tori disi. Nagoko bige taki ay walol lawsan des mei taki en bla bla bla. En sere me kweta kasan dati. Omdat we pot uye si na den trafolku. En dat Urika dat ondekbaar. Maar, onu na de eerste smata pa planeet disi. Wie heeft ons gemaakt?

sumame con uno. Den ki bono wan den beribi strukturus, sabe san den nono de, bos tonte la mani di uno afrikanse suma, ben meki jaso tapa plani di si. En, if you srefi no go opsoek na yu egi sani, dan natuurlijk den trafolku, o sadel yu op na nga saden wani. And that you know a huppel huppel mean an ademang, maar je hoeft niet te gaan huppelen met die mensen. Je moet op zoek gaan naar jouw ding. Je moet een man tak naar de biggest mafie. Want de biggest mafie nu, de no dede, de no abisching, tanga dape, maar de ende ete. En de biggest maar dat voor nu, geraden de, dat if you look in Abidjan, dat in Abidjan, krachtig kon ja zo, daar heb ik het over de boomkrachtig, die kon ja zo, de luku a planeet, en dat is het dat, hey, hoe kan ik libisma ja zo, want a planeet die zit boom, voor de libisma libi drape de. En dan zo, den creëer uno Afrikaanse sma. En in zo'n bribe structuur zijn de nono de tapa planeet disi, dan poenvoer of den zijn dat die neteri asan sawe kar den godena dus de umasma krachti. En de alasanif den na soso mans masani. Maar logica no de inden san dat ima logica de wel in asan fu uno. Want teleka deifti de, nooit etel ching ek mopo eit wa masma. Ching ek mopo eit umasma. En na de Afrikaanse vrouwen, de spirituele kracht die dat die, na den mek uno libisma. Den mek uno Afrikaanse sma. Want, I kan go intras ma bribi strukturu. Yo yere an walo sorsani in den bribi strukturu dati. Maria pa bewijs dat de. Ma ik vind het zo mooi. Uno Afrikaanse sani. We kunnen allemaal bewijzen. Alla de saad u kan bewijs. En we hebben dat ook toe te danken. Naar den bigisma fu uno. Sa wel degelijk beskrifi. Tap papira lolo, de schrift zijn voor tapuskotus ching, de wantra groepu, zijn moppen uit een wat men nu noemt het Midden-Oosten, maar het is niet die naam, het is Sumerië, Mesopotamië, na la den, na so den kondre dat benen, en suma ben de dape, na Afrikaanse suma ben de dape. Afrikaanse suma, bradangasa, dus dat idee, trafolko de in Azanida de Mekaraman, Midden-Oosten. Wat is dat voor een gekke naam, Bradangasisa, Midden-Oosten? Dus de man Karen, zomaar daar, Fossi, na Afrikaanse, maar ben liep drape de. Schrijf de man, zei Karen, schrijf je den Jo, vind je dat de ben liep drape, maar dat is niet waar. Na Afrikaanse smabeli drapede, want hij heeft gebied dat hij behoort tot Afrika. En den kalender, aan een kalender, den een pasaneng, de man schreef Google Meki, dat de man Google Jiden San Neng, alleen voor pura Afrikaanse sani uit Asani. Met dan no drapede abwaneng, die helemaal niet erbij pas Midden-Oosten. Wat slaat dat nou weer op? Midden-Oosten. Maar dat na voet dekken, dat Afrikaanse sma bij liep drap ik ba. En a groep sa bij liep drap ik waren ook heel slimme mensen. Ze hebben een heleboel dingen.

afkleed tabletten gezet. En amorabitreden op het doel uiteindelijk. Want dan nu, de trafolk kon ik alle den zandati. En dat ik kon, she bepaalde zijn auto, dus ik heb daar niet het bewijs van. Maar mijn auto, ik wou een ding, ik zei dat ik een atoombom had. Nog maar voor uit de koker voor de trafolk. Naar een Afrikaanse sma, die wil in het Midden-Oosten. Na ding en beschrijf den aan het potap kleitabletter. En aangezien ook al las om mijn sani, de sani kon de no in vreemdes ma anu, en de san sa uno nooit no do, dat den go go do, want alle den san dat beschrijf if je met boto, en noem maar op, if je met gong, fire me kanona ala de sanati den bigis marat fu uno be porta papira want ya de no dwing et kwaadaadigheid den dwing gewoon omdat so asan de niet wetende dat trafolku de tuta pa planeet disi en ak den trafolku kan te kasan dat fu uno abra. En dat is ook gebeurd. En dat de man kon schieten, dat Afrikaanse sma, na mama kon is ma, na ga de san sa de meki. En dat de man bewa abi agrani dati. En daarom mek de man ak boonfu san fu uno panya, dan trafol ko gogo lip dape, en dat de Yunus op je geschiedenis, dat je denkt dat deze man horen daar thuis. Maar dat is niet waar. Google ook de oorspronkelijke bewoners zijn beliep dat je in wat men Midden-Oosten noemt. Dat je schrijft ook onder achter dat na Kush de virus, maar na Blakas, maar na Afrikaanse sma. Beliep naar een gebied dat die. Dat waarschijnlijk kan de Wanfeti komen. Dan de Afrikaanse sma dat die lasafeti meki die de trafolku en libi en wat zij zelf noemen Midden-Oosten berang asisa. Afrikaanse sma werden ook toekomen in Noord- en Zuid-Amerika. Hè? Ze waren daar al. Want de man dat die Afrikaanse sma alle oceanen hebben ze bevaren, maar niet voor de kwaadaardigheid tegen trouwen, maar puur voor beschaafd de libisme. Ik zou zeggen, in een volgende leven, libidensma, if na zo achterlijk de libiden nog geleerd den noti, want de geschiedenis is zormi, dat obigisma na een boom atifuding, de geleerd. Walo langa virus ma bungo forsani en dat kon de nekslag beradanga sisa. Dus ik zou zeggen, in een ander leven, niet meer doen beradanga sisa. Niet meer doen. Want lukusang sa asan dat chakon jaso, sowieso akatibo a chakon en het ontkennen voor onze Afrikaanse sma grootheid. En daarom ik de ma ehoor jub ching. De ma kon comforteren zo so li. Tak udong, u achterlijk. U nabab beschaving. Anga de wandati. U be jompo van de ene boom naar de andere boom. Lek van de yapi edu. De ma schreef kon feni. Tak uno na yapis. En noem maar op. Dus beradang als die zei, even sabi, sa Afrikaanse sma, ubigisma, mek mee. En dan nu, pina, de in boomvoeren voeding en continenten, hè? Ook in Azië. En dat in bigisma voor uno ook toegedraven in Azië, beradang als die zei. En, wel, want ze zijn milo voor de bigisma voor uno.

We zijn een heleboel plekken kwijt, graag. Maar, denbigisma voor uno. Mi breti tak de be mek beelden voor den schrijven, ja? Want beelden liggen niet. En dan notatie a beeld. De is je openlijk tak dis nou een Afrikaanse sma, want je is je lip, je is je noso, je is je edeviri. In bon voor kondre in Azië, maar ki de tak Afrikaanse sma be de drape de ook toe. Mi ben sorunu fo si mi ben sorunu fo Sambo, the Black God. Na so asan dat neng da via WhatsApp. Ne ana WhatsApp an fatra san neng. Mo kondalek na tapeng. Ya via YouTube me bedoel. Da ikang an Google luku asan dati. Sambo, the Black God. En da drape de she, tak Afrikaanse sma. Vaar vanaf Afrika, dat ik kom vader in den Aziatische kondre, en dat ik liep markie dat ik naar baka, den bouw om een soort sani, en dan nu schreef een ding, nog volgens mij voor Azië, en ontkenden zijn dat ook toe, maar een Tangi voor den bigisma voor uno, dat de mek beelden voor den schrijfie in alle den kondre dati. Dus ik zou zeggen, en beelden liegen niet, mensen liegen, maar die beelden niet. En dan ook teluku den beelden, is gewoon dat is nou wat Afrikaans, maar luka edewiri, luka noso, luku alep voor den sma. En dan, toch, en ja, nog volgens mij ook in Azië, die oh ik kan Google tak nee dat uno Aziaten met den sandi zijn maar nou maar een keer en nog kus er de weer in op de lip dat peda hoe zo dan dat den beelden je ziet openlijk aan er de weer en dat toch lopen die mensen te liegen brada ngasisa mino sapsa Afrikaanse smadu libis matapap tani disi dat ala den sandi si en de BM Google doet tegen Afrikaanse sma. Geef gewoon toe. Anouan. Geweldig, Sani. Dat in Google taki. Tak uno dom u achterlijk en noem maar op. En dat ja, nog voor uno. Die nog sap een eigen geschiedenis. Waardoor. Abi een soort volk kon aan jou tapu. Dat de opodemo voor Google bla bla bla bla bla Sani. En dan, you know, alles aan jou ebribi. En dat is niet goed, brada ngasisa. De sanat aan no boonsani. Want you have one verstand. En dat je moet je ook gedragen, eigenlijk, Afrikaanse mensen, als de eerste bewoner hier op aarde. En niks aan met akik bana de maasreef, ik go met de egi bribi structuur vanuit concepten voor uno. En dat die de no-no de tapa planeet disi. En boom voor uno Afrikaanse sma dena in den sma sani. Om minus af na lesi u lesi voor go suku u egi sani. En if jouw woord, Sami, tegen, brengen als ik al helemaal niet van dat woord, maar is dat om mijn voeding, chin voeding, biggest massa, maar heb ik katibo durven te zeggen. Ze moeten zich schamen dat dat boontak katibo ben de, want dan zodoende, denk al leer Sabi een gado. Ik krijg kippenvel van dat soort dingen, brengen als ik Want dat ben je shibaka, taki desmasang ekonanga den so taki dati nanga den so denki dati deno sab den geschiedenis. Deno sabi taka her concept fu en fu sane mai kar Maria in a Bible Jesus anga de wan dati bon fu fu

Puro é basic na breve estrutura, puro é trauma. Mas, o alibismo não é comandado para dar a cisa. Quando é cada fa é dar na gado é meclibismo. Mas, en a feito ou tu, tak uno Afrikaans ma DET heeft puur te maken met het feit dat uno no doen wat ogri tegen wat enkri een volk. Afrikaans mannen continu verdedigen, dat deden ze. Dus eigenlijk zijn die diepere krachten aan de tapaplaneet die zien. Zijn het ook in nog voor de boeken. Voor de spirituele boeken. Dat is een jato-groep. Awansa e agri. Nanga trawansa ne agri. De wansa e agri dat na de boomkrachten. En de wansa no wang agri na de takrokrachten. En dan den kracht die dat die kon ja zo dat op planeet DC. Want ze zijn toch weggejaagd voor PDBND. En dan den kon je uno Afrikaanse sma. En te kasa aan die sif mi beradang asisa tak na den takru kracht die fluister waarschijnlijk in de Europeanen naar Trafolco ook toe. Tak uno napchin fu di dibri. Dus den takuru kracht die leerde eens maar eens aan dat hè. Omdat een uno nou een creatie fu uno scheppers. En alasani mopo uit den creators dat voor uno. En den takru krak die zijn kon ja, den loop den creators voor uno. Omdat den creators dat die voor uno, jagi den gwe. Want de bedoel alle soort verfeer ogri sani. En dat den kon tapa planeet die zien no. Dat den kon si de Afrikaanse sma. En dan, if de bewang rigeri tapa planeet disi, dan des masane sa de be musu schakel uit. Zijn Afrikaanse mensen. En inderdaad, des schakel uno uit abaranga sisa. Alla den soort zijn dat die, na de man had ook to creëer, akatibo, sa uno Afrikaanse sma, voorouders mimtaki, begona idni. De man koloko concepten ook tot op het Afrikaanse continent. Dat we hebben altijd een hoge priester. En een hoge priester dat die na een bepaal voor een sani. Dat in plaats voor de man te kie, asani lek van asan de, nee. De man zelf Google creëerde egi een asan sa wekar en of paus. Na de man zelf creëren. En dan ook die ude uit helemaal. Nee, voor zo de ude uitgeschakeld. Tapa Afrikaanse continent de man sabi. Tak drape de libisma e libi. Di ab mamma koni. Mamma koni Afrikaanse sma be abi. Dus if de bewan bouwan san if den srefi, dat de be moes go tek de Afrikaanse sma. En dan minus ab sot wan de takru krachti, fluister in den sma jesi, fuku go du disi nanga dati tegen uno Afrikaanse sma. En dat be de akatibo. En dan een omen koni den teki voor de Afrikaanse sma.
Homem com isso deve ser brilho.

strukturu den tek fu unu, ma dan di den teken en plas fu den libi takasan ni mekasan blaka, ne yor. Alasan den gogo weti, katibo kong bano, man no berada ngasih sa katibo ben ba es moy ewar on ina kasan sang bede tak yunaf goro komoro dus de bigis mafudo na ba goro komoro de be sekond gaan staan wa so wel berada ngasih sa mar de mako wel na wa tra konsep en dat de mekaar a koloniale tijd. In Suriname was dat ook het geval. En dan nu een you ogascoro, maar you no leer niks voor Afrika. Je leert niet voor Suriname en je leert niet voor een in ieder geval je no leert niet voor je schrijfje. En de man kon dan wel een soort san no taputak ononas libisma san dong u achterlijk unar bribis structuru. Dus eigenlijk sa den bende den draaia heer sani kompot unu in den soort san dati bradang asisa. En dan nu het is 100% gelukt bradang asisa. Want temiloko Afrikaanse sma futide, dan mi kan tak, het is die mensen echt geluk. Fukampot Afrikaanse sma in wang way of life, sa ano ding, way of life. En sadel desma op ook toe, nanga walo lezani. En da jaren, uwa kan nanga ali dati, gegeven moment, dan kon je ook toe een briebestructuur. En dan telka die tide, je wabi Afrikaanse man of minder, die een, ik kon het ook wel zo dong naar achterlijk zijn, naar de mofo, taka boom, taka tibo bende, want dan zo, ook al leer sabi gado. Weet je wat je daar aan het zeggen bent? Solliciteer zo'n smarte de taxani, hè? Ze moeten het opnemen. Zodat later akan gogo arki sa eitaki. Fa ik aan kontaka saan dati. Dat abung tak katibo ben de terwijl ano densma. Sanya ma katibo betak densa dati. Naden nako melinga fu densma. Di akatibok ba koloniale ting ana kaba ni na des manat bige ko nga des so achter la kasan dati tak des ref no manshi en tak if wang folk muskole sap ana gado muste sadan is en ana debe moest de eerst in een slavernij. Vos debe kan sabi gado. Afrikaanse sma be ab gado. No one volg no be ab densa aan dati. Dus im si boom era bradanga si sa santek desma. Fufutak desma ego so fara. Kon broadcast densa aan dati. Dat a bunta katibo bende, no so uno bo leers af gado. Ik vind het de meest gekheid en sma etak kan a demo. En desma detel ek nowe te sa etak desa an dat, hè. Da me ak si misrepi, if desma dati, lop den bigis ma fuden. Ik twijfel of de loop den bigis ma voeding, bradang asisa. Want ino kan go, ik heb liever dat mi bigis ma nooit no go in katibo en dat unaf ababribi structuur voedens ma. Gewoon puur dat u bigis ma no bem go in

cattivo. En dus moet hij ook den zijn dat hij ook doet. Ik vind ze ook dom en achterlijk. Dus naar lek van je bo creëer je. Terwijl naar de creators voor je creëer je. Maar de meeste voor uno voor die idee naar de je bo creëer uno. En daarom weet ik wel een soort dom en achterlijk zijn. Als je niet weet wat je moet praten of wat je moet zeggen, dan hou dan je mond dicht. Maar ga niet lopen vertellen dat een abunta katibo bende, want dat zo oleer sap gado, zo het gado. Nana a blaka gado of a wet gado, over wie heb je het? Waarschijnlijk heb je over a wet gado. Maar dat pa wet gado bende die 400 zoveel jaar die katibo bende dan. Pa bende dan. If katibo bende, foyari, kutake winstini yari, dey kan takete. Maar, na 1400 yari, da waar was die manier al die tijd dan? Dus Afrikaanse man moesten eerst duivelse dingen gaan meemaken. En dan ook die ala den sanatik ba. Dan, da agado dat hij ook kom, da oveni, het is genoeg, dus na 400 zoveel jaar, hè, da okono, ja, het is genoeg, geen slavernij meer, want he, eindelijk kennen de Afrikaanse mensen mij. Dus denk ik dat ik na zo agado dat ik denk. Maar, libisma mag dat Sadewan nanga demo fo asan dona uno Afrikaanse sma. Het ligt aan niks en aan niemand. Maar het ligt aan ons, Bradangasisa. Want het is toch alleen zijn takie. Het slaat toch nergens op dat telekat heeft idee. Uno vinden de doodnormaalste zaak van de wereld. Taki trouwen moest kontron, jou onderwijzer. En dat in trouwen ook zadel je op naar walo lee. En dan ook tegen arki atori. Dat je rieke taki in arki atori na zo zo lee zijn we verteri. Enzovoort, enzovoort. Maar dan, mino, aladen zijn ze mee, taki, ik kan ze allemaal bewijzen, anders praat ik daar niet over. Maar you know, sa el lolon bakare trasma, sa na yu yesi ye potif arki sa desma, eta ki pa bewijs dat de dan. Pea bewijs dat de. Dus baradanga sisa, fursani dona usrefiere, unaf gogo taki moro ya, de wetman dat di atenda tip sakba. Mano ad dona uno sa elibi nono de. Hoe gaan we dat doen? Berlangas sa fu ukang de usref baka. Ik heb het op me genomen. Fu sami sabi akennis sa den creators Jimmy. Dame mek moeite fu broadcast den commit uno. En met altijd inaf brief den san sami etaki. Maar ga kijken als die dingen zo zijn. En doe dat ook met alles en iedereen. En niet alleen tegen Archiatori. Die begint dat hij wel een lauw zijn. Abonneren, taki. En noem maar op, bla bla bla. Maar je doet in wel een soort don en achterlijke zijn niet toe. Dus liever niet doen in don en achterlijke zijn niet. Dat zeg maar uit mezelf is gekomen. Dan dat hij me moest wakken. En wel een soort don en achterlijke zijn niet. Satra volku kompot na utapu. En dat vinden velen van ons normaal. Maar het is niet normaal. Dus nofo sani bradanga sisa. Don ook tuna een. Ja, do ook tuna unu. Na afasfawe. We chardien sani.

0: amura belangrijk ze zijn naar een desma sayu epoti sayu epoti lek u een leraar en if en if usma epoti lek u u leraar ja if I ben de if I ben desma die een nooit nog ben katibo Afrikaanse sma dat kon ik nog zeggen maar op de eerste plaats in de altijd na asi i voorouders i bigisma en plaats voor dat ik in de in nasi voor den een beulen voor uno voorouders dadelijk aan nyusu okong baka en dan een baka aan nyusu dat we godoro ja zo de na Arkidosu Freeman Krom. Pea.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: en moet ook geen kievits zijn. Maar wat ik bij je eet, dat lusten wij allebei.
1: Ja, onder baka brada nanga sisa, neem me niet een kwalijk. Want zo lees je denk ik dat ik sap doasani. Maar dan zie je van dat in sabeng het helemaal boom. Maar in ieder geval medina er baka. En nogmaals mijn excuses. Gogomit uno brada nanga sisa sande na ososi. Ja, ik doe mijn best. Laat me het maar zo zeggen. En ik ben voor morgen voor de omtrent uno fave charus ref waka in a Libi. En mobility if no no dat ik goed te beluisteren ben. En ik kan niemand anders de schuld geven dan Miss Revy. Dus ik denk dat volgende week dan heb je, als ik het goed heb, Sisa Shirley. En die kan dit heel goed. Dus dan moet ik contra wiki ook toe. De Sisa dat een D. En dan moet zij me het verder gaan leren, Bradananga Sisa. Maar nogmaals, het is een, niemand anders fout dan me. Ik kan niemand de schuld geven van dit en dat en zus. En het was zo spannend. Ja, hoe deed het?
2: Midden
1: na eter. Ja, midden na eter, ja. Oké. Nou, een tangiere, want je hebt nog eens maar die een. Die is Arki, brada nanga sisa. Ja, want sweet konijn, hallo? Ja, nee, midden bijna er,
2: ja,
1: hè? Oh nee, I didn't know well, want once Isabel me net dat den tak de yere mi baka. Ja, nee, no, uno anga mi aan de hoogste boom. na agwenti fude. Ja, nee.

inaagwente sa mimos dek ete na nga asan disi. Ek ete ke dos unaf ginawa enkri, unaf ginawa enkri sma as schuld. Het is gewoon mijn schuld, klaar. Ah, boom, oké. Okay. Ja, dan als die zei, is die. Ja, nog voor smassa, er aardt je programma. En die mensen maken zichzelf een. Noem maar eens maar appletier, want ik bedoel, if you google's dong. Voor Arki Wang en Arki Dosu, ja, dan moet het wel goed en, zijn. Ik hoop dat ik me geen fout eet. Volgende week of de week daarop, dan te Sisa Shirley de. En dan mi ook ook toe aan de idee. Alleen voor asan gogos don boom in me hoe het en moet gaan. Maar nou dat we jere me, dus dat we go gewoon door nanga en ja lek pe uben tang. Saba eerste juru dan ube aben over en akonditionering sang en boom voor uno dena inni en taki en ja sabo geschiedenis ook toe en ik geef wel een paar dingen met tak wantusani maar uiteindelijk moet je ook gaan jezelf onderwijzen dat want ik ja wie Google luco if den san sa ye yere na nga iyesi of het een zo is. Ik weet dat ik niet hier kom zitten om dan leugens aan jullie te vertellen. Alla san sa mi etaki mi kan bewijs den san dati. Dus dat aan haar probleem brada nga sisa. Maar you ook to an moest go op zoek na ding en sani. Fuyu kan de seeker taki en de sani sayeleri tak den san de eg en so brada nanga sisa. Wan trasan bakatu heeft te maken nanga ding en sumasabe libi in Noord en Zuid Amerika ba. Fos de manchar Afrikaanses mago in Katibo. En gelukkig ano alla mala tekel e teki of taki den egi kondre kunnen ze niet meer krijgen, want andere mensen wonen daar. Dus een maar dan, mi vind ik een Afrikaanse sma. Omus heb je een respectie dat je wetende dat je begint sma aan het denken ja zo de na een in Noord- en Zuid-Amerika dat je een gogo fufuru agrong voor een sma sabelib drapek ba. Maar nu, te een 400 zoveel jari ide in Sranam, lekwa Afrikaans, maar dat kan ik me ook goed begrijpen dat vele van ons, onosa pe ook mopo, de lasten pe omus go. Dus alle den zijn dat ide na uno mindri, bradana ngasisa, en omluku wan fasi, fawo dwa san disi so dati an ukon de usrefi an baka bon fo sani na usref mus do ya fra la onderzoek uitgaan en attend di saweli bina bon fo sani ika achterhaal bon fo sani detap ding an

Maar ja, we hebben kinderen en kleinkinderen, broeder Ngasisa. Dan nangasang was adel demching dat broeder Ngasisa. Dus mi etak nanga uno volwassene, maar die abdeng informatie toe, dan moet je dat ook meegeven naar Gogomit Jupching, je kleinkinderen. Zo tak deno, no be af, naf mek den san mee, sa uno mek mee, omtrent kennis vergaren. Dus wat bief een doan fasi, beradanga sisa. Zodat die dem ching en de nieuwe generatie zij komt, dat den af de geconditioneerd. Maar daar ook, na lek van de man, ben daar ook voor klaar uno helemaal, zo ook to you den nu naar ook voor zorgen. En dan beginnen met dem ching. Mek den sabi den sani dati. En dem ching saba a computer san kan de moro uno a volwassene de kan je de wa hint en dan de rest den strefe go op zoek. En at de dem ching at go op zoek dana dat de okon bakana uno volwassene en dat osor uno sade alamala on deck. En om te denken aan dat serieus, Brarangasisa. Te denken aan dat serieus. Want als je nou te denken aan serieus, dan zomaar je tegen de chiefie dat ze moeten op onderzoek uit. Want trafasie nou de Brarangasisa. Nogmaals, een heleboel dingen moeten we zelf gaan doen. En vanzelf om ons een gidemtje voor uno. Ja, dat moeten we doorgeven aan onze kinderen. Jaap ook toebaka, bradanga sisa. Lekker, ik ben de bezig, er is zorg van Sanifusrana. Anga de fude, anga de smasa be lip drapek ba. Lugu kande u Afrikaanse sma uno sa pe persis pe fu Afrika uk mopo. Langa teng ba be libi in Noord en Zuid-Amerika. Maar dan een ja dan uko lasa pasi. Ook al is dat passie onderweg. En nogmaals, in Arki Atori, we mekaar moeite voor een. Wie is dat? Ik ben last passie. Dat je komt bij dat passie, broeder Ngasisa. En de zijn dat die na belangrijk zijn. Maar nu de. Umusuro ko na nga ding chinfu uno leer den sandisi want den buna nga computer sani da op den duur na ding muskonsor uno van papa mama kijk opa oma kijk umusuro ko na nga den sandati barada nga sisa dus arki atori welangawa anukom. Maar a nu sabe Juno, dan moeten we gewoon dat doorgeven aan onze kinderen. En na dem chifu uno kan gogo opo u ai moro fara. Dus doe dat hier, brother Nanga.

0: sisa. En op den duur naar een chi ook toe om ik een radioprogramma. En dan in plaats voor den go mek programma die nergens opslaan. Kweki den so fasi tak de kon sabi de igisani waardoor nadat de go broadcast bradananga sisa. Volgens mij dadelijk a tweede nieuws ook kom baka. Maar dat maar voor als aan dat kom. Dus een ook toen deze massa elibi in Suriname en de Afrikaanse massa elibi dapper. Brada nanga sisa if you abi an tsma eta ete in Suriname. Dan tegen de mek de arki a programma die si an ook toe. Want wansani sami sabi fudens masang elibi insrana en ano alamala, maar wel het gros daarvan. Ino mango gotak swart bewe story nang adens ma. Des ma fin taki ya bijna mi wan taki dat je sir, maar het is niet normaal. Ik heb liever sranam. Im sabah gesiedenis ook toe wens je liever sranam. Nog een bige doet aki. Na. Dat ook mo po foudrape. We komen uit Suriname. Nee, we komen niet uit Suriname. In eerste aanleg. Den bigis ma de ma foudres ma go po drape de. En if de bedwing. Taki dan de Afrikaanse smabe musu sit akon de rekom. Zou het wat anders zijn, maar het ging niet om gogo sit akon de. Gogo roko gratis. Giwan gide Europeaan. Dat bede katibo gratis werken. Giden trouwen. En. Ding een trouwen ho. Tee tak die de ding na ding. Tak de musko na nga herstelbetaling na nga de wandati. Dat doen ze net of ze doof zijn. En ano Nederland wij dwars aan dati. Engeland toe. Spanje toe. Frankrijk toe. Allemaal e ontkenden sani. Maar mi vind de la vaartig, want ano dens massa elibino, ano den katibo obigisma. Maar de fasanda schreef, mi vind je gemiddelde Europeaan zijn katibo obigisma in het verleden. Minus afzijde met de mannen wat erken asandati. De straks wat Afrikaans is, maar op een mofo omtrent den sandisi. Agelijk de tap de jesi. Schreef, sma uit voor Afrikaanse continent. Ze is do ook toe mee in AVN. En dan komt tot de conclusie. Taki. Katibo bede. Wanboom gruwelijk zani. Dat in trouwens als donderapede ook toe in AVN. Ze willen dat soort dingen niet horen. Maar dan vind ik dat je laugh, if you know why je reden zijn dat want, ano de massa elibi no de, ano de wet massa elibi no de, katibo obigisma. Maar dan de voorouders voor de. Dat zij hebi zo gideng, voor den kan geef toe dat, hé, als aan dat, ano wan, no ben de wan boonsani. O do falk writ tamensa an unet in a gebruik word uno den bigisma fu uno do alo sort wiswas an nga de Afrikaanse sma maar tem luko den sma fu an no ta den di no sort onkenning hè maar dat slaat nergens op want het is een feit tak asanda tipsa Het is ook een feit dat ano des masamina nga yude no no de ano uno go ina katibo obra nga sisa en ano des mafuno potuno ina katibo na des ma four ouders en den do dat teken uno four ouders en dan toch a moeilijk a hebi di des ma fukan ba amatori dat e het is gewoon zo. If kota kina uno Afrikaanse sma, bedoelen san dat i tegen den sma. Mino bo fene leuk tak u Afrikaanse sma, u katibo de Europeaan. En if de Europeaan fene no tak ja uno Afrikaanse sma, umus pai uno, want uroko gratis di yo, en u maar op. Dan mi fene des ma de in a recht voeding. Maar zo ook toe onder Afrikaanse sma, de in arecht dat die ook toe. Maar alleen, wij moeten onze mond dicht houden. En alleen die andere, bla bla bla, etak taki, bradangasisa, wij mogen niks zeggen. Want meteen, de ma efiri taki, demus. Kom gewoon taki takanga uno sang e de no one ano uno funo nyama katibo en ano densma funo katibo densma. Maar dan sa hebi dan om dat te bekennen. Da juist if je ontken asani, da bijna mi etak tak yunanga yubigisma na wang. Dus if mi fin tak yubigisma na wang di dibri, omtrent de sansatek uno Afrikaanse voorouders, dat uno voetie de dee ook toe mimus gogo kaal die diberies. Want we harasan guanga langa. Lasra nambe pri bal tegen wang, ik weet of het Guatemala of een van die landen waar Spanjaarden wonen, bradanga sisa, dan een voetbalwedstrijd, maar efficiënt a racisme. Gogo mi den srana voetballers. Dat denk ik bij mezelf, wanneer gaan jullie stoppen met deze rotzooi? Sa Afrikaanse sma doono. Next Afrikaanse sma no doono. Na uno voorouders doos aan tegen de voorouders voor uno. Dan moet je gewoon een oren hebben. Fu arki sa uno ook tu etaki. En milop uno Afrikaanse sma. Omdat nooit uno do den sana tegen trafolku. Gelukkig. Uno ab de maniri dati. Want wij kregen alles van onze schepper. En dat den scheppers fu uno di uno sani. Dat we gaan praten naar het trouwen. Er is niks mis mee. Maar ik in het volgende leven niet meer doen. Want dan is het moe dat hij ook een fok je bakken. Ook kan hij wel verveerd zijn in etapu. Volgens mij aan jou zo ook een duidelijk. En dan hoop ik dat het meteen goed lukt. Maar in ieder geval aan jou zo ook een duidelijk brader naar Sisa. Maar ja, Asandi si nawang, ja, een beetje moeilijk kan dit gideen sma. Maar wat makkelijk is dat een Aladdin sma, sa elibi in Noord- en Zuid-Amerika, no mag lasa na de ede dat die sma ben de drape dekba. Sma ben da pekba en katibokba desma wanden kondre baka maar ze krijgen het niet want desma no san de mango kapot dape die kan ik ook best wel begrijpen ze weten niet eens waar ze vandaan komen. F Afrikaan denk mopo. Dus die mensen weten niet waar ze naartoe moeten gaan, Beradang Aziza. Dus in naheer zijn die zin no was, maar ook aan tek no was, maar kwalijk. Alleen te idee den kondre dat die hori kaneng nanga des masang de drape dekba.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Undoro baka na arki dosu frimangrong. Pe arki wang, weja arki a programa arki atori. Ja, zo denna een salto naar een central station, Sidra PD. En als ik me ben boem, dan horen jullie me wel nu goed, Bradang Aziza. Ja, me ben stop na de Chinfu Uno. Is dat een. Ten Sandisi zou wel leren. Moeten jullie ook doorgeven aan jullie kinderen, kleinkinderen. Want na ding een. Den a toekomst, voor dadelijk. En dan nanga sango libidem chin voor uno. Om ons creëren aan een. Gideng. Meluku ook toe tak een uno generaties na de generaties voor uno uno kisi bepaalde leri te asanego omtrent uno egi asani bradanga sisa. En yosa autokande is da oso. Kandena door arki atori iko abuatra mindset ook to. Maar je ook to mus e onderzoeken sani. En dan mus gi dem chin fu uno den sandati. Isatak dem chin fu uno na de enige chin. Kande samen nga den smafu en koso. Dat je dat naar de enige stap ging, zijn je kies een les stap op score omtrent ding. Dus dan een generatie dat bakken, wordt een, ja, bijna de ging, heb ik gekomen met Samsung, is dat uno bij Mekik, maar dus er is bijna geen eind aangekomen. En dat is dat een demtje moest sabi sana libi, demtje moest sabi sumana ding, demtje moest sabi akatibotori, zit en de leren daarom ik ook in Nederland. Alle dingen dat die demtje voor uno moest leren, baradanga sisa. En one big fault ook to sang uno emeki. Dem chinfu uno. Ik got op lagere school. En op een gegeven moment dem doan sito toets. Fulu kuna so to score dogo bakate dem bananga lagere school. Maar het schijnt dat dem chin ekiso so onvoldoende is, baralanga sisa. Waardoor kan de moest gaan aan je moren lagi scoren terwijl kan de abtje ab mama verstaan. Fufa echar een atori. Alas ma abwang, de meeste volkeren ja in Nederland. De meeste van de abje wa igi scoren abralanga sisa. En, maar uno wana enige sana abwang eigen score, hè. Lukono, junanga den een Hindustani sang de jaso in Nederland toe. Junanga den, mopofsarana, kon jaso. Maar de man dat die, abwel wa egi score. Yeshi, taki. Zeiden me kiet direns manat bekoeken op een score. Waarom hebben ze niet een score geopend voor Surinamers? Want van Fassi zijn zij ook Surinamers. Al de avies de groep of Aziën en dat ze zijn geboren in Suriname. En dat in Kona Nederland. En uno Afrikaanse sma ook toe ook naar Nederland. Dat zegt het toch genoeg dat een Joogogo Bigiwang een score, dat zei de Meki in een Bigiwang Surinaamse school. Zodat Alasma, Aladentin uit Suriname. Die kan de denodia in Nederland en ook in Amsterdam. We moest maar gaan naar scoren dat ook toe. Maar als je afficheert, brengen ze dat je. Want doe ze dan alles maar. Maar doe niks dan aan je. Want je zou denken dat die. En je staat niet op Suriname, dan Holland. En ook op India, daar kan Nederland. Nee, ik moet op India, daar kan vader in Suriname. En in Suriname heb je verschillende smaakjes die erop je batu. pakken onafhankelijkheid. Maakt niet uit soort,

folk, med de mesta få uno, och gå in Europa, och gå in Nederland. And then, a grupo dat die folk waarschijnlijk dat ja, in Nederland, ik mag abi egi scoren, dan hebben ze daar gebruik van gemaakt. Niks mis mee. Maar, hoezo dan dat de not, take you mee in a score dat die? Dus dat want dat jullie lekker Afrikaanse sma, dus refresh je dat sma no want dus aan dan aan jou. Maar even zijn body omgekeerd, hè? Tak na unu Afrikaanse sma, bo abi uegi score, da afas famisi unu de, jullie zijn goede mensen, je hebt trouwen. Dat je kan brief me, dat ik even naar een Afrikaanse sma, moop uit Suriname kom, ja zo naar een Nederland, dat u bogo op een eigen score. Je kan brief me, afas van een de, u bo op een adoro gideen trouwen toe. Ja, van. En die staan, omdat we terdens maar zijn dat ze Surinamers zijn. Maar nu, scoren de, ze Surinamers, maar op de smaak moppen uit Surinam. Maar onder de afrievoeding, hen die staan niet. Dus per lange sisa, no hoor je schrijf als potu, taki. Omdat je moet op Suriname samen met een trabo-volkensgroepen, no last one san na ai, de meeste, de no lop you. De no wan roko samen na ai you. De no wan du sani na ai you. Dus, you da roko omtrent you srefi. Manu, Afrikaanse Suriname die wonen in Nederland. Ik denk dat we te veel met elkaar bezig zijn. En ook op een negatieve manier. Dat we niet eens een idee voor eigen score. En volgens mij schrijf je subsidie voor je eigen score. Want ik wil laatst me volgen van zijn kinderen in de Belmer. Nee, kies een boom-sito-toets. Het is altijd een 1 of een 0, misschien zelfs soms. Dus dat want ik hier denk, tien voor uno, ze gaan niet vooruit. Ze kan niet vooruit, Abrelang Aziza. En, uno ook toe als volwassenen. Wat geven we onze kinderen mee? Zou je die hem zien voor uno? Je kent niet eens je eigen geschiedenis. Dus wat ga jij nu aan je kinderen geven? En dan, weet ik als aan vanzelfsprekend dat, ja, die scoren, lagere school, hogere school, noem maar op. Maar dan, hoezo dan, dat uno Afrikaanse Surinamers misschien samen met de mensen uit Curaçao, dat samen, uno e opowa igi scoro. Dan zowel a Surinaamse kind, leka a Curaçaose kind, komen allemaal daar op die school. Want ze hebben één ding gemeend, en dat de alatu na baka fiching, voedens masanyama hebi katibo. Dus we gaan elkaar makkelijk kunnen begrijpen.

Dus dat schreefje hebben we ook niet gedaan, Brada Nassisa. En dan vandaag de dag. Temeluku asitotus nangadem sansadem chinkis mee is alleen maar heel veel onvoldoendes. En te asano kon ook toe tap een geschiedenisles tapuscoro. Dem chino leer a geschiedenis voeding. Do bige leri over Tweede Wereldoorlog. Is niks mis mee. Om in Sanisa Isabi is goed anno erg. Maar fawa kananga unu geschiedenis dan. Die kinderen niet meekrijgen. Dem ching. De kan de wan wa e wa e cha de dan o cha dem chingo luku khas kamer anga den sor sandati maar dat ano dem ching fu unu geschiedenis het is een geschiedenis van Europa. Wel, wat hebben wij te maken met if in Europa Tweede Wereldoorlog bende? Het is nu een geschiedenis. Het is ook niet zo erg dat je zelf denkt geschiedenis dat die. Maar hoe zit het met jouw geschiedenis? Want leren onze kinderen hier op school omtrent slavernij? Tanganomi no ma mit asan dat de juffrouw of meester dat we gaan geschiedenisles geven vandaag. Den Chinezen voelen dat ja, wij Europeanen zijn naar het Afrikaanse continent gegaan. We hebben gezien dat het hele. Het waren goede mensen die daar woonden op Afrikaanse dinges. Wij hebben die mensen aan kettingen gezet. En we hebben ze verhuisd naar Noord- en Zuid-Amerika. Mino denki, dat if nou al weet maar scoren. Dat ouw leer dem tien de san dat hij. Eerder dem tien ouw leer hij over Tweede Wereldoorlog. Maar Tweede Wereldoorlog is niet ons Surinamer oorlog. Sranans, maar wel degelijk kon je fetti a fetti dat die dat moeten ze dan. Mocht het zijn dat na alles dat de kiesie, dan moet er ook aan die kinderen verteld worden. Ayepi, zijn Afrikaanse Surinamers, kon je ja zo in Europa. Voor fetti tegen den doisri. Maar dan staan dat niet comfort. Zijn dat niet comfort Baradangasisa? Dus de Ajersilek Afrikaanse sma. Nooit nog kon je het Nederland. Maar dat is niet waar. Ja, nog voor sma. Die laatste Libi. Voor die den kon je fetti tegen den Duitsers, tegen Hitler en noem maar op. Afrikaanse Surinamers kon je fetti dat die. Afrikaanse mensen uit de Verenigde Staten kon je feta feti dat toe. Maar, te asano komt op geschiedenis, dem chifi no lera sandati. Dem chifi no lera sandati, brada ngasisa. Want asan, de, ja, dus dem chifi no goleri, fa. Afrikaanse Surinamers, koyep fet afeti dati.

any start on men for the answer and sma o to last the libi in a fetidati. Mano yaran darna dan une de desmane ter uno. Ayer leki uno it no yep den. Lukwa malek ana anton do com. Amanda Nederland, ameshi tak e fete feti. Amango yep den smatu tok. Ango yep den smatu. Tangalas de man Hitler krabaman en da de man kigren. Dus ala den so san dati bino sabi if te den king o kis an lesse o geschiedenis lesse over an Tweede Wereldoorlog, dat weet ik niet if de do kis den sandis ook to me. Maar nogmaals, ja, in Nederland, je mag op je mag op voeden zijn dat je je eigen school. Van de man in Syriërs kon, ja, zo pas de man dat kon. Maar de maat is het no dekbaar. Eigen score. Volgens mij de kon erachter dat in Nederland. Ik mag abi je eigen score. Nou, ze maken daar gebeur. Famim takasani. Ja, de maak gebruik voor asan dat dat het mag. Het kan. Maar ja, uno Afrikaanse Surinamers. We denken dat ach, de leerden zijn dat ik ben aan scoren. Dus ja, hoe nu naar Google doen, den zijn dat die en bla bla bla. We moeten dat wel doen, brada Ngasisa. En nogmaals, midden 100% zeker, hè, dat if na uno bij Google op onze eigen score, ja. Misa tak uno na bung libis ma uno Afrikaans ma en we libi me dan aan die trafolko en dan bijna mide zeker, ik heb niet het bewijs daarvan, maar bijna mide zeker dat if na uno ben ko op een score en ano hun die staan aan die trawang samiluku fu uno. Ubo op den doro giden, omdat je ziet, deze komt uit Suriname, deze Javaan komt uit Suriname, dat omdat you know, zang mopo uit Suriname, na yo anan go creëer, asanati yo go, na ala presipe im go, fu ka abwa egi a skoro, yeah. Mijn telefoon dat om zich dichtbij voor mij, brada Nanga Sisa, dat is ook niet de bedoeling. Ja, dus voorkom bij katapasan dat in. If na uno begogo op een score jaso, en dan mi eshi ook to fa uno de, alarin bevolkens groep usang ko in Suriname, uno bo mek alamalakong drape de, fu dem chief den kankas kona ascoro tu wonder is made in kids was saying allebei of alle drie een Surinamers en daarom ik me vind dat uno Afrikaans, maar wij zijn beschaafde mensen, hè? We hebben geen probleem om met andere mensen zeg maar dingen te gaan doen. Maar de andere mensen, die willen niks met jou doen. Daarom ik ook nu echt beschaafde libisme, want wij willen dat wel. Alleen omdat Jaba neemt voor een Surinaamse Hindistan, Surinaamse Javaan, Afrikaanse Surinamers. en het feit dat Udena in Suriname, dan
Afrikaanse afkomstigen naar enige die dingen willen doen met die andere volkeren. Maar die andere volkeren willen niks met jou doen. Ze willen niks met jou doen, Abraham Aziza. Dus in OPI in Asana toe dat weinig tot geen enkele willen ik samen met jou doen. Omus, si asantak na so asanda de. Dus, dan moeten wij nu, in het belang van onze kinderen, ook gaan proberen een eigen school te hebben. En dat in team, ik is lessen die bij hun horen. In plaats dat de moest consabi waar Nederland grens naar Lexam Tegikba Tweede Wereldoorlog Sani en kotak dem chi ogot ab wang uitstapje dat hem ook go soorten bepaalde Sani omtrent aan Tweede Wereldoorlog. En ja, dan neemt je ook een dat ik nou, het was verschrikkelijk hoor, en, wat er gebeurd is en bla bla bla. Maar dan was hij tien dat hij nog één geschiedenis. Want Anoki zijn naar score. Dus die kan moeilijk, niet makkelijk zeggen, ja, onze voorouders. De woord dat niet, moppen uit de Timofo, omdat ze leren dat niet. En wie moet ze gaan leren? Want onder de jaar zo om 20 jaar ik ben naar Nederland. Hebben we ooit dat soort lessen gekregen? Dus nog eens doen denk ik dat dan Tamara, de chief Uno, ook is haar cijfer een geschiedenis zou moeten hebben. Nee, dat denk ik gaat door, als je zegt, naar Uno. Moest leren de chief onder de sandati. En minet, ik nou een keer volle kwalijk, hè, die dat niet doet met ons. Het hoeft niet. Wij moeten het doen. Wij moeten het doen. Alle de trouwens op de EGI score hebben ze jou ooit gevraagd. Kan je me komen helpen? Nee, hebben ze nog zelf gedaan. En zo ook de UNO moest doen. Voor ons schrijven. En Baradanga Sisa, vele dingen liggen echt aan ons, ja. We nemen bepaalde dingen als normaal. We hebben nog een half uur. En Wansania zang een de prima rol. Alles maar, of liever zo gezegd, alle volkeren mag abi de bribistructuur sadewani. Moeten ze zelf weten. Maar in attendisi pe uno Afrikaanse sma spiritualiteit de godsdienst, religie, perens aan dat de voornu. We houden ons daar niet mee bezig, want ondertussen katibo bende, katibo kontapu, de man strip de Afrikaanse smaak voor alles aan voeding. En ze hebben die mensen als een soort Europeaan gemaakt. Dus dat wil zeggen dat de smaak moest de tekabribi-structuur dat ook toe hebben. Is ook gebeurd. En dan een jaren daarna. Je bent erachter gekomen dat abribi-structuur die ze nefiti na uno Afrikaanse smaak. Het is niet van ons.
And I go look at Suma Gi and there, she's like, hey, nane nane very, very smart and katibo ubigisma. Na den gi onu den san dati. Come look if hello. Mo juno wan tep brada ang asisa teki pen ang ay papira dan ano bel kont at 06 84 013 010 dan ano daya ko ina ina 8 sending. Maar in ieder geval, ik zal dat ik wat ik denk zien voor ons. Omus zorgen aan vast. Ik ben bij Abba Moniera. Dan zou ik gewoon een school voor die kinderen beginnen. Maar als we op het Moni komen bij elkaar, dan kan het ook. En de meeste voeders, maar zijn een bribi-structuur. Nasaan dat ding edu, er pot pota moni kon bij elkaar om ja fuka ap toch wang een wat egi scoro. Dus in na toekomst om luku fawa duasan dat die of gewoon het zo weer laten. Alas makan kong en dat is maar de juleraar en noem maar op. Maar ja, het schiet bij ons, dat schiet bij ons niet op Bradananga Sisa. Want ik kan het akifte de goko met Tamara Mantenanga. Niet allemaal hoor, naar Afrikaanse Surinamers. Une Dorofara in Suriname nog erger, hè. Je wil daar ook een beetje broadcasten. Google Meet Dance, maar dat die daar Suriname je lukken ding. Dan kom je tot de conclusie dat, mi zou wel leer dance, maar die is zwart bewust zijn. En te den taki, na bonsani de kan tegi den taki, ala sonde ika arki atori, dan moet je gaan naar radio en raso, je soort ding, fademus arki yo, nou, pradanga sisa. Des marati, tenminste, mi etak sami ervaar. Oh, ik denk dat ik vaak, omdat ik mopo uit Nederland. Dan denk ik, wauw. Dus deze mensen, ze staan niet open voor leerzani omtrent den schrijven. Maar temiluku, unusande ja in Nederland, jullie willen dat wel. Ook misschien niet iedereen. Maar, ja, nog voor een gros voor uno. Want sab suma na uno ook mopo vadu contact udoro, ja. Dus, amang de chimoro makkelijk, ja, zo in Nederland voor utak uno eigen Afrikaanse smatori. En ik mi etak sami mek mee, maar in Suriname, onder de mensen daar, is dat een beetje moeilijker. En te metak is dat niet allemaal, hè. Want mis heb ook dus maar, sa e arki atori in Suriname, hè. Ja, af want to. Maar a gros voedens, maar ze willen dat niet horen. De vindt dat je is zeur, dat ik op Holland,
Vet tangasan isa de vet maler uno. Tvela no vet maler.

0: uno den sandi si tulak den wat doeng want if you na wang wans masang ek mo po 8 kudak den four orders for you bedin kat bebe katibo den sma anga de wan dati numar op des man o waiere den san dati ina go tak o tunis na nga wang wan di dalander no so am de wang sang lop geschiedenis en man normaal gesproken uno kan go tak de san dat na nga des ma en dat begrijp ik veel meer dan dat mino man go tak na nga des ma san jers mi den at heb ik het ik batak adik mo op Holland irike dat ik falen dan denk ik wat is dit nou voor gekheid en dan dus je hebt twee soort Surinaamse Afrikanen hè a groepus a elip ja in Nederland nanga a groepus a tang in Suriname het a verschil bigi abara langa sisa. Want men merkt ja op in na begin toe, boomfurusman obe loba atori dati brada nanga sisa. Dus die mensen vonden dat ook niet een, aibigi brada, once with koneini. Ya, ay wakamoro betreya. Iya, i dek ba mi potina a microphone.
1: Okay. Groet alle luisteraars natuurlijk van Radio Vlimangro op deze dag. Maar ik heb een kleine eenvoudelijke mededeling kwam hier. Maar voor ik dat doe, wil ik toch even opmerken, want het is al een hele tijd dat je praat over je eigen school. En weet je, de weg die jij aanwijst, die weg werkt niet van dat wij allemaal geld bij elkaar moeten zetten, want dat werkt niet bij onze gemeenschap. Er zijn heel veel voorbeelden daarvoor dat het niet werkt en dat is geen verwijt, maar zo is het, de feiten die liggen er. Maar om een eigen school in Nederland te beginnen, volgens de eigen pedagogische kijk of volgens de eigen achtergrond, die mogelijkheden die zijn er in Nederland. Die mogelijkheden worden zelf ook door de overheid gesubsidieerd.
0: Oké.
1: Okay. Je moet natuurlijk met gedegen plannen komen. En die deskundige mensen binnen de Afro-Caribische Nederlandse gemeenschap, die zijn er. Die mensen die zijn er, dus als die mensen bijvoorbeeld dat een keertje echt willen hebben en ze organiseren zich en ze zeggen, weet je, we willen een school gaan beginnen, misschien dan niet een MULO-school, maar een basisschool waar je die Afro-Caribische Nederlandse kinderen vanuit een bepaalde basis kunt onderwijzen. Als die mensen bij elkaar komen en ze willen dat en ze maatschappen, ze komen met een goed plan, dan is er subsidie bij de overheid. De Nederlandse overheid steunt dat, want de Nederlandse overheid steunt de Marokkaanse scholen, de Turkse scholen, de Joodse scholen, de Hindoestaanse scholen. Al die scholen, dat zal ik misschien, ik weet niet alles, maar wat ik weet, is dat die mogelijkheid bestaat bij die Nederlandse overheid. Maar kennelijk onze mensen denken van, weet je, doe me die lekker dat op een score drapen, ja, met de moet op me kies mijn money, weet je, die basani. Oké, ik verwijt die mensen niks, maar dat wilde ik toch gezegd hebben.
0: Oké, ik kan dat ik tien zo godoor, brada, want me was dan ja, en me moest go even naar het toilet. Dus sorry, ik kan dat godoor.
1: Dus dat is wat ik dus wilde zeggen. Dus om een eigen school in Nederland te beginnen, dan denk ik dat het gaat om een basisschool. Hè, waar je dus die kinderen vanuit een bepaalde leeftijd, kun je zo vanuit een bepaalde stramien, ja, vanuit een bepaalde filosofie, mensen, dus onderwijzen, zeggen je bent Afanaisa, je bent Kwaku en dit en dit en dit. Weet je, zodat wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, wanneer je dus naar dat reguliere onderwijs gaat. Want dat moeten we niet vergeten in Nederland, want we wonen in Nederland. Dus onze kinderen worden in Nederland geboren, dus we gaan onze kinderen niet afhouden van Nederland. Want ik zelf vind dat onze kinderen, laatst sprak ik met een paar kinderen, en ik vroeg ze hoe de minister-president van Nederland heet. Ze wisten dat niet. En dat vond ik heel erg jammer. Je bent hier geboren en je weet niet hoe de minister-president van dit land heet. Dat kan niet. Of onze kinderen moeten alles van Nederland weten, vooral die hier geboren zijn. En ze moeten ook verschrikkelijk goed Nederlands kunnen praten, Nederlands kunnen schrijven, Nederlands kunnen dromen. Want wanneer ze op het reguliere onderwijs komen, die vraagstukken worden niet in Sernantongen opgesteld van de examens. Die worden niet in Sernantongen opgesteld of in papiament. Want dat is ook jaren geleden het probleem geweest in Curaçao. Want daar kregen die kinderen ook onderwijs. Wat ik weet, hè, natuurlijk, deskundige mensen kunnen mij altijd corrigeren. Maar op Curaçao kregen die kinderen in het begin ook onderwijs in het papiament. Maar wanneer ze zo ver waren om naar dat reguliere onderwijs te gaan, dat wetenschappelijk onderwijs, dan konden ze niet bijbenen. Want die vraagstukken in het wetenschappelijk onderwijs, die worden niet in het papiament opgesteld. Die worden in Nederlands opgesteld. Maar het is niet slecht als we dus die kinderen van ons aan de basis onderwijs in hun eigen zijn. Weet je, en Nederland is wat dat betreft een hoog ontwikkeld land, een rijk land. Die mogelijkheden zijn er. Dus als die onderwijskundigen bij ons, de Afro-Caribische Nederlandse onderwijsdeskundigen, als ze op het punt komen dat ze dat willen, en ze maken een goed plan, ze regelen de zaken goed, dan kunnen ze bij de Nederlandse regering aankloppen. En dat bericht wat ik wilde doorgeven is vandaag eigenlijk zou in de uitzending hebben gezeten Shirley en Martha. Maar er kwam iets anders tussen. Vandaar dat zij dus vandaag niet konden uitzenden. Hebben ze geruild met Kwamimba, want Kwamimba zou in de derde week zijn. Maar in die tussentijd is ook iets anders gebeurd. Dat zij, Shirley en Martha, die gaat u niet meer horen in de derde week. Omdat op de derde week hebben ze ook weer geruild met Saskia. Want Saskia heeft dan vrij van de politiek. En dan gaan ze een volwassener programma maken. Dus dat heeft ze weer geruild met Shirley en Martha. Dus volgende week zit dan in de uitzending Saskia. En in de vierde week pas gaat u krijgen Shirley en Martha. En deze maand heeft ook een vijfde week. En in de vijfde week gaat u de mensen horen van Radio Bondro FM. Met hun podcastprogramma. Ik stuur alvast de groeten voor mijn grote vrienden daar in de Duitse Bondsrepubliek. Dus ik vond dat gezegd moet worden, want de luisteraars moeten precies weten waar ze dus aan toe zijn. En tot slot wilde ik toch de mensen die Radio Prima Grongen een donatie gunnen. Die kunnen dat doen op NL93 ABNA 0563 457 821. Nogmaals, NL93 ABNA 0563 457 821. En ik moet u eerlijk zeggen, luisteraars, Atanje bidt me voor om het te zeggen, en ik ga het ook zeggen, want ik heb gehoord dat onze Afro-Surinaamse families in het binnenland, die zijn daar beland in de tijd van verzet, in de tijd van koloniale strijd, in de tijd van koloniale verzet. Ik heb begrepen dat er een gesprek zou zijn met de huidige minister-president van Nederland. Dat is misschien helemaal niet erg. Maar ik zelf had gedacht dat ze de minister-president zouden gaan vertellen dat die dictaten big

die dictator die u haar opgesteld

0: da moet je ook genoeg doen en doen. Want die dictator hield in dat de mensen van ons, de Afro-Surinaamse mensen, de nazaten van de Afrikaanse mensen die daar naartoe zijn gebracht, toen ze vanwege verzet en vanwege oorlog, toen ze naar de binnenlanden vertrokken, die dictator hield in dat ze niet meer naar de plantages moesten komen. Want er bestond geen stad toen. Het waren allemaal plantages. En sterker nog, want die Hollanders, die hebben ons verteld, ze hebben ons weer misleid, dat ze vredestraktaten en vredeverdragen hebben gesloten met onze families die naar de binnenlanden waren gegaan vanwege het verzet. Maar het is niet waar, want je kan geen traktaat of verdrag tekenen met onze mensen. Traktaten en vredesverdragen worden door staten getekend. Twee staten. En onze mensen waren toen ze naar het binnenland gingen vanwege verzet. Ze waren geen staat. Die grond was niet van hun. Dus die mensen ons hebben verteld. Ja, we hebben vredesverdragen getekend en traktaten. Is vals. Het waren dictaten. Ze werden gedicteerd. Zeg, in de macht komen we in een plantage. En als Kaikuzi komt, moet je hem zo snel mogelijk vangen en terugbrengen. Dus ik dacht dat die mensen zouden zeggen aan de Nederlandse regering, of stoten met je dictaten. Vanaf vandaag gelden ze niet meer. Trouwens, ze gelden ook niet meer vanaf 1975. Want vanaf 1975 is de nationale regering van Suriname gaat over de staat. En het grondgebied. Dus dat had ik verwacht dat die mensen zouden gaan doen. En misschien moet het alsnog gebeuren. Zeg, Nederland, die dictaten die je ons toen had opgelegd, dat we niet meer naar de plantage mochten komen, dat als Kaikuzi zou komen, dat je hem zou vangen en zo snel mogelijk terugbrengen, die zetten we vanaf vandaag, historisch gezien, naast ons. Want je liegt, je hebt geen verdrag met ons getekend en traktaat, want traktaten en verdragen worden getekend door twee staten. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen zeggen, want we willen niet meer meedoen aan die leugens en aan die valse dingen die tegen ons gezegd worden. En er is nog een laatste ding van Mimba. Die mensen, onze families in het binnenland, ze jokken voor die overheid in de stad. En ze jokken ook voor die andere families die in de stad wonen. Want tot nog toe herdenken ze die dictaten ieder jaar. Bij de onafhankelijkheid hadden ze tegen Aaron gezegd, we doen niet mee met jou. We houden ons vast aan die dictaten van Nederland. En nu zeggen ze, ja, die mensen in de stad die verwaarlozen ons. Je hebt zelf gezegd dat je je aan die dictaten houdt. Je hebt zelf gezegd dat je niet meedoet aan die onafhankelijkheidsverklaring. Je hebt zelf gezegd dat je houdt vast aan dat ding van die koning. En toen die mensen in de stad kwamen, waren het juist de mensen in de stad die alle ruimtes hadden gegeven. Vandaag aan de dag zijn die mensen politici. Vandaag aan de dag studeren ze aan de universiteit. Vandaag aan de dag zijn ze directeuren van belangrijke bedrijven. Dus ik wil niet meer horen, zegt die mensen van de stad hebben ons verwaarloosd en die dingen. Het is een klinkklare leugen. Het is ook niet feitelijk. Pamima, dank je wel dat ik in jouw prachtige programma. Want nu mag ik diep in voetak bezig, want ik heb geleerd dat ik met feiten wil werken. Ik wil niet meer werken met meer en meer denken of wat andere mensen denken. Ik wil met de feiten, en dit zijn de feiten. Er is geen verdrag getekend, er is geen traktaat getekend. Er was een dictaat opgelegd. Zeg, je mag niet meer in de plantage komen. En als Kaikuzi kwam, moet je hem zo snel mogelijk vangen en terugbrengen. Dan krijg je een pond, zo'n vlees en een pangie. Dank je wel,
1: Kwamimba, en
0: een mooie dag verder.
1: Ja, je ook toe, hè? Tani dat ook toe mee mag doen, ja, zo naar radio en Prima Groen. Want ja, anders waar.
0: Eigenlijk, als wij een land zouden beginnen, Kwamimba, wij zouden je maken als president.
1: Oké.

0: Ja, en mijn boer boendje alas maar. Ja, dat was brada Kaikousi. Via de telefoon is het een beetje makkelijker. Brada Nangasisa. Maar eerlijk gezegd, misschien a techniek no. Dus ik denk niet dat ik een volgende keer een dat wordt last somien euro. Eigenlijk Teluk Asanida is het best wel makkelijk, ja. Hè? Maar nu heb ik het een beetje goed door, brother Nasser. Dus door de volgende keer. De volgende keer. Dan. Hallo? Hallo? Ik hoor. Even een bel. Bel op een nummer, DC. Tik je pen en je papieren, want we hebben even kijken nog 8 minuten. En dat is een. Even kijken hoor. Dus bedankt, Aziza. Hallo? Hallo? Hij dus probeer een tapo 06 84 013 010. Want dat is voor mij het makkelijkste, brada Nangasisa. Dus 06 84 013 010. Dan ik op Timora makkelijk. Maar in ieder geval, we hebben nog zo'n 7 minuten. En ik ben blij dat ik het een beetje. Dat mij grabas aan op Chinzo eten. Want ja. Ik win dingen makkelijk, Sani. Maar soms moet je ook moeilijke dingen kunnen doen. Maar in dit geval, brother Nasisa, sowieso mijn breed dat komt je zo toch boom. En dat jullie een, niet alleen met muziek bezig zijn. Ja, Sisa. Ja, we arkeren.
1: Ja,
0: luid en duidelijk.
1: Ja, graag. Ook onder de knoop, onder de knie. Dat kan wel direct of via in een studio. Maar bedankt voor de advocatie. Midden helemaal eens dan aan meneer Kaikousi. En dat onderwerp is hoe zou een soef compoten tap dan niet. Is dat toch?
0: Ja, je ook precies aan Ilse, one sweet day. En met mama is aan de anana de nanga, you. Ja, dus het is toch een gekheid dat je je katibo Afrikaanse sma, dat de ding low, hè. Dan later, want je dat in een mananga de sma dat die, dan ga je nu vinden dat zoals one sma.

0: konja im levering na na uno. Wat voor gekheid is dat? Tuurlijk gaan die mensen dat niet doen. En me vind ik dat voor actie van volk zou je dus zo'n mensen tegen de tak dan toch tijdens maar lowe kan de groepen zijn lowe bij fos ding. Dan moet die groep die mensen weer gaan leveren naar Nederland. Nee, dat kan toch niet. Dus elke idioot kan bedenken van dit werkt niet zo. En abu tak den brada na ngasi sa san kotik mo po eta katibo. Abu tak noi dero ko asan dat i dat wan trawa o kotik mo po ete. En dan gaat een van hun dat gaan verraden. Nee, ze waren al lang blij dat a grupo eko moro bigi. Dus me vind dat zo'n san in oka aksi wans ma, sa je dus o men vis was san nanga. In a kan go accidents ma dat i if one small lowe gwe dat i mus on im charen kong baka na uno. Mi vind tak des ma sa e abden so denki dat i ja ik vind se bijna idioot. Men shik batak Tweede Wereldoorlog da wan tus ma lowe gwe en noem maar op. Dan, den doisri o kon taki alas ma sang salowe gwe im leifa den in gimi. Tuile gaan die, niemand gaat dat soort dingen doen. Dus an oan boom denki era, omtrent a san dati taki an sma aba rech fu kotik mo po eit so wang katibo. Maar ino kan go aksi des ma tak, if brada kwa mimba kong, sene kon direk baka. If mi bede bebe horo tatwa man futak i ul desma lowe anga presiri me tek desma en dan sama mo tegene dat kogo me kwan guerrilla strijders wetrom tak u kan go yep den trawa ook tu. Dus sanati is eigenlijk is niet normaal dat yogo actie wan groepo futak teres ma fuden kotik mopo dan wan tra groepo ogo go suko pedes ma dat de dan imus lever den over wat voor idioot gedachte was dat brada ngasisa maar in ieder geval meisje dat ayuru ik we hebben zo'n 2 minuten nu en dan een arki atorifu a a wiki DC. Ja. Dan viwa jere gomoro fara. Alla zonde midden naar radio raso. Tussen 5 en 7. Aanstaande zonde ook to mi abwang een. Mim gote naar Rotterdam. Ik moet daar een lezing gaan geven. En dan ga ik mijn best daar ook doen. En dus maar dat zat me, want ik zat jaren ook programma te maken bij radio. En hoe heet die radiostation ook alweer? Maar in ieder geval, dus maar in Rotterdam zat me ook. Toen dus zat mijn broadcast op Arki Dosu. Dus dan hebben ze me gevraagd aanstaande zondag voor kom takip tjusona nga ding en dat ga ik dan doen. Dus tangita kulte voor arki atori jaso de na arki dosu friman grom. Ja, ik ben blij dat ik toch de allerbelangrijkste van een voorab als aan de microfoons en hoe je bepaalde dingen doet. Klein beetje zit het wel weer in mijn systeem. En ik ga blijven luisteren en ook kom ik wel in een studio als die anderen er zijn. Ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Tussen links en rechts, hè?
2: Ja, Jim Toon.
1: Links, die zeggen gewoon quotes. Korte quotes. Aan zee, weg ermee.
2: Nee, rechts bedoel je.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim driekwart vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Maar meer ook toen aan de AR-camera zou je potamo verdoren. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Den boyka luku tenu osso. Tenu de, tenu no de, luku je wandelgangen. Naar een camera die je pot nemen verdoren.
3: Maar de taki, als al zei de no, minu sa van de kare, en met u steen na en zingen.
2: Hoe heet dat AI, hè?
3: Meer, hè?
2: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
3: Het wordt nog verschrikkelijker.
2: Ja.
3: En we hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
4: En wie denken dat het dieper ervan wordt? Uno Oudersma.
3: Ja, Uno.
4: Uno Oudersma wordt het dieper. Dat Uno maar volk, de goede jongen op kan volk bepalen zijn. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn.
5: Ik wil je alleen zeggen, AI, ik weet niet of je gehoord hebt vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
2: te veroveren.
4: Ja, aan de veroveren of met oorlog.
5: Vernietigen.
2: Oh, vernietig.
4: Ja.
3: Ja, maar dat
5: hebben de basis van de AI zelf.
3: Dat hebben gezegd, ja, het klopt. Meneer Safadekare, en met u steen na en zingen.
2: Hoe heet dat AI, hè?
3: Miere.
6: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang anu notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som faya ting somun soma noso december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
7: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers

bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-1794 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Hoeré! Ai, 80 jaar, anno 80 de. En anno somar was ma etapu a big jaar disi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi misi etapu aiti tenti jaar. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, u kent haar niet. Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggismas in Suriname. Een biggismadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Matilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Matilda live fans. De na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe ground tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 6037880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507
van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Mart bedanken u alvast.

In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?

0: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Dankbaar voor zijn leven en voor alles wat hij voor ons heeft betekend, vertrouwen wij hem toe aan de liefdevolle handen van onze Heer. Mijn lieve partner, onze lieve vader en geweldige opa is aan zijn laatste reis begonnen. Harold Stanley Seedorf, geboren te Paramaribo op 13 februari 1946, overleden te Enschede op 30 september 2026. Levenspartner van Joyce Seedorf Muchon, kinderen Lloyd, Lydia en Simon, Mireille en Paul, klein- en achterkleinkinderen. Correspondentieadres Kuipersdijk 60 32 7512 CJ, Enschede. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 9 oktober in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1, te Amsterdam. U bent welkom vanaf 1:15, waarna de dienst om 1:30 aanvangt. Aansluitend vindt om 4:15 de crematieplechtigheid plaats in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, te Amsterdam. Na de crematie bent u van harte welkom om samen met de familie de dag af te sluiten, herinneringen te delen en samen te zijn in Multicultureel Centrum à la Condre, Krimperplein 5, te Amsterdam. Uw aanwezigheid en medeleven worden door ons zeer gewaardeerd.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Ουρέ! Αϊ, τάχταχ γιάρι, άνω τάχταχ δί. Εν άνω σούμαρ ουασμα ετάπου αμπιγιάρι δίσι. Νάγα αχανάδε φουγάδο. Ουαμ, μπίγι μισή ετάπου αίτη τεντιάρι. Σίσα Ματίλδα Ρέλεμ. Dag lieve luisteraars van maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Mathilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Mathilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Mathilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Mathilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggiesmas in Suriname. Een biggiesmadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Mathilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Mathilda live fans. De naar China, de naar Dubai, de naar Marokko. Alla safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de seniorenburgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 6037880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507
van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Mart bedanken u alvast.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: It's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
5: We zitten feintjes.
4: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
5: Hartje Pimmeren.
4: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
6: En omdat Mart Radio heeft gezegd, Loco, alasma. Anna Srevi, Ala Finga no Langa Awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alibat 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we looken voor wat dwing. Zij Jere, zij Oshi en PU bijdragen kan dit erbij.
7: Arki Uma, Arki Mang, Foude Foutang, Lero, Ebaru Wanshit Odi, Vanuit Saranang. Selek Fa Uyerekba, Sisa Matilda, Sausabi Fu Gada Wortu na Brede Jibi, etap 80 jaar is 27 oktober zijn kom. Aan de One Face, Masa Awan Du Wel, Awa Organiseer Wansani, Jiden Bidis Majaso in Saranang, de Senyora Burger Sabun. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero Ebaru Wanshit Odi en we hopen dat we Krakapis DC. Untambu.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020 66 926 70.

0: Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Adimi grandma ben verjari, ane ben wani biji barbari. Matoka oso ben furu tenabaka gadri. Ia, arti mang, upoche sarti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan biji jari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu beji, ataki e oso nabi furu tabaka gadri ade dati. Ala densma, dibo baby di bos bromti chajeng na nga potu alo moni na ini anfolop fulanga jeng we e bejunu fuka pota moni dati natapu NL 54 INGB 0006 03 7880 tapneem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voldoen sani na den senioren burgers voorafden bidisma ozofunu na in Sranang. Ja, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera. Aziza Matilda, ju na finita tei, maar je tai bidi boto, na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! De suyere boom, u pota money na tapu NL 54 INGB 0006037880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsisa Matilda. We go, why, hippie, hippie, hippie. Okay, done.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Adimi gramma ben feriari, ano be wani bigi barbari, matoka oso be furu tenabaka gadri, iya archimang upoche sarti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan bigi yari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki e oso nabi furu tabaka gadri ade dati. Ala densma. Dibo baby di bos bromti chajeng na nga potwa lomoni na ini envelope fulanga jeng we e bejunu fuka pota money dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tapneem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka money dati pot bij voldoen sani na den senioren burgers voorafden bidisma ozofunu na inisranang. Ja. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera. Aziza Matilda, ju na finita tei. Maar je tai bidi boto. Na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! De souyere boom, u pota money na tapu NL54 INGB 000-60-37-880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsisa Matilda. We go wayan. Hippie, hippie. Oké dan.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Iere tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som foi a tenso bun sou mano so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Omdat Mart Radio heeft gezegd, loco, alasma anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, okay, we nog alleen maar 80 jaar is zo. En we moesten doen ons aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken van wat doen. Zij jaren, zij she en PU bijdragen kan dit erbij.
5: Arki Uma, Arki Man, Foude Foutang. Lero e baro wan shit odi fanel tsaranang. Selek fa uye rekba, si sama telda, sa usabi fu gado wortu na berede jibi, etap 80 yari 27 oktober se kom. Ano wan face, masa awan du wel, awa organiser wan sani jiden bijis majaso in sarnang, de senyora burger sebung. En daarbij deze, je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero, ebaru wanshit odi, en me hoop dat ik ook Krakapis DC. Untambung.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Hoeré! Ai, 80 jaar, anno 80 de. En anno somar was ma etapu a bigiari disi. Nanga a genade fugado. Wam, bigi misi etapu aiti tentiari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf. Maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggiesma's in Suriname. Een biggiesma day, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En ieder

This is a Matilda, een warm hart toedraagt. Waar u zich ook bevindt, want Sisa Matilda live fans. De naar China, de naar Dubai, de naar Marokko. Alla safe ground tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wil zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Mart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 60 37 880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 60 37 880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Mart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug. En wij van Radio Mart bedanken u alvast.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. Ja, het is alweer snel. De discussie stopt ook nooit. Hè. Die gaat maar de hele tijd door. Ja. Zijn de heren van stand bezig de politiek in te gaan? Nee, dat zijn we niet. Ik ben wel benieuwd als er mensen zouden zijn die op ons zouden stemmen. Wat denk jij, Vito? Zullen die er zijn?
1: Nou, het zal wel, dat zou best kunnen.
0: Zou je dat denken? Hè?
1: Ja. Die zijn wel sterk.
0: Het is wel iets dat als ik tegen mijn pensioen aan zit, dat ik zeg, nou, misschien moet ik eens de politiek in gaan. Want dat kan je gewoon de hele tijd nog doen.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Ik zie jou wel voor de
0: zie je wel, ja, landgenoten. Zoiets zie je dat wel gebeuren, of
1: ik
0: niet?
1: Ik zie jou wel het...
0: Of zie je me meer als een rebellenleider? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, dat niet.
0: Kijk, gelijk. Kijk, direct verandert je toon.
1: Nee.
0: Dus met andere
1: woorden. Maar ik vind jou wel. Heb je er nooit aan gedacht om de politiek in te gaan?
0: Nee, ik heb er niet aan gedacht. Ik ben ongeschikt voor de politiek. Omdat je daar nog geduldigheid voor moet hebben. Die ik niet aan de dag kan leggen, merk ik.
1: Ik heb het een tijdje heb ik het overwogen, weet ik nog.
0: Serieus?
1: Ik heb wel vroeger wilde ik ook in de vakbond.
0: Ja, vakbond?
1: Weet je, toen ik vooral met mijn studie zo begon. Ja. En ik, weet je, ik had een heel ander idee van het HR-PNO-vak. Ik ben er voor de mensen, om de mensen te helpen.
0: Om ze beter te maken.
1: En jij lacht. Maar nee, ik was wel gewoon
0: ik lach je toe.
1: Ik was echt zo van vakbond.
0: Ja, idealistisch.
1: Mensen helpen, een beetje zo. Maar toen heb ik later begrepen, ja, daar
0: gaat het niet om.
1: Opleiding niet echt. Je bent er eigenlijk voor de manager. Maar goed.
0: Je bent er vooral voor de manager. Nee, dus, je moet het goed zeggen. Je bent het om de positie van de manager te beschermen.
1: Nou, nee.
0: En de slecht nieuwsgesprekken over te nemen.
1: Nee, je bent een beetje om de cultuur te bewaken. Zo moet je dat noemen.
0: Ja, zo kan je het ook noemen
1: inderdaad.
0: Maar toen heb ik
1: het wel overwogen. En ik heb op een gegeven moment zelfs twee introlessen. Je hebt bij PvdA, dat heet het niet meer. Daar heb je een soort
0: school.
1: Roos. Ja. Een soort rosa.
0: Die bestaat nog steeds.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dan moet je, dus ik weet nog dat twee keer. En ik denk, ben ik een keer bij een... Zo'n stadsdeelvergadering, weet je, om te kijken.
0: Hoe dat gaat.
1: Maar ik zie mensen gewoon soms op hun telefoon zitten. Totaal ongeïnteresseerd leek het. Ja. En toen, het gaat zo langzaam dat ik denk, nee,
0: nou ja,
1: dat gaat hem niet worden.
0: Kijk, als je het systeem wil veranderen, dan ga je dat om...
1: net als jij, dat geduld zou ik gewoon niet hebben. En weet je wat het ook is?
0: Dus je moet toch een beetje op mij.
1: En weet je wat het ook is? Je moet ook... Je onderhandelt, hè?
0: Ja.
1: Dus als ik zeg van nee. Dat is fout. Maar dan, als jij iemand niet meekrijgt, dan moet jij leren om een beetje geven.
0: Moet je met 10% geven. Oh. En dus het idee van 100% gaat naar 60%.
1: Ja. Maar dan heb je toch iets gewonnen.
0: We hebben toch iets gehaald. We hebben toch iets binnengehaald voor de mensen.
1: Je wil stemmen van die ene.
0: Ja.
1: Dus ja, maar volgende keer als ik wat kom, moet jij
0: dan
1: wel...
0: Dan moet jij met me meestemmen.
1: Weet je nou, maar dat, toen dacht ik... Gaat hem niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden?
1: Nee. En ook niet vakbond is het ook niet. Want een tijdje zat ik wel een keer te kijken.
0: Ja, vakbond. Het, opkomen voor de werkers van Nederland.
1: Of ik naar FNV of vakbond. Vroeger in de OR en dat soort dingen.
0: Vakbond maar, stelt niet veel.

0: snel voor meer, hè? Toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Maar ik zat meer een beetje daar te kijken. Je hebt ook zo'n discriminatiebureau, toch? In Nederland.
0: Je hebt er een hoop, ja, antidiscriminatie.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik weet niet hoe, je hebt verschillende organisaties nu volgens mij.
1: Dus vroeger had ik wel zulke
0: idealistische samenstelling.
1: Ja, ik dacht van het goede doel.
0: Ik heb die niet gehad.
1: Nee. Jij dacht meer jezelf.
0: Nee, dat niet. Ik zag me meer als rebellenleider die vanuit de jungle vocht of zo.
1: Jungle-commando.
0: Nee, dat niet. Ik zei rebellenleider vanuit. Ik vind het jammer dat je gelijk die associatie maakt.
1: Nou, ik denk jungle-commando, jungle.
0: Nee.
1: Ik denk jungle-commando. Ik zie jou wel vechten.
0: Ik heb het woord commando niet in. Het enige woord wat ik heb gezegd dat ik vanuit de jungle...
1: Wat? Wat zou je vanuit de jungle...
0: Vrijheid... Waarom zeg je geen Che Guevara of zo?
1: Nou, als ik naar jou kijk, dat zie ik Jungle Commando. Ik zie geen Che.
0: Ik zou het goed doen op zo'n op t-shirt, denk ik.
1: Nou, maar Juna Fridim. We hebben het daar al over gehad.
0: Nee.
1: Jij bent niet de man met wapens oppakken.
0: Ja, nou, maar Fridim, man.
1: Jawel. Dat heb je gewoon...
0: Ik heb niet gezegd dat ik Fridim, man. Jawel. Ik heb gezegd, ik ga geen oorlog voor iemand anders vechten.
1: Nee, voor niemand. Dus ga jij nooit oorlog voeren?
0: Nee, voor mezelf wil ik hem wel voeren, natuurlijk.
1: Voor jezelf?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Als die rebellen... Niet eenmans.
1: Nee, je hebt al gezegd...
0: Het begint met eenman, hè?
1: Je hebt al gezegd, Juno, reïncarnatie van Bonnie.
0: Nee, dat ben ik. Ik vecht geen oorlog in opdracht van het groot kapitaal. Laat me het zo zeggen.
1: Oké. Okay. Huh?
0: Dat doe ik niet, nee.
1: Che Guevara zou kunnen.
0: Huh? Je kan hem ook Che noemen. Sommige mensen noemen hem al zo. Hè? Okay. Wist je dat? Dat wist je niet, hè?
1: Nee.
0: Bij deze vertel ik het je dan maar.
1: Jij bent geen fit, man.
0: Nee.
1: Jij bent peace.
0: Ik ben wel peace. Als het,
1: beetje Gandhi-stijl, weet je? Ze slaan je moet niet terugslaan.
0: Nee, ik buig mee als riet.
1: Je buigt gewoon.
0: Ik buig mee als riet. Want riet komt altijd weer terug, zie je niet?
1: Ja.
0: Ik doe het hiervoor, hè, in de studio, van hoe je... Als buigend riet. Wanneer je denkt dat je hem opcijfert, dan kom ik weer terug. Zo is het ongeveer.
1: Ja, dat zag je bij... Je hebt die film toch wel eens gezien van Gandhi?
0: Ja, die heb ik gezien.
1: Ze in rijtjes en dan werden ze echt met die bamboe...
0: Werden ze geslagen.
1: En dan kwam de volgende. Klopt. En het was echt... Nou, dat was echt verschrikkelijk om te zien.
0: Dat is verschrikkelijk om te zien. Maar uiteindelijk zie je dat dus de tegenstander hopeloos wordt als de mensen maar blijven komen.
1: En op een gegeven moment ga je een gevoel krijgen van, tenminste normaal als je mens bent, hè?
0: Natuurlijk ben je mens, want uiteindelijk als jij in een land zit, zijn die mensen die daar komen, zijn op een gegeven moment je familieleden, je dit, je zus en je dat.
1: Maar ook als je iemand slaat en die slaat niet terug.
0: Ja.
1: Dan op een gegeven moment ga je denken van, scheldt die terug? Weet je, kijk, als hij terug scheldt of slaat, dan ga je denken van,
0: Dan heb je nog een aanleiding voor mee, ja,
1: maar
0: klopt.
1: Maar nu denk je een beetje op een gegeven moment van...
0: Nee, dat is waar. Dat is geweldloos verzet. Je moet die slag nemen, maar het is een psychologische oorlogvoering. Het lijkt me heel moeilijk om daar de massa van te overtuigen. Maar als je in staat bent om dat te doen, dan betekent dat je een vorm van grootsheid hebt. En natuurlijk zullen de mensen roepen, maar Gandhi stond niet zo boos tegenover zwarte mensen. Dat klopt ook inderdaad, maar
1: Martin Luther King heeft ook veel van hem overgenomen. Wat dat betreft,
0: Luther King, Nelson Mandela. Dat klopt. Nou heeft Mandela natuurlijk wel geweld gebruikt, hè, op een bepaald ogenblik. Maar
1: begin van zijn carrière toch?
0: Ja. Ze hebben zeker verzet gepleegd. En ik denk dat het ook heel legitiem was. Maar ja, zo zie je me ook weer, hè, dames en heren. Het verschil tussen een terrorist, want Mandela stond te boek als terrorist, ook hier in Europa, hè, trouwens.
1: Maar hoe komt dat in die tijd, laten we zeggen Martin Luther King, hè? Dat wel dus massaal de zwarte mensen de straat op gingen, weet je, dit soort dingen ondergingen, weet je, bespuren, ze gingen door. Terwijl nu de generatie nu denkt zo,
0: Omdat er ook sprake is van waarachtige leiders. En mensen die echt leiders zijn en die een volk kunnen inspireren. En net in de break spraken we bijvoorbeeld over Ibrahim Traoré. Hè?
1: Ja.
0: De huidige president van Burkina Faso en van de Federatie van Sahelstaten. Dat is een van de personen waarvan ik zeg dat hij, los van het feit dat hij een duidelijke visie heeft, ook charismatisch leiderschap. En dat charismatisch leiderschap, dat hebben we bijna niet meer. Ook niet in de politiek. Want als je dan zegt, Geert Wilders is een charismatisch iemand. Nee, het is iemand die op basis van haardzaaierij en dergelijke stemmen wint.
1: Dus het is eigenlijk zo gewoon, bijvoorbeeld ook in de US, het is eigenlijk gewoon pech.
0: Wat bedoel je?
1: Dat hij er niet is.
0: Nou, die mensen zijn niet.
1: Die worden eens in de zoveel.

0: altijd geboren.
1: Ja, net als de Maradona's en Messi's van deze wereld. Die worden niet ieder jaar worden die uit de academies voortgebracht.
0: Maar in de jaren 60, laten we zeggen Martin Luther King, dan weet je Malcolm X, Huey Newton, waren er toch een paar
1: Er zijn periodes dat je dus...
0: Er is een heleboel.
1: Ja, precies. Maar ook vlak na de onafhankelijkheid, de eerste landen die onafhankelijk werden op het Afrikaanse continent. Nkrumah, Lumumba, Sankere. Dat zijn allemaal mensen die in een bepaalde periode, en je ziet dus met hoeveel geweld ze zijn om het leven zijn gebracht of afgezet zijn. Dat is wat de mensen vrezen. In mensen die kunnen inspireren, die een visie hebben en die een volk mee kunnen krijgen en begeesteren kunnen. Ik heb gezien bij Ibrahim Traoré dat er een burgerwacht is. Mensen wisselen elkaar af om 's nachts de omgeving van dat paleis te bewaken. Burgers. Ne?
0: Ja.
1: Dames en heren, denk eens voor dat u vandaag wordt opgeroepen om naar Den Haag te gaan. Om bij het Binnenhof buiten te slapen om het torentje heet het volgens mij, om dat te bewaken. Ja, denkt iedereen. Ja. Nou, dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Maar het feit dat er dus iemand zit die de mensen zoveel hoop geeft. Ja. He, dat ze in staat zijn om ultieme offers te brengen. Met ultieme offers heb ik over je eigen leven. Ja, dan heb je te maken met een fenomeen. Alleen, ja, daar hebben we er niet altijd heel veel van. En soms is er een periode dat er heel veel zijn. Maar we hebben ook gezien wanneer ze er zijn, dat ze ook gewoon letterlijk en figuurlijk uit de weg worden geruimd.
0: Maar Che Guevara vond jij wel een charismatisch leider?
1: Absoluut, ja.
0: Fidel Castro?
1: Fidel Castro ook.
0: Maar ja, dus dat is gewoon een generatie. Hij wordt dus eens in de misschien 30 jaar.
1: Ik vind het in zoveel tijd dat je zulke mensen hebt die een visie hebben. Maar niet alleen een visie hebben die over kunnen dragen. En die in staat is om de massa's te begeesteren. Ja, dat komt niet heel vaak voor. En ook in de Nederlandse politiek hebben we die figuren niet meer op het ogenblik. We hebben ze wel eens gehad.
0: Ja.
1: Maar op dit ogenblik, ja, alle rechtse politici zien er ook bijna hetzelfde uit. Vanaf Geert Eerdmans, of Eerdmans bijvoorbeeld en zo. Je kan nu al schetsen wat voor type das en jas en wat voor montuur. Ik bedoel, dat is allemaal een soort eenheidsworst. En de Mona Keizers van deze wereld. En over een aantal jaar zijn we die vergeten. Over wie hebben we het nog wel eens? Over een Den Uyl bijvoorbeeld. Of je hebt het over, er was een communist vroeger.
0: Van Acht.
1: Van de CPN. Nee, dat was ook een karakteristiek figuur. Niet mijn figuur. Maar ik bedoel maar even aan te geven. Dat kaliber hebben we niet. Jij kan niet bijvoorbeeld nu zeggen wie de minister van Binnenlandse Zaken is. Of van Buitenlandse Zaken bij naam. Toch?
0: Ja. Nee, klopt.
1: Dus op die manier gaat het eigenlijk tegenwoordig. Dus ja, en dat zie je ook bijvoorbeeld in een land als Suriname.
0: Dat je dat ook niet hebt. Of
1: leiders.
0: Maar worden die gemaakt of gekweekt? Of moet je dan gewoon eens in de zoveel tijd?
1: Eens in de zoveel tijd heb je het geluk dat er iemand opstaat. En er staan altijd wel mensen met grootsheid op. Maar die missen dan vaak bepaalde onderdelen in hun persoonlijkheid of hun manier van doen. En die moeten er hopen dat er dan andere personen zijn die gaten vullen. En dat ze tezamen iets kunnen vormen. Maar als je kijkt naar visionair beleid, en je hebt het over Suriname, dan is dat Eddy Bruma.
0: Ja.
1: Visionair, hè? Die een visie had voor het land. Daarmee zeg ik niet, hè, dames en heren, dat de oplossing was geweest. Maar er lag een visie, er is al een doordachte visie, ontwikkelingsvisie voor het land.
0: Maar daar had bijvoorbeeld de interview die we hadden het verleden week of twee weken terug.
1: Twee weken met, geleden volgens mij met Jorg Goedschalk, ja.
0: Die zei zelf ook van... Ja. Hij noemde het een roadmap,
1: klopt.
0: Visie. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat met oil en gas? Hoe gaan we dat? Dat het er nog steeds niet is.
1: Nee, dat is er nog steeds niet. En dat is een niet alleen een gemis, maar ook een bijna strategische fout. Ik ga even naar Ibrahim Traoré. Die heeft nu een goudraffinaderij is hij gestart. Hij is een van de weinige trouwens op het Afrikaanse continent. Dus in plaats van alleen maar het goud uit te voeren, gaan ze het raffineren en dus waarde eraan toevoegen. Dus in plaats van dat die winsten in het buitenland worden gemaakt, worden die winsten nu, die blijven dan in Burkina Faso. En hoe komt het dat een land wat in oorlog is, laten we niet vergeten, want Burkina Faso is in een constante staat van oorlog, toch in staat onder deze omstandigheden een fabriek te beginnen. Een goudraffinagefabriek te beginnen. Wat doen andere landen die goud produceren. Ja, heel veel lekt er weg naar corruptie, naar middelmens en et cetera, et cetera, et cetera.
0: Maar als je kijkt, hè, bijvoorbeeld dit soort landen die wij net noemen, of ja. nou Niger bedoelt, of weet je, deze landen. Als ja. je die gewoon vergelijkt met Suriname. Suriname is niet zo groot qua aantallen.
1: Nee.
0: Dus het zou veel makkelijker moeten kunnen.
1: Ja, maar,
0: om daar structuur in te krijgen.
1: Ja, maar niet als de helft van je bevolking, hè, van jouw kapitaal, menselijk kapitaal, niet in het land woont. Ja, zo simpel is het.
0: Ja, maar ook al wonen ze in het land. Corruptie bestrijden gaat moeilijker in Burkina Faso met zijn miljoenen dan in een Suriname.
1: Nee, ben ik met je eens. Maar je hebt wel
0: nog niet eens een miljoen.
1: Maar je hebt wel de mensen nodig en je moet daar dus een omgeving creëren waarbij het ook is dat die mensen ook daar kunnen zijn. Maar als je er meer dan de helft van je mensen al kwijt bent. Ja.
0: Ja, maar goed. Stel dat er een charismatisch leider opstaat. Dus die zou dat toch...
1: Nou, dat is één. Maar dan moet je ook nog een beleid hebben. Je moet ontwikkeling hebben. Dat Vito het zegt van... Nou, jongen. Die staat dan een keertje op zaterdag. En dan zegt hij tegen zijn vrouw... Nou, ik denk dat het tijd is dat we moeten gaan.
0: Ja. En dat je daar moet zeggen van waar het op staat.
1: En dat je daar moet zijn. Nee, maar
0: benoemen.
1: Maar dat je dat ook voelt. Maar zolang dat er dus niet is, gaat het niet gebeuren. Want stel voor dat we allemaal nu terug zouden keren naar Suriname. Er is geen werk voor iedereen, er zijn geen huizen voor iedereen.
0: Maar denk je dat zo'n persoon gevaar loopt als hij gewoon dingen hard gaat benoemen?
1: Altijd. Zodra je het benoemt en het is tegen het belang van het zogenaamde establishment, loop je gevaar. Niger is al 3-4 keer aangevallen.
0: Maar dat zijn veel grotere landen. Stel dat je Suriname. Stel in Suriname dat jij gewoon zegt van luister, dat en dat gebeurt er. Die heeft die goudconcessies. Die doet dat.
1: Ja.
0: Die geeft het door aan zijn zoon.
1: Ja.
0: Dus je gaat gewoon dingen gewoon keihard benoemen.
1: Ja, dit is toch.
0: In Suriname zelfs?
1: Ja hoor. Want als je niet de instituties hebt om die mensen... dan op een gegeven moment voor de rechter te brengen, te veroordelen en te dit en te zus en te dat. Als je dat dus niet hebt en die zwakke instituties maken namelijk dat het land daar niet op tegen bestand is. Want hoe kan het zijn dat iedereen, nou niet iedereen, maar een aantal mensen die verdacht zijn, hè, waarvan we al horen dat ze verdacht zijn, eerst rustig naar huis kunnen en dan alle tijd krijgen om te verdwijnen?
0: Nee, maar eigenlijk wordt, kijk, men elke partij die roept corruptie bestrijden, maar
1: absoluut.
0: Ze noemen nooit harde, ze noemen nooit harde dingen.
1: Omdat de belangen allemaal door elkaar lopen.
0: Maar stel dat er wel een leider is die dat gewoon benoemt. Ik ga dat gewoon benoemen.
1: It's gonna be interesting.
0: Gewoon, van luister, je stem op mij, want dit en dit en dit.
1: Ja,
0: dit en dit.
1: En als die wat zegt, ongeacht welke politieke staat er, ik pak hem op en ik sluit hem op.
0: Precies, ik zie dat
1: hem
0: dit
1: of
0: gebeurt,
1: haar.
0: Want eigenlijk weet bijna 80% die een beetje politiek, die weet gewoon, die heeft die concessies, die doet dat. En stel dat er iemand is die dat gewoon benoemt binnen een partij.
1: Maar aan de andere kant, het feit dat we praten voor stel dat er iemand is, geeft ook aan dat die iemand er nog niet is geweest. En dan moet je ook afvragen, waarom is die iemand er nog niet geweest?
0: Ja. Omdat die ook meedoet.
1: En dat mensen meedoen, maar die belangen zijn in ieder geval veel te groot.
0: Of je doet mee.
1: Omdat als jij
0: boter op je kop hebt, dan wordt het een beetje lastig.
1: Maar politici hebben boter op hun kop. Ik bedoel, en niet alleen in Suriname. Het is geen Surinaams probleem, want we hadden het net over Donald Trump, corruptie alom. Hè? Ik bedoel, overal en nergens, maar ook daar corruptie. De mensen die in de DNA-zitting nemen, hebben ook nog belangen in dat land. Ja, andere mensen zijn beleidsadviseur ook nog een keer. Daarnaast verdienen ze ook nog een salaris als parlementariër. Ja, dan maak je dus wel een heel ingewikkeld systeem van. Want dat betekent dat degene die zou moeten controleren, is bijna soms ook dezelfde persoon die ook dader is. Ja, en dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dan gaat het mis. Als ik mezelf zou moeten controleren.
0: Nee, maar we hebben net namen genoemd voor bijvoorbeeld Afrika. Als je die landen begeleidt, dat zijn gewoon landen veel groter.
1: Miljoenen, tientallen miljoenen
0: veel
1: mensen.
0: Veel lastiger.
1: Ja.
0: Maar die noemen gewoon op wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Dan zou jij Suriname met zijn hoeveel 500.000 mensen zou je ook gewoon kunnen zeggen. En dan,
1: maar zolang je belangen in het geding komen en onze gast die inbeelden, gaf dat eigenlijk expliciet ook aan. Er zijn belangen op ministeries en mensen hebben belangen op die plekken waar dingen nu gebeuren die eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar als jij daar een belang in hebt, dan ga je niet ingrijpen, want dan ga je in je eigen belang zitten.
0: Dat klopt, maar er zijn gewoon mensen.
1: En als dan daar tegenover staat dat ik zeg van... ja, maar als je mij nu lastig gevallen, dan bos ik de hele coalitie waar ik ben. Ja, dan heb je een partstelling.
0: Dat klopt, maar jij kan ook een leider worden die gewoon luistert. Ik heb geen concessies, ik heb geen belangen. Ik wil gewoon het beste voor Suriname, laat me het zo zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Klaar?
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Als ik het benoem, jij kan me niets doen.

0: wat ga je maar doen?
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: En nooit is zo iemand opgestaan. Dus.
1: Diegene hebben we niet gezien.
0: Want die heb je wel. Dus die namen die...

0: Wasabi.
1: Precies, maar als jij bijvoorbeeld dat niet hebt, dus iedereen die heeft wel een belang.
0: Ja.
1: Want je zou ook kunnen komen van luister, je gaat niks kunnen vinden.
0: Iedereen heeft een belang. Het is net als iedere regering heeft te maken met de macht van de importeurs. Wie er ook zit.
1: Nou, dan is het wel jammer dus dat het zo gaat.
0: Maar dat zie je ook.
1: Maar denk je dat er dan stel dus dat er wel iemand zo op staat. Denk je dat er een politieke moord in Suriname zou plaatsvinden?
0: Ja, natuurlijk. Nee. Suriname is geen ander land, is niet anders dan alle andere landen. Zo, dat hebben we wel eens gedacht. Maar totdat we dus een coup hadden, totdat we een binnenlandse oorlog hebben gehad. Suriname is niet anders dan andere landen. En belangen, die gaan ver. En mensen doen er heel veel aan om hun belangen te blijven verdedigen. En ook dat, maar dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. Want als je kijkt in het zuiden van het land bijvoorbeeld, hoe de internationale synthetische drugsmafia is geïnfiltreerd in bestuur en al die andere dingen. Ja, daarom krijgt Nederland ook de naam van narco-staat. Men hoort het niet graag, want die naam geef je graag aan anderen, toch?
1: Ja.
0: Maar als we kijken hier, als je hoort dat in het zuiden van het land, waar dan die productie plaatsvindt, dat daar pillen en dat daar Mexicaanse kartels komen. Nee, we leven hier in een wereld, dames en heren, die soms makkelijk lijkt dat het altijd elders gebeurt, maar het gebeurt ook gewoon onder je neus. En dat het bestuur wordt gedestabiliseerd, absoluut.
1: En weet je wat ook is bij Nederland? Kijk, import worden wel eens partijen gepakt, hè?
0: Ja.
1: Maar export nooit.
0: Nee. Zelden.
1: Dus het is eigenlijk mag je exporteren wat je wilt.
0: Ja.
1: Gewoon. Hebben wij er geen last van?
0: Ja, hebben we er geen last van. Nee, make them agree.
1: Export worden, want in het zuiden van het land, dat was eigenlijk de pillen hoofdkwartier.
0: Ja, hoofdkwartier. Europees hoofdkwartier, hè?
1: Precies.
0: Wederom trouwens, hè?
1: Maar export werd nooit, hoor jij gewoon van, hey, die gingen in de haven, die gingen naar buiten.
0: Nee, het ingevoerd wordt.
1: Het ingevoerd, oké, want daar hebben wij de last van.
0: Precies.
1: Maar export?
0: Nee, hoe net, Takkie? Nou, dat is trouwens, niet zo, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, misschien geven ze een tip, let op die blauwe container.
1: Ja, precies, gamma.
0: Maar weet je, een politieagent heeft me ooit een keer iets geleerd, hè?
1: Ja?
0: Ja, eigenlijk, het was zo simpel dat ik bijna dacht, maar misschien zeg, ja, dat wist ik al. Maar voor mij was het eigenlijk een eye-opener. Ja. Dus hij zei tegen mij van, luister, drugs en drugsvangst en al die andere dingen die we zien. Hè, als je wil weten als het invloed heeft gehad, moet je kijken naar de prijs.
1: Ja.
0: De prijs van hoe de prijs zich ontwikkeld heeft in over een periode van een jaar, twee jaar, vijf jaar, et cetera. Nou, wat blijkt dus nu, dat bijvoorbeeld cocaïne, ik zeg maar even een voorbeeld, dat die prijs al jarenlang stabiel is.
1: Ja.
0: En die prijs kan alleen maar stabiel blijven als er voldoende aanvoer is. Pas als er ergens iets gebeurt in de aanvoer, stijgen de prijzen. Want dan komt er een tekort, ontstaat er dan. En de vraag die blijft natuurlijk hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus zolang die prijzen niet spectaculair aan het stijgen zijn, betekent dat er sprake is van een constante invoer.
1: Dat klopt, ja.
0: Dus, en toen dacht ik van ja, eigenlijk had niemand me nog op dat moment, het is alweer een tijd geleden, zo simpel uitgelegd. Dan ik denk ja, want kijk naar de prijs van een ecstasypil, is die nou echt veranderd? Nou, als die niet veranderd is, betekent dat er steady wordt geproduceerd.
1: Ja, dat klopt.
0: As simple as that. Maar ja. We hebben wel wat zwaardere kosten vandaag. Hè?
1: Ja, vanavond. Ben je vannacht wakker? Niet als ik app, want elke keer als ik jou app, dan slaap jij gewoon
0: nou,
1: nacho.
0: Nou.
1: Het is nacho uit Guatemala.
0: Tegen Guatemala. Ja, leuk bruggetje inderdaad.
1: We hebben slechte herinneringen uit Guatemala.
0: We hebben zeer slechte herinneringen uit. Maar we moeten wel zeggen dat in de thuiswedstrijd, ondanks dat nacho niet heel sterk is voor de goal, dat moeten we wel in alle eerlijkheid zeggen, waren ze, ach, dat klas is beter dan Guatemala. Dat ik me zelf
1: dat
0: even
1: kans weggegeven.
0: Dat ik me even afvroeg van, hey, wat is daar gebeurd die ene keer, zeg.
1: Ja. Huh? Nee, toen uit bij Guatemala die beslissende wedstrijd.
0: Ja.
1: Er is iets gebeurd in de kleedkamer.
0: Dat
1: het
0: denken we.
1: Het was een hele andere opstelling ook.
0: Ja, klopt.
1: Het was geen vertrouwde opstelling.
0: Ja, het was toch niet op doel?
1: Nee, maar er waren nog meer. Dat
0: al
1: je
0: moet ik zeggen zelf, dat de andere keeper een goede wedstrijd had gekiept.
1: Ja, ja, maar er waren nog meer mensen dat je denkt van, dit is een hele. Er waren zeker 4, 5 man dat je denkt, dit was niet een vertrouwde opstelling.
0: Ja.
1: Daarna heeft Menso ook ontslag genomen.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel iets is gebeurd. Er is alleen nooit naar buiten gekomen.
0: Wat zal er nou zo gebeurd moeten zijn dan?
1: Ik denk dat er wel een ruzie is gebeurd, denk ik. Want de manier hoe ze speelden, dat was ook gewoon. Je zag al in de wedstrijd van, nou, dit wordt niks.
0: Oké, wat vond je van Nacho? Hoe vond je Nacho spelen?
1: Dus de 0-0. Ja, de eerste keer bij die 0-0, toen dacht ik, nou, dat hou ik niet vol. Ik ga slapen en toen wonnen ze nog met 2-1.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nu

0: denk ik, ik blijf
1: wachten. Je blijft zitten, want dan moet je het weer van mij horen anders. Ja, hè?
0: En dan, het bleef 0-0. Ik vond Nacho stabiel spelen, alleen voorin. Of die bal was te laag, de voorzet, of te hoog. En ik vind voorin mist het kwaliteit.
1: Voorzetten zijn abominabel. Ja.
0: En niet een klein beetje.
1: Klopt.
0: Dat je denkt bij jezelf, je kan een corner of een vrije trap voorzet, kan je hoef je niet elke keer kniehoogte te geven.
1: Ja.
0: En was het de bedoeling om het kniehoogte? Het was echt dat ik denk...
1: Te vaak, hè?
0: Te vaak dat ik denk, ja, zonde. Weet je, daar ben je eindelijk voorin en dan gebeurt dit. Maar achterin, middenveld, ze hebben eigenlijk niks weggegeven.
1: Nee.
0: Dus totaal geen gevaar. Dus dat zat goed, maar ik vond aanvallend... Kon het wel beter.
1: Aanvallend is het, zit daar het zit de bottleneck een beetje erin. Hè? Er is geen spits. Ik moet je zeggen dat ik zelf Nunnally liever op de vleugel zie.
0: Die was ingevallen, hè?
1: Ja, ik vind hem actiever. Ik vind hem explosiever. Neemt natuurlijk wel risico. Maar ja, je moet wel iemand voorbij. Want Guatemala die trok ze natuurlijk massaal terug.
0: Margaret en Kerk. Wat speelde nu voor Margaret Noordwijk?
1: Margaret vond ik niet sterk spelen. Ik vond hem vaak een beetje te traag reageren op sommige momenten. En juist op momenten dat je een beetje gif van Margaret vroeg... dan miste dat, vond ik. Dat vind ik van Nunnally heeft nog wel een bepaalde explosiviteit. Zijn voorzetten waren trouwens niet beter dan die van de rest. Maar het was erg opvallend. Kerk, ja.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit zoveel trucjes van Kerk gezien. Hè?
0: Ja.
1: Misschien zat wel een positief iets in natuurlijk. Misschien zit hij lekker in zijn vel. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb niet het idee dat we daar de oorlog mee gaan winnen.
0: Nee, en Lonwijk speelde ook voor een beetje spits of achter de speel.
1: Een soort van, ja, Lonwijk, ja.
0: En hoe vond je Jupitana?
1: Ik vond Jupitana geen sterke wedstrijdspeler.
0: Hij is nummer 10.
1: Ja. Nee, hij is niet Jupitana. Jupitana is toch niet nummer 10?
0: Jawel, hij speelde met nummer 10 de laatste keer.
1: Ik dacht dat het Ferrari was, de nummer 10.
0: Nee, die kwam erin.
1: Nou, Jupitana...
0: Als je moet kiezen, Jupitana of Ferrari? Want die spelen een beetje hetzelfde. Want nee, later ging jij erin, kwam Ferrari erin.
1: Ja, dat wel, maar ik vind niet dat ze hetzelfde spelen, hoor.
0: Nee, maar dezelfde positie, een beetje aanvallende middenveld.
1: Ja, dan kies ik dan. Ja, dan moet ik kiezen uit twee kwaden. Dat is in dit geval naar Jupiter. Dan kies ik dan.
0: Ferrari ben je helemaal geen fan van, hè?
1: Ik ben geen fan van Ferrari, want Ferrari legt het er te dik op. In
0: moet
1: de zin
0: wat
1: van.
0: Te dik?
1: Nou, het is iets te... Het is,
0: hij speelt Sabi Mang,
1: iets te veel grandeur. En terwijl ik toch vind van... Ja, kom.
0: Dat heet flair.
1: Ja, maar flair moet je ook staan.
0: Ja, je vindt het niet staan.
1: Nou, kijk,
0: social media wordt veel om gevraagd. Of Ferrari moet spelen, of Ferrari moet spelen.
1: Ik weet het, maar ik kijk natuurlijk ook naar rendement, hè. Ik zie ook heel vaak balverliezen, heel vaak ergens op het middenveld.
0: Je bent wel erg Europees, balverlies.
1: Nee. Hij leidt veel balverlies. En risicovolle ballen vind ik, ja, een beetje te veel. En dat kan je spelen, hè.
0: Ja.
1: Dat kan je spelen. Ik bedoel, Olysee speelt ook risicovol voetbal, toch?
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb al een naam genoemd, dus dan weet je al een beetje hoe ik erin sta.
0: Ja, dan kom jij met Ferrari of Odyssee. Nou, dat is ook weer... Dat is wel een verschil, een fiets of een Ferrari.
1: Natuurlijk is dat, maar natuurlijk is dat een verschil. Maar dat is een verschil wat Ferrari ook moet weten, dat er een verschil is.
0: Ja, maar af en toe doet hij gewoon... Je moet wel ook wat, hè. Even aannemen met een beetje met de hak of zo.
1: Daar heb ik al voor, toch?
0: Ik vond Jupitana ook niet goed, hoor.
1: Nee, Jupitana was niet goed. Die was niet goed.
0: Dat was ook dat je...
1: Nee, denkt, was niet best. Die speelde geen beste wedstrijd. Nee.
0: Nou, we gaan het zien.
1: En wat me trouwens ook opvalt, los van de voorzitter bij Nacho. Ja, mensen, we zijn een beetje aan het klagen. Maar we willen alleen maar het beste. Schieten op doel.
0: Dat is ook niet...
1: Dat is niet best.
0: Moeilijk ook.
1: Dat is moeilijk.
0: Ja, ik weet het is.
1: Soms denk ik wel, Etta Burnett, is de man met de beste trap. Of niet?
0: Ik vind dat gebrei tot je bijna in de 5 meter gebied. Op een gegeven moment moet je gewoon schieten, dan hoop je dat die van richting verandert. Of ik weet niet wat, maar je moet wat... Ik vond tweede helft gewoon dat ze wel wat opportunistische spelen. Wat eerder de voorzet.
1: Ja, maar toen kwamen die mensen van Guatemala er ook meer uit. En toen zag je wel dat er... En er waren gewoon wel kansen, alleen... Ja, bij Suriname is het een beetje de vraag wie de doelpunten moet maken. Toch? Ja.
0: Nee, dat klopt.
1: Daar zit het, het probleem in. Trouwens, mag ik nog even terug naar onze vorige discussie?
0: Ja.
1: De straatprijs van cocaïne schommelt in Nederland al sinds 2008 stabiel rond de 50 tot 60 euro per gram. Sinds 2008, dames en heren. Dat eventjes, dat blijkt dus bijna 20 jaar lang is de prijs stabiel. Ik kon er namelijk niet omheen om dat toch even op te zoeken. Nee, Nacho vind ik wel opvallend genoeg, ook onder Fraser. Ik vond ik ze eigenlijk wat meer opener spelen dan ik had verwacht. Toch?
0: Ja. Nee, ik vond ze niet dat zo weten, maar aanvallend moet het wel wat beter.
1: Dat moet
0: ik
1: beter.
0: Jammer dat Peru er niet is, de spits van West Ham United.
1: Peru kwam alleen maar toen hij naar de WK kon gaan.
0: Ik weet niet of hij nu heeft geweigerd of zo.
1: Nou, ik heb voor hem ook, hij kan makkelijk Surinamer zijn, want hij verdient genoeg in Engeland om over die grens uit te komen. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn.
0: Maar nu heeft hij al voor Suriname gespeeld, dus Nederland zelf dat zit er niet meer in. Dus ik weet niet waarom hij er niet bij is. Ik denk dat hij heeft geweigerd.
1: Ja, dat zal wel weer. Maar zo, hij stond al niet te trappelen, volgens mij. We hebben een beller, Vito. Goedenavond.
2: Goedenavond, met Anne. Hallo.
1: Hallo, Anne. Hoe gaat het?
0: Hallo.
2: Ja. Ik wil wat doorgeven van Dolf Jansen.
1: Dolf Jansen, we luisteren.
2: Ja, Dolf Jansen heeft een... heeft de opmerking gemaakt. Wie genocide pleegt, mag in vrijheid spreken.
1: Oh, kijk eens aan.
2: En wie er tegen protesteert, wordt opgepakt. Nou, dat is wel pakkend, toch?
1: Ja. Dat is zeker pakkend, ja. Want dat is echt wel iets wat nu actueel is. Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Hij zegt, ik zag op Blusky beelden van actrice Suzanne Sarandon, die werd gearresteerd omdat ze protesteerde tegen de aanwezigheid en de speech van Benjamin Netanyahu bij de VN in New York.
1: Ja.
2: Het commentaar bij de beelden was volgens mij een perfecte samenvatting van de realiteit waarin we verzeild zijn geraakt. Dus iemand die genocide pleegt, mag in vrijheid spreken.
1: Ja.
2: En iemand die zijn stem verheft tegen genocide wordt opgepakt.
1: Oké, nou duidelijk.
2: Het is wel raak, hè?
1: Het is absoluut raak, ja.
2: Ja, het is niet anders.
1: Het is helaas niet anders, inderdaad.
2: Ondanks ik hoor van ja, het gaat nu beter en zo, dit staakt het vuren, worden mensen nog steeds vermoord, hè?
1: Dat is helemaal waar, ja.
2: Gaza.
1: Nou, dankjewel, Anne.
2: Dagelijkse kost.
1: Oké, bedankt voor je bijdrage.
2: Ja,
1: ja?
2: Alsjeblieft.
1: Oké, bye-bye. Ja. Hi. Nacho, we wensen Nacho natuurlijk het beste toe voor Guatemala. Hoe laat begint de wedstrijd?
0: 2 uur.
1: 2 uur?
0: Ja. Dus ben je er in je shirt? In je Nacho shirt?
1: Ik denk dat ik in blote borst ga kijken.
0: Dit keer wel?
1: Ja. Maar dan kan mijn hart, een hand dichter op mijn hart.
0: Je hebt gewoon pagni aan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Standaard. Maar sowieso als ik thuis ben, hè.
0: Oh, dat is, zo loop je rond?
1: Ja, dat is altijd.
0: Maar ga je niet zo even naar de poort of zo even toe boodschappen?
1: Zo snel even. Even naar de brievenbus.
0: Gewoon in een pagni.
1: Bij mij zijn ze al gewend.
0: Sofutu.
1: Ja, wat?
0: Sofutu.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Awasa dansend naar beneden.
0: Okay. Ja. Nee, moet kunnen gewoon.
1: Heb je me wel eens Awasa zien dansen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nooit?
0: Nee, doe het straks even.
1: Wie?
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 5 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein. 10 minuten ook op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein, 2 kilometer. 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen. N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits. En op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein is een ongeluk gebeurd. Dat betekent 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Bos en Lommer. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht Almere 10 minuten extra tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
7: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
8: Oh, ik heb ook een bekendmaking, want dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Libi. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma dat Ramiwa actie Juwansani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische, jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk, praktijk, en dat is waar, alle huisartsen, die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen, huiswerk, via elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, if amang, if juru de, tijd, oppo, daar kom in. Maar regelmaat van 2 wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat Ragreb, nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion. Achtige situaties, hè? Want je dat tegen judicie, dan ben je op dat rabak aan het tracies. En dan denk nee, no dringi, wacht even. hoor patiëntie, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma. Natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè? Want dokter Greb kon het brengen. Paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan niet denk dat dat toch. Je moest dan go door ascoro. De ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus als je een gascore in een volgcursus in de op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken, ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Toen die een huisarts tegen mij, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad zat de Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dus, dat wisten we niet. Dus hoe ben je eng? Je dringt zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken. Vind je Loekboer nog erbij? Want je dringt ons aan Goeien Zee. Zijn nou op effect. Papa. Problemen. Medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan de beschrijf. Onvoorlijk blakamang. Dat is aan test op witmang. Maar dat blakasma. Aan no ben roko. Nou, dring hem zo. Ja, met dat. Hoe dring hem zo. Ja, ik kan dat zo, maar dan zijn we wat hier is wat toe, trouwens. Veroorzaak kom ook zien aan het adres. Ik denk, hey, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blak aan het ziek, weet je. Of je weer die fadongwe. Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, een adres, zijn er weer drink. Zijn er een ap van nodig, elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar een andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen ossodressie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, Houdt u rekening mee, de Sanne met Solesi en volgens mij was grep vanwege zijn opleiding. Hier wordt Osodresi. Hier wordt Osodresi. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor Asansang je takmi Osodresi nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan hij niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn Osodresi Iwani. Dat kan niet. Maar Poramantapa lees voor Dadra. Kijk, dokter Komproe, zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Yunyonsu, Sana Lentori, zei Mek mee. Zei wan taki, naga ono. Zei wan bespreek, naga ono. Sot se u kan go. In Lentori, mim draai poku. Continu, mek u geniet. Dati, kan de. Je hebt je zo toe te zo door. Maar, minu de jaf dati. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zang ipsa, zana de nieuws, zana de feiten, zana de sanso musabi. Waar moeten we op letten? Te we njan, te we dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Ze heeft iets nieuws bedacht om ons. Trouwens, het is een mooie Olodape ook toe zaken voeren te satra tapa presif dadra grep. Maar ze is wetenschapper als Guascor, als Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het Chago inno mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Want Elisabeth Deja, de laatste keer dat er haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De wenjang of we met een soepel. Dopot agoutere. Moxi dan een soot met die. De sixi bouillon blok. Nanga eten wat toetras aan erbij. Nanga aardappelen. Moxi kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof. Die ons lichaam te veel fouduceert. En je doet ze voor vitamine. Komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met moffo. Dus let erop. Nodig haar uit. Maar hier en die maten toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over mofo. Mofo bedoelt ze, zei je potgoini mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, hè? Tifi. Dus aan dat na een specialiteit. Ze hebben alles aan over mofo, tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor. Ja, dat zegt ze, Anamitakje, Anamiano Datra. Miano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan aan hartaanval. En haar oorzaak naar Amofo. Een gebit. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd. En hij wil ook een trouwantak en toe. Dat omdat we hoor rekening naar een gebit. Met als gevolg. Dat bacteriën die zij sluipen gewoon nakt in hij had die brop weg bij je. Ja, maar ik grap er hè, naar je gebit. Soms mij verwaarloos had hij dat. Maar het kan gevolgen hebben. parodontitis alla sotning ieri. Vader Misrefi, dat betekent met meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die zie ook kost die zeker. Om 1500 te veel ook moeten doen zo. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, wat dan mogen we dat ook toe. En jouw alles wat zijn straat is zijn, sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen alvast. Door Luku Gomorofara. Tiron to batteren. Ook toe. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
9: Goeiedag met Anne.
8: Welkom, mevrouw Anne.
9: Ja, ik wil hier op dingen door gaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart. Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
8: Zo.
9: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
8: Vanwege een slecht gebit.
9: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen. Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen... Of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde... Om zo'n verpleegster ook te hebben. Dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet... En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo. Met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laat, loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaret in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En dan heb ik zoiets. Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van... Ja, Wij moeten een kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken als je wil bezuinigen op de zorg. Moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik, drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geef jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Ze krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja. Dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
8: Mm-hmm.
9: Ja.
8: Nou, dat is aandachtig naar u geluisterd, hoor, Anne.
9: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
8: Mm.
9: Snap je?
8: Ja.
9: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
8: Prima. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
9: Ja. Ja. Oké, okay, ja. Dag.
8: Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Zei Anne van Teernet. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote, zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken eronder, hè, van jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, in een dedapel, aan een mitaki. Maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun storingen, stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch. Solicina Majepi, overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen, maar aan alles aan Europa, ik famous Rocco. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Mart.
10: Ja, goedemiddag meneer Norman.
8: Goedemiddag.
10: Meneer Eugène.
8: Dag meneer Eugène.
10: Ik hoor meneer Norman over gebed.
8: Ja, gebeurt.
10: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ja, 3 jaar moest ik opbakken. Want ik heb het uitstekend gedaan.
8: 3 jaar is zo lang?
10: Ja, 6 maanden ongeveer.
8: Zo, ja, goed hoor.
10: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
8: Maar dat wil zeggen, dat ik aan onderhoud voor jou is goed?
10: Ja.
8: Hmm.
10: En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groente verwerken, alleen een beetje zout. Weet je.
8: Mm.
10: Weet je. Dus mijn gebruik magie bouillon blok.
8: Maar waarom niet? Zei hij dan mag gebruik magie
10: bouillon blok? Nee, over is te zout, hè, ja.
8: Mm.
10: Bloeddruk en al die soort.
8: Ja.
10: Dus mijn gebruik. En mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
8: Zo.
10: 89 jaar.
8: Ja, nee, dat nou een gezegend hè, dat is net ja, ik zie je, ik zie voor Bas Ragado.
10: Nou, met dat voor mij schrijf ik voor mij, ja.
8: Ja, voor je, ja, dat kan.
10: Die potjes schrijf ik afwezig, dan
8: ja.
10: Alles aan hem weten, met voor mij schrijf
8: ik. Mooi.
10: Ja. Tijgo boena, Bas Ragado, tijgo slecht na. Maar dat, net maar leer maar zo na, dat ik, was aan hem go, in potjes je afwezig.
8: Zo, dat true.
10: In een potjes, zij bereikt potato op tweede plaats. Dat was het ook.
8: Ja, duidelijk is een wijze les. Zo, oh, Jere, ja. Die stoel. Dankjewel, Grantangi.
10: Oké.
8: Dag, meneer Eugène. 89 jaar, Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwangalanga. Perfecto. Hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling. Dat kan het wel, want Luca Juru, 3 minuten voor tijd, daar betreft je op die Latina-Amerikaan op de achtergrond, Juno, kies u ze even, maar beller die stak, nou, maar hoor een chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
11: Ja, met Anne.
8: Mm-hmm.
11: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden. Waardoor je meer een dingen krijgt, zeg maar infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
8: Mm-hmm.
11: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
8: Mm.
11: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga één keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
8: Cool.
11: Ja, ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
8: Mooi, mooi.
11: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Let Food Biomedicine, ja?
8: Zo.
11: Oké.
8: All right.
11: Ja, oké.
8: We hear that. Oké.
11: Ja, good night.
8: Dag, good night.
11: Bye.
8: Dag. Anne heeft gezegd, Let Food Biomedicine. Good food. Wie, oh wie? Nee, dat kan niet meer. Straks, na 4 uur, na 5 uur, ben ik terug. En dan kunnen we verder praten. Ja? Tot die tijd gaan we terug naar Cuba. Hola siempre. Música.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Jaren. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, dames en heren, ik ben er weer. Ik was er even een tijdje uit, maar ik ben nu live in de studio bij Mart. Steve Biervliet met Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Ik ga je straks vertellen waarom ik er niet was. Een trieste gebeurtenis natuurlijk. Er is een lieve moeder van mij, overleden en mooie dienst gehad. En ik ga toch even nog lekker plezier voor jullie maken in het begin. En daarna kom ik erop terug over het overlijden van mijn moeder en een tante. En iedereen heeft wel in de familie wel iemand die gaat. Maar dat gaan we even straks bespreken. En wil je erover praten als iemand je ontgaan is, kan je altijd naar de studio bellen natuurlijk. 020-47-14291. See you later.

G-Ding, geschreven door Harold Biervliet in 1978 bij de Happy Boys. En ja, Harold Biervliet, wie kent hem niet? Mijn beroemde vader. En ja, we hebben hem nu in een nieuw jasje gezet natuurlijk. En we gaan lekker plezier maken. We komen straks terug lekker met emoties, met het verliezen van onze dierbaren. En dan kan je bellen naar de studio op 020-47-14-291. Mart Radio.

Ja, gezellig. We zijn er weer. Stevie Tja Presiri hier bij Mart Radio. Welkom al mijn familie, vrienden, luisteraars hier van Mart Radio. Ja, ik ga het wat rustiger wil even een beetje opbouwen. Wat emoties achter de rug. En, maar nu is het even lekker een half uurtje lekker feesten bij Mart Radio.

Ja, jullie horen het al op de achtergrond. Een beetje muziek met emoties. Dat is het mooie van muziek maken. En muziek afspelen. Kan je heel veel gevoel inzetten. En waarom ik er 2 weken niet ben geweest, is omdat mijn allerliefste moeder is overleden. De vrouw, ex-vrouw van Harold Biervliet. Rashida, hele lieve vrouw. Die mij en mijn broers en zusters heel diep geraakt heeft. En ja, dat zal iedereen wel diep raken. Maar ja, als het je eigen moeder is, dan kan je ermee over praten natuurlijk. Maar niet alleen mijn moeder is heen gegaan. Ook een lieve tante, tante Helga Westmaas. Dat is mijn familie. En ook tante Helga Rustzacht. En mijn moeder, ja, ze is nu bij alle dierbaren die we hebben. Alle lieve zaligen van haar vader, haar moeder, haar broer oom Noor en opa Biel en oma Irene, beter bekend als Boria, die heel lang bij ons in Suriname heeft gewoond. En dan hebben we natuurlijk de tantes, tante Hilda, tante Rinia, tante Tine. Hele lieve vrouw, die zou vandaag 100 jaar zijn, haar verjaardag, tante Tine. Een leuke verjaardag in de hemel met al onze dierbaren. En we gaan natuurlijk door, we hebben daar na tante Rinia hebben we ook tante Wonnie. Tante Anneke, dat is mijn Peetje, hele lieve Peetje, die ik ook heel erg mis. En dan hebben we natuurlijk tante Anita, Anita Vaudel. En tante Francine. En ja, zo kan ik het rijtje doorgaan. Van oom Hugo. Oom Iwantje. Al die oompies die ons ook ontgaan zijn. En wil je erover praten, ook als je iemand verloren hebt, mag je gewoon bellen op 020-47-14-291 Mart Radio. En ja, de emoties, soms is het leuk om dat ja, te bespreken samen. En ik ben blij dat het heel mooi de uitvaart verlopen is voor mijn moeder, samen met mijn broers en zusters. En ja, de emoties zitten nog een beetje hoog in mijn stem. En ik ga ook een nummer die ik opgedragen heb

0: moeder. En ik doe speciaal omdat het mijn moeder is. Ja, twee nummers. Speciaal voor mijn moeder die ik geschreven heb en gemaakt. En dan ga ik speciaal wat ik ook op de uitvaart gedraaid heb voor mijn moeder. Van Rashida. Mama, deze komt nogmaals voor jou voorbij hier. Voor mijn lieve moeder, Rashida.
1: Rashida. Onze mama. Zes kinderen. Eén moeder. En nu moeten wij verder.

0: tussen een moeder en haar kinderen. Rust zacht, lieve ma. En bedankt dat je onze mama was. We zullen je nooit vergeten.
1: We zullen je zeker nooit vergeten, ma. En ik hou van je. Wij houden van je. En mis je een mama, een papa, een broer, een zus, een nicht, een neef, een goede vriend, vriendin, mag je altijd naar de studio bellen op 020 47 14 291. Deze

Ja, ja, ik zal je missen. En wie ik ook natuurlijk nog steeds mis, dat is mijn vrouw. Die is zes jaar geleden overleden, Els. En ja, ik, het voelt net als gisteren. En ja, heb je dat ook, dat je moeder mist, je vader, je broer, je zus of je buurvrouw, buurman, noem maar op, je kind, je hondje, je kat. Je mag altijd bellen naar de studio, Radio Mart. En op 020-471-4291. En misschien heb je een verzoekje die je speciaal wil draaien voor je moeder, vader of familielid of een dierbare. Dus deze twee waren speciaal voor mijn moeder, die pas is overleden op 90-jarige leeftijd. En ja, het is een vreselijk gemis. Mama, I love you forever. Wat ik altijd zei. En dan gaan we verder met een nummer speciaal voor mijn vrouw Els, die zes jaar geleden is overleden. En ieder jaar maak ik een speciaal nummer voor Els. En Els, deze heb ik speciaal voor jou gemaakt. Komt-ie. De liefde van mijn leven. 38 jaar waren we samen. We zouden nu 44 jaar samen zijn.

Zes jaar. Wat een tijd. Maar het voelt als gisteren. Echt, de mensen waar iemand van is heen gegaan, die zullen het wel begrijpen. Best wel moeilijk soms op speciale tijden. Maar ik doe dat lekker met mijn muziek. En sommigen, ja, die kunnen zich koesteren erin. Zoeken een plekje om het een plekje te geven. En van de mensen denken, waar luister ik naar? Ik luister naar Stevie Gaat Vreemd. En dit is een sentimental blok die ik erin heb gezet. Speciaal voor mensen die ons ontgaan zijn. Omdat mijn moeder natuurlijk pas is overleden. Vandaar dat ik ook mijn vrouw erbij betrek. En ik haal ook zelf mijn vader, Harold Biervliet. Die vorig jaar ook overleden is. Anderhalf jaar geleden, Harold Biervliet. En ook daar heb ik een liedje live naast zijn kist gezongen voor hem. En ik kan me niet meer herinneren. Ik zat in een diepe trance. Het is een nummer die hij altijd zingt voor onze dierbaren. En pa, ik draai deze ook speciaal. In de sentimental blok hier bij Stevie Gaat Vreemd. Dit is speciaal voor mijn vader in heaven, Harold Biervliet. Lekker diep ingezongen. Dus geniet. Hij had het voor lieve Hugo gezongen. En nu zing ik het voor haar. Harold.

0: voel sa dank, voel lobby you, hoe lobby wang. Speciaal voor mijn vader, Harold Biervliet, heb ik bij de uitvaart speciaal voor hem gezongen. En ja, ik mis hem. Geweldige gitarist natuurlijk. Niet alleen bij Lieve Hugo, Happy Boys, Sentimental Brothers, de Cosmo Beats, Travasi, noem het maar op. En mijn vader heeft samengewerkt met ze allemaal. En vandaar dat wij ook in de toekomst nog een tributealbum gaan maken, speciaal voor Harold Biervliet. Maar dat horen jullie nog een ander keertje. We gaan door naar het eerste uur die bijna voorbij is. En in het tweede uur gaan we iets spannends doen. Dus wie het snelste is, die kan een prijs winnen. En een mooie prijs die Jurgen Rijman met zijn theatershow Welkom Thuis heeft hier gezet bij Mart. Voor een luisteraar die twee kaartjes kan winnen voor zijn show. En dat is wel de shows die allemaal op de agenda staan. Dat je kan kiezen tussen de 10, 15 theaters waar je naartoe wil gaan. Dus let op in de tweede uur. En wat moet je doen? Sowieso bellen natuurlijk. Maar als je een nummer of een iets van Jurgen Rijman voorbij ziet komen of horen, dan mag je bellen. En de eerste die wint twee kaarten voor de show van Jurgen. Welkom thuis. En 18 oktober, dan is natuurlijk de première. En er zijn nog wel enkele kaarten, heb ik gehoord, want ik ben er zelf ook bij. Dus dan gaan we lekker ernaartoe. Ik moet even kijken hoe dit allemaal werkt. Dus hebben we een beller die een beetje vroeg is? Hallo?
1: Ja.
0: Hallo.
1: Met Overman.
0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Overman.
0: Overman.
1: Ja.
0: Ai, je spreekt met Stevie.
1: Je zei dat uw moeder is overleden.
0: Ja, mijn moeder is pas overleden. En ja.
1: Gecondoleerd.
0: Dankjewel. Daarom was ik er twee weken niet bij Mart. En ja, dan komt alles weer naar boven natuurlijk. Mijn vader, Harold.
1: Natuurlijk.
0: Ja. Dus,
1: ik kan het door, want ik heb ook mijn moeder verloren.
0: Oké. Okay. Ja, dat is altijd een.
1: Ik ken dat gevoel.
0: Dat is echt een beetje saritori. En we zullen allemaal een keer gaan. Dat begrijp ik wel. Maar ja, als het je moeder is, je vader.
1: Ja, precies,
0: en nu heb ik geen ouders meer. En dat is een heel apart gevoel die ik heb. Maar hoe lang?
1: Dat gevoel ken ik ook, hoor.
0: Oké, okay, maar is het voor u lang geleden?
1: Ik loop heel langer mee, hoor.
0: Oké, okay, maar het is lang geleden dat uw moeder overleden is?
1: Lang geleden, mijn vader ook.
0: Oké. Okay. Maar het lijkt.
1: Maar in bepaalde dingen dan denk je weer aan je vader en je moeder, hè?
0: Juist. Dat zijn de momenten natuurlijk. Sowieso de feestdagen, de verjaardagen.
1: Ik heb ook een neef die dood is, Raymond Overman.
0: Oké.
1: Okay. Vaak als ik iets moet doen, want kamer is aan niet dus zo.
0: Ja, maar dat naam mooi, Sani. Ik had ook een Matti, Nico, een bakker Matti. Hij was de timmerman. Hij heeft in mijn hele familie Biervliet, Westmaas, waar ik familie ben, heeft hij bijna alle huizen heeft hij iets gedaan. Want die jongen die kon goed met zijn handen werken.
1: Ja.
0: En precies wat u zegt over Raymond dan. Zo'n man. Juist, dan ga je echt zeggen van.
1: Vooral mijn man. Dan ga ik anders voelen, maar echt naar mijn karamaning.
0: Ja, maar dat is het gewoon. Maar heeft u ergens anders hulp binnen de familie, vrienden, buren?
1: Ja, ik heb hulp, maar ik ben maar op een kwintje. Zoals aan mijn deptoet, want ik heb er Sani.
0: Ja, werd met liefde gedaan natuurlijk. En
1: ja, precies.
0: Je hebt Borwan Switsani en je Njawan Switsani, je Takwantu Mooi Tori.
1: En dat.
0: En dat zijn, dat is de.
1: Ja. Amaan bij Bori met Gonyane ofzo. Amaan tekmi met Gonyang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Maar wilt u een, misschien een speciaal nummer draaien voor uw moeder of voor Raymond?
1: Wat het draait is al goed hoor.
0: Oké, okay. Nou ja, dit is van mijn vader, Tik Mi Famide.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus...
1: Ja.
0: Nee, maar daarom, het is een gemis. Ik probeer mijn vader door te laten leven met zijn muziek. En,
1: ja.
0: Dus vandaar dat ik ook geholpen ga worden door diverse mensen. Dat we ook in het theater gaan met Harold Biervliet, met artiesten. Etje Rust die gaat meedoen. Jurgen Rijman gaat meedoen.
1: Geweldig goed, man. Max Neyman.
0: Ja.
1: Nee. Ja.
0: Nee, dus, maar in ieder geval, bedankt voor het bellen.
1: Ja, en ik luister naar, mijn man, ik luister aan apprecieren, maar
0: ja.
1: Daarin, in mijn, als die ook zo mee wil luisteren.
0: Ja, maar daarom doe ik dit blokje ook, omdat ik, normaal heb ik interviews, ik had van Sabroso had ik iemand, ik had Etje Rust, ik had Jurgen Rijman, en ik heb diverse anderen die komen, maar ik heb vandaag besloten om het een beetje rustig te houden, want het gevoel en de emoties zitten nog heel diep bij mij. En,
1: ja. Helemaal.
0: Maar ja, ik ga speciaal dit nummer, ook voor mijn vader, de Midansi Nangayu, voor u zetten. Ja. Voor al uw dierbaren. En mevrouw Overman, dank je wel voor het bellen.
1: Oké.
0: En ik vind het mooi, maar luister in het tweede uur. U maakt altijd kans natuurlijk. In het tweede uur zijn twee kaartjes te winnen van Jurgen Rijman. Als u iets hoort dat Jurgen Rijman aan het zingen is of aan het praten is, dan mag de eerste beller twee kaartjes krijgen voor het theater.
1: Okay, ja.
0: Ja?
1: Ja. Nou,
0: bedankt voor het bellen. Dit nummertje is speciaal voor u, voor al uw dierbare Harold Biervliet Junior, dat ben ik. Speciaal voor u.
1: Oké,
0: fijne avond. Dank u wel voor het bellen. Oké, dank.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, okay, tweede uur gaat beginnen. En we gaan dan een beetje... Stevie gaat vreemd natuurlijk met Dance Classics. Speciaal voor een paar vrienden van mijn vrouw, DJ Lucky Beat. Hij is de koninklijke classic kenner. En die komt ook een keer naar de studio. Voor jou. Tonight.

Tonight I'm alright. Narada Michael Walden hier bij Mart Radio. Een beetje dance classic, een beetje de funky gaan we erin gooien. En hier lekker bij Mart.

Brass Construction hier bij Mart Radio. Hey, lekkere tijd van vroeger. Lekker in de discotheken. Hè? Van Toy Shop tot aan noem maar op, Caribbean. Al die tenten. En geweldig. Ik mis die tijd. En daarom breng ik het een beetje terug nu. Hier in een blokje Dance Funk Classic bij Mart Radio. Just get on up, you know. Ik dacht, er komt niks, maar het komt wel. Een lekkere funky stuff.

0: We hebben een beller, zegt u het maar. Wie heb ik aan de lijn?
1: Goedenavond, meneer Bierklik.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Nee, Lori. Nog gecondoleerd, hè?
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: En ik ga niet van die disco muziek, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
1: ik wil iets aanvragen.
0: Ja.
1: Jocelyn Brown.
0: Oh, Jocelyn Brown. Ja, dat is een geweldige. Die gaan, ja, die ga ik zeker voor u draaien.
1: Oké, is goed.
0: Ja? Dus, nou, dankjewel. En luister lekker door. En,
1: zeker, zeker.
0: Oké, okay. En bel, niet te vergeten, je kan altijd bellen, mevrouw Evelien.
1: He? Ja, want ik
0: moeders.
1: Moeder en mijn vader verloren.
0: Oké, okay, ja. En ook je man, hè. Dus jij was een... Ja, jij bent mijn stiefmoeder, voor de mensen die dat niet weten. Het is lieve Evelien. En de naam Biervliet natuurlijk. Het is al anderhalf jaar geleden. Ja. En ja, leuk dat je toch even belt naar de studio.
1: Ja,
0: en we gaan lekker door met de muziek. En, Oké, dankjewel. Ik ga speciaal voor jou zometeen Jocelyn Brown draaien. Oké, doei doei.
1: Doei doei.

0: We hebben een beller. Ik moet even wennen aan de knopjes hier. Hebben we een beller?
1: Nee.
0: Hallo? Nou, we hadden een beller. Het duurde een beetje te lang. Dus bel gerust terug naar de studio. Ik was een beetje laat. Maar het komt wel allemaal goed. We hebben een beller. Zegt u maar, wie heb ik aan de lijn?
1: Ja, goedenavond. U spreekt met Anne.
0: Anne, hey, welkom in de uitzending.
1: Heb je net jullie Rijman laten horen?
0: Nee. Nog niet. U bent een beetje... Okay. Ik had het bijna gedaan en dan had ik het bijna gedaan. Dus, maar nog niet. Ja. Ik ben nu even met de Dance Classics bezig. En als ik daarmee stop, dan kan het ineens als verrassing komen. Dus het kan binnen nu en een half uurtje komt hij erin. En ik hoop dat het u lukt. En dan krijgt u de kaartjes.
1: Ik wil u bij deze ook condoleren, hè, met het verlies van uw moeder.
0: Ja, dankjewel. Het is altijd...
1: Ik weet wat het betekent, maar ik zou zeggen, koesterende mooie momenten.
0: Ja, nou dat ga ik...
1: Ze is weg, maar haar geest blijft eeuwig hier op een rond dwalen.
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Ze blijft altijd...
1: is weg, ja.
0: Ja, ze blijft altijd wel een stukje bij ons. En in ieder geval, iedereen verliest wel eens dierbaren. En we moeten het allemaal een plekje geven. Dus daarom ben ik blij dat u
1: ik
0: dat...
1: Ik heb wel gemerkt dat mensen die heel lang met elkaar samenwonen, getrouwd zijn...
0: Mm-hmm.
1: Kort achter elkaar overlijden, hè?
0: Ja, dat is me ook opgevallen.
1: Dat verschillende gevallen, hè, koppels.
0: Ja, ook...
1: oud zijn geworden.
0: Ja.
1: En dan kort achter elkaar overlijden.
0: Ja.
1: Nee, maar heel merkwaardig.
0: Het is heel apart. Het is, het is soms een gemis natuurlijk. Soms is het pijn en verdriet. Maar...
1: We kunnen niet zonder elkaar kennelijk.
0: Ja. Nee, maar dat... Maar dat is... het is hele vreemde emoties. Maar ik zeg altijd, geef het een speciale plek. En... maar bedankt voor uw belletje in ieder geval. Dit is speciaal voor Evelien, aangevraagd Jocelyn Brown. En

Jocelyn Brown, speciaal voor moeders Evelien. Voor de mensen die dat niet weten, Evelien die ging met mijn vader en zijn tweede stiefmoeder van mij, die ken ik al heel lang. En ook van haar was het heel erg moeilijk. Net als voor ons. En nu onze moeder ook is gegaan. Dus Evelien, in ieder geval nog heel sterk. We bellen een keertje. Ik kom een keertje langs. En dan gaan we lekker bijpraten. En dan neem ik wat lekkers mee. En dan gaan wij even bijbabbelen. En probeer allemaal te bellen zometeen. Als Jurgen Rijman ineens langskomt met een liedje, kan je 2 kaarten winnen voor zijn show. Welkom thuis. En voor 18 oktober, daar ben ik bij, zijn er nog enkele kaartjes te koop. Dus bellen. En het is zo uitverkocht. En succes zometeen. We gaan lekker door met de Dance Classics. Hier bij Stevie Gaat Vreemd bij Mart Radio.

0: Yeah, treat her like a lady. Hier. Ja, geweldig nummertje. Ja, geweldig mooi nummertje. Waar ik vroeger altijd lekker op ging dansen. Van de Temptations natuurlijk. Hier bij Maart Radio. Nog steeds bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Je hoort het van alle markten thuis. Dat doen we hier bij Maart. Ja, van tropical, Nederlandstalig, reggae, raga, dance classics, soul ballads. Net als de Soul Rebel die nu lekker op vakantie is in Suriname. Ik wens hem een lange, leuke, warme vakantie toe. Want het is bloedheet, zei hij daar. Ik heb gisteren naar zijn programma geluisterd. En DJ Rebel, dat is meneer Bert. Veel luisterplezier. Clifton Braam, die luistert ook heel vaak naar mijn programma Gloria Botsen. En ja, zei dit jaar komen ze nog naar Nederland toe. Dan komen ze ook lekker bij Mart, bij mij in de uitzending. Dus Dance Classics hier bij Mart Radio. Jouw multikleurrijke ja, radio- en tv-station. Maar we gaan lekker door. En ja, je weet, er zijn altijd natuurlijk een heleboel luisteraars soms ook jarig. En deze is speciaal voor iemand ja, die jarig is. En gefeliciteerd. En het is nog een stukje dat je jarig bent. Dus hiep, hiep, hiep voor jullie. Hier, Fiari Poku. Speciaal voor iedereen die jarig is.
1: Sou mesma doroyada.

0: hebben een beller. Wie heb ik aan de lijn?
1: Goedenavond met Anne.
0: Anne, hey, hoe is het Anne?
1: Wel voor de kaartjes, ik hoor Ryan, Jurien Rijman.
0: Oh, weet u dat zeker?
1: Ja.
0: Ja, nou, ga je nu in spanning houden, Anne? Ja, jij hebt helemaal gelijk. Ik dacht, ik doe een lekker verjaardagsplaatje voor iedereen. Maar dit is een verjaardagsliedje, Verjaardag van Jurgen Rijman. Gefeliciteerd, u heeft 2 kaartjes gewonnen.
1: Dank u wel.
0: Dus ik ga u zo meteen aan mijn sidechick geven. Dat is Christel Biervliet, dat is mijn dochter. En dan gaat ze uw gegevens opnemen.
1: Ja.
0: En dan nemen we ook uw e-mailadres. Of dan wel, als u dat wil, telefoonnummer en anders e-mailadres. Dan wordt de voucher of dan de kaarten naar u gemaild. Dan kunt u ook kiezen. Dan kan ik ook zeg maar de theaters waar hij allemaal speelt. Want het is tot volgend jaar in Almere is de laatste. En dan kunt u zelf een keuze maken waar u naartoe wil gaan. Oké?
1: Okay? Ja.
0: Nou, geweldig. Blijft u aan de lijn. Niet ophangen, hè?
1: Nee,
0: anders weet ik dat het Anne is. Dus komt goed. Gefeliciteerd.
1: Dank u wel.

0: Bent u nog aan de lijn?
1: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig. Want we kijken hoe dat achter de schermen kan gaan. Want anders krijgt iedereen natuurlijk uw nummer. Dus dat moet ik nog hier even zeg maar. Ik moet even kijken of ik anders uw nummer kan krijgen om terug te bellen. Want ja. Ik moet, dan gaan we in de historie van de telefoon even kijken. Maar blijft u gewoon even
1: anders
0: nog hangen?
1: Dan kan ik ook wel in de meteen na het programma, of niet?
0: Ja, nou, maar ik wil gewoon zeker weten. Ik herken uw stem natuurlijk. En kijk, ik heb hem nu in de uitzending opgenomen. En als ik het knopje wegdruk, dan bent u weg natuurlijk. Maar daarom zei ik, blijf even hangen. En ik dacht dat je als je de telefoon opneemt, dat het dan dat u er gewoon zou zijn. Dus, even kijken hoe ik dat ga oplossen. En u wil natuurlijk niet zomaar uw telefoon aanschatten. De hele wereld u bellen, want ze luisteren in Amerika, in Suriname.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: In Curaçao. Dus ze luisteren overal naar mijn programma. Dus ik krijg veel mails. En ik heb sinds kort een Facebook-account aangemaakt met Stevie gaat vreemd. En dat wordt steeds drukker met de volgers. Dus geweldig. Wil je me volgen daar? Wil je wat melden? Je kan me altijd daar melden. En, ik voeg iedereen toe of volg me. En dan geef ik allemaal aan wat er precies hier gaat gebeuren. Dus,
1: mooi.
0: Nou, ik moet even dat uitvogelen, mevrouw Anne. En,
1: ik wacht gewoon wel.
0: Sorry?
1: Ja. Ik wacht gewoon.
0: Oké, maar we kunnen het zo doen dat ik dan niet in de ether opneem. Ik ga hem even nu wegdrukken. Ik heb u als mevrouw Anne staan. Ik herken u, want ik had u al eerder aan de lijn.
1: Ja.
0: En begint, even kijken, zie je een nummer staan? Bristol?
2: Nee.
0: Nee, ze kijken even of ze een nummer ziet staan. Dus normaal kan je in de geschiedenis kijken, maar dit zijn andere telefoontoestellen die ik niet ken. Dus, maar als u gelijk, ik hang nu op en dan belt u gelijk terug, mevrouw Anne. En het komt allemaal goed, want we kennen natuurlijk de diverse mensen. En dat is gewoon, u heeft de prijs gewonnen en u was de snelste. Dus ik druk u even weg en als u gelijk belt, dan neemt mijn dochter op de andere telefoon neemt het op. Is dat goed?
1: Prima hoor,
0: Oké, nou, tot zo. Dan moet je kijken. Ik zit te praten. Dus.

0: Hebben we iemand aan de lijn?
1: Oh. Ja, goedenavond, mijn Lodi.
0: Zeg het maar.
1: Ik heb genoten hoor van die Temptation. Maar oh. die ene ook nog.
0: Oh, maar ja, die Jocelyn Brown en. Maar je bent.
1: Edward en. Tita Garrett.
0: Ah.
1: Anything further.
0: Oké, dat is ook een hele mooie natuurlijk.
1: Zeker, het is een mooie disco.
0: Ja, maar je was er net iets te laat, hè? En mevrouw Anne, die heeft de prijs gewonnen, 2 kaartjes.
1: Oh,
0: maar ja.
1: Nee, maar dat geeft niet.
0: Nou, geeft niet. Ik kan altijd 2 kaartjes voor u regelen, hoor. Dus dat komt wel goed. Dus, maar je, don't look any further, wou u?
1: Ja.
0: Oké, ik ga dat voor u doen. En blij dat u ook van de lekkere dance classics houdt.
1: Jazeker.
0: Dus ik heb besloten gewoon lekkere soulmuziek te draaien en dance classics. En aan het eind. Nou, in ieder geval, don't look any further komt er zo aan voor u. Yes?
1: Oh,
0: Oké. Doei doei.

Dennis Edwards, speciaal voor mevrouw Moeders Evelien. Don't Look Any Further, geweldig nummer van vroeger. Doet me denken toen ik aan de zijkant in het zaaltje stond en lekker te bewegen terwijl ik iedereen zie dansen.

U luistert nog steeds naar Mart Radio. Stevie gaat vreemd op de donderdagavond hier. En ja, de prijs is helaas eruit van Jurgen Rijman met zijn theaterprogramma Welkom Thuis. En ja, 18 oktober ben ik lekker in de Lamar Theater. Lekker op een zondag vanaf 3:00 middags. En er zijn nog enkele kaartjes daar te verkrijgen. Dus wil je me zien, bestel ze allemaal. Dan zien we elkaar daar in de Lamar Theater. En mevrouw Anna, van harte gefeliciteerd met uw kaart. En ik ga kijken waar u naartoe gaat. En misschien ben ik er ook wel. En als het in Almere is, ik woon in Almere. Dus nogmaals gefeliciteerd. Gegund natuurlijk de eerste beller. En dat was mevrouw Anne. Die was heel erg snel.

0: David aan de lijn.
1: Hallo.
0: Hallo. Even kijken. Ik hoor mezelf nou niet.

0: Ja, daar ben ik weer. Wie heb ik aan de lijn?
1: Ja, met Roscoe.
0: Roscoe.
1: Ik heb een verzoekje voor een nummer van de formatie Change.
0: Change, ja, geweldig nummer. Ik ben een beetje, een klein beetje een classic kenner, maar niet van alles natuurlijk. Maar Change is natuurlijk een... welk nummer van Change wou u hebben? Want ik ken er diverse natuurlijk.
1: Ja, hetgeen je nu draait is al eigenlijk pas met Hold Tight.
0: Hold Tight, oké. Okay. Nou, u bent echt een beetje een DJ of dan wel een kenner. Welke nummers achter elkaar kunnen. Dus, nou, ik wilt u dat speciaal op dragen aan iemand of voor uzelf?
1: Ja, voor mezelf is de tijd toen ik draaide nog, ja.
0: Oh, oké, okay. Nou geweldig. Ja. Ik ben ook pas begonnen bij de radio. Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg hier bij Mart. En ik wil diverse blokjes gaan doen op de donderdagavond. En Steve...
1: Ik dacht, als ik even door was,
0: ja.
1: Een keertje bij je langs te komen. Want ik merk dat je ook goed gemotiveerd bent.
0: Ik probeer het gewoon. Roy Risti en zijn zoon Quintus Risti, dat zijn een beetje grote voorbeelden van mij. En ik ben natuurlijk een song van Harold Biervliet. Ik maak ook muziek.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja. Ja, en ik,
1: Harold was mijn favoriete muzikant. Die heeft mij ook gemotiveerd met muziek te beginnen in mijn jonge jaren.
0: Mooi.
1: Dus ik heb Harold als een van mijn idolen altijd te hoog staan.
0: Oké, dat is heel mooi om te horen. Want zo
1: Harold, die, ja, ik weet niet wat voor titel ik hem moet geven. Maar hij is boven dan de maestro ook uit.
0: Ja. Ja, maar hij is...
1: Hij bracht me helemaal in de zee van de hemel. En ik had niet zo gedacht dat hij zo mooi kon zingen. In de laatste jaren heb ik dat ontdekt. En jouw stem is ook prima.
0: Oh, nou ja, dank u wel, dank u wel. Ik probeer mijn best te doen natuurlijk.
1: Jij zingt toch ook?
0: Ja, ik zing ook. Ik heb een aantal nummers, ook van mijn moeder die overleden was pas, heb ik gedraaid. En een paar van de nummers van mijn... mijn vader, die wordt in een nieuw jasje gedaan, net als Gamar.
1: Ik heb de begeleiding gehoord.

0: prachtig en die stem die paste. Ik dacht dat het Julio Iglesias eerst was en toen dacht ik Marc Anthony.
1: Ja, Likwan Papa, you ben Napuna Mise. Kijk, hij zingt het natuurlijk ook voor al onze dierbaren. En ik probeer het een beetje voor te zetten. Want pa, die was natuurlijk altijd met zijn gitaartje.
0: Als ja, die man is, hij is gewoon ja, met de muziek.
1: Ja, nee,
0: heeft
1: maar
0: doorgegaan tot het einde.
1: Nee, hij was echt een voorbeeld ook voor anderen. Hij motiveerde. Ik noemde pa altijd, pa Harold Biervliet, een stimulator, een motivator. Hij gaat proberen om je te motiveren. En dat was het mooiste van hem, vond ik. Dat heb ik een beetje overgenomen. Dus vandaar dat ik vanaf volgende week ook een paar talenten en artiesten ga ontvangen. Ik heb het deze week even niet gedaan, omdat ik mijn moeder pas verloren ben. Maar ik vind het leuk dat hij in ieder geval lekker luistert. En ook van de Dance Classics en de kenner. Dus Change gaat...
0: Met Etje Rus ook heel veel gaat horen. Want ik heb met Etje ook in het begin heel goed naar je vader geluisterd. Die tijd van de Cosmo Beat af tot Travassi.
1: Ja.
0: Dus hij is een goede man die je misschien ook een paar anekdotes kan vertellen van hoe het zat. Hoe wij eigenlijk naar de dances gingen en zo. Maar Cosmo Beats heeft me gemotiveerd. Dat blijft je altijd in mijn gedachten.
1: Okay. Ja, Cosmo Beats en met Carlo Dundas daarna in Sentimental Brothers natuurlijk. En met Leslie.
0: Sentimental Brothers, toen was ik een beetje net te jong.
1: Ja.
0: Maar ik heb hun nummers wel gehoord, maar jammer genoeg niet live gezien.
1: Ja. Nee, maar
0: ja, ook André Ramjan, die was ook bij, dacht ik, aan drummer.
1: Ja. Ik ben bezig nu met mijn broertje een stichting op te richten. We hebben een site van mijn vader, als u geïnteresseerd bent, www.haroldbiervliet.nl. En dan gaan we ook leuke clipjes neerzetten. We gaan mensen op de hoogte houden wanneer een theatershow komt, een tribuut voor Harold Biervliet. Of de nummers die opnieuw zeg maar ingezongen en gespeeld worden door artiesten. Net als Ed Rusten, die heeft toezegging gezet. Sabroso, Satish van Sabroso gaat er ook één doen. Dan heb je Diamonds, je hebt Replay. Jurgen Rijman wil ook een nummer zingen en presenteren. Dus het komt allemaal goed. Dus we proberen nog wat artiesten, ook wat jongeren te betrekken.
0: En
1: dan gaan we er iets leuks van maken. En zo laten we pa verder leven in zijn muziek.
0: Natuurlijk, dus hij verdient het meer als dat, joh. Ik weet niet hoe ik het moet uiten, maar al die, toen ik het hoorde dat hij was ingegaan, en brak ook een stukje van mij, want ja, als motivator eigenlijk jou zodanig heeft gekregen in de muziek te gaan. En is net een bom die een belangrijke tak verliest van al de vruchten afhangen. Dan zeg je van, het lijkt een andere boom, maar we moeten doorgaan.
1: Ja, maar dat is het.
0: Blijven, de stimulatie die leeft door.
1: Ja, we moeten het allemaal voortzetten, zeg ik altijd. Ja. En daarom gaan we het ook even voortzetten met een nummertje speciaal voor u, die u hebt aangevraagd. En dat nummertje die u vindt aansluiten op A Night to Remember natuurlijk van Shalamar is Hold Tight van Change. Nou, dat komt die speciaal voor jou, meneer.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Doe het rustig verder. Genieten.
1: Oké, ga genieten van Change. En bedankt voor het belletje.
0: Oké, graag gedaan.
1: Oké, doei.

speciaal aangevraagd. Nou, geweldig nummertje. Lekker dance classic in de avond. Naar het laatste 12 minuten die ik nog heb hier bij Radio. En ja, we gaan gewoon lekker verder.

gonna bring it some positive force met We Got the Funk hier bij Mara. Mart. Lekker genieten.

We've got the funk. Positive force. Hè? Lekker positief in de force blijven. Hier bij Maart Radio. En ja, ook onlangs natuurlijk van ons heen gegaan. Onze geweldige icoon Mighty Sparrow. En wat een grote zanger was dat. En ook mijn vader heeft samen met Glenn Rice Mighty Sparrow begeleid. En met de band. En Glenn Rice is geen kleine man. Een hele goede keyboard arrangeur, muzikant. Die veel natuurlijk met Mighty Sparrow gewerkt heeft. Dus speciaal ter ere van Mighty Sparrow gaan wij ook een nummer speciaal voor Mighty Sparrow draaien.

Mighty Sparrow hier bij Mart Radio. Nou, mijn opvolger is al langzaam binnengekomen, meneer Raymond, met zijn geweldige programma The Music Train. Altijd leuk om naar te luisteren en ik raad jullie allemaal aan, luister. Ik ben altijd benieuwd welke artiest hij gaat behandelen deze dag. En mooi programma. Deze is Mighty Sparrow, die is ons ontgaan.

zou zeggen, tot de volgende week mensen. En bedankt voor het luisteren. En mevrouw Anna, nog gefeliciteerd met uw kaartjes van Jurgen Rijman. Welkom thuis. En we houden nog contact. En ja, misschien kom ik de volgende keer ook met meerdere prijzen. Dus stay tuned op de donderdagavond met Stevie gaat vreemd hier bij Maart Radio.

Zwaai, bye. Zwaai. Ik moet jullie nog even lekker groeten. Ik heb het een beetje gemist, 2 weken. En straks niet te vergeten naar Raymond de Music Train te luisteren. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, flying on trusted wings.
3: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Sting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Curtis Mayfield en Taylor Dane. En zojuist heeft u mogen genieten van een prachtige blaassectie van Mr. David Lindley. Een goede avond, trouwe luisteraars van Radio Mart. U bent nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. Afgelopen 2 uur was de heer Steven Biervliet de gast bij u. En hij, zoals gewoonlijk, op onnavolgbare manier heeft hij invulling gegeven aan deze uitzending. En zoals hij alleen dat kan. Mr. Steve Biervliet, nogmaals veel sterkte met het verlies van je moeder. U bent nu afgestemd op Radio Mart, hier in Zuidoost aan de Woudrichemstraat nummer 8. En mijn naam is Ray Del. En de bedoeling is dat wij het eerste uur ga ik een artiest of een artieste of een groep met u bespreken. En daarna krijgen wij nieuwsberichten en het reclameblok. En daarna kom ik terug bij u met soulmuziek. Vanavond. En ik zie u al luisteren. Wie zal het vanavond weer zijn? Vanavond ga ik behandelen een formidabele muziekformatie. En deze formatie ga ik behandelen op speciaal verzoek van mijn collega Henk. Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert. Hij vroeg me al een hele tijd, Raymond, wanneer ga je die groep bespreken? Nou, vandaag zal het gebeuren. Vanavond ga ik bespreken de groep Earth, Wind en Fire. Goedenavond verder allemaal. Ik wens u een prettige luistertemming toe. En ik heet u ook van harte welkom. Fijn dat u bent afgestemd op Radio Mart. Earth, Wind and Fire, afgekort EWF, of the Mighty Elements of the Universe, is een Amerikaans band die soul, funk, jazz en disco muziek maakt. En ook verschillende muziekstijlen combineert. Met prominente rollen voor percussie, blazers, kalimba, bas en zang. De band was vooral in de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw erg populair. Ja. De band werd in 1969 opgericht door Maurice White, nu ter ziele, voormalig sessiedrummer van het jazz label, het songwriters duo Wade Vlemos en Don Whitehead en gitarist Michael Bale. Onder de naam Salty Peppers brachten ze 2 singles uit. La La La Time werd een hit in het Midwesten en You Hug Yeah deed het minder. Maurice White bespeelde de drums en Flemons zang plus de toetsen. Zij verhuisden met Sherry Scott en Jacob Ben Israel, percussie, naar LA, Los Angeles. Ferdinand White, de jongere broer van Maurice, verliet Chicago op 6 juni 1970 om zich bij de band aan te sluiten als bassist. Verdere versterking kwam van rietblazer Chester Washington, trompetist arrangeur Leslie Drayton en trombonist Alex Thomas. Dit nummer is getiteld Devotion, uitgebracht in 1975, afkomstig van een album Open Your Eyes en verspreid door Columbia Records.

Devotion, Earth, Wind and Fire. Maurice White vond Salty Peppers niet universeel genoeg klinken voor de plannen die hij met de band had en koos voor Earth, Wind and Fire naar de elementen aarde, lucht en vuur in zijn horoscoop. Daarbij is lucht vervangen door het beter klinkende wind. In die periode ging hij ook in de leer bij Charles Stepney, producer van de latere Earth, Wind & Fire albums en de eerste solo LP van Minnie Riperton, Come to My Garden, waarop Morris de drums voor zijn rekening nam. In februari en november 1971 verschenen de eerste twee albums Earth, Wind & Fire en The Need of Love, beide geproduceerd door Joe Wizard op Warner en werd met I Think About Loving You een eerste R&B top 40 hit. Tussendoor nam Earth, Wind & Fire ook de soundtrack op voor de Melvin van Peebles film Sweet Sweetback's Badass Song, uitgebracht op Stax Records, en bouwde de band een live reputatie op in het universiteitscircuit. Artistieke meningsverschillen maakten daar echter snel een einde aan. We gaan nu luisteren naar That's the Way of the World, uitgebracht in 1975, afkomstig van hun gelijknamig album en verspreid door Columbia Records. That's the Way of the World, Earth, Wind & Fire.

That's the way of the world, Earth, Wind and Fire. Maurice en Verdien White zaten echter niet bij de pakken neer. In 1972 richtten ze een nieuwe Earth, Wind and Fire op, waarmee ze een jonger en breder publiek wilden aanspreken. Op advies van de manager recruteerde Maurice jonge, getalenteerde muzikanten in plaats van oudere jazzmuzici. De nieuwkomers waren Larry Dunn, toetsen, Jessica Cleaves, zang, Roland Bautista, gitaar, Ronnie Laus, sax en fluit, Ralph Johnson, zang, percussie en Philip Bailey, zang, percussie. Warner wist echter niet wat ze met het vernieuwde Earth, Wind & Fire moesten beginnen, aangezien deze platenfirma al een funkband had, de naam van deze funkband was Charles Wright and the Watts. Clive Davis van Columbia Records was wel onder de indruk toen hij de band in New York zag optreden als voorprogramma van John Sebastian, en hij nam het Warner contract over. Op het Columbia CBS debuut Last Days and Time staan twee covers, Where Have All the Flowers Gone, een door Pete Seeger geschreven nummer dat later vertaald werd door Marlene Dietrich als Zeg Meer Hoe Die Bloemen Zijn, dat is een beetje Duits, en Brad's Make It With You. We gaan nu luisteren naar Shining Star.

Shining Star, Earth, Wind and Fire. U moet zich voorstellen dat er heel veel tijdslijnen online zijn behandeld van Earth, Wind and Fire. Maar dat, om dat allemaal bij u thuis in de huiskamer te brengen, dat betekent dat we dan morgen nog niet klaar zijn. Ik ga proberen het verhaal van Earth, Wind and Fire wat in te lassen, om zodoende toch op tijd hun verhaal bij u thuis te kunnen brengen. En de bedoeling ook is, omdat ze heel veel songs hebben, zal ik ook het tweede uur, voordat ik met mijn golden oldies ga starten, zal ik toch in het tweede uur nog een paar liedjes van Earth, Wind & Fire bij u thuis brengen, want die zijn legio. Wij gaan verder. In 1974 was een druk jaar voor de band, met een optreden op 6 april op het California Jam Festival. Een openlucht festival met 200.000 bezoekers op het California Speedway terrein. En een samenwerking met Ramsey Lewis op diens album Son Godless. Earth, Wind & Fire speelde in dat jaar in een speelfilm de rol van een band die wordt ontdekt door Coleman Buckmaster, gespeeld door Harvey Keitel, en die tijdens hun eerste plaatopnamen met de keerzijde van de muziekindustrie werd geconfronteerd. That's the Way of the World werd geproduceerd door Sig Shore. De film verscheen in 1975, maar werd geen succes. In tegenstelling tot de vooraf uitgebrachte soundtrack, waarvan Shining Star en het titelnummer That's the Way of the World hits werden. Earth, Wind & Fire werd de eerste zwarte act die tegelijkertijd de Billboard single en albumlijsten aanvoerde en bleef vooral toen jaren aan de top. Wij gaan nu naar Sing a Song.

singer-song. De formatie Earth, Wind & Fire heeft heel veel landen bezocht met hun optredens. Zelfs in Japan en China. Jammer genoeg hebben zij nooit een bezoek gebracht aan Suriname. In 2016 kwam Maurice White op 74-jarige leeftijd te overlijden. Hij kreeg een postume onderscheiding tijdens de Grammy Awards. Die zomer toerde de band weer langs de Europese festivals met concerten op Glastonbury en North Sea Jazz Festival. En op 1 januari 2023 overleed drummer Frederick Eugene Freddie White op 67-jarige leeftijd. In de zomer toerde Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie door Amerika. Datzelfde jaar verscheen het album Jaguar 2 van zangeres Victoria Monet, waaraan de band meewerkte. Het nummer Hollywood, waarin ook Monet's dochter Hazel te horen is, werd genomineerd voor een Grammy Award. In maart 2024 won Earth, Wind & Fire een rechtszaak die het een jaar eerder had aangespannen tegen de tribute band Earth, Wind & Fire Legacy Reunion. Deze bestaat uit voormalige sessiemuzikanten en een paar originele leden. In de zomer ging Earth, Wind & Fire weer op tournee door Chicago. En dat was ingekort, het verhaal van Earth, Wind & Fire. Tot de klok van 11 uur ga ik wat nummers van Earth, Wind & Fire bij u thuis brengen in de huiskamer. En na het nieuws en het reclameblok ga ik nog even door met de overige nummers van Earth, Wind & Fire. En als dat ten einde is, dan ga ik starten met mijn programma die altijd weer na 11 uur begint. En dat is niet mijn programma, maar dat zijn dan soulnummers die ik dan voor u thuis in de huiskamer zal brengen. Groetjes aan oom Henk Saruko, van wie ik dit programma mag verzorgen. En ook groetjes aan Henk Albertzoon, want hij zit al een hele tijd achter me aan om deze band Earth, Wind & Fire te bespreken. We gaan nu deze uitzending vervolgen met een nummer van hun natuurlijk. Hoe noemen ze zichzelf weer? EWF, Earth, Wind & Fire. En het nummer is getiteld Can't Hide Love.

Trouwe luisteraar van Radio Maart, ik zie dat ik nog 2 minuten heb tot de klok van 11 uur. Ik denk niet dat het lied, deze song van hun, in zijn geheel bij u terecht zal komen. Maar geen getreur. Na de klok van 11 uur kunt u nog verder genieten van een paar nummers van Earth, Wind & Fire. Dit is Fantasy.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart. al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
7: Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u heeft besloten nog steeds afgestemd te blijven op uw familiezender Radio Maart, gevestigd hier in het Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Mijn naam is Ray Del en Ray Del staat voor Raymond Dalvoer. Het afgelopen uur heb ik de groep behandeld met de naam Earth, Wind & Fire. Ook heb ik nummers van hun bij u thuis in de huiskamer gebracht. De nummers van Earth, Wind & Fire zijn zo talrijk dat ik heb besloten om een half uurtje nog verder te gaan met het afdraaien van muziek van Earth, Wind & Fire. U bent nu nog steeds beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 12 uur. Voordat ik verder ga met mijn programma, doe ik de groeten aan de CEO van Radio Maart, Mr. Norman van Gom. Hij is op luisteren. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En verder mijn buurman hier op de galerij waar ik woon. Nou, het is echt geen galerij, maar ja, het is een portiek. Mijn buurman. We hebben ook verder Boyke Bergwijn, Ruudje Roosendaal, Bouta in Suriname, die man die geweermaker is. Wesley Breinburg, kapitein buitendienst, Jerry Nelson, Siga, Erik Isselt, Julian Meynals en zijn vader Arnold, mijn saxofoonleraar Ram, Dino en crew daar in Sloten, Sonny, André, Linka en Otti. Verder hebben wij Black Hawk, zeer markant, die kunnen wij niet vergeten. In ons dorp hebben we de familie Vleiter, familie Botsen van de Boonweg, Henk Plein, Erwin Holter, mijn zus Heidi en mijn broertje Marlon in Suriname. Tali Sabayo, ook in Suriname. Aan de Tawayariweg komen wij tegen zeer dierbare mensen van mij die ik niet en nimmer kan vergeten. Groetjes aan degenen daar aan de Tawayariweg. Rudy Tonk, Bas Overman, onze secretaresse Hortense Kreesburg, mijn broer Valet. Valet, je bent op luisteren. Mr. Frank Creton, Wilco Revales in Suriname, Mr. Adjoja, Daisy Wallerlei, Mildred van Hamme, Carla Tafleur, mijn oude buurvrouw, samen met Cleone Linger en haar man, ook buren van mij geweest. En Franklin uit Rotterdam, Frank Valies, alias Pac-Man, Ronald Rabensbaai, mijn buurman. Mevrouw D, onze collega van Chori Eichatori. Kwasje, hoe gaat het? Kwasje Heesbeen is op luisteren. Jerry Wilnis, Rob Held. En we hebben nu met vakantie hier. Bijna is het mijn familie. We hebben dezelfde familienaam, tenminste van mijn oma's kant. Otje, Sabayo, oud Mike Papa. De groeten aan jullie allen. Wij doen ook de groeten aan alle overige vrijwilligers van Radio Mart. Allemaal, niemand uitgezonderd. En tevens doen wij ook de groeten aan alle overige radiomakers die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. En verder doe ik iedereen de groeten die op luisteren is. Fijn dat u bent afgestemd. Wees u van harte welkom. En ik wens u een fijne luisterstemming toe. Wij staan even stil bij degenen die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Wij wensen de familie heel veel sterkte. Wij condoleren die mensen ook. Verder hebben we mensen die ziek zijn. Wij wensen die van harte beterschap toe. En zij die wat te vieren hebben, jarig zijn geweest, jarig moet zijn of jarig moeten worden, die feliciteren wij van harte. Ik zei het al, ik ga nog een paar nummers van Earth, Wind & Fire bij u in de huiskamer brengen. En daarna gaan we gewoon over tot het brengen van soulmuziek, zoals u dat van mij gewend bent. Voordat ik daar naartoe ga, ga ik even kijken wie aan de telefoon hangt. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
6: Goedenavond, meneer Lodi.
7: Dag, meneer Lodi.
6: Ik heb genoeg door voor Urban Fire. Maar ik heb zo'n drama muziek. Duet met emotion.
7: Oh, oké. Okay. Nee, ik ben nog niet klaar. Want net wat ik zei, ik heb nog een paar nummers af te draaien van Urban Fire.
6: Is goed, ja. Nee, eigenlijk niet voor de varen.
7: Dankjewel, meneer Lodi.
6: En nog veel plezier.
7: Oké, doei.
6: Oké, doei.
7: En dat was de heer Lodi, trouwe luisteraar van Radio Mart. Net wat ik zei, we gaan nog een paar nummers van Earth, Wind & Fire afdraaien. En daarna gaan we over tot soulmuziek. Let's Groove, afkomstig van hun album Race.

En deze mag natuurlijk niet ontbreken. Een van de uitschieters van de formatie Earth, Wind & Fire. Dit nummer hebben ze uitgebracht in 1975. Met voorzang van Philip Bailey. Afkomstig van hun album That's the Way of the World. Earth, Wind & Fire met Reasons.

Oh, er is wat per abuis is wat fout gegaan, hoor. Neemt u mij niet kwalijk. Ik moet weer even terug daar naartoe gaan. I don't know what's going on, maar something went wrong. Sorry voor het ongemak, kan gebeuren.

U kunt zich voorstellen dat er nog heel veel nummers zijn van Earth, Wind & Fire. Maar ja, er zijn ook heel veel soul luisteraars. Tenminste, trouwe luisteraars, die zitten ook op hun soulmuziek te wachten. Ik had gemeend om een half uurtje nog muziek van deze formidabele band bij u thuis in de huiskamer te brengen. Dat heb ik ook voldaan. En na dit nummer van Earth, Wind & Fire in the Stone gaan wij over tot soulmuziek.

Trouwe luisteraars, ik hoop dat we mogen genieten van de mooie songs van Earth, Wind & Fire. Er zijn nog heel veel meer. En ik hoop dat u ook wat aan hebt gehad aan het verhaal van Earth, Wind & Fire. Wij gaan nu over tot het afdraaien van soulmuziek. Voor zij die net zijn ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastheer ben, Ray Dell. En u bent nog steeds afgestemd op Radio Mart. Mr. Hoggy Lens, dat is de artiest die u straks, een nummer van die artiest die u straks gaat horen. Hoggy Lens is geboren als Victor I. Hoagland in New Brunswick in New Jersey, dat is Amerika. Hij heeft een Cubaanse vader. En zijn moeder is een Afro-Amerikaanse vrouw met een Indiaanse tint. En in 1964 heeft hij een mooi lied uitgebracht dat is getiteld Baby Come Home. En dat nummer is verspreid door Atlantic Records. Daar gaan wij nu naar luisteren.

Mr. Albert Washington was dat met Dogging Me Around. We gaan nu naar eentje van Cynthia Schiller, Nobody Wins.

0: Cynthia Schiller was dat met Nobody Wins. Onlangs is ons te komen te ontvallen de zanger, hoe heet hij weer, Freddie Jackson. En hij is overleden, ik geloof hij was nog geen 70 jaar. En deze goede zanger is ons voorgegaan. Naar aanleiding hiervan ga ik zo meteen een nummer van hem in de huiskamer brengen. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: En goedenavond met mij, Lodi.
0: Ja, ja.
1: Mag ik een nummer aanvragen nog?
0: Ja, gaat u gang. We hebben nog een kwartier. Ik hoop dat het
1: LTD,
0: lukt.
1: LTD, Love the Potion.
0: Ja, die ken ik wel. LTD ken ik wel, ja.
1: Zeker, zeker. Bekende nummer. Ja.
0: En welk nummer wilt u van hun horen?
1: Love the Potion, toch?
0: Ja, dat
1: Love Ballad.
0: Love Ballad. LTT ja. Betekent Love, Tenderness and Devotion.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Een van de nummers is Love Ballad.
1: Dat bedoel ik, die bedoel ik.
0: Oké, okay, hartelijk dank.
1: Oké, okay, nog bedankt.
0: Oké, okay, meneer Lodi. Doei, doei.
1: Oké, okay, prettige avond.
0: Zelfde, daar. En dat was de heer Lodi. Net wat ik al eerder zei. Ter nagedachtenis van de heer, de zanger, artiest, Amerikaanse artiest, Mr. Freddie Jackson, gaan wij een nummer van hem bij u thuis in de huiskamer brengen. En het nummer is getiteld Just Like the First Time. Prachtig nummer van hem, trouwens.

0: En dit is een nummer van The Childlights. Write a letter to myself. Dit nummer is speciaal aangevraagd door Sonny. Ik werd net gebeld door een trouwe luisteraar. En die zei tegen mij dat Freddie Jackson 70 is geworden. En 3 dagen daarna is hij ons komen te ontvallen. Zo zie je dat er toch mensen attent zijn. En die luisteren ook naar Radio Maar. The Childlights nu met Write a Letter to Myself. Een speciaal verzoek van Sonny.
1: Smeared with your favorite scent. I know you think that I'm crazy, but I can't lose what have I left. So I've decided to write this letter and send it to myself. So to make my story short, in the mailbox I will place this letter that I wrote, and it's stamped with your lovely face.

Trouw luisteraars, ik heb nog maar 4 minuten tot de klok van 12 uur. Ik spreek de hoop uit dat u hebt mogen genieten van al datgene wat ik bij u thuis in de huiskamer heb mogen brengen. Ik ben er morgenmiddag weer. En morgenavond hebben wij collega Henk Albertsoon met zijn programma... ik ben de naam even kwijt, maar goed, de leeftijd speelt een rol. Ik zou zeggen, leef goed met elkaar, respecteer elkaar, probeer van elkaar te houden. En tegen de kleintjes zeg ik, niet ik althans, maar u als ouder, zorg ervoor dat u steeds het goede voorbeeld geeft. En ik ga u een prettige voortzetting toewensen van deze avond. En ik zou zeggen, ciao ciao. Wij sluiten af zoals traditie met het nummer van, hoe die goede man ook weer, Jimmy Carter Bunch.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer, wisselend bewolkt.